0: naar buiten. De brandweer houdt er rekening mee dat er meerdere slachtoffers zijn. 10 kinderen zijn gewond geraakt in Suriname bij een ongeluk. Een vrachtwagen botst op het busje waar ze in zaten, meldt een Surinaamse nieuwssite. Ze werden van achteren geraakt bij het afslaan en belanden in de bosjes. De bestuurster en 4 kinderen moesten voor controle naar het ziekenhuis. 2 kinderen moesten even blijven. Iran heeft een schip tegengehouden dat door de straat van Hormuz wilde varen. Die is gesloten voor olietankers en vrachtschepen. Iran zegt schepen aan te vallen als ze er toch door proberen te varen. Vanuit meerdere plaatsen langs de zeestraat worden explosies gemeld. Iran zegt dat die er niet waren bij het schip. En José Mourinho wordt weer de trainer van Real Madrid. Dat was hij ook al van 2010 tot 2013. Hij tekent voor 3 jaar bij Real Madrid. De president van de club beloofde al dat hij Mourinho zou terughalen als hij zou worden herkozen. En dat gebeurde. Mourinho had bij het Portugese Benfica nog een contract voor 2 jaar. Vannacht is het bewolkt en regenachtig. Het is 11 tot 15 graden. Overdag wordt herfstachtig, grijs met veel regen en 14 graden. Op droge momenten kan het 17 graden worden. En dat was het nieuws op 538.
1: Alleen bij Radio 538 win je kaarten voor het WK voetbal. Luister volgende week donderdag en reis met z'n tweeën naar Amerika voor de derde poolwedstrijd. Tunesië-Nederland.

0: 538 Nieuws.
1: 3 uur.
2: Meerdere mensen zijn gewond geraakt bij een explosie bij een flat in Amsterdam-Osdorp. Een deel van de gevel is ingestort en er is een grote brand ontstaan. De bewoners moesten midden in de nacht hun huis uit. Volgens AT5 werd de klap tot kilometers verderop gehoord. De oorzaak van de explosie is niet bekend. Oekraïners die nog in de door Rusland bezette gebieden wonen, moeten daar zo snel mogelijk weg. Kiev zegt de aanvallen op die regio's op te voeren. Vooral Russische militaire infrastructuur moet worden uitgeschakeld. Oekraïne wil geen onschuldige burgers raken, maar dat risico is wel groot als mensen blijven. Een busje met schoolkinderen is in Suriname aangereden door een vrachtwagen. Dat gebeurde toen het busje afsloeg. 10 kinderen en de bestuurster raakten gewond. 5 slachtoffers werden voor controle naar het ziekenhuis gebracht. 2 kinderen moesten iets langer blijven, maar mogen ook snel weer naar huis. En de spelers van Congo zijn zonder problemen in Amerika ingekomen voor het WK. Er zijn zorgen over de uitbraak van het ebola-virus in Congo. Het is de grootste uitbraak tot nu toe en het is een variant van het virus waar geen vaccin voor is. Daarom willen veel landen geen mensen uit Congo toelaten. Een oefenwedstrijd in Spanje werd daarom verboden. Het is bewolkt en regenachtig en 11 tot 15 graden. Overdag wordt het herfstachtig, grijs met veel regen en 14 graden. Op droge momenten kan het 17 graden worden. En dat was het nieuws op 538.
0: 538. Alleen bij Radio 538 win je kaarten voor het WK voetbal. Luister volgende week donderdag en reis met z'n tweeën naar Amerika voor de derde poolwedstrijd. Tunesië-Nederland.

0: 538 Nieuws. 4 uur.
1: In Amsterdam-Nieuw-West is een groot flatgebouw van 9 verdiepingen ontruimd na een explosie. Daarbij is een grote brand ontstaan. 4 mensen moesten naar het ziekenhuis. Het is niet bekend hoe ze eraan toe zijn. De explosie was in een bijgebouw waar een sportschool in zit. Een deel van de gevel stortte in. Een olietanker die zonder toestemming door de straat van Hormuz wilde varen is tegengehouden door Iran. Er zouden langs de zeestraat meerdere explosies zijn gehoord, maar die waren volgens Iran niet bij het schip. Er werd al gewaarschuwd dat de vaarroute dicht is en dat schepen worden aangevallen als ze er toch door willen. President Trump wil dat zijn naam gewoon blijft hangen op het Kennedy Center in Washington. Dat had hij er zelf aan toegevoegd omdat hij, net als Kennedy, ook belangrijk is voor Amerika. Maar dat mocht niet van de wet en dus zei de rechter dat het weg moest. De regering van president Trump gaat in beroep tegen die uitspraak. En Mateo Chaves van AZ kreeg geen speelminuten bij de openingswedstrijd van het WK, maar hij noemt het wel fantastisch om erbij te zijn in eigen land. Hij mocht mee, omdat hij zich in Alkmaar enorm heeft ontwikkeld dit jaar. Mexico won de openingswedstrijd van Zuid-Afrika met 2-0. Rond deze tijd begint de wedstrijd Zuid-Korea-Tsjechië. Het is bewolkt en regenachtig en 11 tot 15 graden. Overdag wordt het herfstweer, grijs met veel regen en 14 graden. Als het even droog is, kan het 17 graden worden. En dat was het nieuws op 538.
0: 538. Alleen bij Radio 538 win je kaarten voor het WK voetbal. Luister volgende week donderdag en reis met z'n tweeën naar Amerika voor de derde poolwedstrijd. Tunesië-Nederland.

0: 538 Nieuws.
1: 5 uur.
2: Bij een explosie onder een flat in Amsterdam-Nieuw-West is de gevel van een sportschool ingestort. Zeker 7 mensen raakten gewond. Speciale zoekteams zoeken onder het puin naar meer slachtoffers. De flat is ontruimd en bewoners zijn opgevangen in een wijkcentrum in Osdorp. Daar kunnen ze ook psychische hulp krijgen van de GGD. Utrecht wil de marathon niet meer in mei houden nadat iemand vorige maand overleed bij de hardloopwedstrijd. Het was erg warm en daar hadden meerdere lopers last van. Volgens RTV Utrecht wordt daarom gezocht naar een nieuwe datum als het minder warm is. Dat moet de kans verkleinen dat deelnemers bezwijken aan een hitteberoerte. De oud-president van Zuid-Korea, Yoon Suk-yeol, moet 30 jaar de cel in omdat hij het land in gevaar bracht. Hij liet drones vliegen boven de hoofdstad van Noord-Korea om de ruzie tussen de twee landen te laten escaleren. Daarmee bracht hij burgers in gevaar. Yoon werd 2 jaar geleden afgezet door die actie. Hij kreeg eerder ook al levenslang. En de Braziliaanse WK-held van 1970, Brito, is overleden. Hij wordt gezien als een van de beste verdedigers die Brazilië ooit had. Volgens de bondsvoorzitter zal niemand hem ooit vergeten. Hij miste niet 1 minuut van het WK in 1970. Brazilië won in de finale met 4-1 van Italië. Brito was 86 jaar. Het is bewolkt en regenachtig met 11 tot 15 graden. Overdag wordt het herfstweer grijs met veel regen en 14 graden. Als het even droog is, kan het 17 graden worden. En dat was het nieuws op 538.
0: 538. Alleen bij Radio 538 win je kaarten voor het WK voetbal. Luister volgende week donderdag en reis met z'n tweeën naar Amerika voor de 3e poolwedstrijd. Tunesië-Nederland.
3: Ja, goedemorgen. De laatste voor deze werkweek. Op weg naar de 538 ochtendshow met The Underdog Project.
4: Radio 538.
5: Get on the floor. Put your hands up. Put your hands up. Put your hands up. Put your hands up. Put your hands up. Put your hands up.

Smith, Nalhorn, Drive Safe bij 538. Goedemorgen! Even na 5 uur, vrijdagochtend. Fijn dat je er alweer lekker bij bent. Het is een bewolkte dag vandaag. Periode van regen gaan we ook meemaken. Temperatuur rond de 19 graden. Dat is aan de frisse kant voor de tijd van het jaar. Maar wel weer ietsje warmer dan de afgelopen dagen. Dus laten we die lijn vooral lekker doorzetten richting volgende week. Waar het ook wel echt weer lekker weer gaat worden. Lekker zonnig, dat is een mooi vooruitzicht. Nog een mooi vooruitzicht is dat je op weg bent naar een nieuwe ronde van de 538 Ochtendshow. Zometeen om 6 uur, dan zijn ze er weer. Tim, Rick, Niels en Florentien. En tot die tijd gaan we nog heel even terug naar alles wat er gisterochtend gebeurde in de ochtendshow. Het was sowieso een bijzondere ochtendshow, live vanuit de Albert Heijn onder het Museumplein in Amsterdam. En Orgel Joke hing aan de telefoon. Die heeft namelijk een bijzonder verzoek gekregen van de FIFA. Details over 7 minuten na Yes bij 538.

0: bij 538. Goedemorgen! Vrijdagochtend op weg naar het weekend en op weg naar een nieuwe ronde van de 538 ochtendshow. Zometeen om 6 uur, dan zijn ze er weer. Tim, Rick, Niels en Florentien. Tot die tijd nog even terug naar alles wat er gisterochtend gebeurde in de ochtendshow.
1: Hey, gisteren bijzonder nieuws dat naar buiten kwam.

0: Goedemorgen.
1: Hallo, hallo.
0: Goedemorgen.
1: Ah, ja, eerst even het belangrijkste. Hoe is het met je?
0: Ja, naar omstandigheden gaat het goed. Mijn arm zit in een drukverband. Dat is een breukje bij mijn elleboog en er zit een hechting in mijn oor. Ik ben gevallen op het balkon. Volgende week gaat het drukverband eraf. En dan hopen we dat ik mijn arm genoeg kan strekken om, als het allemaal doorgaat en ze door zijn naar de volgende ronde, dan ga ik spelen op 2K. Ja. Maar ja. Dus, het is spannend dat dat net moet gebeuren. Ja.
1: Want eventjes. Terug naar het moment dat jij werd benaderd door de FIFA. Want
0: mijn zoon Jeffrey werd benaderd. Die kreeg een mail. Ja. En die belde mij s'avonds. Maar ik kreeg een mail dat ze je vragen voor het FIFA. Maar dat zal echt wel een grapje zijn hoor. Ja. Dus hij had een mail teruggestuurd. En toen werd er gevraagd of hij in een meeting kon de volgende dag. Ja. Maar het was dus geen grapje. Het was geen oral joke. Het was echt waar. En toen belde hij mij. Ik zei, ja mijn jongen, ik heb altijd gezegd niet langer wil vliegen als censuur. Zeg maar dit is een kans. Ja, ja. Die krijg je nooit meer. Ik word zaterdag 77. Toen dacht ik, ja, het is ook eigenlijk wel super bijzonder.
2: Is het dan echt op de middenstip voorafgaand aan de wedstrijd? Of is het een fanzone? Wat is het idee?
0: Nee, wat ik begrepen heb, is het vooraf 4 minuten. Ja. En in de pauze.
2: Je bent ook de halftime show.
0: Het is echt bizar. Dus en dan even kijken wat op dwepende muziek waar ze leuk in mee kunnen doen. En wie weet ook Sweet Caroline of zo.
1: Oh, ja.
0: Maar naar aanleiding van Narcotic hadden ze gezien op Instagram.
1: Maar er is iemand van de FIFA die zat een beetje YouTube, zat hij door te spitten.
2: Hoofd Entertainment is dat.
0: Ja.
1: En die ziet dan op een gegeven moment Orgel Joker, die komt uit Nederland. Die denkt, nou, die moeten we maar vragen voor die wedstrijd. Zo is het een beetje gegaan.
0: Ja, zo is het gegaan. Nou. Ja.
1: Wow.
0: En toen dachten ze van, ze willen voor elk land een entertainer. En toen dachten ze, ja, dit moet gewoon voor Nederland komen. Ja, ik vind het nog steeds heel bizar hoor. Want ja, ik bedoel, er zijn veel betere artiesten dan ik. En dan denk je, dan vragen ze mij. Maar ja, ik vind het wel super, bijzonder natuurlijk.
1: Want het gaat om de 16e finale. Dus dat zou dan als Nederland de poolfase door is. Die volgende wedstrijd.
2: 4 juli of zo, toch?
1: Ja, ze kunnen als eerste.
0: 29 juni, volgens mij. Nee,
1: want ze kunnen als eerste of als tweede doorgaan natuurlijk. Dus daar kan nog een wisseling in zitten.
2: Ah.
0: Ja, dus ik dacht 29 juni, dat is wat ik eigenlijk door heb gekregen. Want dan moet ik iets eerder al weg natuurlijk.
1: Oh, ze gaan al helemaal vanuit dat Nederland door is, begrijp ik, bij de FIFA.
0: Ja, we moeten wel dingen regelen. Maar in principe hadden ze mij gevraagd voor volgende week, ja.
1: Oh.
0: Maar ja, dat red ik met je arm sowieso niet. Dus vandaar dat het naar eind juni is.
2: Je moet dat orgel inklagen.
3: Ja.
2: Of heb je daar, nee, weet ik niet, maar heb jij echt
3: een lokale orgel?
2: Kan je daar een lokaal orgel huren of neem je alles mee?
0: Nou ja, dat gaat Jeff allemaal kijken, want ik moet natuurlijk wel op zo'nzelfde soort kunnen spelen.
2: Ja.
0: Dus dat gaan ze allemaal even kijken en anders moet mijn flightcase daarheen.
1: Ja.
0: Maar dat is allemaal nog even, ik moet zelfs nog een paspoort maken, want ik heb alleen een ID. Ik ben nog nooit buiten Europa geweest.
2: Ja, maar Joke, dit is toch fantastisch.
1: Is fantastisch, hè?
0: Ja, het is heel bijzonder. Ik zit in mijn zoon, ik hoop wel dat ik daar een beetje kan slapen, want ja, je moet eerlijk weten, ik ben nerveuzer voor de vlucht als voor het spelen.
1: Ja. Dat spelen, dat komt wel goed. Maar je kan natuurlijk niet repeteren nu met die arm in het...
0: Ik mag een week niets doen. Ik zit in de Mitella. En volgende week, als het eraf gaat, mag ik hem weer voorzichtig gaan proberen te buigen. En dan kan ik kijken of het gaat lukken.
1: Nou, dat wordt nog heel spannend
0: dus, en woensdag gaan ook mijn hechting uit mijn oor. Want daar zit ook 5 hechtingen in.
1: Ja.
0: Dus mijn oor scherp. Dus, maar ja, dat kan je met make-up wegwerken.
2: Maar anders kan Rick wel. We hebben hier Orgel Rick zitten.
3: Orgel Rick, als je mij gewoon even de partituren doorstuurt... Kom heel eind hoor.
0: Nou, mijn huisarts zei al, Joke, ik ga wel met je mee als begeleiding.
1: Ja hoor, maar Rick is reserve DJ en reserve organist. Ja, weet er niet veel mee. Maar kan jij nu een stukje spelen al, Joke, met één hand?
2: Nee, wat ga je doen? Nee. Ga je het Wilhelmus doen?
0: Want het is mijn rechterhand, dus ik kan nu echt niks doen. Link doet alleen maar akkoorden.
3: Nee,
0: ik denk wat opdrepende, wel wat Nederlandse muziek. Maar ik denk ook Sweet Caroline of zo, wat we allemaal mee kunnen.
2: Ik associeer dat met...
0: bijvoorbeeld.
2: Ja.
0: Dus Jeffrey is dat nog een beetje aan het uitzoeken.
1: Oh,
0: die gaat dat nog met hun doornemen. Misschien ook Narcotic, waar ze gek op waren.
1: Ja,
0: dus,
1: dat werkt ook natuurlijk wel in zo'n stadion.
0: Ja.
1: Want je hebt natuurlijk ook zelf een WK-plaatje gemaakt. Oranje zijn
0: we
1: allemaal.
0: Ja, dat klopt. Met Martijn Fischer. Ja, Martijn kan helaas niet. Anders hadden we die misschien ook nog voor een nummer meegenomen.
1: Ik weet ook niet of je deze moet spelen, hoor, in het...

0: speelt op de achtergrond wel mee.
1: Ik hoor, hartstikke leuk.
0: Ja, je hoort het orgel wel. Maar ik dacht, er zit misschien nog een solootje in.
2: Ja, er zit ook een stuk waar ik drie grepen, die hoor je beter. Maar ik speel het hele nummer mee met hoge noten. En dat is allemaal in de studio opgenomen.
0: Ja, nou leuk hoor. Nou Joke, ik wens jou heel veel sterkte en
1: beterschap.
0: Spoedig hersteld. Het zou fantastisch zijn als het allemaal doorgaat. En laten we nou met z'n allen ook voor jou, maar voor heel Nederland, dat Nederland in ieder geval een ronde verder komt naar de groepsfase.
2: Ja, dat hopen we zeker. Hè. Allemaal positief blijven. Lekker
0: zo is
2: positief
0: het.
2: Aanmoedigen. Komt goed.
0: Joke, heel veel sterkte en fijn je gesproken
2: dankjewel.
0: Te hebben.
2: Dankjewel. Komt goed hoor.
0: Hoi, orgel Joke. Wellicht dus binnenkort.
3: Het is nu echt orgel Joke.
0: Maar hoe leuk zou het zijn als zij daar in zo'n stadion in de verte staat.
3: Fantastisch.
0: Dat is toch tof.

0: Before the Dawn. 538 vrijdagochtend. Goedemorgen. En hoe klinkt jouw goedemorgen vandaag? Laat het me weten via de app van 538. Rechtsbovenin even op dat WhatsApp-icoontje drukken. En dan word je naar WhatsApp gestuurd. Hou je dan de microfoon even ingedrukt. Dan kun je dus even laten horen hoe je klinkt vandaag. Ja, hier staat geen naam bij. Maar het is wel een goedemorgen. Dus hij telt.
1: Goedemorgen. Bijna weekend.
0: Ja, kijk, dat is toch fijn dat we er even aan herinnerd worden. Hè, dat het bijna weekend is. Lekker, goedemorgen, Patrick.
2: Goedemorgen deze morgen, jongens. Bijna weekend.
0: Hey, wederom bijna weekend. En ook een andere Patrick kwam nog binnen.
3: Goedemorgen, Floris, jongen. Hey, dit is de tweede keer dat ik je hoor. Gisteravond in de avondshow, nu hier weer in de ochtendshow. Zo hoor je je twee keer op een dag, kerel.
0: Ja, zo gaan die dingen. Ja, ik zit normaal gesproken ook s'avonds op 538 tussen 7 en 9. Dus ja, Patrick, gezellig dat jij er zowel s'avonds als ochtends bij bent. Gezellig. Tamara.
4: Goedemorgen, Floris. We gaan weer een dagje werken. Fijne uitzending nog. Groetjes.
0: Tamara, jij ook een goeiemorgen. En Cor kwam nog door.
5: Goedemorgen, Floris. Een goeie dag en werk ze. En dat was de fijne weekend. Doei, doei.

0: Just Stay, Turn the Lights Off bij 538. Goedemorgen deze vrijdagochtend. Op weg naar een nieuwe ronde van de 538 ochtendshow. Tot die tijd, nog even terug naar gisteren.
1: Ja, we hebben ze heel even moeten missen na de uitzending op Curaçao. Overigens wel prima waargenomen natuurlijk door...
2: Johan Derksen was vrij uitgesproken over Curaçao. In de podcast Groet uit Grollo. Die zei, ik ga er nooit meer naartoe.
1: Oh. Maar is dat omdat hij denkt dat...
2: Hij vond er niks aan.
1: Oh, hij vond er niks aan.
2: Nee.
1: Ah, oké. Maar vandaag weer terug op televisie, vandaag in Sight. En ze beginnen meteen goed met een dubbele aflevering aan de telefoon. Wilfred Gené. Wilfred, goedemorgen.
3: Ja, die vond het wel heel leuk op Curaçao. Dus zo kunnen de meningen verschillen.
1: Ja. Nee, je hebt wel genoten, toch, volgens mij?
3: Ik vind het top. Ik vind het een geweldig eiland.
2: Maar het gekke is, ik heb best veel gezien. En ook jullie doordekken, weet ik van wat. Ik heb geen seconde getwijfeld over dat Derksen het niet naar zijn zin had.
3: Nou, het gekke was, hij was op dat moment echt wel in een goed humeur. Hij was echt scherper dan ooit. Hij was echt zowel bij het doordekken als in de uitzending heel erg goed. Hij is heel veel op stap geweest met de eigenaar van Corendon Attilai. En in Yamamena de grootste sigarenrestaurants en zaken die er maar konden zijn. Dus hij rookte de ene Havana naar de andere Havana. Dus hij had zijn vriend Henk Kuipers mee. Die reed steeds op een motorrondje met hem. Dus ja, nee, dus hij heeft zich kostelijk vermaakt. Maar ja, je hebt een imago hoog te houden natuurlijk, toch? Of niet?
1: Dat is dat. Maar volgens mij hebben jullie het allemaal Albert Heijn, wel. Ja, we staan in Albert Heijn, dat klopt ja.
3: Ja, kun je even kijken of er nog van die voorspelshirten zijn? Want die zoek ik nog steeds. Die zijn overal uitverkocht. Nee, dus als je nou even langs het rek kan lopen, zo meteen voor mij kijken met het licht, ja?
2: Anders hebben we zo'n mooie WK-kamerjas.
3: Oh, kan ook nog inderdaad, Oh, maar, net zo goed als bij ons natuurlijk. Ja,
1: maar is het voor herhaling vatbaar, zo'n locatieuitzending met VI?
3: Ja, ik vind van wel. Kijk, het mooiste was geweest natuurlijk, het was de bedoeling om het tijdens het WK te doen. Dat was ook logischer geweest, want dan zit je in dezelfde tijdzone. Curaçao doet mee, Nederland deed mee. Dan had je meer dat gevoel kunnen opwekken waarom je er zat. Maar omdat Johan in eerste instantie niet mee wilde, hadden we de Oranje Zomer ervan gemaakt. En toen wilde hij opeens wel mee. Dus dat maakt het een beetje ingewikkeld.
1: Ah.
3: Maar ik vind, ja, kijk, dat was het idee achter het hele verhaal van Curaçao. Tijdens het WK, het kleinste stukje Nederland, het dichtst bij Amerika. Dat was het idee achter het plan destijds. En dat is een beetje verzet omdat Johan toen niet mee wilde. Vandaar dat het nu allemaal zo gaat. Maar ik vind het wel werken. Ik vind ook, dat zag je ook aan heel veel mensen. Dat zag je van de kijkcijfers. Hè? 2 of 4 weken lang best bekeken programma van Nederland na het journaal. Dus iedereen keek ernaar, iedereen vond het leuk. En het geeft even een nieuw elan. Los van het feit dat het ook voor het personeel wel een keer goed is om even iets te doen met z'n allen. Maar het gaf echt een nieuw elan, een nieuwe vrolijkheid, een nieuw lekker gevoel. Dus ach ja, weet je, ze hebben allemaal een mening. Dat zal wel.
1: Ja,
3: de kijkcijfers zijn anders.
1: En dat is belangrijk. Vanavond terug op televisie. Meteen een dubbele aflevering. Blijft dat het hele WK zo?
3: Ja. Ja, daar word ik heel vrolijk van. Nee, het grappige is natuurlijk dat je dan 2 uur moet maken. En je kan het eerste uur niet gas geven, volledig. Omdat je dan denkt bij jezelf, dan heb ik niks meer over voor 2 uur.
1: Ja.
3: Dus dan, je gaat er een beetje tussenin zitten. Dus ik hoop niet dat het een beetje slap wordt. Ja, we gaan wel gelijk open, hè. Zometeen met de koekoek. De WK-koekoek. John de Bever is keihard aan het oefenen op dit moment. Maar ja, daarna moeten we kijken wat er gaat gebeuren. Ik ben echt heel benieuwd.
2: Want hoe laat beginnen jullie dan vanavond?
3: Even denken hoor. Zou het vanavond 8... Ja, volgens mij is vanavond 8 uur.
1: Ja.
3: Tot 9 uur.
1: Ja.
3: En dan 11 uur tot 4 voor 12. Ja.
4: En komen er nog speciale andere gasten?
3: Dat vraag ik me ook af. Nou, Bart Vriend zit bijvoorbeeld vanavond bij ons in de uitzending.
1: Oh,
3: en ik weet niet of jullie Bart kennen. Dat is echt een leuke gozer. Doet je podcast, tijdje in Australië gezeten, goede voetballer. Maar ik denk dat dat echt het talent voor de toekomst is. Ik denk dat we hier nog heel veel op de Nederlandse televisie gaan zien. Echt een leuke gozer. We hebben ook Hans van der Zee. Dat is een voormalige hoofdscout van Ajax. Die alles weet van Midden- en Zuid-Amerika. Die komt ook wel eens alles vertellen. En we gaan een beetje een combinatie maken. Want ja, de wereld staat wel in brand ondertussen.
1: Ja,
3: wat er allemaal gebeurt in Ierland.
1: Jullie zaten lekker op Curaçao, maar wij hadden ondertussen natuurlijk allemaal wel door. Dat het allemaal vrij serieus wordt. Nee, maar is het met het hele team ook 2 keer? Of schuiven René en Johan later pas aan?
3: Nee, met het team 2 keer. En Johan wilde eigenlijk liever 3 of 4 keer als het kon. Johan moet niet... Maar Johan die vertrekt nu meestal 7 uur 's ochtends vanuit
2: mooi.
3: Nee, het grappige, hij was echt beledigd over het feit dat we maar 4 dagen in de week gingen. Dat vond hij eigenlijk belachelijk. Hij zei tenminste 5, anders 6. Weet je, normaal gesproken deden we 7. En heb je het over een man van 77. Ja, het geeft wel zijn ambitie aan. Het is wel knap hoor.
1: Heel knap.
3: Echt heel knap.
1: Nou, we zijn zeer benieuwd. We gaan kijken vanavond 8 uur dus de eerste show. En dan om 11 uur de tweede show.
3: Ja, en morgen ook 8 uur. Maar dan is het maandag volgens mij weer 7 uur. Nee, nou ja, goed. Kijk het maar gewoon elke dag.
2: Ja, elke dag even in de gids kijken.
3: Wel mannen elke dag even.
1: Ja, dat is
3: wel.
1: Ja. Die kunnen we prima doen, Wilfried.
2: Doen we.
3: Ga ik zeggen, vanavond zitten we.
1: Ja, dan is de vraag eigenlijk alleen maar hoe...

0: Hey, something just like this bij 538. Goedemorgen, vrijdagochtend op weg naar een nieuwe editie van de 538 ochtendshow. Zometeen om 6 uur, dan zijn ze er weer. Tim, Rick, Niels en Florentien. Gisteren kwam de ochtendshow vanuit de Albert Heijn onder het Museumplein in Amsterdam. Misschien heb je het meegekregen. En ja, in Amsterdam, het was een klein stukje lopen of misschien wel fietsen, of misschien heeft hij zijn oude taxi er nog even bij gepakt. Maar in ieder geval, hij was er. Arie.
1: De 538 ochtendshow. Service desk.
2: Ja, meerdere luisteraars die net eventjes bij begin de dag met een mooi bedrag Arie voorbij hoorden komen.
3: Ja.
2: En die vragen dan ook, joh, als Arie daar toch is en jullie zijn bij de Albert Heijn, misschien is het dan leuk om een moppie in de bonus te doen.
4: Een bonusmop.
2: Een bonusmop.
3: Nou ja, we moeten Arie sowieso feliciteren naar aanleiding van gisteren dat officieel is nu 8 december ook uitverkocht.
5: Ja, helemaal uitverkocht.
3: Wat goed, man.
5: Daar moet ik jullie toch wel weer voor bedanken.
3: Ja, jongen.
5: Dat was binnen 3 minuten geloof ik gebeurd.
2: Nou, zo.
5: Ja, ik wou alleen voor die 13 af. Dat vond ik een beetje spannend.
2: Ja, 13 kaarten.
5: Dat was een beetje een dingetje. Dus ik denk, als ik af en aan ben, ben je goed. Maar ene kaartje voor de eerste ook, hè. Je bleef heel lang staan.
2: Ja, mag je denken, waar gaat dit over? Is Arie het stadion aan het uitverkopen? Nee. Arie gaat het theater in december in de Meervaart in Amsterdam. Gaat hij 2 avonden een theatershow geven. En dat is nu helemaal uitverkocht.
5: Ja. Ja. Was jij dit, Rick, met het laatste kaartje voor de eerste? Want jij hebt geen vrienden. Eén plekje nog.
4: Ik doe liever wat leuks op een avond.
3: Ja.
2: Maar kunnen we een bonusmoppie doen, Arie?
5: Ja, natuurlijk. Mag ik eens even vertellen wat ik hier meemaak?
4: Nou,
5: hebben we er tijd voor? Ik kom hier echt aanlopen en dat heb je nog nooit van je leven meegemaakt. Staat er een vrouw die staat een urn uit te strooien? Ik zeg, mevrouw, ik weet het niet hoor, maar is dat niet normaal bedoeld? Ja, maar het was een wens van mijn vader. Ik zeg, een wens van je vader? Ja, die gezegd, dan weet ik zeker dat jullie 3 keer in de week langzoomen. Maar goed, even serieus.
2: Ja.
5: Hier hebben we Albert Heijn natuurlijk op het mooie Museumplein. Er zat samen vroeg hier een klein kruideniertje.
4: Ja.
5: Toen ging dat hier net open.
2: Ja.
5: En wat is het nou? Sam gooit zijn winkeltjesborgers open. En die zit bij Albert Heijn, roomboter, 1,69. Dus Sam die pakt een briefje. Roomboter, 1,39. De volgende dag, bij die Albert Heijn, 1,19 euro.
2: Ja.
5: Dus Sam die pakt een briefje, 89 cent. En dat gaat zomaar door. Op een gegeven moment komt die manager van die Albert Heijn. Hij zegt, meneer, we zijn er maar bezig met die roomboter. Hij zegt, weet ik veel, we verkopen helemaal geen roomboter.

0: de 538 ochtendshow. Tim, Rick, Niels en Florentien over een paar tellen. Dan zijn ze er weer om je met een lach op je gezicht te begeleiden richting dat lekkere weekend. En het leuke is, jij kunt vandaag de eerste luisteraar worden van de ochtendshow. Het werkt vrij simpel. Je pakt je telefoon, je belt 0909 3000 538. En kom je dan zometeen in de uitzending in de ochtendshow, dan is het Ik was de eerste luisteraar t-shirt voor je. Gaan we dat naar je toe sturen? Dat is toch lekker, hè? Zo vlak voor het weekend. Even een nieuw t-shirt scoren. Wat wil je nog meer? Pak die telefoon, bel hem maar 0909 3000 538. Heb een heerlijke vrijdag, een heerlijk weekend. En veel plezier bij een nieuwe ochtendshow.
1: Griffon Polymax voor echte professionals. Lijmen, monteren en afdichten onder alle omstandigheden. Snel, veelzijdig, sterk. Griffon, de keuze van de prof.
2: Onze kinderen groeien op in een wereld die sneller verandert dan ooit. En wij ouders maken ons zorgen. Kunnen ze de druk op school aan? Wordt mijn kind gepest? En wat zien ze allemaal online? Om er voor je kind te kunnen zijn, moet je hun wereld snappen. Met ze blijven praten en ja, dat is nogal een uitdaging. Daarom wil Stichting We Are The Village je helpen. Met tips, inspirerende verhalen, online masterclasses en het spel Hulptroep. It takes a village to raise a child. Begin op wearethevillage.nl.
1: Polymax van Griffon. De keuze van de prof. 538 Nieuws.
3: 6 uur. Goedemorgen, ik ben Florentien van der Meulen. Bij een explosie in Amsterdam-Nieuw-West is iemand zwaar gewond geraakt. 6 andere mensen moesten ook naar het ziekenhuis. Rond middernacht was een explosie bij een sportschool en brak brand uit. Die is geblust. Meerdere gevels storten in en onder het puin wordt gezocht naar slachtoffers. De oorzaak van de explosie is niet bekend. Bij het strand van Nesselanden in Rotterdam blijft tot 1 oktober extra politie rondlopen en ze mogen iedereen fouilleren. Met mooi weer komen er ook veel kinderen en het moet volgens burgemeester Schouten veilig zijn. Met Pinksteren werd er 2 avonden op rij gevochten en was er ook een steekpartij. Toen vond de politie ook vuurwapens en kogels. En Zuid-Korea heeft op het WK voetbal met 2-1 gewonnen van Tsjechië. Feyenoord-spits Wang maakte 1 van de Koreaanse doelpunten. In de openingswedstrijd gisteravond won Mexico met 2-0 van Zuid-Afrika en 3 spelers kregen een rode kaart. Ja, bij het vorige WK waren in het hele toernooi maar 4 rode kaarten. Gaan we naar het weer. De dag begint grijs en grauw met veel laaghangende bewolking en regen. Ook vanmiddag veel regen en helaas geen ruimte voor de zon. Het wordt 14 tot 17 graden. Tot zover het nieuws op Radio 538.
4: Ja, dankjewel Florentien. Dan een overzicht van de files. Nou ja, vrijdagochtend 1 over 6. Ik kan me niet voorstellen, Rick, dat er nu al files staan.
5: Er staan inderdaad geen files.
4: Kijk, zie je wel. Via 0909 3000538 onze dagelijkse zoektocht naar de eerste luisteraar. En het zou leuk zijn als jij deze vrijdagmorgen onze show zou willen openen. Je kan je aanmelden via 0909 3000538. Dus 0909 3000538. Geef je even op als luisteraar nummer 1. Wie weet spreken we je zometeen hier op de radio. En dan hebben we een geweldig leuk t-shirt voor jou. Het eerste luisteraarshirt is zometeen voor de eerste luisteraar. Dus 0909 3000538.
6: Social Deal Hotel Deals, take 1 en actie, bo!
7: Oh, ontdek de beste hoteldeals en meer op socialdeal.nl.
8: Okay.
7: Social Deal. Deals die je niet mag missen.
9: Hé, hey, dat is wel raar. Deze mosselkwekerij zit midden in de stad op 8 hoog.
10: Weet met wie je wel of niet veilig zaken kunt doen. Check altijd het handelsregister. En beoordeel bijvoorbeeld of een bedrijf wel op een logische plek zit. KVK. Hou vast voor ondernemers.
11: Ontdek ook de beste hoteldeals op socialdeal.nl.
12: Als je te maken hebt met kanker, leef je in een wereld waar je niet voor hebt gekozen. Maar waar je wel je weg moet vinden. Kanker.nl biedt houvast. Daar vind je informatie die je kunt vertrouwen, hulp om keuzes te maken en mensen die hetzelfde meemaken als jij. In de wereld van kanker wijzen wij je de weg. Kanker.nl. Samen met KWF.
13: Alleen bij Radio 538 vind je kaarten voor het WK voetbal. Luister volgende week donderdag en reis met z'n tweeën naar Amerika voor de derde poolwedstrijd. Tunesië-Nederland.

0: Ik begrijp niet wat er moet zijn misgegaan in je bovenkamer, dat je 's ochtends je bed uitstapt en je denkt, ja, dit is een goed idee.
1: Dit is de 538 ochtendshow.
2: Welkom, we gaan er weer eens flink tegenaan.
1: Radio 538.

0: Nou, het is er duidelijk één in de categorie. Leuk om weer eens te horen. Lang niet voorbijgekomen. Jennifer Page. Ik was hem een beetje vergeten, deze plaat. Crush om 6:06. Goedemorgen. En fijn dat je er weer bij bent. De ochtendshow vanuit ons vertrouwde Hilversum. Hey, dat is ook wel weer fijn. 12 juni vandaag.
1: En wat lekker dat de ballen gaan rollen.
0: Ach.
1: Ja. Dat is toch... Vind ik toch altijd wel een bijzonder dingetje of zo. Gisteren natuurlijk die wedstrijd Mexico-Zuid-Afrika.
2: Een goede scheidsrechter.
1: Nou, grappig dat ze nu die camerabril op hebben, hè?
0: Ja, hebben ze dat, ja?
1: Ja, ze hebben gewoon een camera, dus dan zie je ook wel. Dat is toch wel tof dat dat soort dingen ook mee ontwikkelen. Op een gegeven moment werd het eerste doelpunt van Mexico werd ook daarna in de herhaling uitgezonden vanuit het blikveld.
0: Van de scheidsrechter.
1: Het zit echt eigenlijk een beetje zo'n Google-ding of wat.
0: Ja, dat is een Google Glass. Ja.
1: Het zit echt hier naast, links naast de slaap. Dus je ziet echt...
0: Wat tof.
1: Wat,
2: ik vind het een beetje overdreven worden allemaal.
1: Ah, wel nee, man. Ja. Te gek.
0: Nou, ik zat gisteren even naar die openingsceremonie te kijken en hoe dat allemaal op dat veld stond met al die spelers. Niet alleen de basisspelers, maar ook de wisselspelers.
1: Ja, vanaf nu zijn de wisselspelers ook bij het volkslied rondom de cirkel. Hè? Niet meer in een rijtje.
0: Ik vond het wat veel of zo.
1: Ik vond het ook...
0: Ik weet niet, een beetje Amerikaans.
1: Dat vond ik ook heel rommelig. Maar ik vond het... ik dacht wel van... wel mooi rondom die middencirkel.
0: Ja, nee, het zag er wel mooi uit.
1: Tof.
2: Maar het wordt een beetje... te veel show eromheen.
0: Ja, te veel show, ja. Dat had ik ook wel een beetje.
2: Moet het niet hebben.
0: Ik vind dat kneuterige wat wij af en toe in de Eredivisie hebben... vind ik ook wel iets hebben met voetbal.
1: Ja.
0: Het wordt een soort gala-voorstelling nu.
3: Ja, maar ja, ik vond het wel. Dat hoort er gewoon.
1: Mexico.
0: Het was dan in Mexico, ook, maar je kon duidelijk de hand van de Amerikanen zien.
1: Ik vond het wel mooi, groot en het hoort er ook wel bij. Want bij de Olympische Spelen doen we het niet anders met zo'n ceremonie. Hè? Die duurt 2,5 uur, geloof ik.
2: Ja, dat is ook al.
1: En daar zeggen we allemaal van, oh ja. De openingsceremonie van. En we zijn hier nog niet zo gewend.
0: Nee.
1: Overigens was dit ook wel echt een hele slechte opening.
0: Was niet heel bijzonder, nee.
1: Henny Huisman zou er met de playbackshow in principe nog wel wat bij kunnen dragen. Aan de kwaliteit van het playback.
0: Die was er op een goed moment tussen gesprongen. Die ga je redden. Dan even heel iets anders. En dit is heftig nieuws. Gistermiddag is er in Terneuzen een zeer ernstig ongeluk gebeurd. Een auto die raakte van de weg en reed in op fietsende schoolklas. Een fietsende schoolklas. Drie kinderen en één volwassene die kwamen daarbij om het leven. Drie andere slachtoffers liggen nog in kritieke toestand in het ziekenhuis. De burgemeester van Terneuzen die heeft gereageerd op het drama.
4: Enorm geschrokken. Heel verdrietig. In een hele hechte gemeenschap. En nu wil ik staan om de ouders heen, om de leerlingen heen, om de docenten heen, om de gemeenschap van Terneuzen. Collega ambtenaren van ons die zijn ook direct naar de school gegaan om te kijken of we kunnen helpen met de organisatie, om de informatie zo goed mogelijk te laten zijn in de richting van de docenten, van leerlingen, van ouders, van vaders, van moeders. En dat is het allerbelangrijkste.
0: Ja, verschrikkelijk.
1: Vreselijk.
0: Echt, dat je kind...
1: Ja, je kinderen gaan op schoolkamp.
0: Ja, die stuur
1: op
0: schoolkamp, die zwaaien uit.
1: Veel plezier.
3: Oh, afschuwelijk. Was een lagere school.
1: Ach.
0: Nee, daar moet je niet te lang over nadenken. We gaan naar Peter uit Beverwijk. Peter, goedemorgen.
5: Hey, goedemorgen.
0: Goedemorgen, hallo.
5: Goedemorgen.
0: Werkzaam bij de forensische opsporing van de verkeerspolitie.
1: Oh.
5: Ja, klopt.
0: Wat is jouw taak dan, Peter?
5: Ongevallen analyseren en na kunnen reconstrueren over hoe het gebeurd is.
0: Dus eigenlijk waar wij het net over hadden, over dat vreselijke ongeluk in Terneuzen, dat zou zomaar kunnen zijn dat jij of een collega van jou daar ook ter plaatse komt om te kijken wat is daar precies gebeurd.
5: Nou, daar komt zeker een collega van mij te plaatsen. Ik ben nog wel in opleiding. Ik ben er nu even ruim een jaar in dienst.
0: Ja.
5: Maar dit soort dingen, dat moeten wij inderdaad onderzoeken. Kijken of er strafbare feiten gepleegd zijn. En zo ja, dan een onderzoek instellen voor het OM. Dat de verdachte of degene die het veroorzaakt heeft veroordeeld kan worden.
0: Maar als jij op zo'n plek komt waar zoiets heeft plaatsgevonden, dat is toch verschrikkelijk?
5: Ja. Dat kan wel eens heftig geweest, ja.
0: Ja.
5: Dat, je ziet er ook dood te verderf, laat ik het zo zeggen.
1: Maar dan zit je s'avonds om 6 uur aan de piepers. En dan denk je toch ook van, jee.
0: Wat heb ik allemaal weer meegemaakt vandaag?
5: Nou, tot nu toe gaat het redelijk. Ik neem het niet mee naar huis. Nou, dus, maar er zijn ook hele goede collega's, hoor. Die doen stagio, teamcollegiale ondersteuning. Die gaan met je praten, hoe sta je erin. En, dus er is hele goede zorg vanuit de organisatie uit. Dus,
0: ja. Maar jij zegt, ik ben nog in de opleiding. Deed jij hiervoor iets anders? Of is dit gewoon dat je altijd wilde worden?
5: Nou, ik heb het wel altijd willen worden. Maar hiervoor was ik automonteur.
0: Oh, dat is echt heel iets anders.
5: Het is wel met auto's. Alleen, ik zijn niet meer te repareren.
1: Rick heeft natuurlijk ook altijd nog de stiekeme droom. Of jij had eigenlijk ook prima bij de politie nog
2: willen werken. Ik had heel graag... Zeker bij undercover en achtervolgen, weet je, maar dan in het geheim. Ja, fantastisch lijkt me dat.
5: Nou, dat gaat jou niet meer lukken nou, ding. Want dan heb je zelfs de bekende kop daarvoor. Dus,
2: Oh, een plaksnoor.
5: Ja, plaksnoor, ja. Stegeman. Ja.
0: Maar hoe lang moet je nog, Peter, voordat je echt helemaal klaar bent?
5: Nou, zeker anderhalf jaar, dan ben je eigenlijk vakstartend, laat ik het zo zeggen. Dus, maar dan moet je nog wel vakbekwaam worden, dus dan moet je nog vlieguren maken. Ja, en dan kan je op een gegeven moment zelf PD's opnemen, plaatselijk.
0: Maar ik kan me best voorstellen dat jouw achtergrond als automonteur in dit geval heel handig is. Want jij kan natuurlijk ook zien van, ja, wacht, er zat een gebrek aan die auto.
5: Dat zou kunnen natuurlijk. Gebrek auto, gebrek persoon, kan natuurlijk ook weg in richting zijn die niet goed is. Maar het is wel een aanvulling, ja. We hebben een hoop collega's van verschillende kanten erbij nou. Dus dat is altijd een mooie aanvulling.
0: Hartstikke goed, man. Peter, wij gaan jou uitroepen tot...
6: De eerste luisteraar.
5: Absoluut. Nou, leuk, man.
0: Lekker, hè? We gaan een shirt opsturen naar Beverwijk.
5: Nou, helemaal goed.
0: Hey, maak er een mooie dag van. Ga je wat leuks doen het weekend?
5: Klus in huis. Ik ben druk bezig. Dus,
0: Ben je aan het verbouwen?
5: Ja, dat je. Badkamer.
0: Ach. Heb je nu al spijt?
5: Ja, zeker. Want ik doe ze al 2 maanden in de tuin. Dus,
0: Ach jee. Moeten we iemand bellen voor je?
5: Nee hoor.

0: liedje Do You Believe in Love in de 538-show. Goedemorgen, het is 6:50 op deze vrijdagochtend. Gisteren is het WK van start gegaan en aanstaande zondag komt Nederland zelf dan voor het eerst in actie op dat WK tegen Japan, de eerste groepswedstrijd. En het leuke is dat jij later vanochtend eigenlijk al kunt weten wat de uitslag gaat
1: worden. Zeker, wij gaan voorspellen.
0: Ja, nou,
1: althans, wij niet.
0: Wij niet helemaal, maar wij hebben daarvoor iemand benaderd. Dat is Bas Nijhuis, je kent hem wel.
1: Van Nijhuis Zoo.
2: Je burgersoe en Nijhuiszoe.
0: Ja. En Bas heeft behoorlijk wat dieren. Is hobbyboer ook in zijn vrije tijd.
1: Ja.
0: En een aantal van die dieren zijn ezeltjes. En hij heeft tijdens...
2: Is het een tientje?

0: Ja, eentje heet Stientje, ja.
1: Maar ik begon toch van de week te twijfelen dat ik dacht, waren het ezels of waren het varkens?
0: Nee, het waren ezels.
1: Wel 100% ezels?
2: Ja, het waren ezels. Voor mij waren het ook varkens.
1: Ineens dacht ik van,
2: het waren varkens.
1: Wij roepen heel erg, het zijn ezels, maar ineens dacht ik,
3: waren
1: het...
3: Ja, hij had nog een ander beest.
2: Ja.
1: Ja.
3: Ja.
2: Schaamluis?
3: Nee, grote.
0: Nee, Stientje is een ezeltje, hoor.
1: Ja?
0: Ja.
1: Oké. Okay.
3: Nou,
1: ja.
3: Okay.
0: Nou, we gaan zo meteen
1: we gaan het meemaken.
0: We gaan het vragen aan Bas.
1: Eén van de Big Five van Bas, die gaat...
0: Big Bas. Nou, Bas gaat die dieren laten voorspellen. En voorgaande toernooi is dat eigenlijk hartstikke goed gegaan. Zo. Dit wordt eigenlijk al het derde toernooi dat hij dat bij ons in het radioprogramma doet.
1: Ik weet ook dat er wereldwijd uitgekeken wordt naar deze uitslag. Laten we zeggen, alle wetkantoren, et cetera, die passen hier hun inzet op aan.
0: Ja, je had lange tijd had je Octopus Paul, maar die is er niet meer. Dus nu moet alles naar Bas. De ezels van Bas, die gaan zo meteen bij ons in de show gaan voorspellen wat de uitslag wordt. Dus jij weet vanochtend al wat je zondagavond kunt verwachten.
1: Ik ben benieuwd of het weer nog invloed heeft, maar dat kunnen we aan Bas straks vragen. Op het voorspelgedrag van de, beesten.
0: Ja.
1: Ik kan me ook voorstellen dat een ezel of een varken met die regen ook denkt.
3: Ja,
2: je blijft binnen.
1: Nee, ik vind het allemaal wel mooi. Maar
3: Ik?
0: Ik blijf in het hok. Hey, dan zou het in principe 0-0 worden, toch?
1: Dan zou het
0: een gelijk spelletje worden.
1: Ja.
0: Dat verderop onder andere in de radioshow voor de vrijdagmorgen. Het is 12 juni. Goedemorgen.

0: Miles Away van Offenbach bij 538. Goedemorgen. Het laatste nieuws zit eraan te komen. Florentien, jij weet natuurlijk nu al wat erin zit.
1: Jazeker. Wordt er meer of minder gezopen onder jongeren? Dat horen we zo.
0: En lekker naar de wekker. Zo dadelijk met kans op de oranje badjas. Want die is sinds gisteren in het spel. Dus je kan kiezen uit de kleuren paars, groen of oranje. Zometeen als je stemt op een van de drie liedjes. Want het is ook nog eens vrijdag. Dus de vreemde eend hoor je ook.
2: Ik wil als dino.
3: Aan de start van de avondvierdaagse verschijnen is al een sport op zich. Daarom helpt ASR als trotse hoofdsponsor om wandelen makkelijker en leuker te maken. Ontdek op asr.nl de ultieme avondvierdaagse checklist en hoe je beloond wordt voor wandelen. Dit doet ASR voor jou en een gezondere samenleving. ASR doet het.
4: Fans van Holland en van Voordeel, opgelet. Deze week nergens goedkoper. Een stuk Hollandse goudse kaas, jong belegen. 950 gram, maar 5,69. Zo goedkoop.
5: Dat gaan we vieren.
4: Aldi.
6: Elektrisch rijden is niet de toekomst, maar juist nu de slimste keuze. De Polestar 4 is nu verkrijgbaar als Business Edition. Meer tech en meer comfort voor €59.800. Bekijk de extra's op polestar.com.
4: Nog meer voordeel scoren bij Aldi? 1 ster beter leven gyros met paprika, 750 gram voor maar 5,99. En onze zomerse watermeloen voor maar 2,99. Aanvallen!
5: Dat gaan we vieren!

0: Zonneloos.nl. De inbouwapparatuur en keukenspecialist.
1: Het is vrijdag, dus smeer hem snel naar Fomar. Want elke vrijdag scoor je echte roomboter, 500 gram, voor maar 3,49.
2: Fomar, voordeelmarkt. Fomar, voordeelmarkt.
0: De laatste keukentrends. Keukeloos heeft het.
3: Keukeloos.nl.
4: Griffon Polymax voor echte professionals. Lijmen, monteren en afdichten onder alle omstandigheden. Snel, veelzijdig, sterk. Griffon, de keuze van de prof.
5: Oh. Goedemorgen allemaal.
6: Altijd een energiek begin van je dag met Kroon. Een douche die je bijblijft. Ga nu naar een Hornbach bij jou in de buurt. Vind jouw douche op douche.kroon.nl.
4: Polymax van Griffon. De keuze van de prof.
7: Bij Ziggo heb je altijd alles om van het voetbal te kunnen genieten. Switch daarom nu naar Ziggo en score een gratis Samsung TV ter waarde van €699. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels. Geldig bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
8: Thuiskomen? Dat klinkt voor de meesten zo. Maar voor mij klinkt het zo.
9: Dankzij 140 jaar innovatie voelt elke Mercedes-Benz als thuiskomen. Ervaar tijdens de Anniversary Days onze nieuwste modellen en speciale edities met aantrekkelijke voordelen. Kom ze ontdekken bij uw Mercedes-Benz dealer of boek een proefrit op mercedes-benz.nl.
7: Switch en score, ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
10: Het is heerlijk om je huis te laten schilderen. Maar die rekening betalen? Nee joh. Jij doet het lekker zelf. Met Gamma, de nummer 1 in verf, dat zeg ik.
11: Bij Kruidvat ben je vaak al een stapje duurzamer bezig dan je denkt. Zo kun je Kruidvat menstruatieondergoed hergebruiken. En gooi je net wat minder weg. Kun jij lekker de hort op zonder zorgen over doorlekken. Nu van €12,99 voor maar €7,50. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Meer info op kruidvat.nl/stapjeduurzamer.
10: Beetje kleur in huis? Doe het lekker zelf met de Gamma kleurtesters. Laat elke kleur mengen en test het gewoon thuis. Met de voordeelpas, nu 1 plus 1 gratis op Gamma kleurtesters.
0: Getallen horen is centen scoren.
12: Luister vanmiddag naar Evers & Co vanaf 2 uur op Radio 538. Gooi je een getal in de titel van een nummer, bel dan naar de studio. En wie weet win je €5.000. Getallen horen is centen scoren. Vanmiddag op 538. Alle info 538.nl.
13: Goedemorgen.
14: Ja, al het lekkere van Campina High Protein Greek Style Yoghurt is er nu ook in een kleiner formaat. Vol proteïne en heerlijk romig. Zo begin je de ochtend pas echt lekker. Probeer nu Campina High Protein Greek Style Yoghurt. Vol proteïne, ultiem lekker. Campina, voor een beter

0: Eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: Geen zin om te koken vanavond? Ontdek de heerlijke maaltijden van
2: Kirpie.
3: Dit WK mis je niets op SBS6. Met elke dag om 5 uur alle samenvattingen in het Oranje Café. De ongezouten meningen van vandaag Inside Oranje.
4: Ik denk dat ze niet eens groepsfase overleven.
3: Wordt best lastig. Het laatste nieuws van Noah uit Amerika. En de gezelligste nazit met de Oranje Zomer.
5: Worden wel wereldkampioen.
6: Ja, tuurlijk.
3: Beleef het WK-gevoel dagelijks vanaf 5 uur op 6.
7: Kijk, daar ligt hij. De berg. Met witte toppen die tot aan de hemel reiken. Maar niet voor lang. Niet met een reus in huis. Witte Reus. Wastenberg kost een beetje. Al 60 jaar.
8: En weet je wat ook fun is? We vieren 60 jaar Suzuki in Nederland met veel voordeel. Zoals €1600 korting op de Suzuki Swift. De allerzuinigste mild hybrid van Nederland.
9: Harry Potter. De theatersensatie van dit moment. 19 jaar later gaat het avontuur verder. Nu live te zien in het AFAS Circus Theater Scheveningen. Deze zomer tijdelijk met speciale prijzen. Boek vandaag nog je tickets.
10: Ja, goedemorgen. Vandaag wordt het wisselvallig met stevige buien. 19 graden is de temperatuur. Ook in het weekend krijgen we een mix van zon, wolken en af en toe een bui. En de temperatuur ligt dan rond de 18 graden. Situatie op Slans-Herenwegen. Rick heeft het overzicht.
11: Alleen twee files op een N-weg. De N203 Alkmaar-Amsterdam bij Uitgeest. 8 minuten vertraging. Ander op de N244 Alkmaar-Edam. Tussen Alkmaar en Zaanstad. De vertraging 12 minuten.
10: Het is 6:30. Dit zijn de hoofdpunten van het nieuws. Florentien, goedemorgen.
12: Goedemorgen. Bij een explosie onder een flat in Amsterdam-Nieuw-West zijn 7 mensen gewond geraakt. Eén is er echt slecht aan toe. De brand die ontstond is geblust. Er wordt nu gezocht naar mogelijk meer slachtoffers. 400 mensen zijn geëvacueerd. En de nieuwe Europese regels voor asielzoekers die vandaag ingaan leiden tot stress en psychische problemen bij vluchtelingen, waarschuwt het Rode Kruis. Door de nieuwe aanpak moeten ze langer wachten op een beslissing. De eerste wedstrijden op het WK voetbal, ze zitten erop. Het openingsduel gisteravond kwam op naam van Mexico, dat met 2-0 won van Zuid-Afrika. En zojuist eindigde Zuid-Korea-Tsjechië in 2-1. Ja, het is echt begonnen. Voetbalclub Feyenoord dan wordt eindelijk eigenaar van Stadion Feyenoord. Tot nu toe waren dat 2 losse bedrijven. Er is lang over gepraat omdat aandeelhouders van het stadion het niet eens waren over de voorwaarden. Nou, dat zijn ze nu wel. Feyenoord investeert tientallen miljoenen om het stadion op te knappen. En er is namelijk veel achterstallig onderhoud.
10: Oké.
12: En gisteren hebben heel veel examenleerlingen feest gevierd omdat ze zijn geslaagd. En daarbij wordt ook flink gedronken. De hele maand werd er al flink gedronken, onder deze jongeren dus. Ook om te vieren dat je klaar bent met je examens natuurlijk. 60% van de 17-jarigen en bijna 70% van de 18-jarigen drinkt.
10: Ja.
12: Dat is veel. Maar toch gaat het alcoholgebruik onder jongeren de goede kant op. Dat zegt het Trimbos Instituut.
10: Oh ja.
12: Ja, het onderzoek uit 2023 blijkt dat 40% van de scholieren van 12 tot en met 16 wel eens alcohol heeft gedronken. Ja, en eerder lag dat nog op 84%. Veel percentages, maar het is enorm gedaald dus, het alcoholgebruik.
10: Dat is eigenlijk kort op
12: neerkomt. Een halvering, ja. Daar komt het op neer.
10: Dus maar goed, het vervelende is een beetje dat ze nu hun heil in andere middelen ook zoeken.
11: Ja.
12: Dat is waar, ja.
10: Dat is echt een ding.
11: In drugs bedoel je?
10: Ja,
11: er wordt gesnoven en geslikt. Alsof het een lieve lust
10: ze
11: is.
10: Ze kunnen daar zo makkelijk aankomen.
11: Ja, en het kost ook geen rol.
10: Het is veel goedkoper.
11: Ja.
12: Ja, en je drinkt er inderdaad lekker water bij.
10: Dus ik weet nou niet of er wordt nu aan alle kanten geroepen, oh, het gaat zo goed, de jeugd drinkt wat minder. Maar volgens mij hebben ze echt hun pleziertje elders gevonden.
11: Ik denk dat het probleem groter is dan vroeger.
10: Dat gevoel heb ik ook.
12: Ja?
10: Ja. Ik hoor zo vaak.
12: Maar jullie zeggen drugs is gevaarlijker dan alcohol?
10: Nou, dat weet ik niet. Die discussie hoeven we niet aan te gaan. Maar het probleem heeft zich wel verschoven. Dat merk ik wel heel erg.
12: En toch zie je ook in heel Nederland dat heel veel kroegen verdwijnen. En daar komen allemaal van die koffiebars. En heel veel mensen zijn op de gezonde tour met havermoutmelk en yoghurt. En er komen veel meer gezonde producten eigenlijk op de markt.
10: Maar daar gaan de jongeren niet heen, hè?
12: Ja, dat weet ik eigenlijk niet.
11: Nee, mannen zijn gewoon. Dat zijn
12: misschien geen tieners, maar wel jongeren rond de 18. 20, 25.
10: Ietsje ouder, denk ik. Ja.
12: Albert Verlinde is opgelucht dat vanavond definitief het doek valt voor RTL Tonight.
10: Oh,
12: ja,
10: hij, ja, dat is ook niet leuk. Albert weet het ook wel altijd lekker te brengen, hoor.
12: Ja, hij ging natuurlijk vorig jaar zelf van SBS naar RTL. Maar achteraf gezien had hij beter op zijn plek kunnen blijven, zegt hij zelf ook. Ja, het is geflopt, RTL Tonight. Albert benadrukte dat hij op de redactie van RTL wel merkte dat het team ineens echt een programma begon te maken toen ze eigenlijk hoorden dat ze moesten gaan stoppen. Want toen viel de druk eigenlijk een beetje weg en toen begon het eigenlijk een beetje te lopen, zegt hij.
10: Albert zit niet na de zomer toch gewoon bij VI, want
2: dat is al lang beklonken.
10: Ja joh.
2: Die schuift zo weer aan.
10: Dat is,
2: ach, wat een verrassing. Kijk nou
10: ik denk
2: hier.
10: Dat zijn sleutel nog werkt op de schuifdeur. Dat ze die gewoon nooit uitgeschakeld hebben.
12: Ja, beetje flauw.
2: Ja, ja, dan aan de andere kant.
10: Ja, zo werkt het.
2: Ja, zo gaat het. Ja. Ja.
12: Max Verstappen dan, die rijdt het weekend in de Formule 1 Grand Prix van Barcelona met een splinternieuwe motor. Ja, moet ook eigenlijk wel. Want die oude, die doet het gewoon niet meer, zei hij. Ja, Verstappen viel afgelopen zondag natuurlijk uit in de race van Monaco. Had hij pech met die motor, was ook niet meer te repareren. Ja, en het voor dat vervangen krijgt u dus ook een straf. Een gridstraf.
2: Oké, Flo, dankjewel even voor dit moment. Er zijn overigens flink wat luisteraars die ons attenderen op het feit dat TV538 op dit moment op veel...
10: Zijn we gepakt? Zijn we uit de lucht gehaald?
2: Dat denk ik, ja. Bij veel aanbieders zijn we niet te zien.
10: Oh joh, wat dan?
2: Ja,
10: regen?
2: Er is een storing. Ik weet niet, misschien dat er inderdaad wat water in een van de apparaten is gedruppeld. Maar er wordt hard aan gewerkt achter de schermen. Dat proberen we zo snel mogelijk op te lossen. Als je toch per se mee wil kijken, omdat het bij je ochtendritueel hoort, via Kijk kan het wel bijvoorbeeld, kijk.nl. Of via de site van 538 of de app. Kun je wel gewoon meekijken. En ja, de tv-zenders die worden als het goed is zo snel mogelijk weer aangestuurd. Daar wordt op dit moment onder de motorkap hard aangesleuteld. 6:55 in de ochtendshow met zo dadelijk lekker naar de wekker. Dus je maakt kans op de oranje badjas.

0: Floor hier net te vertellen dat het minder gedronken wordt. Komt Davina Michel om de hoek. Stil champagne om 7:08. Goedemorgen, tijd voor...
1: Lekker na de wekker.
0: Ja, wat zullen wij eens even voor je draaien zometeen? We hebben er 3 geselecteerd, waarvan er 2 een aanleiding hebben om te draaien vandaag. We beginnen even met de geboortedag van George Bush. 41ste president van de Verenigde Staten. De oude Bush, zoals we hem ook wil noemen. Want zijn zoon werd natuurlijk later ook president. George W. Bush. Maar hij werd dus op een gegeven moment aangesproken... als

optie in Lekker na de Wekker, de Vreemde Eend. Dus laat maar even weten wat de leukste is. Kan via de app van 538. Of via 035 538 5538. Dat werkt ook als je dat intoetst in je WhatsApp. Optie 1, Coco Jumbo van Mr. President. Vind je dat de leukste, dan stuur je ook een 1 deze kant op. Tweede optie is van Boston, More Than A Feeling. Dus dan een 2 deze kant op appen als dat de leukste is wat jou betreft. En ga je dan voor de Vreemde Eend vandaag? Je weet het, een 3 deze kant op appen. En je stemt op Charlie Lonois en Mental Tio.

0: Het oude succes van Fedelus in een nieuw jasje gestoken door Bibi Rexha samen met Fedelus over.
1: Ik vind het zo goed gedaan.
0: Ja, dit is wel te gek, deze. New Religion om 13 minuten voor 7 uur. Even een dienstmededeling, maar tv-uitzending is weer opgestart.
1: Goh,
0: er is iemand op
1: dat
0: het
1: we ons nog bij de radio druk maken om een tv-uitzending.
0: Nou ja, er zijn toch een hoop luisteraars die ons op attenderen en ons dan ook missen in hun ochtend.
1: Ja, maar het is natuurlijk, als je, laat maar zeggen, vroeger was radio natuurlijk iets van, je keek nooit in die studio. En nee. Ze zeggen ook altijd, je hebt een hoofd voor de radio.
0: Dat klopt, ja.
1: Weet je, eigenlijk in Hilversum gons is eigenlijk hoe zeg je dat? De meetlat van, lelijke mensen werken bij de radio.
0: Ja. Bij tv wordt ook altijd gezegd, radio, dat is eigenlijk gewoon televisie waarvan het beeld kapot is.
1: Ja.
0: Die hebben niet heel veel.
1: Dat is eigenlijk niet aardig. Wij zijn eigenlijk altijd heel aardig over televisie mensen.
0: Ja, maar tv vinden.
1: Andersom, zijn toch een beetje boven de wet verheven.
0: Ja, behalve als ze op een gegeven moment zonder werk zitten, dan gaan ze altijd roepen, maar, nou radio, ik heb altijd een hart voor de radio gehad. Ja, dat is heel grappig.
2: We moeten niet het slachtoffertje gaan uithalen.
1: Zijn we ook niet?
3: Nee, maar
1: zeker niet.
2: Zielepietje.
1: Dat is helemaal geen zielepiet.
0: Nou ja, we zijn dus.
1: Schrappen hoe de kaarten geschud zijn.
2: Dat is wel een beetje
1: dat is,
2: een
1: nee hoor.
0: Maar goed, het werkt weer. Iemand is heel druk bezig geweest. En we zijn weer op televisie. Ja, dus voor de mensen die mee willen kijken.
1: Nou, hallo Nederland.
0: Hallo.

0: met ons maar door.
1: We hadden vandaag leuke liedjes in de aanbieding en lekker naar de weg. Maar ja, dat is eigenlijk elke dag zo natuurlijk. Maar wij hadden Mr. President, Coco Jumbo als eerste optie. Boston More Than a Feeling was het tweede liedje. En de vreemde eend vandaag van Charlie Lonois en Mental Trio, Stars. Mark, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
1: Hallo, uit Nieuw-Weerdingen.
2: Jawel.
3: Ja, ligt dat? Ja.
2: Vlakbij Emmen.
3: Ah, oké. Okay. Ja.
1: Drenthe. Yes. Ja. Wordt altijd een beetje lacherig over gedaan, toch? Over die provincie.
3: Waarom?
2: Ja, geen idee.
3: Ik vind het altijd wel mooi. Altijd,
4: ik vind het schitterend. Ja.
3: Genieten.
4: Ik kom dan graag met de drive-in show.
1: In Drenthe?
4: Jazeker, is altijd feest.
1: Maar kom je überhaupt vaak in Drenthe?
4: Ik kom heel vaak. En vanavond staan we in Zeeland, volgens mij. Ja.
3: Dus het is volle bak.
1: Oh, je hebt het toch best druk.
4: Ja, zeker.
1: Nou, je hoort het, Mark. Hij komt graag bij jullie draaien.
2: Nou, ik moet een keertje langskomen.
1: Ja, toch?
2: Ja, toch.
1: Hé, hey, wat ga je doen?
2: Ik ben onderweg naar Kutuslo. Ga even een ritje doen.
1: Want je bent vrachtwagenchauffeur?
2: Ik ben chauffeur, yes.
1: Ah. En weet jij wel wat er in je wagen ligt vandaag?
2: Ik heb eigenlijk aardappelmeel bij mij.
3: Oeh, die aardappels zijn aan de straatsteden niet kwijt te raken, toch?
2: Ja, nou, dit gaat overal heen.
3: Oh.
2: Ja, dit gaat overal heen.
1: Maar het levert heel weinig op, toch? Ik begreep een cent, geloof ik, voor een kilo aardappel. Of, ja, wow. Het was echt heel weinig.
2: Geen idee.
3: Dus jij hebt een euro aan waarde in je, in je wagen liggen. Ja.
2: Als ik er maar voor betaald krijg, dan.
3: Ja, dat is ook weer waar, ja. Ja.
1: Ik zat op het programma van Inie von Jaspers te kijken. Ja. Dat is wel leuk. Die gaat
3: op de boerderij of zo. Ja, bij
1: die, die boer die ooit meedeed aan haar programma, die had een vrachtwagen vol, zo'n hele kiepwagen vol met aardappels. En zegt, dit is 180 euro krijg ik dan
3: nu. Nee, joh.
1: Ja.
3: Nee.
1: Wauw. Echt ongelooflijk. Maar goed, Mark, daar bel je helemaal niet voor. Jij wil even je favoriete liedje doorgeven. Wat wordt het? Mr. President? Wordt het Boston? Of wordt het die plaat van Charlie Lonois en Mental Trio?
2: Mental Trio natuurlijk.
1: Ja.
2: Lekker de vrijdagmiddag in knallen. Ja.
1: Hey. Ja. Want wordt er bij jullie op de zaak nog een biertje gedronken vanmiddag?
2: Misschien. Misschien ligt er aan of iedereen een beetje op tijd weer is.
1: Ja, ja.
2: Ja.
1: Maar normaal gesproken is er wel even een vrijdagmiddelborreltje.
3: Oh, even een bitterballetje en een biertje.
2: Even nazitten.
1: Ja, precies. Ja,
2: of een ijsbeetje, kan ook.
1: Ja. Ja. Hey, we gaan hem draaien. Jij krijgt van ons een badjas. En omdat het WK begonnen is, hebben we daar ook een extra keuze.
3: Oh, wat leuk.
1: Je kan een groene kiezen, een paarse, maar er is dus ook een oranje optie.
2: Ja, ik luister heel pacht. En ik denk, als ik ooit een keer er doorheen kom, dan ga ik voor de groene. Maar die oranje, dat is natuurlijk wel een verzamelitem.
4: Ja, zeg het maar, wat wil je? Ja.
2: Doe maar een oranje dan.
1: Wij sturen een oranje naar Drenthe, beste Mark.
2: Hartstikke dankjewel.
1: Hey, een mooie dag vandaag en een goed weekend, hè?
2: Ja, jullie ook, bedankt.
1: Hoi, hoi. Eerste luisteraar, sorry, eerste luisteraar. Winnaar in Lekker naar de Wekker is Mark geworden. Hij krijgt de oranje badjas.

0: en Charlie Lonoids, Stars, winnaar vandaag in Lekker naar de Wekker. Zoals wel vaker op vrijdag gebeurt, de vreemde eend, de populairste van de drie. Zometeen meer ochtendshow. Na 7 uur gaan we door met de show. Onder andere Kokkie Drost bij ons in het programma. Onze eigen huisseksuologe en relatietherapeut. Want er is...
1: problemen?
0: Nee, dat valt eigenlijk wel mee. Maar het gaat over daten dat steeds meer door AI wordt overgenomen. Zij weet daar alles van en we moeten er ook even feliciteren. Want ik geloof dat haar kinderen allebei geslaagd zijn gisteren. Dat is toch leuk. En we gaan natuurlijk even bellen met Bas Nijhuis. Het WK staat voor de deur, voor Nederland dan in ieder geval. Het is gisteren officieel begonnen en Nederland speelt zondag de eerste wedstrijd. Wat gaat de uitslag worden? Nou, dat weet je zo meteen over een klein uurtje. Want Bas gaat zijn ezels weer laten voorspellen. Dus we weten als eerste wat zo meteen de uitslag is van de wedstrijd Nederland-Japan.
2: Bob, waarom zitten die mensen op onze zolder?
3: Die pakken het dak heel goed in, zodat jij het zomers minder warm en 's winters minder koud hebt.
2: Hoe dan?
3: Nou, met isolatie. En dat bespaart ons elke maand weer wat geld.
4: Is jouw huis klaar voor de toekomst? Ontdek hoe je met kleine stappen je huis isoleert en direct bespaart op energiekosten. Kijk welke subsidies voor jou klaarstaan en hoe je vandaag al kunt beginnen op verbeterjehuis.nl.
5: Of je nu gaat voor kinderpret in je Peugeot 2008, of gezellig met de meiden in je strakke 3008, of enkel jij, je surfplank en je 5008. Je profiteert nog tot eind juni van de Peugeot vakantiedeals. Tot €6.000 voordeel op alle SUV's. Ontdek ze nu op Peugeot.nl.
6: Vandaag pak je hem. Bij Bike Totaal, dat vakantiegevoel op je e-bike. Comfortabel genieten van elke kilometer. De Gazelle Chamonix C5, nu met €1.000 korting. Bij meer dan 170 winkels is er altijd één bij jou in de buurt. Bike Totaal.
7: Veel Nederlanders gunnen zichzelf een kleine pauze. Dat kan nu ook met onze nieuwe kleine cryptomunten.
8: Dus ook voor jouw geld, investeer een beetje in jezelf.
9: Met cryptomunten, de nieuwe zachtzoete drop van Kleene.
6: Vandaag pak je hem. Bij Bike Totaal, dat vakantiegevoel op je e-bike. De Gazelle Chamonix C5, nu met €1.000 korting. Altijd met de vertrouwde service van Bike Totaal.
10: 10 tenders, alsjeblieft.
11: Ja, dat is dan €8.
10: Hè? 8? Oké. Okay.
12: Nu bij KFC. 10 tenders bucket met 2 dips voor €8. Verkrijgbaar tot en met 29 juni.
13: Shop de sale bij Zalando. Bespaar tot wel 50% op must-haves.
14: Wat doe ik aan voor een onvergetelijke zomer?
13: Vind de perfecte look voor elke gelegenheid en bespaar tot wel 50%. Word lid van Plus voor meer voordelen.
14: Wat doe ik aan?
13: Shop nu bij Zalando.
15: Bij Lidl wensen we Nederland het allerbeste. En dat kunnen we goed gebruiken, want er moet weer flink gesupported worden. Daarom deze week bij Lidl Plus Italiaanse kersen. Een halve kilo voor €1,99. Lidl, official fresh partner van Team NL.
16: Je bestelt nu zeker inkt en toners bij 123 Inkt.
17: Nee, dit keer bestel ik markers en zelfklevende notes. Jullie aanbod is zo uitgebreid.
16: Zo geregeld. 123inkt.nl.
15: Lidl is de beste supermarkt in groente, fruit en brood. Met deze week paprika mix 500 gram voor maar €0,99. Lidl, je verdient het.
18: De OV-chipkaart gaat stoppen. We stappen over naar OVP. Dat is in- en uitchecken met de nieuwe OV-pas of je betaalpas. Daarom zeggen we...
19: Dag OV-chipkaart, hey OVP.
18: Meer weten? Kijk op ovp.nl. De nieuwe OV-pas is nu ook te koop bij Primera.
20: Wat is nou lekkerder dan een avondje oranje kijken in de kroeg? Dit WK opent er een speciale oranje kroeg in Amsterdam. Met Oud Internationals, een optreden van Wolter Kroes, het team van de 538 Middagshow. En natuurlijk met jou en je beste vrienden. Luister komende week vanaf 4 uur 's middags. En win een avond volledig verzorgd het WK voetbal kijken. Zo beleven jij en 3 vrienden Tunesië-Nederland in de gezelligste oranje kroeg van Nederland. Alle info op 538.nl. Oranje kijken doe je samen met Old Amsterdam en 538 in de Old Amsterdam Oranje Kroeg.
21: De eerste goal. De eerste crush. De eerste rit. Elke eerste keer inspireert. Nieuw, de Kia EV2. Een compact design, vol slimme technologie en een rijbereik tot 453 kilometer. Nu met inruilvoordeel tot €3.000. Boek je proefrit op kia.com.
22: Kia. Movement that inspires.
0: Dit WK opent Old Amsterdam de meest gezellige oranjekroeg van Nederland. Kijk het Nederlandse elftal samen met je vrienden. Oranje sterren, drankjes en rijk gevulde borenplanken met Old Amsterdam. Luister Radio 538 of koop Old Amsterdam in de winkel en maak kans op kaarten voor jou en je vrienden. Old Amsterdam, met pit en karakter.
1: Weer niks in huis. Geen maandverband. Niks. Volgende keer meld ik me ziek.
22: Verzorgingsarmoede maakt je wereld steeds kleiner. Daarom komt Kruidvat in actie. Help je ook mee? Nu alle Libressen 1 plus 1 gratis voor jou en 1 gratis voor een gezin in armoede. Kruidvat.
23: Scoor nu super voordelig tickets voor Wildlands, avonturenboerderij Molenwaard, Burgers Zoo of Dierenpark Amersfoort. De leukste dierentuindeals vind je op tripper.nl.
24: Lekker lezen op vakantie, Cassie. Want met Kobo Plus geniet je tijdens je vakantie nu van meer dan 1 miljoen boeken. Zonder ergens aan vast te zitten. Probeer Kobo Plus nu 30 dagen gratis via Bol.
25: BMW Rijplezier is altijd veelzijdig. En de plug-in hybride modellen illustreren dit als geen ander. Met een dynamische kracht in beide aandrijflijnen en een groot elektrisch bereik voor uw dagelijkse kilometers. Comfortabel en efficiënt, zowel op korte als lange ritten. Iedere dag elektrisch, ieder moment. BMW. Ontdek alle voordelen op bmw.nl.
26: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel, of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf. Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek nu de beste last minutes op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI. Live happy.
25: Ontdek de BMW X1 plug-in hybride. Efficiënt en comfortabel voor elke dag. Plan je proefrit op bmw.nl.
27: Geef je tuin een goede basis met Karwei. Profiteer nu met Club Karwei van 2 plus 1 gratis op Florella potgrond en tuinaarde. Karwei, maak het mooier.
28: 538 Nieuws.
29: 7 uur.
30: Goedemorgen, ik ben Florentien van der Meulen. Bij een explosie onder een flat in Amsterdam-Nieuw-West vannacht zijn 7 mensen gewond geraakt. Eén is er echt slecht aan toe. Er ontstond brand in een bijgebouw met een sportschool. Dat stortte voor een deel in. De brand is nu uit, maar er wordt nog gezocht naar mensen onder het puin. Zo'n 400 mensen zijn geëvacueerd. Op de Zuidpool zijn begin deze maand lenteachtige temperaturen gemeten. Het was er ruim 15 graden boven nul, terwijl het er normaal 6 graden vriest in juni. De temperatuur bleef zelfs 3 weken lang boven het vriespunt. Experts kunnen nog niet direct een oorzaak aanwijzen, want over het klimaat op de Zuidpool zijn veel dingen nog onduidelijk. En het WK voetbal is nu echt begonnen. Gisteravond was het openingsduel tussen Mexico en Zuid-Afrika. De Mexicanen wonnen vrij simpel, 2-0 werd het. En zojuist versloeg Zuid-Korea Tsjechië met 2-1. Feyenoord-speler Wang die had een hoofdrol in die partij. Hij maakte een doelpunt en gaf een assist. Gaan we naar het weer. De dag begint grijs en grauw, met veel laaghangende bewolking en regen. Ook vanmiddag veel regen en geen ruimte voor de zon helaas. Het wordt 14 tot 17 graden. Tot zover het nieuws op Radio 538.
31: Flo, dankjewel. Files, die weet Rick te staan. Goedemorgen. Begin op de A37, knooppunt Holsloot Meppen in Duitsland. Bij Duitsland 11 minuten vertraging. Dan de N203 Alkmaar Amsterdam bij Uitgeest 11. N244 Alkmaar Edam bij Zaanstad 13 minuten. En de laatste is de N246 Westgrafdijk Beverwijk bij West-Knollendam. De vertraging is 9 minuten.
32: Bij Plus hebben we nu Plus poolpakkers. Dat zijn heel veel aanbiedingen die de hele WK poolfase geldig zijn. Zoals Coca-Cola, Fanta en Sprite. 2 blikjes voor maar 1 euro. Nederland, oh Nederland. We doen met je mee. Plus.
33: Vandaag tekenen Bas en Lotte een koopcontract. Net als 510 andere starters. En dan begint het wachten. Met Zeker Starten van ABN AMRO heb je na het tekenen van je eerste koopcontract binnen 3 dagen al duidelijkheid over de financiering. Vraag naar de voorwaarden. Eerste huis kopen? Begin goed voorbereid. Voor ieder begin. ABN AMRO.
32: Ook bij Plus. Chio Chips. 1 plus 1 gratis. We doen met je mee. Plus.
33: Zeker Starten is nu tijdelijk gratis. Ga naar abnamro.nl/zekerstarten.
34: Even 30 jaar op sabbatical? Ja, want met de droomsalaristrekking van Staatsloterij maak je kans op 10.000 euro per maand. 30 jaar lang. Belastingvrij. 1 juli kan het gebeuren. Koop dus nu je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18 plus.
35: Dit is Boef en familie Janssens eerste subboard-avontuur.
2: Boek nu last minute je vakantiehuis voor de zomer. Kijk snel op Lendl.nl.
3: Word nu abonnee en krijg een gratis extra staatslot voor de 1 juli droomsalaristrekking.
4: 538. Alleen bij Radio 538 vind je kaarten voor het WK voetbal. Luister volgende week donderdag en reis met z'n tweeën naar Amerika voor de derde poolwedstrijd. Tunesië-Nederland.

0: uur vanochtend met Teddy Swims, Mr. Know-It-All.
1: Dit is verschrikkelijk. Volwassen mensen die dan een toneelstukje opvoeren en plotseling naar elkaar staan te galmen en zo. En dat gaat nergens om.
2: De lach uit je dashboard. De

0: swims, Mr. Know-it-all. Nou, dan komt hij buiten goed aan zijn trek op dit moment, qua zwemmen.
1: Dit is
2: de 538 Ochtendshow.
0: Want heeft iemand het knopje van de zomer gezien? Hoe zetten we die weer aan?
3: Ja, dit weekend.
0: Jawel.
3: Het wordt volgende week donderdag 27 graden, man.
4: Zeker. Och. Oh, jongens, ik had vanochtend weer zoiets raars.
0: Wat dan?
3: Oh.
4: Nou, ik begon ermee. Ik moet natuurlijk uit Bergen komen. Dan moet ik die hele A9 afjakkeren. Maar ik kon er niet eens op, dus ik moest via Heer Hugo Waard, Zaanstad, Almere. Maar ja, dan loop ik dus achter op de tijd. Dus ja. Het duurde een kwartier langer. Dus ik ga wat gassen op de wegen waar het wel kan. Op de A1 bijvoorbeeld. In de regen, ik rijden, iets harder natuurlijk dan normaal. Nou, ik reed eigenlijk 140 waar je 100 mag.
0: Ach, ja, dat is wel
4: niet
0: veel
4: heel handig. En rijdt er dus ineens een politieauto naast mij. Ja. Ik dacht, nee, krijgen we dit ook nog? Ik denk, nou, nu word ik aan de kant gezet, want ik rijd 40 kilometer te hard. Maar ja, ik had een mazzeltje vandaag, want hij gebaarde gewoon met zijn hand van zachter rijden. En ik kon gewoon doorrijden.
0: Och.
4: En dat is denk ik te danken aan de regen, waar we het nu over hebben.
0: Ja.
4: Want ik denk dat ze gewoon geen zin hadden om uit te stappen voor een bekeuring.
3: Ja, dat denk ik ook. Ah, de bank wordt leeggehaald, maar het regent, weet je wel. Hey, niet meer doen.
4: Ja, dus dankjewel, politie.
0: Ja, nou, dan kom je goed weg.
4: Mocht.
0: Ja. 40 kilometer te hard, dat is best...
4: Dikke bom.
0: Zo. Ik denk inmiddels, wat zou je daarvoor betalen tegenwoordig in Nederland? 12.000 euro?
3: Nou, redelijk roekeloos natuurlijk.
0: We hebben er lang naar uitgekeken, maar gisteravond was het dan eindelijk zover. Of gistermiddag dan Mexicaanse tijd. Want in Mexico werd de eerste wedstrijd van het WK 2026 gespeeld. De wedstrijd tussen Mexico, gastland dus, en Zuid-Afrika. En zo klonk dat.
5: We zijn onderweg. Het WK 2026 is begonnen.
0: Ja, mooi. En ik denk nogmaals dat veel voetballiefhebbers daar echt lang naar uit hebben.
6: Ik vond het leuk om te aftellen.
3: Uiteindelijk
6: 9-8.
3: Op een gegeven moment, ik keek op mijn klok, het was 7:07... dat ik dacht, het duurde weer aftellen. Weer dit, weer zo.
6: Ah, jij hebt gewoon geen...
0: Nou ja, normaal gesproken, bij die Champions League wedstrijden... zijn ze
3: strak op tijd,
0: super streng. Om 8:45 begint die wedstrijd, wat er ook gebeurt. Maar in dit geval...
6: Ja, maar dit is met jou.
0: Hij zegt, dat is de Mexicaanse slag.
3: Die optredens van die ceremonie, dat was zo ongekend slecht.
0: Want we hadden Andrea Bocelli stond er volgens mij.
3: Dat vond ik wel een mooi stukje. Dat was echt, laat maar zeggen, vlak voordat... ik dacht dat vlak voor de wedstrijd begon, maar goed, een kwartier daarna. Maar Shakira en die Burner Boy, die deden nog een hele slechte playback act.
0: Dat was niet best, nee.
3: Er waren nog wat lokale artiesten die ook... En er kwam op een gegeven moment, heb je die gast nog gezien, die kartonnen auto?
0: Nee.
3: Was dat ook... Dat zag er zo... Ja, het is toch, je ziet ook natuurlijk in Mexico natuurlijk ook een andere cultuur. En,
0: ja,
3: is allemaal iets. Maar
0: goed, de bal die rolt. Mexico
3: ja, lekker, man.
0: Gewonnen van Zuid-Afrika.
3: Die rode kaarten.
0: Ja. 2-0 werd het voor Mexico met inderdaad 3 rode kaarten in 1 wedstrijd. Dat is veel. Vandaag Oranje Insight. Ja, ze hebben weer een nieuwe naam. Werd gisteravond live geschakeld met Noah Falen vanuit Kansas City. Daar zouden fans op een plein staan om gezamenlijk te kijken naar de openingwedstrijd. Ja. Die wedstrijd tussen Mexico en Zuid-Afrika. Maar dat plein, dat bleek opvallend genoeg helemaal leeg.
7: Waar staan ze allemaal nog in het plaatselijke café of zo? Waar is iedereen dan? Wat is dit?
6: Nou, die Mexicanen zijn allemaal illegalen. Die zijn
7: die komen opeens aanrennen dan met z'n allen, stiekem.
8: Sta je bij het juiste veld, Noah? Want Trump die twittert net, grootste menigte ooit in Kansas City.
7: Hè? Dat twittert hij net?
8: Ja, grootste menigte ooit.
7: Ja, je staat verkeerd.
8: Je staat verkeerd.
7: Ja. Het is niet goed dit.
9: Ik ga bezoeken. Ja,
7: nee, maar doet hij dat echt? Twittert hij dat echt?
6: Nee, dat is een grapje, joh.
7: Oh, gelukkig.
3: Voor mij was het heel slecht weer toch in Kansas. Ik zag een foto van het stadion in Kansas... wat gewoon helemaal 1 grote plas water was.
7: Ja.
0: Oh, ik zag beelden van Noah, die stond wel... Dus geen zonnetje wel.
3: Maar, oh, grappig.
0: Maar er was inderdaad helemaal niemand. Ja, het leeft gewoon niet.
3: Nee.
0: In de Verenigde Staten, voetbal is daar natuurlijk gewoon een sportnummer.
3: Dat moet toch ook even ontstaan. We zijn net begonnen. Nee. Voor mij is vandaag of morgen de opening in Amerika.
0: Ja.
3: Dus dat is weer een ceremonie. Dus het moet ook even gewoon...
0: En Canada krijgt ook zijn eigen openingsceremonie.
3: Het moet even ontstaan allemaal nog, jongens.
0: Het is 7:12. Goedemorgen.

0: Sam Fender. En Olivia Dean, Bring Me In. En daarmee is het 18 over 7 geworden. Goedemorgen, het is de ochtendshow voor deze vrijdag. Met later vanochtend nog Jeroen van de Boom die deze kant op komt.
1: Leuk.
0: Heeft een nieuwe single. En die komt
1: Jeroen is altijd gezellig.
0: Ja, Jeroen is leuk. Luchtballonnen heet het liedje dat hij gaat
1: maar
0: zingen.
1: Maar die hebben... Is dit weekend niet de toppers?
0: Nee, volgend weekend.
1: Volgend weekend?
0: Volgend weekend is de toppers. Okay. Nee, hij is, nou, het is nog wel even spannend of hij het allemaal gaat halen. Hij zat een beetje met zijn vlucht, geloof ik. Maar daarover later meer. We gaan nog even met Bas Nijhuis natuurlijk bellen later vanochtend. Die gaat voorspellen wat de wedstrijd wordt tussen Nederland en Japan. Dat is aanstaande zondag. Maar de ezels van Bas die weten nu eigenlijk al wat het gaat worden.
1: Die arme ezels, die ben jij ook vanochtend gewekt. Die staldeur ging open. Ja. Die zeikende regen. Denk, we moeten weer.
0: Ja, nou ja.
1: Leuk man.
0: We moeten het even hebben over de dating apps. Want steeds minder mensen die lijken enthousiast over die dating apps. Vooral jongeren die zijn het eindeloze.
1: Dating moe, hè?
0: Ja, die zijn het eindeloze swipen, zijn ze een beetje zat. En apps als Bumble die hopen daarom dat AI de oplossing wordt en gebruikers betere matches kan laten maken. Maar ja, werkt dat nou, die AI, als het gaat om het daten? Ik zou zeggen, dat is toch iets dat moet met de menselijke hand allemaal geregeld worden. Dus we wilden dit even voorleggen aan onze huisseksuologe en relatietherapeut, Kokkie Drost! Ah!

0: Goedemorgen, lievelingsochtend mensen. Hallo.
1: En allereerst even gefeliciteerd, Kokkie, met jouw beide kinderen.
0: Ja, leuk. Dankjewel, dankjewel.
1: Allebei geslaagd gisteren.
0: Ja. Oh, wat leuk. Oh, dat was zo spannend op de laatste minuut. Dus we zijn nog helemaal in de gloria. Dankjewel.
1: Maar hoe ging dat? Werden ze gebeld?
0: Ja, ze werden gebeld. De een voor het VMBO. En twee minuten later de ander voor de VWO. Dus het is echt een heel bijzonder, dik, vette party in de huis.
1: Ja, wat leuk. Kijk, ja. Dus er hangen ook twee tassen nu in de vlaggenmast.
0: Er hangen twee tassen. Momenteel te verzuipen in de regen. Maar verder, ja, heerlijk.
1: Kokkie, we hadden het even over die dating-apps... die toch vol inzetten op AI. Maar je zou zeggen, daten, dat is iets heel menselijks. Dan moet je kunstmatige intelligentie moet je daar niet bij betrekken.
0: Nou, het heeft twee kanten. Aan de ene kant, mensen zijn dus inderdaad...

0: inderdaad dat die vleeskeuring zat. Ja. Van dat we swipen door en swipen door. En zo'n AI kan echt wat meer selecteren op bijvoorbeeld eigenschappen die iemand heeft. En dat matchen met iemand anders die daar heel goed bij zou passen. Mm-hmm. Dus ik denk, hé, dat heeft wel iets. Maar wat we daar echt in vergeten is dat, hallo, we hebben allemaal natuurlijk ook een enorme hoeveelheid emotionele bagage. En die kan geen enkele AI-instelling precies helemaal meten. En dat moet je toch in het echte leven uit gaan vogelen met
1: elkaar. En is dat ook, want als je bijvoorbeeld naar dat Married at First Sight kijkt, ja, als je eigenlijk kijkt hoeveel er echt succesvolle matches gemaakt worden, is dat niet zo heel groot? Heeft dat ook meteen met die emotionele kant ook deels te maken?
0: Ja, en als te maken met hoe ben jij, ja, dat is een hele psychologische term, maar hoe ben jij vroeger gehecht?
1: Ja.
0: Hoe kun jij liefde geven, weer vertrouwen geven? En dat is eigenlijk ook iets, ja, als je er gewoon mee gezegend bent dat je dat gewoon van nature makkelijk kunt, dan kun je waarschijnlijk veel makkelijker ook aan iemand binden. Hm. Maar voor veel meer mensen is het echt wel iets lastigs en veel meer een keuze. En als je dan alleen maar teert op, ja, maar we passen zo goed bij elkaar, dus dit moet lukken, dan kan het juist nog wel eens tegenvallen.
2: Want soms werkt het toch gewoon ook wel op het moment dat je niet heel erg bij elkaar past, maar dat toch iedere keer dat je elkaar een beetje versterkt of zo op bepaalde vlakken.
0: Nou, we zoeken vaak in onze partner wat we zelf missen. Dus stel je voor, jij bent een super gestructureerde zwart-wit denker. Ja. Dan is het niet vreemd dat je valt op iemand die lekker impulsief is.
1: Ja,
0: en
1: je
0: die
1: juist.
0: Ja, dat.
3: Omdat je dat eigenlijk wil zijn, toch?
0: Ja, precies. Je iets wel van zou willen hebben. Of dat je zelf zo onzeker bent. En dat je dus heel erg aangetrokken wordt door iemand die lekker dominant en zelfverzekerd is. Ja. En dat is aan het begin heel leuk. Maar verderop in je relatie kan het natuurlijk best wel lastig zijn. Ja, dat is echt waar. Ja, en je gaat natuurlijk ook allebei weer je eigen proces door. Je verandert. Kijk, en dan gaat het soms ook gewoon om, ja, om wilskracht, maar ook om de factor, en dat blijft toch mijn magische woord, de liefde.
1: Oh.
0: En dat kan natuurlijk geen enkele AI-gadget voorspellen.
2: Nee, want hoe zetten ze die AI precies in, Kokkie?
0: Nou, ze laten je bepaalde eigenschappen van jezelf invullen. Nou, wat voor een type je bent, waar je naar op zoek bent, wat je voorkeur is. En dan gaan ze gewoon kijken, hé, daar zit nog iemand die precies zo'n patroon heeft aangevinkt. Dat lijkt me een leuke match. Op zich geen gek idee. Datingbureaus werken vaak ook zo. Maar dan heb je natuurlijk nog de menselijke maat. Die kunnen gewoon kijken van, hé, maar dat type, dat zou me niet verrassen als dat bij die past. Een vriendin van mij kan dat zo bijzonder goed, mensen met elkaar matchen.
1: Oh ja?
0: Ja.
1: Dat omdat zit gewoon in haar aard.
0: Ja.
1: Die voelt dat gewoon.
0: Die kan die derde dimensie van de liefde of de feromonen of de geurspecifieke kenmerken kan zijn met je. Ja, mij moet je het niet laten doen. Maar bij zij kan dat. Ja,
2: maar heeft ze jou ook gekoppeld dan bijvoorbeeld?
0: Nee, joh. Ik was 16 en ik wist niks.
1: Ja.
0: Bij mij is allemaal wilskracht, Tim. Allemaal wilskracht.
3: 16 jaar, wat jong.
2: Ja.
3: Het is heel bijzonder dat jullie dan bij elkaar zijn.
0: Ja, nee, maar dat heeft echt wel te maken met echt liefde. Want ik heb wel eens verteld over mijn relatieproblemen. Het is echt niet makkelijk geweest. Maar het is een kwestie van, maar we willen. Kijk, het is zo gemakkelijk om te zeggen van ja, nou ja, ik ben niet meer blij. En ja, nou ja, dit moet ik even niet chargeren. Want mensen scheiden is echt kut en dat ga ik niet makkelijk overheen. Het is ook niet zo van, ik wil per se volhouden. Maar ik heb echt wel in mijn hoofd van, wacht even, maar wij hebben een wij opgebouwd ook.
1: En daar vecht je voor.
0: Ja, maar er zit ook gewoon heel veel liefde in. En de liefde blijft, daar houdt het ook gewoon leuk.
2: Maar even, dit was dus jouw eerste grote liefde en jullie zijn nog steeds bij elkaar. Maar je bent tegelijkertijd ook seksuoloog. Dan zou je dus kunnen zeggen, je bent niet echt ervaringsdeskundige dan op dat vlak,
0: ik heb totaal geen verstand van seks, joh. Ik lul maar wat.
2: Nee, maar dat is toch grappig dat je.
0: Nee, nou weet je, ik heb natuurlijk mijn eigen ervaring, net zoals iedereen dat heeft.
2: Ja.
0: Maar ik put heel erg uit de kennis en de verhalen van andere mensen en onderzoeken. Ja. Dat vind ik fantastisch, juist omdat ik zelf zo'n beknopte ervaringsdeskundige ben.
3: Maar wat ik nou niet begrijp, jij organiseert dateavonden, terwijl je er geen hol verstand van hebt.
2: Nou ja. Nee. Dat is niet aardig.
3: Je moet niet aan mij vragen om mensen te koppelen, terwijl je.
0: Nee, maar dat heb ik wel eens eerder uitgelegd, de Florentien. Dat is dus die vriendin die dat supergoed kan. Die doet het koppelaspect. Wat ik heel goed kan, is mensen bemoedigen en vertellen over, hey, wat is nou leuk in de relatie, waar moet je op letten? Dat is weer mijn pakje aan. Dus we weten precies waar we goed in zijn. En ja, wat dat betreft, Ja, we kunnen ook een AI-tool inzetten, maar die mist net die finesses. Ja. Maar voor het begin kan het best wat opleveren.
2: Ja, voor een beetje de grove selectie kun je het inzetten.
1: De eerste
0: ronde. Dat denk ik wel. Ja. En het is natuurlijk echt wel even een leuke tegenhanger tegen die swipe in de vleeskeuring en die dating fatigue die we overal hebben. Dus wat dat betreft, ja.
2: Maar dat is toch wel een gunstige ontwikkeling, want ik weet dat jij hebt je daar eerder wel eens over uitgesproken, van dat die vleeskeuring, daar moeten we een beetje vanaf.
0: Ja, en dat zijn mensen ook echt zat. Weet je wel, dat het alleen maar gaat over vind je iemand lekker of niet. En dat mensen verder kunnen kijken van hey, heeft iemand de kwaliteiten, de eigenschappen met wie ik wel het leuk zou kunnen hebben in het leven. Dat vind ik dan echt wel weer een mooie ontwikkeling.
2: Nou, kijk eens even aan. Kokkie, wat een mooie slotwoorden als het gaat om dit gesprek. Mag ik jou een hele mooie dag wensen vandaag?
0: En
2: als je kinderen spreekt, ik ga ervan uit dat ze nog liggen te slapen, maar feliciteer ze ook namens
0: ik ga het zeker
2: namens deze oude mannen van de ochtendshow.
0: Jullie zijn geweldig.
2: Dankjewel. Okay, hoi. Kokkie, onze huisseksuoloog en relatietherapeut over daten met AI. Ja, je hebt toch altijd het menselijke aspect een beetje nodig. Niet verrassend. The Third World, even een oudje op de radio. Leuk, dit is toepassend.

0: Ja, misschien dat je hem nog kent in de uitvoering van Heavy D and the Boys, deze plaat. Maar het was ook een hit van deze formatie. Now That We Found Love. Volgens mij ook niet het origineel trouwens.
1: Nee.
0: Dat is van de OJ's, dacht ik. Het is bijna 19:30. We gaan zometeen contact zoeken met Bas Nijhuis, de scheidsrechter. Die gaat, als het goed is, voor ons de wedstrijd tussen Nederland en Japan voorspellen. Tenminste, de ezels van Bas. Stientje en... Het schoot me net opeens te binnen. Snoopy heet volgens mij die andere ezel.
2: Oh ja.
0: Ja, ja toch?
2: Gelijk.
0: Ja.
2: Die is wit met zwart volgens
0: mij. Precies, dacht ik ook. Maar Bas gaat de ezels laten voorspellen wat de uitslag wordt van de wedstrijd. Dus jij weet zo meteen al wat Nederland zondagavond gaat doen. Hoe relaxed is dat? Verder bij ons in het programma muziek van Beyoncé. Je hoort Calvin Harris binnen een uur een paar minuten. En Florentine heeft het laatste nieuws.
2: Ja,
0: het
2: blijft een uitdaging met gepaste kleding naar je werk. Nou, daar heeft een bedrijf nu echt wat op gevonden.
3: Het grootste sportevent ter wereld.
4: Brengt 48 landen en miljoenen voetbalfans samen.
3: Voor een maand vol strijd, spanning en spektakel.
4: Het WK Voetbal
3: 2026.
4: En volgende week donderdag
3: komt bij Radio 538 jouw voetbaldroom
4: tot leven.
3: Luister naar de ochtend- en middagshow Win.
4: En je vliegt met z'n tweeën naar Kansas City, Amerika.
3: Met $538 zakgeld, 3 hotelovernachtingen.
4: En je gaat naar de derde poolwedstrijd, Tunesië-Nederland.
3: Het WK Voetbal beleef je met Radio 538.
4: Mede mogelijk gemaakt door Hisense, official sponsor FIFA World Cup 2026.
5: In juni is het Toyota Mania, met tijdelijk extra voordeel op private lease. Zo rij je al een hybride Toyota Aygo Cross vanaf €299 per maand. En krijg je €50 korting per maand op de elektrische Urban Cruiser. Ontdek onze modellen en bereken je maandbedrag op toyota.nl. Op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar.
3: Maak er een thuiswedstrijd van met Hisense. Beleef elke wedstrijd haarscherp op een Hisense-tv. Alsof je in het stadion zit. En mis geen enkele paas, tackle of goal. Check alle tv's op Hisense.nl. Hisense. Innovating a brighter life.
5: Liever kopen? Tijdens Toyota Mania krijg je tijdelijk tot €3.500 extra voordeel bovenop je auto Telex inruilwaarde. Doe de kentekencheck op toyota.nl.
6: Vier op zaterdag 20 juni midsommar bij IKEA. Met Zweedse tradities en zomerse activiteiten. En draai aan het rad, waarbij je kans maakt op een reis voor 4 personen naar Småland in Zweden. Tot dan, IKEA. Een wereld aan ideeën.
7: Bij Bunk krijg je nu tijdelijk 2,51% rente. Zo kun je je vakantiegeld nog wat verder laten doorgroeien. Zie de actievoorwaarden en open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk, Bank of the Free.
8: Het is al even geleden, maar beest is weer los. Ja, de leeuw die komt eraan.
9: Scoor zelf tijdens het WK. Bezoek het Oranje Festijn in de Mijn Albert Heijn app. Speel mee en maak kans op de gekke oranje prijzen.
8: Ja, de leeuw komt eraan.
9: Ontdek het zelf, nu, in de Mijn Albert Heijn app.
10: Oranje fans opgelet, KPN heeft nu WK-pakkers. Tijdelijke topdeals om het WK super te maken. Nu bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement... een 55-inch Philips Ambilight TV als welkomstcadeau. Pak jouw topdeals snel op kpn.com/WK-pakkers. Anders schrijf je mis.
11: Mee met Oranje. Spaar nu bij Jumbo voor het juichjack. Bij elke €10 aan boodschappen ontvang je 1 juichzegel. Volle spaarkaart? Haal het juichjack op in de winkel vanaf €9,99. Dat is de ja van Jumbo.
12: Op windenergie van de Noordzee kun je wel bouwen. Wij maken groene energie slimmer en goedkoper. Steeds slimmere energie van de bron.
13: Straks de sportzomer volgen in elke kamer, nu geregeld. Met een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Nu de eerste 12 maanden voor maar €20 per maand. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Tot zo!
12: Steeds slimmere energie van de bron. Dat is een Nederland dat 100% groene energie gebruikt en daardoor goedkoper uit is. Daar doen we het voor. Ga naar vandebron.nl.
14: De Holland & Barrett dagen komen eraan. Onze grootste sale van het jaar. Vanaf 13 juni 4 dagen lang de beste deals om je goed te voelen. Met kortingen tot wel 70%. Dit wil je niet missen. Voorwaarden van toepassing.
15: Gun jezelf ruimte. Weg van de massa. Met Eliza Was Here. Boek je last minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht. Nu op elizawashere.nl.
16: Amazon Prime Day is van 23 tot en met 26 juni. Deze deals zijn niet in te tomen, als stomers die heel lekker stomen. Wow, zong ik dat nou? barst ik nu uit in een lied.
8: Top deals op airfryers, stofzuigers, skincare. Kan niet stoppen met zingen.
7: Shop geweldige deals tijdens Prime Day. Van 23 tot en met 26 juni. Exclusief voor Prime-leden. Word nu Prime-lid op Amazon.nl.
1: Kijk, kijk, kijk. Daar ligt hij. De berg. Met witte toppen die tot aan de hemel reiken. Maar niet voor lang. Niet met een reus in huis. Witte Reus. Wastenberg kost een beetje. Al 60 jaar.
17: Vandaag tekenen Bas en Lotte een koopcontract. Net als 510 andere starters. En dan begint het wachten. Met Zeker Starten van ABN AMRO heb je na het tekenen van je eerste koopcontract binnen 3 dagen al duidelijkheid over de financiering. Vraag naar de voorwaarden. Eerste huis kopen? Begin goed voorbereid. Voor ieder begin. ABN AMRO.
18: Get ready for the OG.
19: All y'all bitches wanna look like me.
20: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker Lipton.
17: Zeker starten is nu tijdelijk gratis. Ga naar abnamro.nl/zekerstarten.
21: Gedoe met je dekbedovertrek? Dat kan dus echt makkelijker. Happy Bed is het wasbare dekbed zonder overtrek. Gewoon hup de wasmachine in. Als dat niet het dekbed van je dromen is, bekijk en bestel op happybed.nl.
22: Opvion Hypotheken is er voor iedereen. Voor de groene denkers, de energieschenkers, voor de zuinige bouwers en op de toekomstvertrouwers. Hoe je ook gaat verduurzamen, samen met je hypotheekadviseur start je meteen goed. Jij blij, wij blij. Opvion, hypotheken vanuit het hart.
0: Ja, goedemorgen. Vandaag wordt het wisselvallig. Geregeld vallen er stevige buien. Temperatuur is 19 graden. Ook het weekend krijgen we een mix van zon, wolken en af en toe een bui. En een temperatuur van rond de 18 graden. En dan een overzicht van de files voor dit moment, Rick.
23: We beginnen op de A15, Ridderkerk, Oostvoorne bij Benelux, 5 minuten vertraging. De N203, Alkmaar, Amsterdam bij Uitgeest Centrum, 18 minuten. En de laatste is de N246, Westgraft, Dijk, Beverwijk tussen Kogerpolderbrug en Westknollendam.
0: Zo zo.
23: Ik denk dat er een tractor ergens rijdt. De vertraging is 6 minuten.
0: 7 over half 8, hier zijn de hoofdpunten van het nieuws. Florentien, goedemorgen.
2: Goedemorgen. De explosie bij een flat in Amsterdam-Nieuw-West heeft enorme schade aangericht aan een bijgebouw waar een sportschool in zit. Aan 3 kanten liggen stukken uit de gevel. Door de klap raakten 7 mensen gewond. 1 is er echt slecht aan toe. 400 mensen zijn geëvacueerd en wanneer die terug kunnen is niet bekend. De nieuwe Europese regels voor asielzoekers gaan vanaf vandaag in en het Rode Kruis is bang dat die voor stress gaan zorgen. De kans bestaat dat vluchtelingen langer in onzekerheid zitten over hun toekomst. En Zuid-Korea heeft op het WK voetbal met 2-1 gewonnen van Tsjechië. In de openingswedstrijd gisteravond won Mexico met 2-0 van Zuid-Afrika en 3 spelers kregen een rode kaart. Dat is best wel veel, want bij het vorige WK waren in het hele toernooi maar 4 rode kaarten. Dus we gaan lekker tekeer al.
0: Ja.
2: Het is bij elk bedrijf anders. Hoe moet je gepast gekleed naar je werk? Nou, hier bij Talpa zijn ze niet zo heel erg streng. Kun je gewoon in je korte broek en op je sneakers. Maar
0: nou, dat hangt van de afdeling af, hoor.
2: Ja, dat is waar. Nou ja,
0: op de sales hoef je echt niet in een korte broek aan te komen.
24: Nee, vind ik ook wel een beetje...
0: Vind ik wel goed eigenlijk. Ja. Kijk, wij zitten, vinden we zelf altijd, op een creatieve afdeling.
2: Ja.
0: Ja. En dan mag je ook een beetje... Dan is een korte broek is een soort van gepermitteerd.
24: Ik vind sowieso dat mannen niet in een korte broek naar hun werk moeten.
23: Ik mag graag in een korte broek lopen.
24: Knieën en zo, dat is allemaal zo onsmakelijk.
2: Het is ook asexy gewoon.
0: Ja.
2: Het is niet aantrekkelijk. Maar softwarebedrijf Avas, die wil een beetje hip zijn en lanceerde dus een lookbook met kledinginspiratie voor werknemers. Het is namelijk voor veel mensen niet duidelijk. Wat is nou representatief? Ja, dat kan op heel veel manieren uitgelegd worden. Vandaar dus een lookbook. En in dat lookbook staan foto's van collega's met een voorbeeldoutfit.
0: Okay.
2: Bijvoorbeeld een nette spijkerbroek met een blouse, een jurk of een rok. En een net jasje, mooi pak, bijvoorbeeld in 1 kleur. Ja, dat is wat softwarebedrijf Avas vindt passen binnen de werkomgeving. En dan weet je ook heel duidelijk als je daar nieuw komt werken van... nou ja, ik zie dit plaatje, ik moet dus ongeveer zo gekleed.
0: Maar je weet na een week weet je toch wel ongeveer wat de kleding voorziet.
2: Ja, maar het is wel handig als je net binnenkomt. Ik weet, mijn dochter werkt nu ergens en daar moeten ze ook netjes gekleed.
0: Ja.
2: En zij belt mij dan op van, ja, ik weet gewoon niet wat ik aan moet doen. Ja, die komt uit een soort studentenleven en nou moet ze ineens toch wel...
0: In het gareel.
2: In het gareel, ja. En in dit boek staan dus ook dingen, de don'ts. iets wat niet kan. En dan hebben we het over skinnybroeken. Dat is gewoon niet meer van deze tijd. Slippers.
0: Oh, wacht even. Je mag geen skinnybroek
2: dragen?
0: Nee,
2: nou, dat wordt niet gewaardeerd. Nee. Dus ze zijn, nou ja, redelijk streng
3: ook. Ik dacht juist, weer een beetje in was.
0: Nee.
2: Nee, Rick. jij draagt dat nog. Maar
0: wordt
2: dat
0: allemaal wijd.
2: Echt al wel een tijdje niet meer heel erg in. Maar goed, er komen ook heel veel reacties hierop. Want sommigen vinden het inderdaad niet kunnen. Maar over het algemeen wordt er positief gereageerd. Het is handig. Maar ja, kan ook wel duidelijk. Want als er staat, je mag wel tijgerprint, maar dan moet je het wel goed combineren. Ja, dat kan natuurlijk ook op meerdere manieren uitgelegd worden.
0: Nou, dat gaat wel heel diep op de materie.
2: Ja. In de periode van 1 juni tot en met 8 juni is er bijna 26.000 keer gezocht op Marktplaats naar de zaterdageditie van het Parool. Ik weet niet of jullie dat nog weten, maar daarin stond een handgeschreven boodschap van Harry Styles.
0: Oh ja.
2: Ja, dat is best veel, want op de achterpagina van de krant bedankte hij dus voor die 10 concerten die hij in
24: het Parool ging toch nog extra edities drukken?
0: Was wel het verhaal.
2: Ja, dat was wel de bedoeling,
24: dat is inmiddels ook alweer dit weekend 2 weken geleden. Toch? Of was het vorige...
0: Nee, het was vorig weekend.
24: Vorig weekend. Ah ja, nou dat had die drukpers toch al een keer kunnen draaien.
2: Ja. Nou ja, dat was dus tot nu toe nog niet gebeurd. Hij schreef, dankje, ik hou van jou, Amsterdam, you never forget this first. Ja.
0: Oké. Flo, dankjewel even voor dit moment. Wij maken ons op voor de voorspelling voor aanstaande zondag. De wedstrijd tussen Nederland en Japan. We zoeken zo meteen even contact met de leukste en de beste scheidsrechter van Nederland, Bas Nijhuis. En zijn ezels die de voorspelling voor ons gaan doen. Beyoncé hoor je ook straks. En dit is natuurlijk Sam.

0: Beyoncé, Single Ladies in de ochtendshow om 13 minuten voor 8. Goedemorgen. Ja, gisteren is het dan officieel losgegaan. Het WK 2026 en aanstaande zondagavond speelt Nederland de eerste wedstrijd op het WK. De tegenstander dan is Japan. Maar hoe lekker zou het zijn als we nu al een beetje weten wat we zondagavond kunnen verwachten.
1: Ja,
0: ja, het fijne is dat wij iemand hebben gevonden die zichzelf inmiddels meester voorspeller mag noemen. Nou ja, eigenlijk zijn ezels, dames en heren, aan de telefoon de leukste scheidsrechter van Nederland, Bas Nijhuis.
1: Ja, en de beste. Ja,
0: en de beste, zeker.
1: Hoe is het met je, Bas? Ben je weer helemaal klaar voor het nieuwe seizoen?
2: Nou, ik loop alweer echt 12, 13 kilometer per uur. En het gaat. Oh, ik hoor de ezels al stommelen. Maar het gaat echt heel erg goed. Dus het is nu straks naar het sprintwerk. Dus ik doe er echt alles aan om in augustus klaar te zijn.
1: Maar ik neem aan, het eerste voetbalweekend is rond 7 augustus. Ik neem aan dat jij dan weer ergens op de velden staat, toch?
2: Ja, dat hoop ik wel. Dat hoop ik wel. En daar ga ik ook voor. Dus tot nu toe ziet het er allemaal echt heel goed uit. Dus we zitten er echt.
1: Wat
2: echt heerlijk.
1: Nou, de Eredivisie heeft je nodig, Bas.
0: Ja, dat.
2: Dank je.
0: Ze kunnen je goed gebruiken. Hé, maar even. Want jij hebt natuurlijk gisteravond zitten kijken, denk ik, naar de openingsceremonie.
2: Ja.
0: Vond je ervan?
2: Ik heb gisteren. Ik moet zeggen, gisteren was wel. Het is wel echt een beetje zoals het in Amerika gaat en zo. Ik moet wel zeggen dat de eerste wedstrijden. Ja, die beginnen. We begonnen wel vurig, hè? Met al die kaarten.
0: Maar dan zit je als scheidsrechter thuis op de bank en dan zie je dat allemaal gebeurt. En daar heb je een mening over, toch? Over zo'n scheidsrechter daar, die drie rode kaarten.
2: Ja, nou ja, weet je, heel vaak wordt er gezegd natuurlijk van. Ja, zo'n doorgebroken speler moet dat dan. Maar ja, als het een duw in de rug is en je kunt niet bij de bal met de voeten. En je bent buiten de 16, dan is de rode kaart. Hoe lullig dat soms ook klinkt. En dat waren twee van die situaties. Want die laatste rode kaart. Ja, dat was ook een situatie. Als je hem echt stilzet op het moment, dan gaat hij alleen op goal af.
0: Ja.
1: Dus jij zegt terecht. In ieder geval twee terecht.
2: Ja, in ieder geval twee terecht. En die laatste, die ene was natuurlijk ook wel flink. Dus wat dat betreft, kun je er eigenlijk niet veel van zeggen. Maar het is voor zo'n scheidsrechter ook niet fijn. Want de nadruk zit nu op hem dat hij drie rode kaarten heeft. Ja. Dat is nooit fijn.
0: Nee, de kans dat hij de finale gaat fluiten is niet zo heel erg groot, denk ik.
2: Ja, kijk, de beslissingen waren goed. Maar dan is het afwachten hoe de menigte erop reageert. Als dat gewoon gezegd wordt, alles is prima, dan is het voor hem perfect. Maar als daar heel veel rumoer om is, dan wordt het weer lastig.
0: Ja,
1: en die camera, gaan we dat in Nederland ook krijgen? Dat jullie die camera boven je oor hebben?
2: Ja, ze kijken echt wel heel erg naar hoe de uitwerking is. We hebben natuurlijk al een proef gedaan in Nederland. En ik ben echt benieuwd wanneer dat ingevoerd wordt. Ik ben echt voorstander. Ik zou het echt geweldig vinden om alles te laten zien wat er op het veld gebeurt. Dus ja, van mij mag het komen. Maar ik denk nog niet dat het volgend seizoen zover is. Nee.
0: Oké. Maar goed, je bent al een beetje aan het oefenen vanochtend. Want je staat jezelf nu ook te filmen. En zometeen de ezels.
2: Ja, het is wel. Ik moet zeggen, ze moeten wel een beetje in de stemming komen. Maar het is wel. Ja, ik werd er zoveel op aangesproken. Overal. Iedereen begon er ook over. Ja, komen die ezels nog? En ik moet zeggen, andere dieren op het erf beginnen zich wel te irriteren dat zij alleen weer mogen spelen. Dus, het is wel zo. Ze kijken wel mee. Ja, rustig jongens, de ganzen ook al. Maar ze bemoeien zich er al mee en zeggen, als het niet goed gaat, willen wij ook een kans. Dus de druk zit er volop.
1: Ja.
0: Want even kijken, wij kwamen niet verder dan Stientje en Snoopy, volgens mij heet die ezels, toch?
2: Ja, en Saartje hebben we nog.
1: Oh, Saartje.
2: Saartje, Stientje en Snoopy.
0: Ja, ja, dat waren ze. Die hebben voorgaande toernooien met het Nederlands
1: elftal. Zaten er vaak goed erbij, hoor.
0: Echt, over het algemeen hadden ze het gewoon heel erg goed. Ik denk dat als we een score, dan hadden ze denk ik 8 uit 10 zo'n beetje hadden ze goed.
1: Zeker, zeker.
2: Ja,
0: dus ja, de druk is hoog.
2: Ja, de druk is heel hoog. En ik ben er klaar voor. Ik kan even naar de stal lopen. Dan kun je even zien wat er gebeurt. Want het is wel, ze zijn nog niet echt in de stemming, maar wel een beetje al. Kijk, ze hebben natuurlijk wel al een beetje al de stal zitten. Kijk, ze hebben het gezegd van iets te lekkers hebben ze nog gegeten voor straks voor zondag bij de tv. Ja. Nou, we gaan even kijken. Jongens, hallo. Wakker worden. Ah, daar is een neus.
1: Kijk.
2: Ja. Oké, we gaan even de deur open doen en dan.
1: Bas,
2: dan ben ik echt benieuwd wat er gaat gebeuren. Oh,
0: daar komen
2: we gaan even kijken hoor.
0: Daar
2: kijk, kom eens aan hoor.
1: Wie is dit?
2: Dit is Snoopy.
1: Snoopy
2: dit is
1: komt
2: eruit.
1: En Stientje.
2: Snoopy,
1: en
2: kom maar hoor. Kijk, en dat is natuurlijk wel spannend, want daar is Nederland of Japan. Dat is al heel goed. Dat ziet er al heel veel belovend uit.
0: Hey, kijk.
2: Hallo. Ja, dat gaat heel goed, moet ik zeggen. Maar nu, Saartje komt eraan. Die is vaak wat
1: kritischer.
2: Ja, die is vaak niet vol vertrouwen. Nou, die gaat ook. Ik ga naar Japan.
0: Dat betekent
2: een gelijkspel. Okay. Maar nu is het de laatste.
1: De laatste.
2: Twijfel op het gezicht. Oh, Snoopy gaat ook naar Japan.
1: Dit is niet goed. Dit is niet goed.
2: Nee.
0: Bas.
2: Dit is een gelijkspel. En een kans. Sintje, ga naar links. Kom. Sintje, naar Nederland.
0: Nee.
2: Kijk even.
0: Ja, dit is overduidelijk. Dit is geen goed nieuws.
3: Dit is verliezen. Nee.
4: Nou.
2: Ja.
3: Nou, kijk, kijk, de stoffaas.
2: Ja, ja, ja. Oh.
3: Ja, oh, nou. Ik moet denk ik, tot nu toe zit het op een gelijkspel en het kan op het laatst van de wedstrijd, ja, kan het nog kantelen in
1: de blessuretijd.
3: In de blessuretijd. Oh, er wordt nu geruzied. Ja, rustig, jongens,
1: oh,
3: rustig.
1: Oh, oh, oh, oh, trek je kaarten. Nou,
3: ja, ja, trek je kaarten. Snoepie. Hey.
5: Maar dit, nou, wordt een, dit wordt een hele spannende wedstrijd. Met de billen,
4: ja,
5: bij elkaar, denk ik.
4: Het chaos ook wel een beetje.
3: Ja, het wordt echt chaos. Het wordt, ja, chaos, denk, ja, ik ook. Het wordt echt chaos. En we moeten de Japanners dus niet onderschatten, want nee, ja, dit gaat zo niet goed.
5: Nee. Nou, Bas, in ieder geval fijn dat jij de ezels
1: weer... Zeg, gelijkspel, misschien in blessuretijd nog een overwinning, ja, eruit slepen.
3: Precies, maar het gaat echt... ik zit meer op gelijkspel dan op, ja, dat laatste moment. Ja, nog, ja,
5: okay. Maar goed. Wordt geen walk in the park, als ik het zo al bekijk.
3: En ik hoop dat het mooier weer is dan hier. Ik sta hier gewoon in de regen, man.
5: Ja, het is verschrikkelijk. Nou, Bas, ja, fijn dat je dit wilde doen. Ja. En ik, ja, ik ga ervan uit dat we voor de volgende wedstrijden ook weer een beroep op jouw ezels mogen doen.
3: Zeker. Er rijdt nu een trekker langs die denkt van... waarom staat die man daar in het oranje midden in de wei? Ja,
5: Bas, dank je wel. We spreken je snel weer.
3: Tot snel weer.
5: Hoi, hoi, hoi. En een fijne wedstrijd zondag. Hoi, hoi. Bas Nijhuis en zijn ezels.
1: Gelijk spel tegen Japan. Is, ja, slecht, ik zou er, hoor, toch blij mee zijn.
6: Ik zou ervoor tekenen.
5: Voor de mensen die denken, hoe ziet het er dan allemaal uit? Je hebt mee kunnen kijken via de site. En anders komt later vanochtend, ja, even het filmpje netjes bij ons op de socials. @538ochtendshow. Dus dan kun je de voorspelling nog een keer op je gemak rustig nakijken. En zien hoe de ezels van Bas toch een beetje twijfelden over deze eerste wedstrijd, ja, van het Nederlands elftal. Zullen wij nog eventjes naar Joling gaan? De speelschijf, ja, van deze week. Past hier mooi bij. Rood, wit, blauw.
7: En dit is de nieuwe Smulschijf.

0: de Smulschijf. Bij ons in de ochtendshow Gerard Joling zijn rood-wit-blauw plaat
1: aanmoedigen. Plaat.
0: Juist leuk voor het Nederlands elftal. Een kleine steun in de rug en die kunnen ze dus wel goed gebruiken, hebben we net gehoord. Straks gaan we even voorbeschouwen op die wedstrijd. Dat doen we met Jack van Gelder. Leuk, even horen wat zijn visie is op de stand van zaken rond het Nederlands elftal. Bij ons live in de studio is Jeroen van der Boom. Die is, als het goed is, in Nederland. Maar dat was nog even spannend, maar daarover later meer. Hij komt in ieder geval, als het allemaal doorgaat, zijn nieuwe single zingen.
2: Hey, baas van een busje. Mag jij straks de stad nog in? Vanaf 1 januari 2027 verandert de situatie. Dan gaan de zero-emissiezones ook gelden voor bestelauto's met emissieklasse 5. Die mogen er vanaf dat moment niet meer in. Heb jij zo'n bus? Bereid je op tijd voor, want de maanden vliegen voorbij. Doe nu de kentekencheck om te zien tot wanneer jij toegang hebt. Ga naar opwegnaar6.nl.
3: Dit WK mis je niets op SBS6. Met elke dag om 5 uur alle samenvattingen in het Oranje Café. De ongezouten meningen van vandaag inside Oranje.
4: Ik denk dat ze niet eens groepsfase overleven.
5: Dat wordt best lastig.
3: Het laatste nieuws van Noah uit Amerika. En de gezelligste nazit met de Oranje Zomer.
6: We worden wel wereldkampioen.
7: Ja, natuurlijk.
3: Beleef het WK-gevoel dagelijks vanaf 5 uur op 6.
8: Ondernemers wachten niet af. Ze pakken meteen door als het nodig is.
9: Kan het ook sneller?
8: Ondernemers pakken meteen door.
9: Nee, ik voel dat doorpakken niet.
8: Ondernemers pakken door met een zakelijke lening van Swishfund. Binnen 1 dag gestort. Check swishfund.nl. Swishfund, met zekerheid doorpakken.
9: Sneller.
10: Wat lezen met je doet? Het zet je hoofd in vliegtuigmodus. Lezen laat je even alles vergeten. En wat je ook alweer allemaal moest. Je moet niks. Maar lees eens een boek. Of twee. Want wie leest, heeft een goed verhaal. Wil je ook een goed verhaal? Haal het zomerlezengeschenk van Ilja Gort in de boekhandel.
11: Fijn weekendvoordeel bij Jumbo. Alleen deze vrijdag tot en met zondag. Wit stokbrood voor maar 75 cent. En ook fijn, biefstuk naturel per 100 gram voor maar 2,49. Een fijn en voordelig weekend. Dat is de ja van Jumbo.
12: Ben jij toe aan een wissel? Stap dan over naar Hyundai en profiteer van ons 1-2'tje. Als partner van de FIFA World Cup 2026 geven we je namelijk tot wel 5000 euro extra voordeel als je overstapt naar een nieuwe Hyundai. Zo rijd je al in de Hyundai Tucson plug-in hybrid vanaf €39.995. Ga naar Hyundai.nl.
13: Bij Grando krijgt u meer dan alleen een keuken of badkamer. Van ontwerp tot realisatie volledig ontzorgd. Bezoek een van onze showrooms. Grando, sinds 1965.
14: Psst, Hollands Nieuwe heeft iets nieuws.
15: Nu 1 jaar internet en tv voor maar 1 euro per dag. En in 1 klik geregeld. Dus naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
16: Shop de sale bij Zalando. Bespaar tot wel 50% op must-haves.
17: Wat doe ik aan voor een onvergetelijke zomer?
16: Vind de perfecte look voor elke gelegenheid en bespaar tot wel 50%. Word lid van Plus voor meer voordelen.
17: Wat doe ik aan?
16: Shop nu bij Zalando.
18: Shop bij Designer Outlet Roermond, de PC Hoofdstraat van het Zuiden. Luxe die je voelt, kwaliteit die je ziet en een prijs die je verrast. Ontdek 200 designermerken en stel je favoriete outfit samen voor het nieuwe seizoen. Designer Outlet Roermond.
19: Nu bij Coolblue. WK-deals. Van televisies en beamers tot friteuses en koelkasten. Bekijk onze voorzetjes en score ze op Coolblue.nl of in de Coolblue-app. Vandaag besteld, morgen juichen.
20: Op zoek naar een spreker voor je congres? Ga naar showbird.com, het grootste boekingsplatform van Nederland. Showbird.
21: Nu bij Leen Bakker. 20% korting op alles. 20% op alles. Dus kom naar de winkel of shop op leenbakker.nl.
22: Extra voordeel voelt extra goed bij Trekpleister. Nu bijna alle producten van Lucovitaal 1 plus 1 gratis. Lucovitaal, dat is krachtig en goedkoop. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Dit is een gezondheidsproduct. Lees voor het kopen de verpakking.
23: Heel Nederland kleurt oranje. En met z'n allen staan we achter het Nederlands elftal. Hoe juich jij oranje richting de overwinning? Laat het nu horen in de 538-app. En luister komende week naar de 538-ochtendshow. Heb jij de leukste inzending? Dan win je de WK-kamerjas van Albert Heijn. Een oranje Kamado barbecue. Een boodschappencheck van €200. En je kwalificeert jezelf voor de hoofdprijs. Een volledig verzorgd WK-kamerfeest bij jou thuis tijdens de tweede poolwedstrijd. Met al je vrienden, hapjes, drank. drankjes en een optreden van Samuel Welte. Alle info op 538.nl.
1: Als je in de file weer van 1 naar 2 naar 1 moet schakelen. Upgrade dan naar een automaat. Op Marktplaats. Want met het aanbod van ruim 7000 betrouwbare autobedrijven vind je altijd de auto die je nodig hebt. Marktplaats. Elke deal een groot verschil.

0: Sport Heijn wenst de mannen van Oranje heel veel succes met de wedstrijd.
1: Groei. Groei ontstaat wanneer mensen zich durven te ontwikkelen. Kenneth Smit leert jouw mensen sterker communiceren, slimmer verkopen en krachtiger leiding geven. Geef jouw team de kennis en skills om verder te groeien. Kenneth Smit. Voor professionals die het verschil willen maken. KennethSmit.com. Kenneth Smit.
2: Dit is Mila. Mila is pas 10 en ervaart nu al het Zwitserleven gevoel. Dankzij haar opa, die sinds hij met pensioen is de tijd heeft om de zolder geluidsdicht te maken. Zo kan Mila helemaal los op haar drumstel. Dat is het mooie van het Zwitserleven gevoel. Het is een gevoel dat we delen.
3: 538 Nieuws.
4: 8 uur. Goedemorgen, ik ben Florentien van der Beulen. De explosie van vannacht bij een flat in Amsterdam-Nieuw-West heeft enorme schade aangericht bij de sportschool ernaast. Aan drie kanten zijn stukken van de gevel weggeblazen en brokstukken hebben geparkeerde auto's geraakt. Door de klap raakten 7 mensen gewond, 1 is er slecht aan toe. 400 mensen zijn geëvacueerd. President Trump gaat in beroep tegen het besluit van de rechter dat zijn naam van de gevel moet bij het Kennedy Center in Washington. Ook Trumps plan om het centrum 2 jaar dicht te gooien voor renovatie ging toen van tafel. Alle uitingen waar Trumps naam in voorkomt moeten van de rechter uiterlijk morgen verdwenen zijn. En het WK voetbal is dan eindelijk begonnen. Gisteravond wonnen de Mexicanen de openingswedstrijd met 2-0 van Zuid-Afrika. En vanmorgen vroeg versloeg Zuid-Korea Tsjechië met 2-1. En daar zat ook een Nederlands tintje aan. Feyenoord-speler Hang, die werd de man of the match met een doelpunt en een assist. Gaan we naar het weer. De dag begint grijs en grauw met veel laaghangende bewolking en regen. En ook vanmiddag veel regen en geen ruimte voor de zon. Het wordt 14 tot 17 graden. Tot zover het nieuws op Radio 538.
5: Dankjewel Flo, dan een overzicht van de files. En Rick heeft het voor. Op de A16 Breda-Rotterdam bij de Van Brienen-Noordbrug. 8 minuten vertraging. A28 Hogeveen-Zwolle bij de brug over de Overijsselse Vecht. 18. De N203 Alkmaar-Amsterdam bij Uitgeestcentrum. 19. En één flitser op de A1 Deventer-Apeldoorn bij Deventer. 97.9.
6: De beste ingrediënten voor een goede morgen. 100% juicy rundvlees, een getoast muffinbroodje en een gebakken eitje. De lekkerste start van de dag met de McMuffin Beef and Egg van McDonald's. I'm loving it.
7: We denken na over een koophuis.
8: Oh, dan moet je Bart van Unive hebben.
7: Bart, met die loopgroep?
8: Ja, en als hypotheekadviseur zet hij ook een stap extra.
9: Een betrokken hypotheekadviseur. Iemand die je kent en de tijd voor je neemt. Dat voelt vertrouwd. Kijk op univee.nl of kom langs in een van onze winkels. Univee, daar plukt u de vruchten van.
10: De kippiepan en plank. Die bezorgen we gewoon thuis, ook tijdens het WK. Kippie.
11: Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop. Je springt. Joehoe! Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam. En een heerlijke landing. Oh, boxsprings af vanaf €990. Swiss Sense.
12: Bij HEMA houden we echt van oranje. Daarom deze week alle oranje tompoezen 1 plus 1 gratis. Ga direct naar de winkel of bestel op HEMA.nl.
3: Alleen bij Radio 538 win je kaarten voor het WK voetbal. Luister volgende week donderdag en reis met z'n tweeën naar Amerika voor de derde poolwedstrijd. Tunesië-Nederland.

0: is de 538 ochtendshow. Junior Jack is hier. Stoepie Disco. Radio
1: 538. Ja, weet je, in principe zijn zij de beste. In principe.
2: De 538.

0: Dit is
1: de 538 Ochtendshow.
2: Stubby Disco op deze 12e van juni. Het is vrijdagochtend. Goedemorgen. En fijn dat je erbij bent, de ochtendshow van 538. Nieuws voor vandaag. Het staat op alle voorpagina's vanochtend. En ik denk terecht, want het is een vreselijk ongeluk dat zich gisteren heeft voorgedaan in Terneuzen. Een auto die raakte van de weg en reed in op een fietsende schoolklas. 3 kinderen en 1 volwassene kwamen daarbij om het leven. 3 andere slachtoffers liggen op dit moment in het ziekenhuis te vechten voor hun leven. Burgemeester van Terneuzen reageert op het drama.
3: Enorm geschrokken. Heel verdrietig. In een hele hechte gemeenschap. En nu wil ik staan om de ouders heen, om de leerlingen heen, om de docenten heen, om de gemeenschap van Terneuzen. Collega ambtenaren van ons die zijn ook direct naar de school gegaan om te kijken of we kunnen helpen met de organisatie, om de informatie zo goed mogelijk te laten zijn in de richting van de docenten, van leerlingen, van ouders, van vaders, van moeders. En dat is het allerbelangrijkste.
2: Ja, want dus de burgemeester.
4: Wat vreselijk.
2: Het is echt verschrikkelijk.
4: Jongens.
2: En alles wat je erover leest en alles wat je erover ziet.
4: Man.
2: Het is hartverscheurend. Frank Evenblij die sprak zich gisteren uit over de situatie rond de Somalische scheidsrechter die door de Verenigde Staten is geweigerd vanwege vermeende banden met een terroristische organisatie. En ook uitte hij nogal wat kritiek op FIFA-voorzitter Infantino.
5: Gianni Infantino, die dan zegt, we moeten even relax doen en even chill doen. En kunnen jullie niet wat vragen stellen over voetbal? Ja. Nou, er was al niet gevoetbald. En dit soort dingen zijn zo erg. En dat glipt gewoon uit zijn handen. Ja, ik kan hier echt zo woedend op worden, op deze man. Waar het echt alleen maar om geld en geld en geld draait. En dan vraagt om rustig te zijn. Ik hoop dat hij ook een keer zo'n behandeling krijgt bij de douane. En dat hij al zijn kleren uit moet trekken. Dat hij gevisiteerd wordt aan alle kanten. En dat hij dan ook het land niet inkomt.
2: Ja, dus Frank Evenblij.
4: Die persconferentie was echt schrijnend gisteren.
2: Nou,
4: ja. Dat hij ook inderdaad zei, laat het over
2: tenen komen.
4: Dat je echt denkt van, joh, wat een stelletje oplichters man bij elkaar.
2: Dan vandaag bij ons in de show Jeroen van den Boom. Tenminste, dat hopen we. Hij zat namelijk gisteravond nog vast op het vliegveld. Ja. Hij zette dit op zijn Instagram.
6: Ik heb stress. We zitten te wachten. Nou, ik heb stress. Want we zitten te wachten op het vliegveld van Malaga.
7: Ja. We worden er niet
6: knap
7: op.
6: Ja, ja, hartstikke knap. Maar ik moet morgen spelen bij 538 in de ochtendshow. En ik weet niet of we gaan. Ja, maar stel je voor dat hij eruit gedonderd wordt. Dan moet ik dus verstek laten gaan. Dus ik zit nu, het is nu 9:10. We zouden om 8:10 vliegen.
2: Oh.
6: En het vliegtuig is stuk.
2: Ja, dat was gisteravond.
4: Nou ja, we stap je ook niet lekker in, hè?
6: Nee. Oh, nee.
2: Als je weet dat het vliegtuig stuk is.
4: En dat ze daarna, nou, we hebben het schroefje aangedraaid. We gaan
2: proberen. We hebben even, ja, provisorisch, het geen stuk was, hebben we weten te repareren.
4: Ik heb een keer, zat er een deukje in de neus. Ik denk dat het een vogel. En toen gingen ze zeggen van, ja, we gaan het deukje opmeten. En dat is dan, als het, laten we zeggen, minder dan 1 centimeter. Maar dat je ook denkt van, daar hebben ze natuurlijk allerlei getallen voor. Ja, op een gegeven moment hebben ze gezegd van, nou, als dat deukje minder dan 1 centimeter is, joh, vliegen met die kist, ja, wegwezen. Ja. Ding. Ja, dan gaan in Portugal dus ook natuurlijk een beetje dat je denkt van, nou ja, weet je, die willen op een gegeven moment ook die kist gewoon weg hebben. Dat je toch denkt, ja, wie staat er met zijn meetlatje dat deukje op te meten?
2: Ik ben toen een keer vanaf Curaçao gevlogen met die, ja, dat was die luchtvaartmaatschappij van Erik de Vlieger had je toen.
4: Oh ja.
2: Ik ben de naam even kwijt, maar
4: Holland Air? Ja, Air Holland, Holland Air, zoiets.
2: Ja, zoiets was het. Maar die, wij kregen te horen vlak voor vertrek, ja, de boordradio is kapot. En er is wel een soort reserveradio, maar die heeft niet zo'n sterke zender, dus we moeten langs de kust blijven vliegen.
4: Nee.
2: Waardoor we de hele kust van Amerika moesten blijven. Maar het hele idee dat je dus in een vliegtuig stapt waarvan de radio niet werkt.
7: Oh, wat eng.
2: Ik vond dat zo'n naar idee.
7: Ja.
4: Nou, in dat geval hadden wij ook nog een classic. Die was ook op Curaçao. Die piloot reed.
2: Van
4: Curaçao heb je een start en een landing, maar dat is 1. En aan het einde is in een rotonde. Dan moet je even keren. Want ja, de ene keer moet je remmen en dan. Yeah. Of landje en de andere keer stijg je op. En die reed er vanaf met zijn wielneus. En de stewardess die naast ons zei ze, nou, ik vlieg al 30 jaar, maar dit heb ik nog nooit meegemaakt. En dan moet je daarna nog, wat is het, geen achteruit op een vliegtuig?
2: Nee, dat werkt niet, nee.
4: Dus er moest er iemand komen.
8: Met zijn karretje.
4: Die zat natuurlijk thuis ergens op de bank. Dus nou ja.
2: Het is niet zo'n hele grote luchthaven die van Curaçao.
4: Het is echt, jongen. En dan moet je nog de lucht in, hè? Dat je denkt, oh ja.
2: 14:08, goedemorgen. Maar ik kan inmiddels melden voor de fans van Jeroen van den Boom. Hij is hier.
4: Ja, hij is
2: veilig aangekomen. Dus het is allemaal goed gegaan met de vlucht. Je hoort hem zo meteen. Zijn nieuwe single komt

0: begin de dag. Met een lach. De 538
1: Ochtendshow. You hold the line. When every one of them is giving up and giving in.

0: Imagine Dragons in de ochtendshow. 8:50 op deze vrijdagmorgen. En gisteravond was het dan eindelijk zover.
1: We zijn onderweg. Het WK 2026 is begonnen.
0: Ja.

0: worden voor het Nederlands elftal. Maar is dat ook echt zo? Ja, dat kunnen we eigenlijk alleen maar vragen aan iemand die daar alles van af weet. En dat is dit WK een van onze vaste analisten voor wat betreft het WK voetbal. Jack van Gelder. Jack, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Ja, genoten gisteren van de openingsceremonie?
1: Ja, ik vond het allemaal wel leuk om te zien. En dan gaat het ook wel een beetje beginnen, weet je. We hebben er ontzettend naartoe geleefd. En er zijn veel dingen van gezegd. Commercieel, en dat is het ook. Omstreden, dat is het ook. Maar het is wel een geweldig evenement. Met een heleboel leuke wedstrijden. Dus ik verheug me ontzettend op. Ik moet zeggen dat ik niet alles zal gaan zien. Zodat ik de volgende ochtend met rechthoekige ogen naar buiten loop, weet je. Nee. Dat is bijna niet te doen.
2: Nee. Weet je wat ik het grappig vond? Dat commercial blok in die drinkpauzes.

0: mij helemaal niet zo
1: ook
0: heel
1: bij
0: erg.
1: Mij wel.
2: Ja, maar dat is een kwestie van wennen. Ja. Aan de ene kant begrijp ik het. Is het natuurlijk not done. Dat zijn we nooit gewend geweest. Nee. Zeker niet van de NOS. Maar ja, dit is nou eenmaal de tijd. Moet je dan 3 minuten gaan kijken naar drinkende mensen. Ja, maar het is precies hetzelfde bijvoorbeeld met de Formule 1. Daar ergert het me eigenlijk iets meer. Maar daar wen je dan ook aan. Dat je de beelden ziet. En dat je dan in een hoekje dus nog dus ziet wat er gebeurt. Ja. En wanneer bij wijze van spreken Verstappen uitvalt. En je ziet reclame. Maar ja, het is een kwestie van wennen. Ja. En dat went vrij snel.
1: Maar is het niet zo dat wij straks gewoon naar alle wedstrijden zitten te kijken met ongeveer op 25 minuten een pauze, omdat er een commercial moet worden uitgezonden?
2: Want ja, natuurlijk krijg je dat.
1: Ja, toch?
2: Tuurlijk. Ja. Ja, natuurlijk krijg je dat. Dus het is puur commercieel. Absoluut, absoluut. Want er zijn echt momenten in wedstrijden dat je echt geen drinkpauzes hoeft in te lassen. Dat is volstrekt onzin. Maar ja, er is een voorbeeld. En dat is van heel, heel lang geleden. Piet Keizer, die speelde bij Ajax in de jaren 60, 70. En die is ooit eens een keer, die raakte geblesseerd en die bleef heel lang liggen. Maar dat bleek later te zijn voor een bord van een tv-maatschappij.
0: Ja, ja, ja. Serieus?
2: En dat wist helemaal niemand. Maar die bleef maar liggen. Ja, en het beeld bleef volgens. Ze konden niet schakelen.
0: Wat goed.
1: Ja. Maar goed, Jack, we moeten het ook even over het Nederlands elftal hebben. Want er is al veel over gezegd en veel over geschreven. Maar het is nog niet dat sprankelende elftal dat we zo graag zien.
2: Nou ja, maar sprankelen zal überhaupt moeilijk zijn voor een heleboel elftallen die meteen vanaf het begin er zullen staan. Nederland is een vraagteken, ook qua opstelling. We zijn kwetsbaar omdat Dumfries eigenlijk onze USP is. Het specialistische wat wij hebben. Maar daar moet niets mee gebeuren. Ik ben erg bang voor het centrale duo, omdat door het wegvallen van Timber en in minder mate De Vrij en de Ligt daar van Hekken staat, wat ik best een leuke voetballer vind. Ja. Maar ik vind hem heel kwetsbaar, want als Dumfries diep gaat staan en Van Hekken gaat steeds oplopen, dan heb je, als ze de bal kwijtraken, een enorm gat aan de rechterkant. Dus ik denk dat Koeman daar nog wel over aan het nadenken is. Men denkt dus ook bijvoorbeeld aan Van Dijk samen met Van de Ven in het midden. Maar ik ben ook nog een beetje aan het kijken wat er nou voorin moet gaan gebeuren. Summerville is toch een beetje Frimpong-achtig. Is er nog niet helemaal. Malen legt zichzelf ook nog steeds op de weegschaal. Maar ik herinner me een wedstrijd tegen Noorwegen niet zo lang geleden van het Nederlands elftal, toen Koopmeiners daar in die rechterzone speelde.
0: Kijk.
2: En ik denk dat op dit toernooi toch corners, vrije trappen, dat soort dingen heel erg belangrijk zijn. Een soort strafcorner van het voetbal. Ja. En dat je hem op die manier ook kan gebruiken. En daarmee Dumfries ook wat meer ruimte en dekking kan geven. Dus ik ben heel benieuwd wat er gaat gebeuren. Ja, en dan ga je ook verdiepen in Japan. We hebben het wel eens over wat wordt de Dark Horse op dit WK.
1: Oh nee toch.
2: Ja, maar ja, vorig WK versloegen ze Spanje en Duitsland. En het afgelopen jaar hebben ze Brazilië verslagen en Engeland op Wembley. Dus het is niet zomaar een tegenstander waarvan je zegt, nou. Ja, en Nederland in openingswedstrijden. Ik wil niet helemaal mismoedig worden.
1: Goed bezig, Roger.
2: Nee, maar dat kan het alleen maar meevallen.
0: Ja, wat ik me afvraag, Jack, is hoe kan het nou met zo'n Malen dat hij in de competitie de een naar de ander erin legt, maar hier bijna voor open doel gewoon.
1: Dat lukt gewoon
0: dat
1: niet.
0: Dat het niet lukt.
2: Nee, ja, maar goed, dat was de blokkade ook bijvoorbeeld van Brobbey in het verleden. En die heeft zich er nu enigszins uitgespeeld. Maar ja, dat blijft nou eenmaal een mysterie. En dan hoor ik inderdaad verslaggevers zeggen, als hij er nou maar één scoort, dan is hij er doorheen.
0: Ja.
2: Dat kan, maar ik weet niet of hij die kans krijgt.
0: Ik
2: zou hem wel laten staan hoor, zondag. Ja. Want anders ben je hem kwijt.
0: Zeker, ja.
1: Maar even toch een kleine samenvatting van wat jij net hebt gezegd. Het wordt heel erg lastig.
2: Dat lijkt mij ook. Dat lijkt mij ook. Het Japanse team dat heeft spelers die zich verder hebben ontwikkeld. Die Moriyasu, de bondscoach, is wel sinds 2018. Die kent die gasten hartstikke goed. En je kan van Japanners heel veel zeggen. Maar in ieder geval wel dat het een heel gedisciplineerd voetbal speelt. En met voetballers die ook gewoon, neem Ueda, topscorer in Nederland. Obawa die we kennen. We kennen er meer natuurlijk. Ook die in andere landen naar Nederland speelden. Dus ik ben heel, heel benieuwd. Ze missen wel hun grote man, Endo. Ja. Die is afgevallen. Ja, ik wou dat ik dat was. maar het wordt gewoon hartstikke lastig.
0: En nog even...
2: Het wordt gewoon
0: Moet Koeman Depay erin zetten?
2: Nee, dat kan nog niet.
0: Okay.
2: Dat kan nog niet. Om twee redenen. Die is nog niet 100% fit. Mm. En wat ik je net al zei, als hij Depay er nu inzet, kan je hem halen meteen beter naar huis sturen. Want dan wordt het zelfvertrouwen niet beter van.
1: Okay.
2: Maar ja, dan heb je natuurlijk ook nog te maken met Brobbie.
0: Ja.
2: Wat gaat hij daarmee doen? En je hebt te maken met de Dark Horse bij ons eigen elftal. Vaak verguisd, maar toch graag gebruikt. Dat is Wout Weghorst.
1: Ja,
2: die ook in bepaalde fases nodig zal hebben. Dus ja, het wordt...
3: Te hangen en wurgen, zo te horen.
2: Maar aan dat mogen we zeggen.
1: De andere kant van het verhaal is volgens mij, Jack... Dat, jij zegt, denk ik ook nu, van, als je deze wedstrijd weet te winnen van Japan... dan sta je eigenlijk al met één been in de volgende ronde.
2: Ja, je kan aan 3 punten ook genoeg hebben in deze idiote situatie. Want we spelen 72 wedstrijden om van 16 elftallen af te komen. dus het slaat in principe nergens op. Aan de andere kant vind ik het leuk dat er ook een heleboel kleine landen meedoen. Want we hebben natuurlijk niet alleen zondag Nederland-Japan, maar we hebben ook Curaçao-Duitsland. En dat vinden we leuk. En aan de ene kant is het folklore, aan de andere kant is het ook best leuk dat de spreiding er is. Maar ja, het kaf van het koren scheiden duurt wel heel erg lang. Dus je zal heel selectief moeten zijn in wat je wel en niet gaat bekijken.
1: Ja. Nou, in ieder geval gaan we zondag denk ik wel met heel veel mensen tegelijk kijken naar die eerste wedstrijd van het Nederlands elftal.
2: Dat lijkt me wel, ja.
1: Dat worden
2: een goede tijd, hè.
1: Kleine oogjes toch, denk ik, maandagochtend, want het wordt laat.
2: Nou, het valt wel mee, hè. De wedstrijd
0: 12
2: is om 10 uur.
0: 12 uur klaar.
1: 12 uur is hij klaar.
2: Ja, 12 uur is hij klaar. Prima, daar heb ik net sushi op.
1: Jack, mogen we jou nog verleiden tot een kleine voorspelling?
4: Nou, moet ik wel pas hoor.
2: Ja, ik hou het op 2-2.
1: 2-2, nou, ik denk dat iedereen daar toch dik tevreden mee is.
2: Ja, dan sta je al bijna in de halve finale.
1: Jack, dankjewel en we spreken je snel weer.
4: Oké.
2: Okay.
1: Hoi. Jack van Gelder over de wedstrijd van aanstaande zondag. Nederland tegen Japan om 10 uur.

0: bij ons in de ochtendshow met zometeen hier. Gelukkig is het allemaal goed gekomen met de vlucht. Jeroen van den Boom, zijn nieuwe single zingt zometeen live bij ons in de studio. Floor 10 heeft het laatste nieuws.
1: Nou ja, heb je toevallig nog een oude gulden in een sok zitten? Daar kun je dus iets heel bijzonders voor kopen.
0: Wat dan?
1: Ga ik zo vertellen.
2: 18 plus, speelbewust.
1: Ja. Echt serieus? Wat een geld.
3: 18.000.
4: Wat verdikken we.
5: En ben jij de volgende postcode loterijwinnaar?
6: Hoeg, weer zo'n haarfijn deeltje bij Kruidvat. Nu alle haarstyling van Gatsby, Sajos en Taft 2 plus 2 gratis. Kom je haar in model brengen bij...
7: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
5: Nieuw, de bonustrekking. 1 op de 5 postcodes wint. En iedereen krijgt een lotcadeau. Activeer jouw lot op postcodeloterij.nl.
2: 18 plus, speelbewust.
8: Wat is nou lekkerder dan een avondje oranje kijken in de kroeg? Dit WK opent er een speciale oranje kroeg in Amsterdam. Met oud-internationals, een optreden van Wolter Kroes, het team van de 538 Middagshow. En natuurlijk met jou en je beste vrienden. Luister komende week vanaf 4 uur 's middags. En win een avond volledig verzorgd het WK voetbal kijken. Zo beleven jij en 3 vrienden Tunesië en Nederland in de gezelligste oranje kroeg van Nederland. Alle info op 538.nl. Oranje kijken doe je samen met Old Amsterdam en 538 in de Old Amsterdam Oranje Kroeg.
9: Wat je nu hoort, is jouw tijd. En die van de volgende generatie. Die gun je de wereld. Al weet je nog niet hoe die wereld eruit gaat zien. Hoe laat je die zo goed mogelijk voor hen achter? Daar heb je ons voor. Dit is jouw tijd. Van Landschot Kempen, Private Banking.
8: Dit WK opent Old Amsterdam de meest gezellige oranjekroeg van Nederland. Kijk het Nederlandse elftal samen met je vrienden, oranje sterren, drankjes en rijk gevulde borrelplanken met Old Amsterdam. Luister Radio 538 of koop Old Amsterdam in de winkel en maak kans op kaarten voor jou en je vrienden. Old Amsterdam, met pit en karakter.
10: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
11: Een leasefiets van de zaak? Bij Lease a Bike bespaar je tot wel 1000 euro op alle type fietsen. En met onze vernieuwde regeling lease je zorgeloos van begin tot eind. Zelfs als je werksituatie verandert. Ontdek jouw droomfiets op leaseabike.nl.
12: Pas je eindelijk het perfecte shirt?

0: juiste potje. Open nu een rekening op Buut.com en krijg 25 euro startegoed. Buut, de bank die het een tikkie anders doet.
1: Lease vanaf nu meer dan één fiets via leaseabike.nl.
2: Je denkt misschien, dynamische energie? Niet voor mij. Maar dynamische energie van Powerpeers is er juist voor iedereen. Koophuis of huurhuis, zonnepanelen of niet. Doe ook mee met de dynamische energie van Powerpeers.
3: Hola, collega.
4: Hey.
3: Het is hier fantastisch. Die lichtbedjes, drankjes, het barbecuebuffet, verse vis.
4: Mark?
3: En die prijzen.
4: Mark, jij ging toch alleen even naar Macro voor koffiebonen?
3: Oeh, ja.
5: Kom maximaal zomeren bij Macro. Met de beste zomerdeals in de vestiging en in de webshop. Macro, de voordeligste groothandel.
6: Groei. Groei ontstaat wanneer mensen zich durven te ontwikkelen. Kenneth Smit leert jouw mensen sterker communiceren, slimmer verkopen en krachtiger leiding geven. Geef jouw team de kennis en skills om verder te groeien. Kenneth Smit, voor professionals die het verschil willen maken. KennethSmit.com.
7: Kenneth Smit.
8: Of je nu gaat voor kinderpret in je Peugeot 2008, of voor gamende tieners in je strakke 3008, of voor elke lifter die je tegenkomt met je ruime 5008...
9: Hey, bedankt.
8: Merci.
10: Thanks.
8: Je profiteert nog tot eind juni van de Peugeot vakantiedeals. Tot 6.000 euro voordeel op alle SUV's. Ontdek ze nu op Peugeot.nl.
11: Nu bij Leen Bakker. Alle eetkamerstoelen en barkrukken tweede halve prijs. Dus kom naar de winkel of shop op leenbakker.nl.
12: Ook voor de mooiste vloeren ga je naar Karwei. Profiteer nu met Club Karwei van wel 50% korting op de Klik PVC vloer Primo. Karwei, maak het mooier.
13: Ga je op vakantie? Vergeet dan niet de ANWB Visa Goldcard. Daarmee betaal je makkelijk en veilig wereldwijd en is het eigen risico van je huurauto gedekt. Vraag hem nu aan met 50% korting op anwb.nl/creditcard. Check de voorwaarden. ANWB en gaan.
14: Het is vrijdag, dus smeer hem snel naar FOMAR. Want elke vrijdag scoor je echte roomboter, 500 gram, voor maar 3,49.
15: FOMAR, voordeelmarkt, FOMAR, voordeelmarkt.
13: ANWB Zomeralert, nu giga vakantievoordeel. Van doorlopende reisverzekering, Wegenwacht Europa, tot de perfecte wandelschoen. Pak je voordeel op anwb.nl en gaan.
16: Dit WK mis je niets op SBSS. Met elke dag om 5 uur alle samenvattingen in het Oranje Café. De ongezouten meningen van vandaag in Site Oranje.
17: Ik denk dat ze niet eens groepsfase
16: dat wordt best lastig. Het laatste nieuws van Noah uit Amerika. En de gezelligste nazit met de Oranje Zomer.
18: We worden wel wereldkampioen. Ja,
16: beleef het WK-gevoel dagelijks vanaf 5 uur op 6.
19: Samen kijken we uit naar dat ene moment. Waarop we even één zijn. En met z'n allen achter Oranje staan. Het AD brengt het WK-voetbal dichterbij dan ooit. Samen delen we Oranje. Samen delen we het AD. Mis niets. Ga naar ad.nl/WK.
20: Samen delen we Oranje.
21: Het weer wordt mede mogelijk gemaakt door Vodafone Business. Cyberveiligheid voor veilig ondernemen.
22: Ja, en het weerbericht is helaas niet zo best voor vandaag, want het wordt wisselvallig. Geregeld stevige buien en een temperatuur van 19 graden. Ook komend weekend een mix van zon, wolken en af en toe een bui en een temperatuur dan rond de 18 graden. En dan de situatie op de weg. Rick weet waar de file staat.
23: 11 files, begin op de A15, Ridderkerk, Gorkum bij Hardingsveld, Giessendam, 9 minuten. En 57, Rotterdam, Oudorp bij Hellevoetsluis, 9. En 203, Alkmaar, Amsterdam bij Uitgeest, de vertraging 24 minuten.
22: En zo is het 8:08 geworden. Tijd voor de hoofdpunten. Gelezen door Florentien. Goedemorgen.
24: Goedemorgen. Er is nog heel veel onduidelijk over de explosie bij een sportschool in Amsterdam-Nieuw-West. Een van de eigenaren zegt dat hij videobeelden heeft en daarop lijkt de explosie van onder de vloer te komen. Hij roept mensen op om niet te gaan speculeren. Ja, en omdat de plek van de klap veel belangstelling trekt, zijn bij de sportschool en de flat hekken met schermen neergezet, meldt AT5. De ME bewaakt die ook. En vanwege de veiligheid is een groot gebied afgezet. En duizenden rapporten over de staat van huizen in het Groningse aardbevingsgebied. Die kloppen helemaal niet, zegt RTV Noord. Zo zouden woningen veilig zijn verklaard, terwijl ze dat eigenlijk helemaal niet zijn. Ja, wie thuis nog een oude gulden heeft liggen en van haring houdt, opgelet. Want met die gulden kun je volgende week op de markt in IJmuiden, vanwege de opening van het seizoen, een Hollandse nieuwe halen.
0: Oh, lekker.
24: Oh. Ja, het is een soort protest ook tegen de stijgende prijzen. Althans, dat zegt de vishandelaar die ze verkoopt, Nico Waasdorp. Ja, hij doet het tegenovergestelde. Hij zegt, ik weet dat veel mensen nog dergelijke muntjes thuis hebben liggen. Je kan ze helemaal niet meer inruilen. Dus kom het hier maar inwisselen en dan krijg je een lekkere haring.
0: Maar deze Nico zegt ook dat je betaalt in Amsterdam tegenwoordig met gemak 4,50 voor een haring.
23: Voor één haring?
0: Ja, joh.
23: Voor één haring?
0: Ja, joh.
23: Onmogelijk.
0: Ja, dat is wel echt heel veel geld. Ja. Hey, maar het is wel een Amsterdamse haring.
23: Ja, en, maar zit er een
0: die zwemt normaal niet buiten.
23: Deze
0: haring weet het ook echt altijd beter.
23: Die gozer van Simonus hebben we gesproken. Want de haring moest hipper worden. Want die laat de haring massaal links liggen.
0: Er kwam een haringfestival toch of zo?
23: Ja, die zat te vertellen. Wat kost een haringje? Zo, 2,25.
0: Nou, niet in Amsterdam.
24: Nee, hij verkoopt ze normaliter voor 2,75. En dat schijnt dus ook niet heel veel te zijn. Maar nu dus voor een gulden.
0: Nou, ik sprak mijn visboer, goede visboer, zit in de Gaard in Utrecht. En die zei, de haring is sensationeel
23: goed. Is hij weer vetter dan ooit?
24: Ja.
0: Maar echt, die zei, nee, ja, je hebt ook nog wel eens gehad van, we gooien hem even terug en over 3 weken varen we wel eruit.
23: Ik hoor eigenlijk zelden dat ze zeggen van, hij valt een beetje tegen.
0: Nee, we hebben wel eens gehad, zo'n mager seizoen.
23: Ja.
0: Zeker.
23: Ja?
0: Jawel, jawel. Maar hij zei, het is echt
23: vetter dan ooit.
0: Ja, top haringjes.
23: Dikker dan dik.
0: Vanaf woensdag dus.
23: Heerlijk.
24: Ja, nou ja, dinsdag 16 juni, dan komt in Scheveningen... Okay. Nee, het eerste vaatje Hollandse Nieuwe binnen.
23: Vlaggetjesdag.
24: Vanaf de 17e kan iedereen haring kopen. En die markt is altijd op donderdag in IJmuiden.
0: Oké.
24: Okay. Dus ja, ik kan niet, of het nou woensdag of donderdag is, is mij niet helemaal duidelijk.
23: Maar de dag dat je haring kan kopen voor de
24: is vanaf woensdag.
23: Dat is vlaggetjesdag, is dat toch?
24: Ja. Politie zet steeds slimmere technologie in tegen automobilisten die zich niet aan de regels houden. Dat maakt snelheidscontroles op termijn zelfs overbodig. Nieuwe auto's hebben bijvoorbeeld verplichte systemen die de bestuurder waarschuwen als hij te hard rijdt. Maar de politie krijgt dus in de toekomst toegang tot jouw data in de auto. Ja, en dan krijg je dus een boete. Dus ja, zij kunnen gewoon zien in een soort blackbox van... je rijdt te hard, je krijgt een boete.
0: Die signalering van dat je te hard rijdt is zo vervelend.
23: Ja, dus ze hebben bij mij zo geprogrammeerd... er zit een knop op mijn stuur, dan kan ik hem meteen uitzetten.
0: Oh, oké.
23: Dus de linksbovenin hoef ik alleen maar...
0: Maar jij moet dus elke keer als je
23: elke
0: auto
23: keer als ik start en elke nieuwe auto die je nu koopt...
0: Zit dat in?
23: Daar zit dat in. En dat is ook zo'n...
0: Maar dat is ook al, als je bijvoorbeeld... kijk, het gaat er niet om dat je 150 moet rijden waar je 100 moet. Maar het is, laat maar zeggen, als jij optrekt en je komt boven de...
23: Als je 51 kilometer rijdt waar je 50 mag, dan gaat die ting, ting, ting. En er zit tegenwoordig ook, dat is ook verplicht op alle auto's... dat die een soort correctie op je stuur heeft.
0: Ja, dat heb
23: je tussen de lijnen blijft.
0: Dat gaat trillen.
24: Oh.
0: Schrik je de kleren van.
23: Ja, dan moet je echt aan wennen.
24: Je schrikt je rot inderdaad.
23: Hij kan af en toe behoorlijk heftig ingrijpen.
24: Zo.
23: Dat je denkt, er is niet zoveel aan de hand.
24: Ja. Maar,
23: zit niet zo aan mijn stuur te trekken.
24: Ja, dat heb ik vaak,
23: Waarom verbaast me dat nou niet? tot zover even. Flo, dankjewel, want we gaan ons opmaken voor een live optreden van Jeroen van der Boom. Die is inmiddels binnen bij ons. Heeft een nieuwe single, Luchtballonnen. En hoe die klinkt, live, dat ga je zo meteen horen.

0: Voor 9 in de 58 ochtendshow, waar wij vanochtend visite hebben van, en we geven hem even een warm applaus, Jeroen van der Boom.
1: Ja. Goedemorgen.
0: Jeroen, welkom.
1: Ja, goedemorgen.
0: Dat was nog even spannend, hè, of je hier op tijd zou zijn.
1: Ja, man, dat was balen, joh. Ik zat helemaal lekker, 4 dagen was ik lekker tekst aan het leren voor de toppers. En toen komen we gisteren om 6:30 zouden we vliegen. En dat ding was stuk.
0: Nou, want je zat in Spanje, zat je?
1: Ja, was heerlijk.
2: Welk ding was stuk? Maar dan moet je daarna... Dan is die kist stuk, ja, en op een gegeven moment krijg je te horen, nou, we gaan toch maar vliegen. Of hebben jullie uiteindelijk een ander vliegtuig gekregen?
1: Nou, ik denk dat iedereen het herkent die nu in de auto zit. Dus iedereen roept ook, jullie ook, zaten de tweede zich. Nou, ik ga dan nooit meer erin. Nee, dat is lekker. Ja. Maar dan zit je daar dus op dat airport.
0: Ja, je wil ook naar huis.
1: En je wilt doen waar ik natuurlijk voor gesmeekt heb.
0: Ja, je kan ons niet in de steek laten, Jeroen.
1: Niet in de smeek laten. Nee, ik dacht, ik moet spelen. Dus ik ben, ik had helemaal al gecheckt dat ik ook nog voor meer geld hier zou kunnen staan.
0: Echt waar, ja?
1: Ja, want ik denk, ik ga het niet doen, want ik word de rest van het jaar word ik gewoon aangepakt. Dan weet je nog van die zanger, ja. Nou, hij is inmiddels 50 plus, maar weet je dat hij zou komen? Hij kwam niet. Dat soort gelul.
0: Ja, ja.
1: Nou, ik ben ook een beetje vliegangst, heb ik, hè?
0: Oh ja?
1: Maar ik zit altijd met zweethanken. Ik ga overal heen, maar ik ben niet leuk om naast te zitten.
0: Want jij vliegt veel.
1: Ja, ik vlieg veel. Maar moet je ook mee oppassen. Maar ik vlieg veel.
0: Ja, maar het is grappig dat je dan zegt van ik heb vliegtuig. Ja. Je zou denken op een gegeven moment, omdat je dan vaak in het vliegtuig zit, op een gegeven moment wen je er wel aan.
1: Nee, vreselijk. We zijn 3 weken naar Amerika geweest met het hele gezin. Dat vond ik fantastisch. Ja, misschien ben ik ook blijven hangen. Want ik zie eruit alsof ik de stagiair ben van 538 met mijn pet op en met de hippe schoenen.
0: Nou, staat je wel.
1: Oh, dank je.
0: Ja.
1: Maar het is niet, dit was gewoon tijdgebrek. Dit was gewoon thuiskomen, tas neerpleuren en hierheen gaan. En met de jongens lekker spelen.
0: Want hoe laat was je thuis vannacht?
1: Nou, uurtje of 4 volgens mij.
0: Dus je hebt helemaal niet geslapen ook?
1: Jawel, even 1,5 uur, joh, zo'n powernap.
0: Oh ja.
1: Hey, ja, goed, die kreukels krijg ik toen niet meer uit mijn gezicht. Dus wat dat betreft hoef ik het daar niet voor te laten.
0: Hé, maar er is nieuwe muziek, hè, van jou?
1: Ja, er is zeker nieuwe muziek.
0: Een dubbele A-kant.
1: Ik zag ook een persbericht, dubbele A-kant. Nee, ik heb 2 liedjes tegelijk uitgebracht, omdat ik niet kon kiezen. En ik had eigenlijk een ander liedje, maar dat was in de eerste PR-ronde, dat doet je plugger dan, zei dus, ja, ze is echt typisch van de Boom, zeg. Is dit van het oude album? Ik zeg, nee, dat is van een nieuw album. Toen dachten ze dat het uit 2007 was. Dus toen dacht ik, nou, dan maken we maar even een liedje. Han Korenneef heeft het gedaan, met Hans en Thomas. En een leuk, die zei, dit ga jij nooit opnemen. En ze beginnen als ballad, dus de eerste 33 seconden denk je, wat een mooie ballad.
0: Ja.
1: En toen dachten ze, nou, heeft hij al te veel van gemaakt. Laten we van links afgaan. Dus na 33 seconden dan begint Nicky Lohman, de drummer, onwijs in te tikken. En dan wordt het eigenlijk een heel commercieel liedje. Maar het begint dus als een heel mooi liedje.
0: Yeah.
1: Maar daarna gaat het gewoon los als een commercieel liedje. Ik vind het onwijs leuk om te doen.
0: Oké.
1: Want een verhaal, hè?
0: Ja. En luchtballonnen.
1: Luchtballon. Ja.
0: Of is het luchtballonnen of ballon?
1: Nee, luchtballon.
0: Luchtballon.
1: Ja, het klinkt een beetje als een titel van Frans Bauer.
3: Ja.
1: Luchtballon. Ja. Nee, maar ik voor mezelf dat ik in één keer denk, hé, luchtballon. Ik zou nooit een liedje nemen wat luchtballon heet.
0: Nou, ik heb hier het singlehoesje, daar staat luchtballonnen, staat erop.
1: Nou, dan heb je echt een verkeerde singlehoes.
3: Nou, echt niet.
0: Nee, staat er echt op.
1: Wie heeft dat gedaan?
0: Oh, okay. Zo staat hij ook op Spotify, hoor.
1: Nee, luchtballon.
0: Nee, luchtballon.
1: Hij is aan die luchtballon. Nee,
3: je ziet, nou, kom maar kijken.
1: Nee, ik ga niet. Maar willen jullie dat ik zing luchtballonnen?
0: Nee.
1: Als jij wilt dat ik zing luchtballonnen...
0: We zitten hier te plagen.
1: Wat een klerenlijst, man. Hey, met 3 uur slaap, jongen. Ik word ook volgens mij uit de toppers geschoten. Want Vroger zegt, je gaat niet deze week nog aan de bak, hè? Ik zeg, ja, ik moet naar de
4: ochtendshow. Mag dat dan niet van Vroger?
1: Nou, we moeten natuurlijk wel scherp zijn. Ja. We moeten natuurlijk wel allemaal in het busje zitten van... nou, nu moeten we even de focus op de toppers zetten.
0: Ja.
1: Maar dan sta ik hier lekker 's ochtends vroeg. En vanavond in Central Park. En dan komt het tekstboek tevoren.
4: Hoeveel liedjes doen jullie?
1: We doen 137 liedjes en 35 medleys. Dus ik zou zeggen, mensen, brood meenemen.
0: Nee, maar je kan dat toch niet allemaal uit je hoofd leren?
1: Nee, dat hoeft ook niet. We hebben 87 autocues liggen. Dat is lekker, ook voor mijn collega.
4: Ja, Gerrit is...
1: Ja, nou, het is dat je het zegt. Nee, hartstikke leuk. Nee, maar volgens mij voor ons ook, want wij redden dat ook
4: dat
1: natuurlijk niet.
4: Ja, dat kan niet, man.
1: Nee, dat kan niet anders, man. Maar wat wel leuk is, wij horen de laatste tijd in een enquête dat mensen zeggen, nou, het is wel lang, de toppers. En toen zei ik, dat vinden wij ook. Dus de laatste 30 minuten denken we altijd, jezus, doorpompen. Maar het wordt dit jaar, ik ga het echt zeggen, zit je in de auto, heb je nog geen kaarten. Het wordt een memorabele keer.
0: Is het nog niet uitverkocht dan?
1: Nou, er zitten altijd nog wel een paar plekken natuurlijk. Er zijn 65.000 mensen, we moeten er 2 doen.
0: Ja.
1: En hebben we ook nog een voetbalwedstrijd voor ons kaners gekregen.
0: Dat wordt wel leuk. Dat was
1: kut, joh.
0: Maar dat wordt toch ook wel leuk, of niet?
1: Ja, dat wordt fantastisch. We hebben die Harry Styles, die heeft ons eruit gekikt. Zo was het natuurlijk.
4: Ja, want jullie vaste weekend waren jullie kwijt.
1: Het vaste weekend waren we kwijt. En nu zaten we heel dicht tegen de Amsterdamse zomer aan. Wat we ook leuk vinden.
0: Ja.
1: En toen we dat 3 weken later hadden we dus bekendgemaakt, kregen we ook nog eens de voetbalwedstrijd, de tweede voetbalwedstrijd van het Nederlands elftal. Dan moet je dus met 65.000 mensen ga je dus naar moest het hele podium aanpassen. Want er moet wel een scherm in dat je echt dik voetbal kan kijken.
0: Mm, ja.
1: En dat gaan we ook doen. En ik denk dat UEFA ook blij is, want we moesten flink lappen per kaartje.
4: Ik wou zeggen.
0: Oh, dan moet je extra voor betalen. Ja, dat is die, belachelijk.
4: Je moet die rechten afkopen.
1: Ja, elke kroeg moet het ook. Dus je hebt een klein kroegje, moet je dus gewoon betalen voor het kijken van het voetbal. Maar goed. Ja, maar
3: wat dat een komt, verhaal, dat, zeg.
1: Nou, dat, ja, dat komt niet op onze rekening trouwens, hoor. Dat wordt gewoon anders geregeld. Ja. Dat betaalt René.
0: We gaan luisteren naar de nieuwe single van Jeroen van den Boom. Luchtballon, zo heet hij.
5: Af en toe slaap je hier, maar ik ontwaak nooit met jou in mijn armen. Overdag ben je weg,

0: jongens.
1: Luchtballon, de nieuwe single.
2: Luchtballon.
1: Wat een lekker...
3: echt een leuke plaat.
1: Een herkenbaar melodietje op de een of andere manier.
2: Ja, ja, nou, ik ga even heel zo... Kijk, ik kan tegen jullie niet meer liegen natuurlijk.
1: Nee,
2: ja,
1: nee, dat is...
2: Prima. Dit is de... Het refrein is wel echt gebaseerd op de meest gebruikte akkoorden ever.
1: Is dat zo?
2: Ja,
1: is
2: als
1: dat...
2: we dit doen, doe ze maar een bass. Doe ze een bass. Boom. Dit is Nicky Loma, speelt ook met Pommelien Thijs. Yeah. Die is tegenwoordig Belgisch. Kijk, je kan dus doen. 3, 2, 1, let op.

0: van Claudia de Breij geleend.
1: Ja, ja. Ja, dus ja,
0: ik denk, nou, nu jat ik het hele oeuvre maar. Maar het zijn de akkoorden dus van Leef.
2: Wat grappig.
0: Het zijn de akkoorden van Let It Be. Het zijn de akkoorden van Dromen zijn met Rog van I Will Survive.
3: Maar dit zijn de succesakkoorden eigenlijk.
0: Nou, dit zijn vooral, wat ik doe de laatste 10 jaar, doe ik hoofdzakelijk grote live dingen.
3: Ja?
0: Grote pianobar, toppers en dat soort dingen. Hollandse Hazes. En dit zijn van die liedjes, daar kan je dus mee beginnen. En als je na 1,5 minuut denkt, nou, die moeders zingen het mee, maar de rest niet.
3: Ja.
0: Dan ga ik gewoon direct over naar de Wolse Nou, Niels weet inmiddels hoe ik dat doe. Ik denk na 1,5 minuut, ik ga het avondje keren en dan speel ik gewoon wat anders. De band wel eens lullig, maar we kunnen gewoon beginnen hoor.
3: Wat goed zeg. Nou, ja, tof. Leuk. Leuk, even een kijkje achter de schermen hoe dat gaat bij die muziek.
0: Je hoeft hem voor de rest niet meer te draaien.
1: Nee, nee.
0: Maar een smulschijf na die WK-liedjes zou leuk zijn. Leuk. Ja,
3: ja. We zullen er eens over nadenken. Hey, superleuk dat je er was. En succes met de voorbereidingen voor de toppers.
2: Ja.
0: Ja. Mocht je nog tickets willen voor die smulschijf, of ben je met iedereen langskomen, VIP, alles erop en eraan.
3: We gaan erover nadenken. Jeroen van der Boom, live bij ons in de studio. Zometeen spelen wij het spel Begin de Dag met een mooi bedrag. Je weet dat er dan voor jou geld te halen valt hier op de radio. €538 is bij ons de hoofdprijs op het rad. En wij spelen vandaag met deze stem.
4: Het gaat net even wat fysieker, wat sneller.
3: Zo.
5: Ja.
2: Dit is een sport iets.
6: Ja.
2: Het is een sport iets.
1: Ik denk.
3: Ik zeg niks. Maar dit is de stem.
4: Het gaat net even wat fysieker, wat sneller.
3: En jij mag zo meteen doorgeven wie het is voor €538.
7: Fans van Holland en van Voordeel, opgelet. Deze week nergens goedkoper. Een stuk Hollandse goudse kaas, jong belegen. 950 gram, maar €5,69. Zo goedkoop.
8: Dat gaan we vieren.
9: Aldi. Bij Kruidvat ben je vaak al een stapje duurzamer bezig dan je denkt. Zo kun je Kruidvat menstruatieondergoed hergebruiken. En gooi je net wat minder weg. Kun jij lekker de hort op zonder zorgen over doorlekken. Nu van €12,99 voor maar €7,50. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Meer info op kruidvat.nl/stapjeduurzamer.
7: Nog meer voordeel scoren bij Aldi? 1 ster beter leven gyros met paprika, 750 gram voor maar €5,99. En onze zomerse watermeloen voor maar €2,99. Aanvallen!
8: Dat gaan we vieren!
7: Aldi.
10: Start je dag zonder barst.
11: Opgelost. Autotaalglas.
12: De Holland & Barrett dagen komen eraan. Onze grootste sale van het jaar. Vanaf 13 juni 4 dagen lang de beste deals om je goed te voelen. Met kortingen tot wel 70%. Dit wil je niet missen. Voorwaarden van toepassing.
13: Getallen horen is centen scoren.
14: Luister vanmiddag naar Evers & Co vanaf 2 uur op Radio 538. Hoor je een getal in de titel van een nummer? Bel dan naar de studio. En wie weet win je €5,000. Getallen horen is centen scoren. Vanmiddag op 538. Alle info 538.nl.
15: Bij Ziggo heb je altijd alles om van het voetbal te kunnen genieten. Switch daarom nu naar Ziggo en score een gratis Samsung TV ter waarde van €699. Stap over op Ziggo.nl of in een van onze winkels. Geldig bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.

0: eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: Switch en score, ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
2: Bij Plus hebben we nu Plus poolpakkers. Dat zijn heel veel aanbiedingen die de hele WK poolfase geldig zijn. Zoals leeschips, paprika en naturel, 175 gram voor maar 99 cent. Nederland, oh Nederland, we doen met je mee. Plus.
3: Amazon Prime Day is van 23 tot en met 26 juni. Deze deals zijn niet in te tomen. Als stomers die heel lekker stomen. Wow, zong ik dat nou? Barst ik nu uit in een lied?
4: Top deals op airfryers, stofzuigers, skincare. Kan niet stoppen met zingen.
5: Shop geweldige deals tijdens Prime Day. Van 23 tot en met 26 juni. Exclusief voor Prime-leden. Word nu Prime-lid op Amazon.nl.
2: Ook bij Plus, dubbel fris en appelsientje, 1+1 gratis. We doen met je mee, Plus.
6: Het is heerlijk om je huis te laten schilderen. Maar die rekening betalen? Nee joh. Jij doet het lekker zelf. Met Gamma, de nummer 1 in verf. Dat zeg ik.
7: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel, of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf. Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek nu de beste last minutes op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI, live happy.
6: Beetje kleur in huis? Doe het lekker zelf met de Gamma kleurtesters. Laat elke kleur mengen en test het gewoon thuis. Met de voordeelpas, nu 1+1 gratis op Gamma kleurtesters.
8: Het WK voetbal. 104 wedstrijden op de gekste tijden. Je kunt natuurlijk midden in de nacht opstaan. Maar je kunt ook gewoon naar het Oranje Café kijken. Hier zie je alle samenvattingen van alle 104 WK-wedstrijden. Beleef het WK-gevoel met het Oranje Café. Elke dag om 5 uur op 6.
9: Zo klinkt de mooiere toekomst. Die lange reis waar je al jaren van droomt. Breng je toekomstdromen dichterbij. Kom sparen bij de bank die denkt aan jou en aan je toekomst. Nu al zin in morgen. ASM Bank.
10: Het is weer hamster bij Albert Heijn.
11: Met deze week in de bonus. Alle Café en Helmand sausen, tweede gratis.
10: Lekker hoor.
11: Alle Kwekkenboom, Doeka en Top King Oven en Airfryer snacks, ook tweede gratis.
10: Boeie.
11: Alle bad- en doucheproducten en deodorant, ook tweede gratis.
10: Zoé.
11: En AH smaaktomaten, 2 bakken, 40% korting.
10: Yes.
11: De meeste en de beste aanbiedingen.
10: Hamster.
9: Open nu gratis ASN sparen en krijg 25 euro. Voor jou of voor de ASM Foundation. Bekijk de actievoorwaarden op asmbank.nl.
11: Verzilver alleen deze week nog je Efteling spaarkaart en ga tot en met 8 november naar de Efteling. Kijk snel in de AH-app.
12: Je wil elke dag vooruit. Daar past maar één bedrijfswagen bij. De 100% elektrische Kia PV5 Cargo. Slim, ruim, flexibel. En met een rijbereik tot 416 kilometer kom je moeiteloos je dag door. Meer weten? Kijk op kia.com.
13: Kia. Movement that inspires.
14: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met deze week Autoweek. €5,99 in de winkel. Nu €2,50 per week. Altijd opzegbaar. Tot zo op kiosk.nl.
12: De Kia PV5 is uitgeroepen tot International Van of the Year 2026.
15: 538 Nieuws.
16: 9 uur.
17: Goedemorgen, ik ben Florentien van der Meulen. De politie in Brabant is druk met het onderzoek naar een schietpartij. Nadat er was geschoten, werd een paar straten verderop iemand onder politiebegeleiding met een ambulance afgevoerd naar het ziekenhuis. Op straat zijn kogelhulzen gevonden. De plek van de schietpartij is afgezet en de politie zoekt getuigen. Er is nog veel onduidelijk over de explosie bij een sportschool in Amsterdam-Nieuw-West. De schade is echt enorm. Een van de eigenaren die zegt dat hij videobeelden heeft. En daarop lijkt de explosie van onder de vloer te komen. Er vielen 7 gewonden. Uit de flat zijn 400 mensen geëvacueerd. En pas als alles veilig blijkt, dan kunnen ze weer terug. En batterijen van elektrische auto's gaan langer mee dan gedacht. Blijkt uit onderzoek van een leasemaatschappij waar BNR mee komt. Wie 70.000 kilometer heeft gereden, heeft nog 93 van de accu. En na 1,5 ton zit je nog steeds boven de 90%. Vooral accu's in nieuwere auto's doen het goed. Gaan we naar het weer. De dag is begonnen met veel bewolking en regen. Nou, ook vanmiddag dan blijft het nat en zien we de zon eigenlijk nauwelijks. Het wordt 16 tot 18 graden vandaag. Tot zover het nieuws op Radio 538.
15: Florentien, dankjewel. Files op dit moment, Rick, waar staan ze?
16: 9 files, beginnen op de A12, Arnhem-Utrecht bij Grijsoord, 29 minuten vertraging. A50, Apeldoorn-Arnhem bij Grijsoord, 14. En de laatste is de N203, Alkmaar-Amsterdam bij Uitgeest Centrum. De vertraging 22 minuten.
18: Bij Lidl wensen we Nederland het allerbeste. En dat kunnen we goed gebruiken, want er moet weer flink gesupported worden. Daarom deze week met Lidl Plus Italiaanse kersen. Een halve kilo voor 1,99. Lidl, official fresh partner van Team NL. Kersen.

0: kroon de prijs. Alles voor je vakantie vind je bij Bol.
1: Lidl is de beste supermarkt in groente, fruit en brood. Met deze week roomboter-croissants. Per stuk nu 29 cent. Lidl, je verdient het.
2: 25 jaar direct lease. En wie jarig is, pakteert. Je krijgt nu 25 euro korting per maand op elke leaseauto. Ga snel naar directlease.nl.
3: Kom ook tijdens het WK naar Kippie. En scoor de Kippie voetbal.
4: Kippie.
2: Krijg nu 25 euro korting per maand. Ga snel naar directlease.nl.
5: Dit WK mis je niets op SBS6. Met elke dag om 5 uur alle samenvattingen in het Oranje Café. De ongezouten meningen van vandaag Inside Oranje.
6: Ik denk dat ze niet eens groepsfase overleven.
7: Dat wordt best lastig.
5: Het laatste nieuws van Noah uit Amerika. En de gezelligste nazit met de Oranje Zomer.
8: Worden wel wereldkampioen.
9: Ja, tuurlijk.
5: Beleef het WK-gevoel dagelijks vanaf 5 uur op 6.
10: Alleen bij Radio 538 vind je kaarten voor het WK voetbal. Luister volgende week donderdag en reis met z'n tweeën naar Amerika voor de derde poolwedstrijd. Tunesië-Nederland.

0: Mariachi, heette ze niet zo?
1: Mariachi, ja.
2: Mariachi?
0: Ja, van die trompetspelers. Oh. Die komen dan op een gegeven moment binnen, vaak met zo'n sombrero op. En
1: oh,
0: een
1: grote gitaar.
0: Dit natuurlijk een beetje ook vanwege gisteravond. Of gistermiddag was het daar. Want in Mexico werd de allereerste wedstrijd op het WK voetbal gespeeld. En ik begin hierover omdat het een kleine sidestep is naar de stem die wij vandaag op de band hebben.
1: Dit is een hint.
0: Dit is een hint, ja. Ik zou een beetje WK gerelateerd zijn. Okay. Zou ik een beetje
1: denken. Ook oranje of kan het breed zijn?
0: Kan breed zijn. Dacht ik. Ik ga niet te veel inschrijven. Maar okay. Wie is dit?
3: Het gaat net even wat fysieker, wat sneller.
0: Je kan via 0909-30538 doorgeven welke naam er bij jou boven popt als je die stem hoort. Dus 0909-30538. Heb je het goed, dan ga je wellicht met €538 het weekend in. Want dat is de hoofdprijs bij ons in begin de dag met een mooi bedrag.
3: Het gaat net even wat fysieker, wat sneller.
0: Wie hoor je daar? Laat het weten. Bel 0909-30538 en win.

0: business. Just do. 7:30 bij ons in de 538 ochtendshow. Wij zijn vanochtend op zoek naar deze stem.
1: Het gaat net even wat fysieker, wat sneller.
0: Nou ja, de stem hebben we.

0: Tante Marieke, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Jij mag een poging gaan wagen.
1: Ik dacht dat het André Ooyer was.
0: André Ooyer?
2: Ooyertje.
0: Ah, yes. Ja, die hebben we natuurlijk regelmatig aan de telefoon in de ochtendshow.
3: Het gaat net even wat fysieker, wat sneller.
0: Oh ja.
2: Kan wel, die intonatie zit wel in je.
1: Ja, daarom herken je hem ook wel meteen.
0: Ja, ja, maar het is hem niet, Marieke. Oh,
4: hè?
1: Nee. Dat meen je?
0: Ja, ik meen het echt.
2: Ongeloof.
0: Ja, alles geld wel uitgegeven.
1: Ja, serieus?
0: Ja, serieus. Het spijt me, Marieke. Kijk, het is niet goed.
1: Helaas.
0: Ja, zonde. Mooie dag. Nienke, goedemorgen. Hoi, hoi, Nienke.
5: Hoi.
0: Hoi, hoi. Ben je ook zo zeker van je zaak?
5: Ja, daar ga ik wel van uit eigenlijk.
0: Wie is het?
5: Klaas-Jan Huntelaar.
0: Klaas-Jan Huntelaar.
2: Grappig dat hij ineens weer overal analist is nu.
0: Ja, hij zat gisteren zo gewoon op televisie.
2: Hij heeft natuurlijk in de Lappenmand gezeten.
0: Maar even luisteren hoor.
3: Het gaat net even wat fysieker, wat sneller.
0: Nee, het is niet Klaas-Jan Huntelaar.
5: Oh, jammer.
0: Ja, spijtig. Maar Fabienne, jij weet het vast.
6: Ja,
0: Ja, wie is het? Ja, zeg het maar hoor.
6: Ik denk dat het Robert van Hemert is.
0: Robert van Hemert?
2: Robert van Hemert,
7: de zanger.
2: Ja.
0: Zo nog een keer, we gaan nog een keer luisteren hoor.
3: Het gaat net even wat fysieker, wat sneller.
0: Nee, is ook niet goed, Fabienne.
6: Ah, jammer.
0: Ja, zonde.
7: Ja.
0: Martin dan, goedemorgen.
8: Goedemorgen.
0: Goedemorgen. Wie zoeken wij?
8: Dat is mijn zoon, Tijani Reinders.
2: Jouw zoon?
7: Lachertjes.
2: Dat is mijn zoon?
0: Dat is mijn zoon, Tijani Reinders.
8: Ja, klopt. Maar ik zit hier naast mijn andere zoon in de auto en ik zeg, dat is Tijani. Dus ik zeg, nou ja, dan bellen we toch op.
0: Nee! Maar, wacht even hoor.
3: Het gaat net even wat fysieker, wat sneller.
0: Dit is jouw zoon.
8: Ja, daar ga ik wel van uit.
0: Tijani Reinders is het goede antwoord. Ja! We hebben nu de vader van de stem aan de... Dat heeft er nog nooit gebeurd in het begin de dag.
7: En kijk eens wat de stem...
9: Die verkeert.
7: Nee.
9: Die gaat er met €250 vandoor.
2: Nou,
7: alsof we er niet genoeg had.
8: Schenk dat aan een goed doel, jongens.
0: Oh, dat vind ik fijn. Dat is
2: sympathiek. Zeg maar waar je het aan wil schenken.
7: Ja.
2: Doe maar iets.
8: Nou, ik kom niet zoiets in me op, maar bedenk iets goeds.
0: Het Maxima Centrum?
7: Maxima Centrum?
8: Ja, helemaal goed. Helemaal goed.
0: Warme banden mee. Hé, maar wat leuk. Maar dit is Martin Reinders hebben we nu aan de telefoon.
8: Ja, klopt.
0: De vader van. Een trotse vader, kan ik me zo. Een trotse vader, kan ik me voorstellen.
8: Sowieso, sowieso.
0: Ja, maar moet jij niet in Amerika zitten dan?
8: Ja, we vertrekken morgenochtend. Dus dan zijn we net op tijd.
2: Je kan het ook in dollars krijgen, hoor.
7: Wat grappig, zeg.
0: Maar er was natuurlijk deze week mooi nieuws te melden ook rond Tijani.
2: Ja.
8: Ja, ja, ja. We worden voor de vierde keer opa. Dus,
2: wat mooi, gefeliciteerd.
0: Ja, prachtig.
8: Ja, dank je.
0: Prachtig. Ja. En, nou ja, ik neem aan
2: wat
0: dat je...
2: Wat verwacht je ervan?
0: Je hebt veel contact met hem, kan ik me zo maar voorstellen.
8: Ja, we hebben een paar keer per dag contact nog steeds, dus... ja, dus het is een bijzonder avontuur waar we, waar we weer naartoe gaan.
0: Hoe heeft hij het daar?
8: Warm. Nee, het is sowieso bijzonder Amerika. Het is natuurlijk niet een echt voetballand. Maar het is op zich ook een heel bijzonder... wat is een toernooi?
2: Ja.
8: Ik zit een beetje in een jetlag nog, want ik kom net terug uit Curaçao. Dus ik weet eventjes niet meer wat de tijdzones zijn.
2: Nee.
0: Nou, het is 3:30.
8: Ja, dat klopt.
0: Ja,
8: op een horloge 3:55.
2: Oh, nee. Ja. Maar de vraag is natuurlijk, zijn ze klaar voor komende zondag?
8: Nou, dat denk ik wel. Het is vrij negatief op het moment in Nederland. Maar als je op dit moment eigenlijk niet zo heel goed voetbalt en toch een kans of 1200% kansen creëert.
2: Ja.
8: Ja. Ja, stel je voor dat iedereen had geschoten, was je favoriet geweest als wereldkampioen, denk ik.
0: Maar heb jij er een beetje goed gevoel over?
8: Ja, ik heb geen slecht gevoel erop.
2: Nou.
8: Ik denk als ze die ballen er gewoon inschieten, dat ze ver kunnen komen.
0: Ja. Nou ja, leuk dat je even belde, Martin. En doe Tijani de hartelijke groeten.
2: We bellen je maandag nog even als ze gewonnen hebben.
8: Ja. Helemaal goed.
0: Is hij nou, dat heb ik me altijd af. Is hij nou vernoemd naar Tijani Babangida?
8: Hij is vernoemd naar Tijani Babangida.
0: Ah, wat grappig.
8: Ja, goed.
0: Nou, Martin, echt onwijs leuk dat je even belde.
7: Ja.
0: Een grote verrassing
8: ook
0: voor
8: ons.
0: Oké okay, dan.
8: Oké,
0: okay,
8: groetjes.
0: Hoi, hoi. Nou, wat leuk zeg.
2: Ja, maar je denkt natuurlijk al met zo'n naam, met zo'n stem. Ja, tuurlijk zit er ergens familie of vrienden dat ze denken, hey, ja, dat is...
0: We hebben nog nooit volgens mij de vader of de moeder van een stem aan de telefoon
9: gehad. Maar wat toevallig ook, dat hij net de radio aan heeft.
7: Ja, daarmee luisteren. Iedereen luistert 538.
0: Dat is de andere waar. Kant, dat is de andere kant natuurlijk. Ja. Dit is de 538 ochtendshow. Het is 1 minuut voor 9:30.

Douwe Bob en I Believe in de ochtendshow. Goh, wat leuk dat we nou een keer een vader van een stem aan de lijn hadden. Ja. Vind ik echt grappig. Hé, hey, wij gaan zo meteen ons opmaken voor de Week in One-liners. Rob Schepers, die hoor je zo meteen hier. En dan weet je dat het echt bijna weekend is. Voor de mensen die benieuwd zijn naar de uitslag van aanstaande zondag, de wedstrijd die Nederland gaat spelen tegen Japan, die is vanochtend al bij ons in de show voorspeld. En volgens mij staat het filmpje inmiddels online. Dus als je even wil zien hoe de ezels van Bas Nijhuis, dat is onze meeste voorspeller, hoe die denken dat de wedstrijd gaat verlopen, check het maar even op @538ochtendshow, dus @538ochtendshow op Instagram. Dan kun je het filmpje eventjes bekijken. En dan weet je alvast wat de uitslag gaat worden.

0: Proef wat aandacht met smaak doet. De signatuur van Michelin-sterrenchef Sidney Schutte. Nu gewoon bij jou thuis. Zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
1: Lekker lezen op vakantie, Cassie! Want met Kobo Plus geniet je tijdens je vakantie nu van meer dan 1 miljoen boeken. Zonder ergens aan vast te zitten. Probeer Kobo Plus nu 30 dagen gratis via Bol.
2: Vandaag tekenen Bas en Lotte een koopcontract. Net als 510 andere starters. En dan begint het wachten. Met Zeker Starten van ABN AMRO heb je na het tekenen van je eerste koopcontract binnen 3 dagen al duidelijkheid over de financiering. Vraag naar de voorwaarden. Eerste huis kopen? Begin goed voorbereid. Voor ieder begin. ABN AMRO.
3: Oh. Goedemorgen allemaal. Altijd een energiek begin van je dag met Kroon. Een douche die je bijblijft. Ga nu naar een Hornbach bij jou in de buurt. Vind jouw douche op douche.kroon.nl.
2: Zeker starten is nu tijdelijk gratis. Ga naar abnamro.nl/zekerstarten.
4: Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop. Je springt. Joehoe! Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam. En een heerlijke landing. Oh, boxsprings af vanaf €990. Swiss Sense.
5: Hallo.
6: Hi, sorry, ik ben hier net komen wonen. Heb jij misschien een boord alleen?
5: Ja hoor.
6: Hi, sorry. Heb je misschien ook een ladder?
5: Tuurlijk.
6: En een kwast? Hi, ben ik weer. Heb je misschien zin in een kop koffie?
5: Ja.
7: Een klein gebaar brengt buren bij elkaar. Met wie zou jij een koffietje willen doen?
8: In juni is het Toyota Mania. Met tijdelijk extra voordeel op private lease. Zo rij je al een hybride Toyota Aygo Cross vanaf €299 per maand. En krijg je €50 korting per maand op de elektrische Urban Cruiser. Ontdek onze modellen en bereken je maandbedrag op toyota.nl. Op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar.
9: Oranje fans opgelet, KPN heeft nu WK-pakkers. Tijdelijke topdeals om het WK super te maken. Nu bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement... een 55-inch Philips Ambilight TV als welkomstcadeau. Pak jouw topdeal snel op kpn.com/WK-pakkers. Anders schrijf je mis.
8: Liever kopen? Tijdens Toyota Mania krijg je tijdelijk tot €3.500 extra voordeel bovenop je auto Telex inruilwaarde. Doe de kentekencheck op toyota.nl.
10: Score nu bij Keukenkampioen. Want je krijgt deze week een Bora kookplaat cadeau. En een Keukenkampioen divisiebal bij aankoop van je nieuwe keuken. Kom naar Keukenkampioen. Kampioen in keukens.
11: Jij bent mijn kampioen.
12: Het WK voetbal. 104 wedstrijden op de gekste tijden. Je kunt natuurlijk midden in de nacht opstaan. Maar je kunt ook gewoon naar het Oranje Café kijken. Hier zie je alle samenvattingen van alle 104 WK-wedstrijden. Beleef het WK-gevoel met het Oranje Café. Elke dag om 5 uur op 6.
13: Get ready for the OG.
14: All y'all bitches wanna look like me.
15: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker Lipton.
16: Nu met Club Karwei. Gratis accu met lader bij aankoop van Einhell accugereedschap. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
17: Dit is Boef en familie Janssens eerste subboardavontuur. Boek nu last minute je vakantiehuis voor de zomer. Kijk snel op lendo.nl.
18: Bij Sport City hoef je niet te kiezen. Kom lekker trainen en blijf hangen voor een extra setje gezelligheid. Met 120 locaties is Sport City je sportclub om de hoek.
19: Everyone from left to right, van Holland komt er al.
20: Juich mee met Oranje. Spaar nu bij Jumbo voor het juichjack. Bij aankoop van actieproducten ontvang je nu 1 gratis pakje met emblemen om jouw juichjack te personaliseren. Dat is de ja van Jumbo.
21: Gedoe met je dekbedovertrek? Dat kan dus echt makkelijker. Happy Bed is het wasbare dekbed zonder overtrek. Gewoon hup de wasmachine in. Als dat niet het dekbed van je dromen is, bekijk en bestel op happybed.nl.
22: Dat bootje, waar je al jaren van droomt. Lekker elke vakantie het water op. Breng je toekomstdromen dichterbij. Kom sparen bij de bank die denkt aan jou en aan je toekomst. Nu al zin in morgen. ASM Bank.
23: Extra.
0: extra voordeel voelt extra goed bij Trekpleister. Nu bijna alle producten van Lucovitaal 1 plus 1 gratis. Lucovitaal, dat is krachtig en goedkoop. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Dit is een gezondheidsproduct. Lees voor het kopen de verpakking.
22: Open nu gemakkelijk ASN Sparen en krijg €25. Voor jou of voor de ASN Foundation. Bekijk de actievoorwaarden op asnbank.nl.
1: Straks de sportzomer volgen in elke kamer, nu geregeld. Met een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Nu de eerste 12 maanden voor maar €20 per maand. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Tot zo!
5: Ja, goedemorgen, dit is de ochtendshow en het weer van vandaag. Wisselvallig, geregeld stevige buien, 19 graden de temperatuur. En komend weekend een mix van zon, wolken en ook af en toe buien. Temperatuur dan rond de 18 graden. Een rustige vrijdagochtendspits, ja. Hoe is dat nu, Rick?
23: Begin op de A12 Arnhem-Oberhausen bij Duitsland 12 minuten. De N203 Alkmaar-Amsterdam bij Uitgeefcentrum 25. En de laatste is de N246 West-Graft-Dijk-Beverwijk bij Krommenie-Zaandijk 14 minuten.
5: 9 over 9:30, de hoofdpunten. Gelezen door Florentine, goedemorgen.
24: Goedemorgen, Amsterdam is druk bezig met het regelen van hotels voor mensen die vannacht hun flat in Nieuw-West uit moesten na een ontploffing en brand in een sportschool ernaast. Er is een enorme ravage, 7 mensen raakten gewond. Onrust in Tilburg door een schietpartij en een grote politieinzet even verderop. Volgens de Omroep Brabant werd er iemand met een ambulance afgevoerd. Onderzocht wordt nu of er een verband is tussen de incidenten. En over een half uur gaat enquêtecommissie Corona verder met de verhoren. Vandaag komen 2 mensen langs. Eerst Dick Schoof, die tijdens corona een hoge ambtenaar was. En daarna oud-premier Mark Rutte.
5: Zo, dus we hebben 2 premiers achter elkaar. Oh.

0: be with you.
1: Ruben Hille, mocht je nou zitten bedenken... Een bekende naam, Ruben Hille, wie is dat ook alweer? Hij won The Voice.
2: Ja, team Suzanne
1: en
2: Freek.
1: Ja, en stond ook in het voorprogramma van diezelfde Suzanne en Freek. 10 keer in het Gelredome, dus hij weet inmiddels een klein beetje hoe dat voelt. Dit is de eerste single die hij maakte solo. 20 seconds, om exact 9:45. En ja, dan weten we allemaal op vrijdagochtend. Ja. Betekent dat...
2: Weekend.
3: Ja.
4: Maar eerst...
1: Oh. Joep, goedemorgen.
5: Ja, goedemorgen.
6: Hey. Hallo, goedemorgen.
2: Hoe is het?
5: Je goed?
2: Ja, heb je er zin in?
5: Ja.
2: Mooi, man.
5: Ja. En jullie?
2: Ja, ja, wij ook.
5: Want mijn werkweek is halverwege nu.
1: Is Sterksel al een beetje oranje?
5: Nee. Ik ben mezelf ook niet. Ik wist dus helemaal niet dat het gisteren al begonnen was.
2: Ach, man,
5: ik
2: ben
5: serieus. Ik dacht dat het vandaag begon.
2: Ja, is het eigenlijk zo wel. Jullie zijn er vanavond. Ja.
5: Wij beginnen in net aan Qatar. Ja. Nee, ik merk helemaal niks. Nee, in de winkel hebben ze dan ook.
2: Weet je wat ik grappig vond? Ik kwam voorbij op mijn tijdlijn. Rob die organiseert het SOWA Festival.
5: Ja, zeker. Ja.
1: Sorry.
2: Ja, het SOWA Festival, daar is Rob de organisator van. En iedereen kan daar naartoe.
1: Wat is het SOWA Festival, Rob?
5: Ja, wat is Sterksel Open Air.
2: Oh.
5: dat is een uit de hand gelopen verjaardagsfeest van 2 jaar geleden. En dat wordt nu een officieel festival. Ja.
2: Bij de Os.
5: Nee, bij een oude nonnenklooster.
2: Oh,
5: ja.
2: Zitten ze er nog, die nonnetjes?
5: Nee, die zitten er niet meer. Nee, die hebben we weggebonjourd. En nou doen we een festival. Maar we hebben echt een toffe line-up, jongens. Dus,
2: VO heeft de kunst.
5: VO heeft de kunst. Ah. En La Fuente en Extins hebben we zelfs nog.
1: Spraakwater, Lester Dost.
5: Jazeker, ja. Dus dat gaan we organiseren,
2: wat leuk.
1: Ja, super. Maar dat is jouw verjaardagsfeest.
5: Nee, 2 jaar geleden ben ik 50 geworden. Toen heb ik SOWA deel 1 heb ik toen gewoon voor de grap gedaan. Ja. En nou, wij zitten in een soort Bermuda-driehoek van vertier. Dus bij ons verdwijnt alles. En dus niemand gaat naar een festival hier. Dus nou heb ik het festival hier naar Sterksel gehaald.
2: Ah, wat leuk.
5: Leuk, hè?
1: Heel leuk.
5: Van harte welkom, jongens.
2: Ja.
5: Luisteraars ook, wel kaartje kopen.
2: Ja, ik kan kaartje kopen, toch?
1: Wanneer is het?
5: 5 juli?
1: Ja?
5: 5 juli, volgens mij. Nou, 5 juli.
2: En dan moet je...
5: www.sterkselopenair.
2: Ik wil zeggen, je kan NL. Zonder probleem gewoon op soa.nl nu... Ja. Nee,
1: ik stond een kaartje voor Rob Schepers zijn verjaardag.
5: Begint het al te kriebelen, staat erom.
1: Ja. Rob, ben jij er helemaal klaar voor?
5: Ik ben er klaar voor.
2: Mooi zo.
7: De week in one-liners. Met Rob Schepers.
5: Yes. Hallo, zaterdag 6 juni. Apenhul heeft de 43-jarige orang-oetang Kevin in laten slapen. Maar niet nadat ze eerst nog snel zijn sperma hadden veiliggesteld. Mijn medeleven gaat uit naar de vaste bezoekers van de apenhul. De medewerkers van de apenhul. Maar bovenal naar de verzorger die de hoogbejaarde demente aap nog vlak voor zijn dood heeft moeten aftrekken. Tot zover de geluiden die ik maakte toen voor het laatst mijn sperma werd veiliggesteld. Blijft natuurlijk bijzonder om te realiseren dat wij afstammen van dit soort uitgezakte primaten met een dikke nek en een opgeblazen kop. Aldus Peter Gillis. Zondag 7 juni in het Zuid-Hollandse Brielen is op een doorgaande weg een cementwagen gekanteld. Het verkeer erachter zit voorlopig muurvast. De situatie is gelukkig opgelost toen exact 2 uur later op dezelfde plek een vrachtwagen met sloophamers kantelde. Op de vraag van milieuorganisaties wat de gevolgen zijn van het gelekte beton voor de planten en dieren naast de bewuste weg, antwoordde de chauffeur: ach, daar worden ze hard van. Maandag 8 juni. De Somalische scheidsrechter Omar Abdelkadir Artan is toegang tot de VS geweigerd vanwege mogelijke banden met terroristische organisaties. Wij vinden het namelijk uitermate belangrijk dat mensen op het WK transparant, rechtschapen en betrouwbaar zijn. Aldus FIFA-baas Giovanni Infantino. Nadat de scheidsrechter de douanebeelden van de VAR had teruggekeken, trok hij alsnog de racismekaart. Nou, na deze klus kan de Somalische scheidsrechter dus fluiten. Dinsdag 9 juni, een forensisch arts wordt vervolgd omdat hij jarenlang onbevoegd lijkschouwingen heeft uitgevoerd. Met dat gerichte test checken of er bij de persoon in kwestie sprake is van coma of overlijden. Of zoals Bill Cosby dat noemt, voorspel. Om te voorkomen dat mijn schoonmoeder onterecht wordt doodverklaard, heb ik laten vastleggen dat ze verplicht wordt opgebaard in een geïsoleerde geluidsdichte kist. Een lijkschouwing, of zoals ik dat noem, avondwaken. Hij probeerde mij ook al dood te verklaren, precies op het moment dat ik mezelf zat af te trekken. Al dus de 43-jarige orang-oetang Kevin. Woensdag 10 juni, het nationale Fireljep-record is vandaag met 13 centimeter verbroken. Ha, je zult maar Fireljepper zijn van beroep. Al dus Johan, een 52-jarige apenmasturbator in de apenhul. Ik klim ook wel eens in een paal, maar ik moet al blij zijn met in totaal 13 centimeter. Al dus de vrouw van Rick. Wat is het verschil tussen Fireljeppen en een avond stappen met Gordon? Bij het ene begin je tussen een stel potige mannen met een paal in hun hand en eindig je met een beetje pech, zeiknat en onder de bruine drek. En het andere is een sport in Friesland. Donderdag 11 juni. Vandaag zijn de uitslagen van de centrale eindexamens bekendgemaakt. Dat mijn zoon geslaagd was, vonden we enerzijds een opluchting, maar anderzijds is 18 jaar ook best wel oud voor een schoenveterdiploma. Dat hij voorgaande jaren steeds zakte, kwam volgens hem omdat het examen vol stond met strikvragen. Ik ben ooit gezakt voor het eindexamen geschiedenis, omdat ik op de vraag wat eindigde in 1945 antwoordde 1944. En vandaag, vrijdag 12 juni, de mogelijkheid bestaat dat de eerste wedstrijd van Nederland op het WK gefloten gaat worden door een vrouwelijke scheidsrechter, namelijk Tori Penzo. Reactie Koeman op de aanstelling van Tori? Ja, Tori. Wat is het verschil tussen de scheidsrechter en mijn vrouw? De ene bepaalt en bewaakt de spelregels, kan je zomaar naar de bank sturen en duldt geen enkele tegenspraak, en de andere heeft een fluitje. De FIFA verwacht verder geen problemen, aangezien Tori kundig wordt geassisteerd door twee mannelijke scheidsrechters, één mannelijke vierde official, twee mannelijke VARs en 70.000 mannen op de tribune. En de laatste reactie van de FIFA. Ja, sorry, we hadden eerst een sympathieke Somalische scheidsrechter gedacht, maar die lul is nooit komen opdagen.

0: Katy Perry, Dark Horse, dat is laatste van vanochtend in de ochtendshow. Dus zometeen hier Dennis Ruijer.
1: Nou, laten we even een rondje voorspellen. Heel snel, leuk. Florentien, ja. Nederland, Japan.
2: Ik denk gelijkspel 1-1.
0: 1-1.
3: 3-2 voor Nederland.
0: Oh, dat zou mooi zijn. Ik denk 2-1 voor Nederland.
1: 2-1, 1-0 Nederland.
0: 1-0. Kijk. Ik heb ze genoteerd.
1: Mooi, maandag weten we meer.
0: Fijne wedstrijd alvast en een goed weekend.
4: Is je inkomen veranderd? Tijd om je toeslagen te checken. Ben je meer gaan werken of juist minder? Check je toeslagen. Ga je samenwonen? Check je toeslagen. Of heb je een nieuwe baan? Check je toeslagen. Want als je inkomen verandert, veranderen je toeslagen misschien ook. Pas het aan op toeslagen.nl of in de app. Zo krijg je niet te veel of te weinig toeslag. Check, pas aan en door.
5: Je werkdag. Al die mails wegwerken, de ene deadline halen en tussendoor ook nog eten. Met de Hak Burrito Schotel zet je supersnel een lekkere maaltijd op tafel. Vol groente en bulvruchten. Zo haal je alles uit je dag.
6: Hak je dag!
7: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel. Of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf. Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek nu de beste last minutes op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI. Live happy.
8: Wat je nu hoort, is jouw tijd. Daar zit potentie. Daar liggen kansen. Want je hebt een doel. Maar daar kom je niet zomaar. Hoe je dat doel het best bereikt? Daar heb je ons voor. Dit is jouw tijd. Van Landschot Kempen, Private Banking.
9: Fans van Holland en van Voordeel, opgelet. Deze week nergens goedkoper. Een stuk Hollandse goudse kaas, jong belegen. 950 gram, maar 5,69. Zo goedkoop.
10: Dat gaan we vieren.
9: Aldi.
11: Anouk is 59 en geniet volop van het Zwitserleven gevoel. Niet dat zij is gestopt met werken, maar haar partner wel. En die heeft de moestuin helemaal ontdekt. Nu eten ze iedere dag verse groenten uit eigen tuin. En dat smaakt zo goed. Dat is het mooie van het Zwitserleven gevoel. Het is een gevoel dat we delen.
9: Nog meer voordeel scoren bij Aldi? 1 ster beter leven gyros met paprika. 750 gram voor maar 5,99. En onze zomerse watermeloen voor maar 2,99. Aanvallen!
10: Dat gaan we vieren!
9: Aldi.
12: Deze zaterdag, super zaterdag. 20% korting bij Hubo.
13: Shop de sale bij Zalando. Bespaart tot wel 50% op must-haves.
14: Wat doe ik aan voor een onvergetelijke zomer?
13: Vind de perfecte look voor elke gelegenheid en bespaart tot wel 50%. Word lid van Plus voor meer voordelen.
14: Wat doe ik aan?
13: Shop nu bij Zalando.
12: Super zaterdag bij Hubo. 20% korting op bijna alles. Hubo helpt.
15: Hey jij, wat wordt jouw prijs vandaag? Vakantieveiling heeft zoveel meer te bieden. Ontdek honderden deals. Van pretparken en sauna's tot dierentuinen, hotels en nog veel meer. Bied mee, bepaal zelf je prijs en win.
12: Bij Hubo 20% korting op bijna alles. Tot zaterdag.
16: Heel Nederland kleurt oranje. En met z'n allen staan we achter het Nederlands elftal. Hoe juich jij oranje richting de overwinning? Laat het nu horen in de 538-app. En luister komende week naar de 538-ochtendshow. Heb jij de leukste inzending? Dan win je de WK-kamerjas van Albert Heijn. Een oranje Kamado barbecue. Een boodschappencheck van €200. En je kwalificeert jezelf voor de hoofdprijs. Een volledig verzorgd WK-kamerfeest bij jou thuis tijdens de tweede poolwedstrijd. Met al je vrienden, hapjes, drankjes en een optreden van Samuel Welte. Alle info op 538.nl.
17: De leeuw komt eraan. En weet je wat ook fun is? We vieren 60 jaar Suzuki in Nederland met veel voordeel. Zoals €1600 korting op de Suzuki Swift. De aller

0: Albert Heijn wenst de mannen van Oranje heel veel succes met de wedstrijd.
1: Wat lezen met je doet? Het zet je hoofd in vliegtuigmodus. Lezen laat je even alles vergeten. En wat je ook alweer allemaal moest. Je moet niks. Maar lees eens een boek. Of twee. Want wie leest, heeft een goed verhaal. Wil je ook een goed verhaal? Haal het zomerlezengeschenk van Ilja Gort in de boekhandel.
2: Weer terug voor inkt en toners bij 1, 2, 3 Inkt?
3: Nee hoor, dit keer etiketten en lamineerhoezen. Wat een keuze hebben jullie toch.
2: Zo geregeld. 123inkt.nl.
4: De beste ingrediënten voor een ochtend zonder drama. 100% Arabica bonen. Fluffy schuim van halfvolle melk of heerlijke haverdrank. Lekker wakker worden met een cappuccino van McDonald's. Voor maar 1,95. I'm loving it.
5: Oh nee, een take. Met Attap bescherm je jouw hond en kat tegen vlooien en teken. 1 Attap koudtablet bestrijdt vlooien en teken een hele maand lang. Koop nu online of in een dierenwinkel bij jou in de buurt. Attap. Simpel om van te houden, simpel om te beschermen.
6: Attap.
5: Attap is een diergeneesmiddel. Lees voor gebruik de bijsluiter.
7: Ondernemers wachten niet af. Ze pakken meteen door als het nodig is.
8: Kan het ook sneller?
7: Ondernemers pakken meteen door.
8: Ik voel dat doorpakken niet.
7: Ondernemers pakken door met een zakelijke lening van Swishfund. Binnen 1 dag gestort. Check swishfund.nl. Swishfund, met zekerheid door.
8: Sneller.
9: Als je in de file weer van 1 naar 2 naar 1 moet schakelen, upgrade dan naar een automaat op Marktplaats. Want met het aanbod van ruim 7000 betrouwbare autobedrijven vind je altijd de auto die je nodig hebt. Marktplaats. Elke deal een groot verschil.
10: Kleine billetjes, grote actie. Petrec Pleister. Nu, Pampers luiers en luierbroekjes. XXL packs. 1 plus 1 gratis. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister. Waar kunnen we je blij mee maken?
11: 538 Nieuws.
12: 10 uur.
13: Goedemorgen, ik ben Florentien van der Meulen. Burgemeester Halsema van Amsterdam is gaan kijken bij de plek in Nieuw-West waar vannacht een explosie was. De ontploffing was in een sportschool die aan een flat vastzit. Er vielen 7 gewonden, zo'n 400 mensen die moesten de flat uit. Voor zo'n 100 mensen is in Amsterdam, ja, wordt er gezocht naar een plek of een hotel. In het Noord-Ierse Belfast is het na dagen van rellen afgelopen nacht betrekkelijk rustig gebleven. Volgens de lokale krant waren er wel wat mensen op straat en werd bij een huis brand gesticht, maar grote incidenten bleven uit. De onrust in Belfast begon na een mesaanval door een Soedanese arbeidsmigrant. En de parlementaire enquêtecommissie Corona begint nu elk moment. Ze gaan de draad weer oppakken met de verhoren. Ze beginnen met oud-premier Dick Schoof. Tijdens de pandemie was hij de hoogste ambtenaar op het ministerie van Justitie en Veiligheid. En vanmiddag komt de man die toen wel premier was, namelijk Mark Rutte. Gaan we naar het weer. De dag is begonnen met veel bewolking en veel regen. Ook vanmiddag dan blijft het nat. Oh. En zien we de zon niet
14: de sportschool.
13: Het wordt 16 tot 18 graden. Tot zover het nieuws op Radio 538.
14: Je personal trainer belt je met

0: Chill Fit. Met onder andere Ricky Martin zo.
1: Hé, hey, wacht even. Hier staat alleen wel dat bouwbedrijf Uilendonk BV failliet is.
2: Weet met wie je wel of niet veilig zaken kunt doen. Check altijd het handelsregister. En beoordeel bijvoorbeeld hoe een bedrijf er financieel voor staat. KVK. Hou vast voor ondernemers.
3: Samen kijken we uit naar dat ene moment waarop we even één zijn. En met z'n allen achter Oranje staan. Het AD brengt het WK-voetbal dichterbij dan ooit. Samen delen we Oranje. Samen delen we het AD. Mis niets. Ga naar ad.nl/WK. Samen delen we
4: Oranje. Nu mega mooi Oranje deals bij Ethos. Zoals heel veel Dove deodorant, 2 plus 3 gratis. Dat wordt scoren. Kom voor nog meer mega mooie Oranje deals naar de winkel of shop op

0: eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: Alleen bij Radio 538 win je kaarten voor het WK voetbal. Luister volgende week donderdag en reis met z'n tweeën naar Amerika voor de derde poolwedstrijd. Tunesië-Nederland.

0: de veto of oranje. Ik ben zo benieuwd naar het WK, jongens, hoe we het gaan doen. Taylor Swift, hoor je.
1: 538, de vijf van het bedrijf.
0: Ik kijk ook wel uit naar Curaçao tegen de Duitsers. Lijkt me ook leuk, de Blue Wave even in actie zien. Je bent bij de vijf van het bedrijf voor de laatste werkdag van de week. En vandaag helemaal financieel in shape, dankzij de muziek van Financial Fit. Alexandra, goedemorgen.
2: Ja, goedemorgen Dennis.
0: Ja, je bent kredietspecialist.
2: Ja, dat klopt inderdaad, dus, met de rest van het team.
0: Ja, dus jij zorgt voor financiering voor particulieren, neem ik aan, meestal?
2: Ja, ook sowieso inderdaad. Dus ja. Daar staan we voor inderdaad. En alles zo goed mogelijk voor ze te regelen.
0: Ja, ja. Is dan, als kijk qua financieel specialisten, Financial Fit, zou je mensen aanraden om vanmiddag in het aandeel SpaceX van Elon Musk te stappen?
2: Nee.
0: Nee, hè? Kijk, heel goed. Dames en heren, advies van Alexandra. Hé, hey, met hoeveel mensen zit je daar? Want ik hoor wat mensen op kantoor.
2: Ja, klopt. Het team bestaat hier uit 6 mensen. Op de kredietafdeling. En ja, gewoon een heel gezellig, uniek team. Waar we ontzettend veel lachen, hard werken. Maar we houden plezier erin. En dat is heel belangrijk.
0: Nou, wat goed. Hebben jullie ook trouwens een kredietrekening bij een lokale kroeg? Als jullie met z'n allen op stap gaan?
2: Wij hebben overal kredieten bij een lokale kroeg.
0: Ja, precies. Jij berekent dan de rentetarief. En jij zorgt dat Financial Fit uitkomt, zeg maar.
2: Tuurlijk, uiteraard. Laatste rente om af te tikken.
0: Ja, lekker, lekker. Hey, Alexandra, een mooi weekend vast. We draaien jullie liedjes. En we sturen natuurlijk slagroomtaart voor het hele team naar jullie.
2: Helemaal top. Helemaal top. Dankjewel en fijne uitzending.
0: Fijne dag. Hoi. Groetjes. Goed weekend.
2: Hoi.
0: Alexandra.

voor de vijf van het bedrijf en bellen we je even terug. En omdat het volgende week zomaar 32 graden is op deze dag en we richting een tropisch weekend gaan volgende week, nog even doorbijten, is deze wel lekker als afsluiter. Van Financieel

0: grootste sportevent ter wereld.
1: Brengt 48 landen en miljoenen voetbalfans samen.
0: Voor een maand vol strijd, spanning en spektakel.
1: Het WK Voetbal
0: 2026.
1: En volgende week donderdag
0: komt bij Radio 538 jouw voetbaldroom
1: tot leven.
0: Luister naar de ochtend- en middagshow Wim.
1: En je vliegt met z'n tweeën naar Kansas City, Amerika.
0: Met $538 zakgeld, 3 hotelovernachtingen.
1: En je gaat naar de derde poolwedstrijd, Tunesië-Nederland.
0: Het WK Voetbal beleef je met Radio 538.
1: Mede mogelijk gemaakt door Hisense, official sponsor FIFA World Cup 2026.
2: Bij Plus hebben we nu Plus Poolpakkers. Dat zijn heel veel aanbiedingen die de hele WK poolfase geldig zijn. Zoals Coca-Cola, Fanta en Sprite. 2 blikjes voor maar 1 euro. Nederland, oh Nederland. We doen met je mee. Plus.
0: Maak er een thuiswedstrijd van met Hisense. Of je nu kijkt, koelt of geniet. Met Hisense haal je alles uit elk moment tijdens de FIFA World Cup. Check het zelf op Hisense.nl. Hisense. Innovating a brighter life.
2: Ook bij Plus. Chio Chips. 1 plus 1 gratis. We doen met je mee. Plus.
3: Een leasefiets van de zaak? Bij Lease a Bike bespaar je tot wel €1000 op alle type fietsen. En met onze vernieuwde regeling lease je zorgeloos van begin tot eind. Zelfs als je werksituatie verandert. Ontdek jouw droomfiets op leaseabike.nl.
4: Je denkt misschien, dynamische energie? Niet voor mij. Maar met Powerpeers kan iedereen profiteren als de zon schijnt. Ook zonder zonnepanelen. Doe ook mee met de dynamische energie van Powerpeers.
3: Lease vanaf nu meer dan 1 fiets via leaseabike.nl.
5: Amazon Prime Day is van 23 tot en met 26 juni. Deze deals zijn niet in te tomen. Als stomers die heel lekker stomen. Wow, zong ik dat nou? Barst ik nu uit in een lied?
6: Top deals op airfryers, stofzuigers, skincare. Kan niet stoppen met zingen.
7: Shop geweldige deals tijdens Prime Day. Van 23 tot en met 26 juni. Exclusief voor Prime-leden. Word nu Prime-lid op Amazon.nl.
8: Fans van Holland en van Voordeel opgelet. Deze week nergens goedkoper. Een stuk Hollandse goudse kaas, jong belegen. 950 gram, maar €5,69. Zo goedkoop.
9: Dat gaan we vieren.
8: Aldi.
10: Ik wil als Dino.
11: Aan de start van de avondvierdaagse verschijnen is al een sport op zich. Daarom helpt ASR als trotse hoofdsponsor om wandelen makkelijker en leuker te maken. Ontdek op asr.nl de ultieme avondvierdaagse checklist en hoe je beloond wordt voor wandelen. Dit doet ASR voor jou en een gezondere samenleving. ASR doet het.
12: Nog meer voordeel scoren bij Aldi? 1 ster beter leven gyros met paprika, 750 gram voor maar €5,99. En onze zomerse watermeloen voor maar €2,99. Aanvallen!
9: Dat gaan we vieren!
12: Aldi.
13: Wat mij rust geeft? Even naar buiten. Frisse lucht. Geen gedoe. En mijn auto. Bij Spoticar koop je bij gecertificeerde merkdealers. Met een 360 graden check, 24/7 pechhulp... en kun je in aanmerking komen voor een speciale garantie tot maximaal 8 jaar. Dat rijdt een stuk relaxter. Doe niet stoer. Wees slim. Spoticar.nl.
14: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel? Of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf? Het kan allemaal binnen ieder budget. Bijvoorbeeld naar Bonaire. Boek nu de beste last minutes op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI. Live happy.
15: Kom naar Kippie. Met ruim 70 winkels altijd wel eentje in de buurt.
16: Kippie.
17: Op zoek naar een DJ voor je feest? Ga naar Showbird.com, het grootste boekingsplatform van Nederland. Showbird.
18: Weer zo'n haarfijn deeltje bij Kruidvat. Nu alle haarstyling van Gatsby, Sios en Taft 2 plus 2 gratis. Kom je haar in model brengen bij
19: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
20: 18 plus, speelbewust.
21: Ja.
18: Echt serieus? Wat een geld.
22: 18.000, godverdikke me.
23: En ben jij de volgende postcode loterijwinnaar?
24: Als je te maken hebt met kanker, leef je in een wereld waar je niet voor hebt gekozen. Maar waar je wel je weg moet vinden. Kanker.nl biedt houvast. Daar vind je informatie die je kunt vertrouwen, hulp om keuzes te maken en mensen die hetzelfde meemaken als jij. In de wereld van kanker wijzen wij je de weg. Kanker.nl. Samen met KWF.
25: Nieuw, de bonustrekking. 1 op de 5 postcodes wint. En iedereen krijgt een lotcadeau. Activeer jouw lot op postcode. Loterij.nl. 18 plus, speelbewust.
0: Binnen 1 minuut
1: meer muziek.
0: Tijdens de 538 werkdag.
10: 25 jaar direct lease. En wie jarig is, facteert. Je krijgt nu 25 euro korting per maand op elke leaseauto. Ga snel naar directlease.nl.
16: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
10: Krijg nu 25 euro korting per maand. Ga snel naar directlease.nl.
20: Staan de Eru Prestige borrelkazen al op jouw borrelplank? Het zijn unieke smeerkazen gemaakt met echte brie, geitenkaas, truffel en roquefort. Heerlijk om te dippen en te smeren. Zo loopt de borrel lekker gesmeerd. Eru Prestige borrelkazen.
21: 538 Dennis Ruijer.
26: Ja, Botox Kliniek. Dikke spuiten wilde deze graag horen. Forever.

geloof je in angels? Ik denk iedereen met vliegangst heeft wel een keer met turbulentie boven de Atlantische Oceaan gezeten. Dat je denkt, oh, aartsengel Gabriel, bescherm het vliegtuig. Raphaël, Nathan, hoe heet ze allemaal? Goed, zorg dat deze Boeing in de lucht blijft, of Airbus. Nou goed, dat. En Robbie Williams, angels. Ja, dit zal denk ik wel herkenbaar zijn voor iedereen die ooit het slachtoffer is geweest van een groepsproject. Op je werk of op je opleiding, op school. Trouwens, gefeliciteerd als je geslaagd bent. En ja, ik zeg slachtoffer, want in ieder groepsproject is er iemand die mag opdraaien voor het werk van een ander. Zo werkt het altijd. Dat is ook een beetje hoe Niall Horan zich voelde afgelopen week. Toen hij voor het eerst solo een liedje van zijn oude band One Direction ging zingen. En hij pas op de bühne voor 80.000 man besefte. Ja, ik moet ineens alles alleen doen hier. Niemand meer die mij backupt. Als ik even die ademsteun niet heb. Daarom vindt hij het ook geen straf om als soloartiest nog een keer de handen ineen te slaan met een collega. Zoals deze heerlijke hit die hij heeft gemaakt met Miles Smith. Nu op 538 Drive Safe.

0: Pitbull, die Bijteman.
1: Yeah. Thank you, DJ.
0: Ja, graag gedaan, man. DJ Got Us Falling in Love, Radio 58 voor de vrijdag. We spelen met een hoofdletter V richting een splinternieuw weekend. Met Sam Fender, Olivia Dean. Dit is Rain Me In.

0: Met Written and the Nightcrawlers.
1: It's Friday then, Saturday, Sunday, what?
0: Ja, geniet maar voor ieder minuut. Voor je het weet is het voorbij. Voorbij natuurlijk. Eerste WK-weekend. Lekker hoor. Genieten voor de buis natuurlijk. Zometeen stop or go. 100 euro weer in de grote kluis in de studio. Die kunnen zometeen allemaal van jou zijn, die 100 euro. Als je meespeelt met een nieuwe ronde stop or go. Esther, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Wat heb je het nieuws?
2: Ja, heb je gisteren de WK-opening gezien?
0: Ja, natuurlijk. Met die playbackende Burner Boy.
2: Ja, was leuk, hè?
0: Ja, was leuk.
2: Nou, heel veel mensen met jou. En of de WK-koorts nu dan ook heerst, dat hoor je zo.
3: Wie de komende tijd de A44 neemt, kan het beste nu even goed opletten. Tussen vrijdag 19 juni en zaterdag 4 juli is de A44 voor een langere periode afgesloten in één of beide richtingen. We werken dan aan het Lisserweg-viaduct. Hou rekening met extra reistijd tot wel 60 minuten. Het is sowieso altijd slim om voor je vertrek even je route te checken. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
4: Opvion Hypotheken is er voor iedereen. Voor de groene denkers, de energieschenkers, voor de zuinige bouwers en op de toekomstvertrouwers. Hoe je ook gaat verduurzamen, samen met je hypotheekadviseur start je meteen goed. Jij blij, wij blij. Opvion, hypotheken vanuit het hart.
5: Wat is nou lekkerder dan een avondje oranje kijken in de kroeg? Dit WK opent er een speciale oranje kroeg in Amsterdam. Met Oud Internationals, een optreden van Wolter Kroes, het team van de 538 Middagshow. En natuurlijk met jou en je beste vrienden. Luister komende week vanaf 4 uur 's middags. En win een avond volledig verzorgd het WK voetbal kijken. Zo beleven jij en drie vrienden Tunesië-Nederland in de gezelligste oranje kroeg van Nederland. Alle info op 538.nl. Oranje kijken doe je samen met Old Amsterdam en 538 in de Old Amsterdam Oranje Kroeg.
6: Ben jij toe aan een wissel? Stap dan over naar Hyundai en profiteer van ons 1-2'tje. Als partner van de FIFA World Cup 2026 geven we je namelijk tot wel 5000 euro extra voordeel als je overstapt naar een nieuwe Hyundai. Zo rijd je al in de Hyundai Kona vanaf 31.495 euro. Ga naar Hyundai.nl.
5: Dit WK opent Old Amsterdam de meest gezellige oranje kroeg van Nederland. Kijk het Nederlandse elftal samen met je vrienden. Oranje sterren, drankjes en rijk gevulde borrelplanken met Old Amsterdam. Luister Radio 538 of koop Old Amsterdam in de winkel en maak kans op kaarten voor jou en je vrienden. Old Amsterdam, met pit en karakter.
7: Bij Ziggo heb je altijd alles om van het voetbal te kunnen genieten. Switch daarom nu naar Ziggo en score een gratis Samsung TV ter waarde van 699 euro. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels. Geldig bij een tweejarig internet- en tv-abonnement. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
8: Bij Bunk krijg je nu tijdelijk 2,51% rente. Zo kun je je vakantiegeld nog wat verder laten doorgroeien. Zie de actievoorwaarden en open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk, Bank of the Free.
7: Switch en score, ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
9: Je hebt deals en je hebt Doei Deals. Deze week 8 dagen Spanje voor minder dan 499 euro per persoon. Boek nu bij Toei.
10: Fijne verjaardag.
11: In Nederland vieren honderdduizenden kinderen hun verjaardag niet, omdat daar thuis geen geld voor is. PostNL wil samen met Stichting Jarige Job alle kinderen verjaardagsgeluk bezorgen. Help ook mee door je pakket te laten bezorgen in een PostNL pakketautomaat. Kijk op postnl.nl/verjaardagsgeluk.
12: Shop de sale bij Zalando. Bespaar tot wel 50% op must-haves.
13: Wat doe ik aan voor een onvergetelijke zomer?
12: Vind de perfecte look voor elke gelegenheid en bespaar tot wel 50%. Word lid van Plus voor meer voordelen.
13: Wat doe ik aan?
12: Shop nu bij Zalando.
14: Extra voordeel voelt extra goed bij Trekpleister. Nu bijna alle producten van Lucovitaal 1 plus 1 gratis. Lucovitaal, dat is krachtig en goedkoop. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Dit is een gezondheidsproduct. Lees voor het kopen de verpakking.

0: Robert Heijn wenst de mannen van Oranje heel veel succes met de wedstrijd.
1: BMW Rijplezier is altijd veelzijdig. En de plug-in hybride modellen illustreren dit als geen ander. Met een dynamische kracht in beide aandrijflijnen en een groot elektrisch bereik voor uw dagelijkse kilometers. Comfortabel en efficiënt, zowel op korte als lange ritten. Iedere dag elektrisch, ieder moment. BMW. Ontdek alle voordelen op bmw.nl.
2: De beste ingrediënten voor een goede morgen. 100% juicy rundvlees, een getoast muffinbroodje en een gebakken eitje. De lekkerste start van de dag met de McMuffin Beef and Egg van McDonald's. I'm loving it.
1: Ontdek de BMW X3 plug-in hybride. Nu vanaf €464 netto bijtelling per maand. Plan je proefrit op bmw.nl.
3: Vandaag tekenen Bas en Lotte een koopcontract. Net als 510 andere starters. En dan begint het wachten. Met Zeker Starten van ABN AMRO heb je na het tekenen van je eerste koopcontract binnen 3 dagen al duidelijkheid over de financiering. Vraag naar de voorwaarden. Eerste huis kopen? Begin goed voorbereid. Voor ieder begin. ABN AMRO.
4: Straks de sportzomer volgen in elke kamer. Nu geregeld. Met een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Nu de eerste 12 maanden voor maar €20 per maand. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Tot zo!
3: Zeker starten is nu tijdelijk gratis. Ga naar abnamro.nl/zekerstarten.
5: 538 Nieuws.
6: 11 uur. Goedemorgen, ik ben Esther Dijkstra. Zeeland staat vandaag stil bij het zware ongeluk van gisteren bij Terholen, waar 4 doden vielen. Het gaat om 3 leerlingen van een basisschool en een directeur. Volgens de regionale omroep hangen op alle scholen in de provincie de vlaggen half stok. En op de school van de slachtoffers is een bijeenkomst. Mensen leggen buiten bloemen neer. De sportschool in Amsterdam-West, waar vannacht een explosie was, wordt helemaal afgebroken. Het is voor de brandweer nu te gevaarlijk om naar binnen te gaan om te kijken of er meer slachtoffers zijn. Honden gaan wel het gebouw in. Bij de ontploffing raakten 7 mensen gewond. Dat waren sportschoolbezoekers en voorbijgangers. Nu het nieuwe Europese migratiepact er is, denkt asielminister Van den Brink dat de komende tijd minder nareizigers naar ons land toekomen.
7: We gaan de komende maanden natuurlijk wel zien dat de instroom gewoon daalt doordat wij een nareismaatregel hebben genomen.
6: Ja, in het pact gelden strengere asielregels en ook die voor nareizen zijn aangescherpt. Nareizigers mogen pas komen als diegene een eigen inkomen en een huis heeft. En de eerste wedstrijd van het WK voetbal gisteravond heeft 1,7 miljoen kijkers getrokken. Naar de openingsceremonie die ervoor was, keken iets minder mensen. En tijdens het vorige WK in Qatar waren er meer kijkers voor de openingswedstrijd. Maar toen werden de kijkcijfers nog op een andere manier gemeten. Het weer, ja, het zal je niet ontgaan zijn. Het is nog steeds bewolkt en regenachtig. Vanuit het westen wordt het geleidelijk wat minder nat. In het noordwesten en noorden kan het een tijdje droog zijn. En af en toe is daar ook wat zon tevoorschijn kan er komen. En het wordt 16 tot 18 graden. En dat was het nieuws op Radio 538.

0: 34.8. Ook op de A1 Deventer-Apeldoorn bij Deventer 97.8. En de A16 bij Rotterdam 10.5. En ook de A32 Leeuwarden-Heerenveen bij Grauw 61.9.
1: De busvulweken van Bouwmaat zijn weer begonnen. We vieren 40 jaar vakmanschap vol feestelijk voordeel. Met knallers van acties en kortingen tot wel 50%. Dus kom langs en ga met een volle bus naar je klus. Bouwmaat werkt voor je.
2: Vandaag pak je hem. Bij Bike Totaal, dat vakantiegevoel op je e-bike. Comfortabel genieten van elke kilometer. De Gazelle Chamonix C5, nu met 1000 euro korting. Bij meer dan 170 winkels is er altijd één bij jou in de buurt. Bike Totaal.
1: 25% korting en een gratis krat op Griffon Polymax montagelijm bij Bouwmaat.
2: Vandaag pak je hem. Bij Bike Totaal, dat vakantiegevoel op je e-bike. De Gazelle Chamonix C5, nu met 1000 euro korting. Altijd met de vertrouwde service van Bike Totaal.
3: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
4: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
3: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
4: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
5: 538. Alleen bij Radio 538 win je kaarten voor het WK voetbal. Luister volgende week donderdag en reis met z'n tweeën naar Amerika voor de derde poolwedstrijd. Tunesië-Nederland.
0: Hashtag vrijdag.
6: Dennis Rijer.
0: Ja, louter serotonine verhogende hits. Waaronder deze Alexis Jordan. Dit is Happiness.

0: zou Teddy Swims nou een track hebben gemaakt over ChatGPT of Gemini? Mr. Know-it-all, een soort nieuwe digitale orakel. Je hoorde Teddy Swims.
1: 538 Dance Smash. Classic.
0: Ja, even met de voetjes van de vloer, want de oude indianen riep het al. Dansen is bevrijding van de geest. En stimuleert natuurlijk endorfines en serotonines. Waar je net Happiness over hoorde van Alexis Jordan. De naam Jeff Martens, die zeg je misschien niet zo heel veel meteen. Maar de hit die deze Belgische held heeft gemaakt, die ken je wel. Hij

geleden maar pole danced op het interweb, zeg maar dat. Ook zonde, zou mooi zelfs weer zijn banger maakt een keer. En dit talent bewaart hij niet alleen voor anderen, want zelf verschijnt hij dan in 2011 in de hitlijsten onder de naam Basto. En vandaag is dat...

Santini en We Pray op Radio 58. We Pray for World Peace. En natuurlijk voor de overwinning van Oranje dit weekend tijdens het WK. Sorry papi, topic Becky G hoor je zo. Maar deze classic van Hanson. Dit is Mbop.

Sorry Papi op Radio 538. En ja, soms moet je ook als presentator voor het programma even tussendoor naar het toilet natuurlijk. Ik kom hier net in het toilet bij het urinoir bij de heren. Wat ligt er dan in zo'n urinoir? Een groen soort grasmatje met een witte goal met daarin een balletje. En je kan raden wat er dan gebeurt. De bedoeling is dat je dan raak schiet. Ik weet niet wie dit bedacht heeft, maar ik vond het zeer in thema met het WK wat gisteren van start is gegaan. Nou ja, goed.

0: het gewoon verdelen, hè? Toch leuk. Visueel ingesteld, zeg je. Eet smakelijk ook. Nieuw tijdens de 5-dag werkdag. Sinds een tijdje doen we stop or go, hè. €100 kun je winnen. 5 vragen. Elk goed antwoord. €20 waard. Dus ja, de buit kan oplopen tot €100. Je mag een categorie kiezen. Geef je even op met je voornaam. En app je voornaam even met go naar de 5-dag-app. Je voornaam en go naar de 5-dag-app voor stop or go.
1: BMW Rijplezier is altijd veelzijdig. En de plug-in hybride modellen illustreren dit als geen ander. Met een dynamische kracht in beide aandrijflijnen en een groot elektrisch bereik voor uw dagelijkse kilometers. Comfortabel en efficiënt, zowel op korte als lange ritten. Iedere dag elektrisch, ieder moment. BMW. Ontdek alle voordelen op bmw.nl.
2: Het is al even geleden, maar beest is weer los. Ja, de leeuw die komt eraan.
3: Scoor zelf tijdens het WK. Bezoek het Oranjefestijn in de Mijn Albert Heijn-app. Speel mee en maak kans op de gekke Oranjeprijzen.
2: Ja, de leeuw komt eraan.
3: Ontdek het zelf, nu, in de Mijn Albert Heijn-app.
1: Ontdek de BMW X1 plug-in hybride. Efficiënt en comfortabel voor elke dag. Plan je proefrit op bmw.nl.
4: Vier op zaterdag 20 juni midsommar bij IKEA. Met Zweedse tradities en zomerse activiteiten. En draai aan het rad, waarbij je kans maakt op een reis voor 4 personen naar Småland in Zweden. Tot dan, IKEA. Een wereld aan ideeën.
5: Mee met Oranje. Spaar nu bij Jumbo voor het juichjack. Bij elke €10 aan boodschappen ontvang je 1 juichzegel. Volle spaarkaart? Haal het juichjack op in de winkel vanaf 9,99. Dat is de ja van Jumbo.
6: Boek de mooiste bestemmingen voor de zomervakantie op dereizen.nl of in een van onze winkels. Profiteer nu van de allerbeste last minute deals en krijg tot wel €600 korting. D-Reizen. Live your dreams.
7: Of je nu gaat voor kinderpret in je Peugeot 2008, of gezellig met de meiden in je strakke 3008, of enkel jij, je surfplank en je 5008, je profiteert nog tot eind juni van de Peugeot vakantiedeals. Tot €6.000 voordeel op alle SUV's. Ontdek ze nu op Peugeot.nl.
6: Profiteer nu van de allerbeste last-minute deals. D-Reizen. Live your dreams.
8: Even 30 jaar op sabbatical? Ja, want met de droomsalaristrekking van Staatsloterij maak je kans op €10.000 per maand. 30 jaar lang. Belastingvrij. 1 juli kan het gebeuren. Koop dus nu je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
9: Kleine billetjes, grote actie bij Trekpleister. Nu, Pampers luiers en luierbroekjes. XXL packs. 1 plus 1 gratis. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
8: Word nu abonnee en krijg een gratis extra staatsslot voor de 1 juli droomsalaristrekking.
10: Hola, collega.
11: Hey.
10: Het is hier fantastisch. Die lichtbedjes, drankjes, het barbecuebuffet, verse vis.
11: Mark?
10: En die prijzen.
11: Mark, je ging toch alleen even naar Makro voor koffiebonen?
10: Oeh, ja. Kom maximaal zomeren bij Makro. Met de beste zomerdeals in de vestiging en in de webshop. Makro, de voordeligste groothandel.
12: Het WK voetbal. 104 wedstrijden op de gekste tijden. Je kunt natuurlijk midden in de nacht opstaan. Maar je kunt ook gewoon naar het Oranje Café kijken. Hier zie je alle samenvattingen van alle 104 WK-wedstrijden. Beleef het WK-gevoel met het Oranje Café. Elke dag om 5 uur op 6.
13: Grando. Bij Grando krijgt u meer dan alleen een keuken of badkamer. Van ontwerp tot realisatie volledig ontzorgd. Kijk op grando.nl. Grando, sinds 1965.
14: Het WK is niet compleet zonder onze hapjes en de kippievoetbal.
15: Kippie.
16: Bij Sport City sport je op jouw manier. Ga voor die krachtsessie alleen, doe samen een groepsles en train je lachspieren. Sport City, je sportclub om de hoek.
17: Nu bij Coolblue, WK-deals. Van televisies en beamers tot friteuses en koelkasten. Bekijk onze voorzetjes en score ze op Coolblue.nl of in de Coolblue-app. Vandaag besteld, morgen juichen.
18: Geef je tuin een goede basis met karwei. Profiteer nu met Club Karwei van 2+1 gratis op Florella potgrond en tuinaarde. Karwei, maak het mooier.
19: Gedoe met je dekbedovertrek? Dat kan dus echt makkelijker. Happy Bed is het wasbare dekbed zonder overtrek. Gewoon hup de wasmachine in. Als dat niet het dekbed van je dromen is, bekijk en bestel op happybed.nl.
20: Binnen 1 minuut
21: meer muziek
20: tijdens de 538 werkdag.
22: Bij Lidl wensen
15: geven we Nederland het allerbeste. En dat kunnen we goed gebruiken, want er moet weer flink gesupported worden. Daarom deze week bij Lidl Plus Italiaanse kersen. Een halve kilo voor 1,99. Lidl, official fresh partner van Team NL.
20: Oh, wat een goal!
21: Goal?
22: Zit je ook in de was dat nou een goal fase? Mis geen bal deze zomer. Kom langs bij Pearl en krijg tot 40% korting op je brillenglazen. Bekijk de voorwaarden op pearl.nl.
15: Lidl is de beste supermarkt in groente, fruit en brood. Met deze week paprika mix 500 gram voor maar 99 cent. Lidl, je verdient het.
23: 538, Dennis Ruijer.
0: Ja, richting de vrijdaglunch met onder andere Forner Offenbach en Harry Styles.
23: Radio 538,
0: Adore You.

0: Lijkt me best leuk als je zeg maar astronaut bent en je luistert deze ver weg van de aarde, miles away, of een mag in je space station. Stop or go. Een nieuwe ronde Stop or Go voor de vrijdag richting het weekend. Frank, goedemorgen.
1: Goedemorgen, met Frank.
0: Ja, jij bent een van die helden die rijinstructeur is.
1: Ja, klopt.
0: En je zit nu met een leerling in de auto en die heeft de auto even aan de kant gezet, hè?
1: Zeker, we staan even veilig stil.
0: Oh, heel goed. En dat is professioneel gebeurd onder jouw vakkundige leiding, vermoed ik.
1: Ik heb het helemaal zelf kunnen doen.
0: Dus, oh, mooi. Hé, hey, Frank, ja, heb je al weekendplannen? Met wie ga je WK kijken bijvoorbeeld?
1: Ik heb zondagavond een barbecue'tje. Dus blijven we daar denk ik hangen om even naar de wedstrijd te kijken.
0: Ah, leuk. Helemaal goed. Je hebt de categorie sport gekozen voor Stop or Go. Nog één keer, ja, de spelregels zijn: na iedere vraag mag je stoppen. Iedere vraag €20 waard. In 1 minuut kun je maximaal 5 vragen goed beantwoorden voor die €100. Maar heb je een fout antwoord na vraag 3 of 4 bijvoorbeeld, dan ben je alles kwijt.
1: Ik weet het, ja.
0: Mooi. Ben je er klaar voor?
1: Zeker.
0: Let's go. Vraag 1. Hoe heet de Amerikaanse basketbalcompetitie?
1: De NBA.
0: Ja, dat is een goed antwoord.
1: Go.
0: 2. In welke stad werden de Olympische Zomerspelen van het jaar 2012 gehouden?
1: 2012 Olympische Zomerspelen. Nou, dat moet een gokje worden. 2012. Ik doe Los Angeles. Het wordt een broodrooster, denk ik.
0: Ja, inderdaad. Het was Londen.
1: Het was Londen
0: is the place for. Nou goed, dat. Maar het broodrooster, de tostijzer, ja, dat is een waanzinnig apparaat, man. Je kan er nog net.
1: Voor, die hebben wij nog nodig thuis.
0: Je kan er nog net geen koffie mee zetten, dus dat komt dan goed uit dat je hem nodig hebt. Het is een paarse machine. Hij maakt de lekkerste tosties ter wereld, het 50 tostijzer. En ik stuur het ZSM naar je toe.
1: Nou, geweldig. Daar ben ik heel blij mee.
0: Nou, mooi, man. Ik wens je een fantastisch weekend. Een goede wedstrijd bij die barbecue. Ga genieten, Frank.
1: Dennis, jij ook. En bedankt.
0: Groetjes.
1: Tot ziens.
0: Hoi. Bye. Later, man. Hoi. Frank uit Leidschendam, de rijinstructeur, speelde mee met Stop or Go. Zo, even een rustmomentje. De adrenaline laten zakken met Foreigner. I wanna know what love is.

met gratis SIA autoalarm. Zo voelt het wel een beetje, hè? Awake Tonight, Afrojack, SIA, David Guetta, 538. Dennis Ruijer, bijna signing off. Maar weet je, dit nog, ja, zonder twijfel denk ik, een van de meest beruchte verhaallijnen en scènes uit de hele serie. Ik heb het over Friends. Het was volgens mij seizoen nummer 3, The One with the Morning After. Toen besloten Ross en Rachel een pauze te nemen. We were on a break. En Ross die slaapt dan diezelfde avond nog met Chloe. Dat was dat meisje van de coffeeshop. En de daaropvolgende ruzie in Rachel's woonkamer, terwijl de rest van de vrienden opgesloten zit in de slaapkamer en wax eet, is legendarisch. Het leidde tot de iconische discussie die de rest van de serie terug bleef komen. Ja, de We Were On A Break. Ik hoop dat je een goede weekend break gaat hebben zometeen. Dat is lekker.

0: We Were on the Break of Pivot? Zeg maar met die banken op dat trappenhuis. Wat is even je favoriete...
1: Ja, We Were on the Break. Maar ik vind het nog steeds jammer dat ze uit elkaar zijn.
0: Nog steeds jammer, hè?
1: Mooi. Ja.
0: Thema van Friends, 58 Rembrandts. Zometeen Lindo, hij speelt ook een nieuwe ronde Stop or Go. Met kans op 100 euro. En S, wat heb je in het nieuws?
1: Ja, niet alleen met de auto of het vliegtuig kun je straks naar deze bestemming. Maar ook met de trein, waar het is, dat hoor je zo.
2: Hey, baas van een busje. Mag jij straks de stad nog in? Vanaf 1 januari 2027 verandert de situatie. Dan gaan de zero-emissiezones ook gelden voor bestelauto's met emissieklasse 5. Die mogen er vanaf dat moment niet meer in. Heb jij zo'n bus? Bereid je op tijd voor, want de maanden vliegen voorbij. Doe nu de kentekencheck om te zien tot wanneer jij toegang hebt. Ga naar opwegnaar6.nl.
3: Oh nee, een take. Met Attap bescherm je jouw hond en kat tegen vlooien en teken. 1 Attap koudtablet bestrijdt vlooien en teken een hele maand lang. Koop nu online of in een dierenwinkel bij jou in de buurt. Attap. Simpel om van te houden, simpel om te beschermen. Attap is een diergeneesmiddel. Lees voor gebruik de bijsluiter.
4: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag. Hebben we alles? Mountainbike? Check. Fietsendrager? Ah, vergeten. Dan moet je nog even langs AWB, want daar vind je alles voor een relaxte vakantie. Zoals een fietsendrager, nu met 100 euro korting. Ook in de webshop. ANWB en gaan.
5: Nu bij Leenbakker. 20% korting op alles. 20% op alles. Dus kom naar de winkel of shop op leenbakker.nl.
4: ANWB Zomeralert. Nu giga vakantievoordeel. Van doorlopende reisverzekering, Wegenwacht Europa, tot de perfecte wandelschoen. Pak je voordeel op ANWB.nl en gaan.
6: Als je in de file weer van 1 naar 2 naar 1 moet schakelen, upgrade dan naar een automaat op Marktplaats. Want met het aanbod van ruim 7000 betrouwbare autobedrijven vind je altijd de auto die je nodig hebt. Marktplaats. Elke deal een groot verschil.
7: Lieslotte, wat ben je aan het doen?
8: Kijk, het is een last minute super sale bij Price 5 vakanties.
7: Dus?
8: Dus als je slim bent, boek je nu, pap.
7: Ah, met superkorting.
8: Jij snapt het. Heb je ook zo zin in vakantie?
7: Prijsvrij vakanties.
9: Score nu super voordelig tickets voor Wildlands, avonturenboerderij Molenwaard, Burgers Zoo of Dierenpark Amersfoort. De leukste dierentuindeals vind je op tripper.nl.
7: Boek nu je reis bij Prijsvrij Vakanties en score een gratis Schreeuw van de Leeuw handdoek.
10: Heel Nederland kleurt oranje. En met z'n allen staan we achter het Nederlands elftal. Hoe juich jij oranje richting de overwinning? Laat het nu horen in de 538-app. En luister komende week naar de 538-ochtendshow. Heb jij de leukste inzending? Dan win je de WK-kamerjas van Albert Heijn. Een oranje Kamado barbecue. Een boodschappencheck van 200 euro. En je kwalificeert jezelf voor de hoofdprijs. Een volledig verzorgd WK-kamerfeest bij jou thuis tijdens de tweede poolwedstrijd. Met al je vrienden, hapjes, drankjes en een optreden van Samuel Welte. Alle info op 538.nl.
11: De leeuw komt eraan.
12: Dus jij denkt aan inkt en toners bij 123 Inkt?
13: Eigenlijk niet. Wel aan printpapier en niet-machines. Jullie assortiment is zo groot.
12: Zo geregeld. 123 Inkt.nl.
14: Het is al even geleden, maar beest is weer los. Ja, de leeuw die komt eraan.
15: Heb jij je opstelling al klaar voor de wedstrijd? Hapjes, drankjes, de WK-kamerjas aan.
14: Ja, de leeuw komt eraan!
15: Albert Heijn wenst de mannen van Oranje heel veel succes met de wedstrijd.
16: Twee ingrediënten om meer uit je middag te halen. Juicy kipstukjes en een overheerlijke jalapeno ranch saus. Maar let op, eet ze niet als nuggets. Crazy lekker lunchen met chicken wings van McDonald's. I'm loving it.
17: Ondernemers wachten niet af. Ze pakken meteen door als het nodig is.
18: Kan het ook sneller?
17: Ondernemers pakken meteen
18: nee,
17: door...
18: Nee, ik voel dat doorpakken niet.
17: Ondernemers pakken door met een zakelijke lening van Swishfund. Binnen 1 dag gestort. Check swishfund.nl. Swishfund, met zekerheid doorpakken.
18: Sneller!
19: Smint. En ineens zie je dat je vriendin die blik heeft zo van... Er is iets. Ben je je trouwdag vergeten? Nee, dan je moet er zelfs nog ten huwelijk vragen. Maar dan zie je het. En je hoort jezelf ineens zeggen... Hé, hey, schat, kappertje gepakt? Leuk die balayage, Smint.
20: Boost yourself.
11: Morgen barst het los. Glory Collision 9. Live vanuit Ahoy Rotterdam. De beste kickboxers ter wereld. Keiharde clashes. Pure topsport.
18: Het is spektakel.
11: Kijk live mee op 13 juni vanaf 4:15. Exclusief op Kijk. Koop nu je livestreamticket via kijk.nl/glory.
20: De komende weken is het Hebbes bij Ben. 30 gig en 200 minuten voor maar 9 euro per maand. Of combineer deze bundel met bijvoorbeeld de Samsung Galaxy A57. Hebben. Kijk op ben.nl.
21: Quick Wash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. De schone en frisse was. Al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht met een heerlijke zachte geur die je verrast.
22: Dit is Boef en familie Janssens eerste subboardavontuur. Boek nu last minute je vakantiehuis voor de zomer. Kijk snel op lendl.nl.
23: Je denkt misschien, dynamische energie? Niet voor mij. Maar dynamische energie van Powerpeers is er juist voor iedereen. Koophuis of huurhuis, zonnepanelen of niet. Doe ook mee met de dynamische energie van Powerpeers.
24: De eerste goal. De eerste crush. De eerste rit. Elke eerste keer inspireert. Nieuw, de Kia EV2. Een compact design, vol slimme technologie en een rijbereik tot 453 kilometer. Nu met inruilvoordeel tot 3000 euro. Boek je proefrit op kia.com.
25: Kia. Movement that inspires.
26: 538 Nieuws.
27: 12 uur.
1: Goedemiddag, ik ben Esther Dijkstra. Het kan zijn dat er nog explosieven liggen op de plek van de ontploffing bij een sportschool in Amsterdam-Nieuw-West. De veiligheidsregio houdt daar rekening mee en denkt dat er ook nog wel eens mensen onder het puin kunnen liggen, schrijft het AD. Tot nu toe zijn er 7 gewonden en 2 daarvan zijn er slecht aan toe. Op de plek van het dodelijke ongeluk in Zeeland van gisteren hebben mensen bloemen, knuffels en kaarsen neergelegd. Tussen Vogelwaarde en Terholen vloog een auto uit de bocht en reed in op een groep fietsende scholieren. Er vielen 4 doden. Op de school van de kinderen is een bijeenkomst en er is ook een crowdfunding opgestart. Op het vliegveld van Hamburg in Duitsland is een grote politieactie bezig en daarom is de hele boel ontruimd. In terminals wordt omgeroepen dat er geen vluchten meer vertrekken en passagiers die al in een toestel zitten moeten eruit, meldt Bild. Rechercheurs hebben een lounge op het vliegveld doorzocht. En er gaan misschien meer treinen naar Duitsland rijden. De NS wil 6 keer per dag een trein laten rijden van Amsterdam naar het Ruhrgebied. Die gaat dan via Utrecht en Arnhem naar Keulen, Düsseldorf en Dortmund. De nieuwe dienstregeling moet er over 2 jaar zijn. En dan het weer, bewolkt en regenachtig. Vanuit het westen wordt het geleidelijk wat minder nat. En vooral in het noordwesten en noorden kan het een tijdje droog zijn. En mogelijk breekt lokaal de zon ook nog even door. En het wordt vandaag 16 tot 18 graden. En dat was het nieuws op Radio 538.
28: Hartstikke goed. Kijk hoe het op de weg is. Het is druk voor de grens met Duitsland via de A12. De A1 ook nog natuurlijk. En ook de A37 momenteel. Dan even kijken naar de overige vertragingen. A2 Utrecht naar Bos voor de Lingebrug. 9 minuten. Volgens mij zat het bij Beest ongeveer. A2 Eindhoven-Maastricht tussen Eckersbij en De Hocht een kwartier extra. De A12 Arnhem-Utrecht tussen Velperbroek en Grijshoort. Daar is het drukst. Bijna 2 uur vertraging. Ongeluk met een vrachtwagen gebeurd. Oké. Dat geldt dan ook voor de A50 die daar samenkomt. Apeldoorn-Oss tussen Hoenderlo en Grijshoort. Ook daar ruim een uur extra. En nog de A58 Tilburg-Eindhoven voor Batadorp. De ringweg Eindhoven 18 minuten. De controles. A1 Hengelo-Deventer 134.8. A16 Dordrecht-Breda 58.9. En de A28 Hoogeveen-Meppel 122.6. Laatste gezien langs de A50 Apeldoorn-Zwolle 211.6.
29: Bij Plus hebben we nu Plus Poolpakkers. Dat zijn heel veel aanbiedingen die de hele WK poolfase geldig zijn. Zoals leeschips, paprika en naturel, 175 gram voor maar 99 cent. Nederland, oh Nederland, we doen met je mee. Plus.
30: Thuiskomen, dat klinkt voor de meesten zo. Maar voor mij klinkt het zo.
31: Dankzij 140 jaar innovatie voelt elke Mercedes-Benz als thuiskomen. Ervaar tijdens de Anniversary Days onze nieuwste modellen en speciale edities met aantrekkelijke voordelen. Kom ze ontdekken bij uw Mercedes-Benz dealer. Of boek een proefrit op mercedesbenz.nl.
29: Ook bij Plus, dubbel fris en appelsientje, 1 plus 1 gratis. We doen met je mee, Plus.
0: Bij Hema houden we echt van oranje. Daarom deze week alle oranje tompoezen 1 plus 1 gratis. Ga direct naar de winkel of bestel op hema.nl.
2: Ook voor de mooiste vloeren ga je naar Karwei. Profiteer nu met Club Karwei van wel 50% korting op de Klik PVC Vloer Primo. Karwei, maak het mooier.
3: Bij Radio 538 win je kaarten voor het WK voetbal. Luister volgende week donderdag en reis met z'n tweeën naar Amerika voor de derde poolwedstrijd. Tunesië-Nederland.
4: Ja, met die zooi.
28: Ja, zeg je Rommé met Justin Jack Style zo.

Morrison en Jack Staal. En Turn the Lights Off bij 538. Ja, ja. Goedemiddag. De hits van 538 lanceren je richting een nieuw micro-pensioen. Ook wel het weekend genoemd. Met vanaf 2 uur vanmiddag Evers en Co. En daarin jouw kans op 6500 euro. Wat zeg je nou weer? 6500 euro, zei ik, ja. WK voetbal in volle gang vanavond. Canada tegen Bosnië-Herzegovina. Ja, en natuurlijk kijken we allemaal uit naar de eerste wedstrijd van ons Oranje van het Nederlandse elftal komende zondagavond. Ik meen om 10 uur tegen Japan, dus dat komt allemaal goed. Zometeen de dingen die je kan zeggen tijdens een verbouwing, maar ook in een sextape. We gaan samen op zoek naar wat je daar allebei zou kunnen zeggen. Afzwaaiend, favorite hoor je zo van Alex Warren. En dit...

0: Calvin Harris en Jazzy. Satisfy bij 538. Het is vrijdagmiddag op weg naar een gloednieuw weekend met het Nederlands elftal in actie op het WK voetbal. En bij mij thuis de boel overhoop. Ik ben aan het verbouwen. We zijn aan het verbouwen. Nou ja, we. Ik niet. De aannemer is aan het verbouwen. Nee, laat mij alsjeblieft niet verbouwen. Dan gaat het normaal fout. En toen dacht ik, dingen die je kan zeggen. Nou, daar gaan we.
1: Dingen
0: die je kan... Calvin Harris en Jazzy. Satisfy bij 538. Het is vrijdagmiddag op weg naar een gloednieuw weekend met het Nederlands elftal in actie op het WK voetbal. En bij mij thuis de boel overhoop.

een dikke laag plamuur? Of waar moet die plug in? Weet je, ik noem maar wat. Dat zou je allemaal kunnen zeggen bij een verbouwing, maar ook in een seksteam. Jouw suggestie, gooi hem over de schutting. Spreek hem even in met de 538-app. Gaan we zo een overzichtje maken van de allerleukste binnen 1 minuut. Nu, George Ezra. Dit is Budapest.

0: Antrix, Golden. Wat kan je nou zeggen tijdens een verbouwing, maar ook in een seks hebben? Doe eens even een overzicht van alles wat er binnenkomt. Gerrit, even een voorbeeldje.
1: Ik weet niet of je het weet, maar hij zit er scheef in.
0: Kan. Dat zou kunnen. Jouw suggestie, inspreken in de 58.
2: Het grootste sportevent ter wereld.
3: Brengt 48 landen en miljoenen voetbalfans samen.
2: Voor een maand vol strijd, spanning en spektakel.
3: Het WK Voetbal
2: 2026.
3: En volgende week donderdag
2: komt bij Radio 538 jouw voetbaldroom
3: tot leven.
2: Luister naar de ochtend- en middagshow. Win.
3: En je vliegt met z'n tweeën naar Kansas City, Amerika.
2: Met $538 zakgeld, 3 hotelovernachtingen.
3: En je gaat naar de derde poolwedstrijd, Tunesië-Nederland.
2: Het WK Voetbal beleef je met Radio 538.
3: Mede mogelijk gemaakt door Hisense, official sponsor FIFA World Cup 2026.
4: Fans van Holland en van Voordeel, opgelet. Deze week nergens goedkoper. Een stuk Hollandse goudse kaas, jong belegen. 950 gram, maar 5,69. Zo goedkoop.
5: Dat gaan we vieren.
4: Aldi.
6: Het is heerlijk om je huis te laten schilderen. Maar die rekening betalen? Nee joh. Jij doet het lekker zelf. Met Gamma, de nummer 1 in verf. Dat zeg ik.
2: Maak er een thuiswedstrijd van met Hisense. Koel je favoriete snacks en drankjes razendsnel in een Hisense koelkast. En geniet maximaal van de wedstrijd. Check alle koelkasten op Hisense.nl. Hisense. Innovating a brighter life.
6: Beetje kleur in huis? Doe het lekker zelf met de Gamma kleurtesters. Laat elke kleur mengen en test het gewoon thuis. Met de voordeelpas nu 1 plus 1 gratis op Gamma kleurtesters.
4: Nog meer voordeel scoren bij Aldi? 1 ster beter leven gyros met paprika, 750 gram voor maar 5,99. En onze zomerse watermeloen voor maar 2,99. Aan volle!
5: Dat gaan we vieren!
4: Aldi.
7: Social deal, wellness deal, steek 1 en... Wow, waarom heb je niks aan?
8: Dan kan ik me beter inleven in de wereld van de wellness.
9: Ontdek de beste wellness deals en meer op socialdeal.nl.
7: Ja, werkt wel.
9: Social deal, deals die je niet mag missen.
10: De Holland & Barrett dagen komen eraan. Onze grootste sale van het jaar. Vanaf 13 juni 4 dagen lang de beste deals om je goed te voelen. Met kortingen tot wel 70%. Dit wil je niet missen. Voorwaarden van toepassing.
9: Ontdek ook de beste wellness deals op socialdeal.nl.
11: Autotaalglas. De ster in ruitschade.
12: Opgelost. Autotaalglas.
13: De busvulweken van Bouwmaat zijn weer begonnen. We vieren 40 jaar vakmanschap vol feestelijk voordeel. Met knallers van acties en kortingen tot wel 50%. Dus kom langs en ga met een volle bus naar je klus. Bouwmaat werkt voor je.
14: Shop de sale bij Zalando. Bespaar tot wel 50% op must-haves.
15: Wat doe ik aan voor een onvergetelijke zomer?
14: Vind de perfecte look voor elke gelegenheid en bespaar tot wel 50%. Word lid van Plus voor meer voordelen.
15: Wat doe ik aan?
14: Shop nu bij Zalando.
13: 25% korting en een gratis krat op Griffon Polymax montagelijm. Bij Bouwmaat.
16: 18 plus speelbewust.
17: Ja. Echt serieus?
18: Oh, wat een geld.
19: 18.000. Godverdikke me.
20: En ben jij de volgende postcode loterijwinnaar?
21: Fijn weekendvoordeel bij Jumbo. Alleen deze vrijdag tot en met zondag. Bramen of frambozen. 125 gram voor maar 1,99. En ook fijn, een fleurige bos Bella rozen. Voor maar 6 euro. Een fijn en voordelig weekend. Dat is die ja van Jumbo.
20: Nieuw, de bonustrekking. 1 op de 5 postcodes wint. En iedereen krijgt een lotcadeau. Activeer jouw lot op postcodeloterij.nl.
16: 18 plus speelbewust.
22: Vandaag tekenen Bas en Lotte een koopcontract. Net als 510 andere starters. En dan begint het wachten. Met Zeker Starten van ABN AMRO heb je na het tekenen van je eerste koopcontract binnen 3 dagen al duidelijkheid over de financiering. Vraag naar de voorwaarden. Eerste huis kopen? Begin goed voorbereid. Voor ieder begin. ABN AMRO.
23: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met deze week Autoweek. €5,99 in de winkel. Nu €2,50 per week. Altijd opzegbaar. Tot zo op kiosk.nl.
24: Op zoek naar een goochelaar voor je borrel? Ga naar showbird.com. Het grootste boekingsplatform van Nederland. Showbird.
22: Zeker starten is nu tijdelijk gratis. Ga naar abnamro.nl/zekerstarten.
25: Hollands Nieuwe heeft iets nieuws.
26: Woehoe! Nu 1 jaar internet en tv voor maar 1 euro per dag. Woehoe! En in 1 klik geregeld. Dus woehoe! Naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
27: Hoi, Freek hier van Essent.
0: Vandaag de dag vraagt om energie waar je zeker van bent. Daarom zorgen we er bij Essent voor dat energieoplossingen werken en blijven werken. Voor jou, zonder gedoe. Dat is al 100 jaar de zekerheid van Essent. En als je nu kiest voor zeker weters van Essent, krijg je een scherpe deal voor een vast energiecontract. En weet je zeker dat je energie in goede handen is. Kijk op Essent.nl.
1: Morgen barst het los. Glory Collision 9. Live vanuit Ahoy Rotterdam. De beste kickboxers ter wereld. Keiharde clashes. Pure topsport.
2: Het is spektakel.
1: Kijk live mee op 13 juni vanaf 4:15. Exclusief op Kijk. Koop nu je livestreamticket via kijk.nl/glory.
3: Binnen 1 minuut
4: meer muziek.
3: Tijdens de 538 werkdag.
5: Hey jij, wat wordt jouw prijs vandaag? Vakantieveiling heeft zoveel meer te bieden? Ontdek honderden deals. Van pretparken en sauna's tot dierentuinen, hotels en nog veel meer. Bied mee, bepaal zelf je prijs en win.
6: Elektrisch rijden is niet de toekomst, maar juist nu de slimste keuze. De Polestar 4 is nu verkrijgbaar als Business Edition. Meer tech en meer comfort voor €59.800. Bekijk de extra's op polestar.com.
27: Extra voordeel voelt extra goed bij Trekpleister. Nu bijna alle producten van Lucovitaal 1 plus 1 gratis. Lucovitaal, dat is krachtig en goedkoop. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Dit is een gezondheidsproduct. Lees voor het kopen de verpakking.
28: 538.
29: Lindo Duval.
28: Dingen die zometeen nu de bouw zijn. Dit is Magnetic.

0: JC and Alicia Keys en die Empire State of Mind. Wacht, was even alles een klaar zit. Ja, we kunnen. Ja, dingen die je kan zeggen tijdens een verbouwing.
1: Maar ook in een sekstape.
0: Meteen even het niveau neerzetten, Patrick.
2: Nou, ik denk dat dat gaatje toch een beetje te klein is voor die dikke pijp, Bo.
0: Ja, dat krijg je dan. Hans.
3: Zo, hé. Hey. Wat plakt dat spul?
0: Kimberly.
4: Zal ik beginnen met afwerken?
0: Je moet al bij de verbouwing moet je afwerken. Misschien ook wel in de sekstape kant. Bas.
5: Hé, hey, joh, Hans. Je hebt veel te groot voorgeboord, joh.
0: Ilko.
6: Als je er even een natte vinger bij langs trekt, dan is die naad goed dicht.
0: Dat kan toch niet? Dat kan toch niet, jongen? Femke.
7: Jeetje, wat is het gaatje te nauw?
0: Ja, natuurlijk. Ja, het gaatje te nauw. Chris.
8: Hey Henk. Kit die naad is even helemaal vol.
0: Ja, dit kan allemaal tijdens een verbouwing, maar ook in een sekstape natuurlijk. Jano.
9: Shit, het begint te lekken.
0: Heb je ook wel eens. Sam.
10: Ik had niet verwacht dat mijn schoonmoeder dit allemaal kon.
0: Corina.
11: Hallo, kan jij mijn gaatje misschien even vullen?
0: Verdari. Ronald.
12: Poeh, wel een beetje stoffig hier hoor.
0: Ja, wel een beetje stoffig. En Soraya.
13: Ja, die moet nog even opstijven.
0: Het zijn allemaal dingen die ik kan zeggen tijdens een verbouwing, maar ook in een sekstape. Nog eentje dan, Ferry.
14: Kom op jongens, we raggen hem er nog even gauw in voordat het weekend is. Dingen die.
0: Ik hoor het ze zo zeggen. Zo gaat het. Ferry, je krijgt een 5 jaar tofste huizen toegestuurd. Dankjewel voor alle inzendingen. We konden ze natuurlijk niet allemaal laten horen.

0: Teddy Swimstones and I got Radio
1: 538
0: uit voor de nieuwe Dance Special. Het gaat zo snel, jongens, deze week. Het gaat zo. Voor je het weet is Nederland wereldkampioen voetbal. De klok vliegt verrichting je weekend. De hits van 538 natuurlijk. En Evers en Co. vanaf 2 uur. Nu de nieuwe Dance Special. Die komt uit de beatfabriek van onze Zweedse hitheld en vriend Alesso. Voor de, ik meen, 3e keer gaat hij samenwerken met One Republic. Hij zegt daarover, ja, iedere keer als hij met One Republic werkt, dan gebeurt er iets magisch. En let maar eens op wat voor magisch er is gebeurd, want In Your Eyes van Alesso en One Republic hoor je de komende week extra vaak. Het is de beste nieuwe dance track van komende week. Ofwel de gloednieuwe
1: Radio 538 Dance Smash. Alesso en One Republic, In Your Eyes.

0: ja. Alesso en One Republic, de nieuwe 50 Dance Bash in your eyes. Esther heeft zo wat nieuws voor je. Het gaat over de Amerikaanse president Trump.
1: Ja, en niet zo mooi nieuws, want het lijkt erop dat hij wordt bedreigd. Maar wel op een bijzondere manier, namelijk met een grasmaaier.
2: Pas op hoor, deze is heet.
3: Oeh, ja.
2: Wil er iemand nog wat drinken?
3: Ja, lekker.
4: Ja, lekker.
2: Kijk eens, hier, deze heb ik voor jou. Voor jou deze.
3: En voor mij, man?
2: En een frisje voor jou.
3: Dank je.
2: Proost. Juist op momenten dat het gezellig is, is het verleidelijk om een uitzondering te maken. Niks 18 betekent dat je ook thuis geen alcohol aanbiedt aan je kinderen onder de 18.
5: Is nou lekkerder dan een avondje oranje kijken in de kroeg? Dit WK opent er een speciale oranje kroeg in Amsterdam. Met Oud Internationals. Een optreden van Wolter Kroes. Het team van de 538 Middagshow. En natuurlijk met jou en je beste vrienden. Luister komende week vanaf 4 uur 's middags. En win een avond volledig verzorgd het WK voetbal kijken. Zo beleven jij en 3 vrienden Tunesië-Nederland in de gezelligste oranje kroeg van Nederland. Alle info op 538.nl. Oranje kijken doe je samen met Old Amsterdam. En 538 in de Old Amsterdam Oranje Kroeg.
6: Kijk, daar ligt hij. De berg. Met witte toppen die tot aan de hemel reiken. Maar niet voor lang. Niet met een reus in huis. Witte Reus. Wast een berg, kost een beetje. Al 60 jaar.
5: Dit WK opent Old Amsterdam de meest gezellige oranjekroeg van Nederland. Kijk het Nederlandse elftal samen met je vrienden. Oranje sterren, drankjes en rijk gevulde borrelplanken met Old Amsterdam. Luister Radio 538 of koop Old Amsterdam in de winkel en maak kans op kaarten voor jou en je vrienden. Old Amsterdam, met pit en karakter.
7: Even 30 jaar op sabbatical? Ja, want met de droomsalaristrekking van Staatsloterij maak je kans op 10.000 euro per maand. 30 jaar lang. Belastingvrij. 1 juli kan het gebeuren. Koop dus nu je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
8: Staan de Eru Prestige borrelkazen al op jouw borrelplank? Het zijn unieke smeerkazen gemaakt met echte brie, geitenkaas, truffel en roquefort. Heerlijk om te dippen en te smeren. Zo loopt de borrel lekker gesmeerd. Eru Prestige borrelkazen.
7: Word nu abonnee en krijg een gratis extra staatslot voor de 1 juli droomsalaristrekking.

0: Inbouwhout.nl. De inbouwapparatuur en keukenspecialist.
1: Wat mij rust geeft? Even naar buiten. Frisse lucht. Geen gedoe. En mijn auto. Bij Spoticar koop je bij gecertificeerde merkdealers. Met een 360 graden check, 24/7 pechhulp... en kun je in aanmerking komen voor een speciale garantie tot maximaal 8 jaar. Dat rijdt een stuk relaxter. Doe niet stoer, wees slim. Spoticar.nl.
0: Nieuwe vaatwasser nodig? Keukeloos heeft het.
2: Hola, collega.
3: Hey.
2: Het is hier fantastisch. Die lichtbedjes, drankjes, het barbecuebuffet, verse vis.
3: Mark?
2: En die prijzen.
3: Mark, je ging toch alleen even naar Makro voor koffiebonen?
2: Oeh, ja.
4: Kom maximaal zomeren bij Makro. Met de beste zomerdeals in de vestiging en in de webshop. Makro, de voordeligste groothandel.
5: Ga je op vakantie? Vergeet dan niet de ANWB Visa Goldcard. Daarmee betaal je makkelijk en veilig wereldwijd. En is het eigen risico van je huurauto gedekt. Vraag hem nu aan met 50% korting op anwb.nl/creditcard. Check de voorwaarden. ANWB en gaan.
6: Oh, wat een goal!
7: Goal?
8: Zit je ook in de was dat nou een goal fase? Mis geen bal deze zomer. Kom langs bij Pearl en krijg tot 40% korting op je brillenglazen. Bekijk de voorwaarden op pearl.nl.
5: ANWB Zomeralert. Nu giga vakantievoordeel. Van doorlopende reisverzekering, Wegenwacht Europa, tot de perfecte wandelschoen. Pak je voordeel op ANWB.nl.

0: pizza gratis. Bestel nu bij New York Pizza.
1: Goedemorgen.
2: Ja, al het lekkere van Campina High Protein Greek Style Yoghurt is er nu ook in een kleiner formaat. Vol proteïne en heerlijk romig. Zo begin je de ochtend pas echt lekker. Probeer nu Campina High Protein Greek Style Yoghurt. Vol proteïne, ultiem lekker. Campina, voor een betere morgen.
3: Vier op zaterdag 20 juni midsommar bij IKEA. Met Zweedse tradities en zomerse activiteiten. En draai aan het rad. Waarbij je kans maakt op een reis voor vier personen naar Småland in Zweden. Tot dan, IKEA. Een wereld aan ideeën.
4: Het WK voetbal. 104 wedstrijden op de gekste tijden. Je kunt natuurlijk midden in de nacht opstaan. Maar je kunt ook gewoon naar het Oranje Café kijken. Hier zie je alle samenvattingen van alle 104 WK-wedstrijden. Beleef het WK-gevoel met het Oranje Café. Elke dag om 5 uur op 6.
5: Nu met Club Karwei. Gratis accu met lader bij aankoop van Einhell accugereedschap. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier. Het is alleen.

0: Robert Heijn wenst de mannen van Oranje heel veel succes met de wedstrijd.
1: 538 Nieuws.
2: 1 uur. Goedemiddag, ik ben Esther Dijkstra. Het kabinet geeft dit jaar meer uit dan er binnenkomt en dat zorgt voor een begrotingstekort van dik 3%. En dat is meer dan de Europese Unie goed vindt en meer dan verwacht, zegt de Nederlandse Bank tegen RTL Z. Onze economie hapert en dat komt door de oorlog in Iran.
3: We zien dat mensen minder uitgeven, dat bedrijven minder investeren en dat leidt ertoe dat de economische groei dit jaar eigenlijk terugvalt tot bijna nul.
2: Ja, voor volgend jaar en het jaar daarop verwacht de Nederlandse Bank een tekort dat onder de 3% ligt. De enorme explosie vannacht in een sportschool in Amsterdam-Nieuw-West is waarschijnlijk niet veroorzaakt door een gaslek. Netbeheerder Liander heeft daar geen bewijs voor gevonden. In het gebouw van de sportschool zat ook een soort stroomverdeler en die is verwoest. Het gevolg is dat ruim 200 bewoners van een flat ernaast geen elektriciteit hebben. Ophef in Washington. In een park zijn in een grasveld de cijfers 86 en 47 te zien. En autoriteiten zien daarin een dreigement tegen president Trump. Daarbij staat het getal 47 ervoor dat hij de 47ste president van de VS is. En 86 is straattaal voor iemand loze. Gestoord vandalisme, zegt het ministerie van Binnenlandse Zaken. En webshops moeten straks een duidelijke knop krijgen waarmee je je online bestelling met één klik kunt annuleren. Dat komt door nieuwe Europese regels en daarmee wordt het terugsturen van spullen net zo makkelijk als het bestellen zelf. Bedrijven die zich er niet aan houden, ja, die kunnen een boete krijgen. Het weer dan nog. Het is bewolkt en regenachtig. Vanuit het westen wordt het geleidelijk minder nat. En vooral in het noordwesten en noorden kan het een tijdje droog zijn. En mogelijk breekt de zon lokaal even door. Het wordt vandaag 16 tot 18 graden. En dat was het nieuws op Radio 538.
4: Hartstikke idee. Volgens mij, je hebt weekend nu, Esther, of niet?
2: Ja.
4: Dat is lekker.
2: Hé, hey, lekker hè.
4: Je weekend.
2: Dank je.
4: Even kijken naar, jij bent misschien ook op weg naar huis voor je weekend. Het begint al aardig druk te worden. De langste files op de A2 nu, Utrecht en Bosch, voor Waardenburg een half uur. De A12 bij knooppunt Grijshoord in de richting van Utrecht. Ongeluk gebeurt eerder vandaag, is maar één rijstuk open, 35 minuten. En dat is waar de A50 ook op uitkomt. Arnhem, Apeldoorn-Arnhem, voor knooppunt Grijshoord een half uur daar. Controles, A1, Deventer-Apeldoorn, 97,8. De A10, Ring Amsterdam, 4,1. A22, Beverwijk-Velsen, 14,6. De A28. Hoogveen Meppel bij 122,6.
5: Je wil elke dag vooruit. Daar past maar één bedrijfswagen bij. De 100% elektrische Kia PV5 Cargo. Slim, ruim, flexibel. En met een rijbereik tot 416 kilometer kom je moeiteloos je dag door. Meer weten? Kijk op kia.com.
6: Kia. Movement that inspires.
7: Geef je tuin een goede basis met karwei. Profiteer nu met Club Karwei van 2+1 gratis op Florella potgrond en tuinaarde. Karwei, maak het mooier.
5: De Kia PV5 is uitgeroepen tot International Van of the Year 2026.
8: Jij gebruikt energie.

0: In één app snel zien waar je kunt besparen. Met Energie Direct.
1: Quick Wash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. Een schone en frisse was. Al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht met een heerlijke zachte geur die je verrast.
2: Dit is Boef en familie Janssens eerste surfboardavontuur. Boek nu last minute je vakantiehuis voor de zomer. Kijk snel op lendl.nl.
3: Alleen bij Radio 538 win je kaarten voor het WK voetbal. Luister volgende week donderdag en reis met z'n tweeën naar Amerika voor de derde poolwedstrijd. Tunesië-Nederland.
4: Die tickets, ongelooflijk.
5: Dirk Sauer, seksboom.
4: Ja, dankjewel.

Hij wilde, toen hij klein was, toen hij nog kleiner was, want hij is nog niet heel oud, wilde hij professioneel skateboarder worden, deze man. Maar na de zoveelste gebroken arm besloot hij op toch maar te gaan zingen. En dat doet hij eigenlijk best wel goed. Homewrecker. Ja, weet je, als je klein was, je wilde toch iets worden. En dat is het dan toch niet gebeurd. Waarom ook niet, wat voor reden het ook heeft. Ik wilde vroeger straaljagerpiloot worden. Maar na de eerste paar testen zeiden ze tegen mij, misschien moet je dat maar niet doen. Het is toch een duur toestel, weet je. Bewapend ook, laten we dat nou niet doen. Lindo, dat gaan we niet doen. Tupac is hier, dit is Changes.

Lauren, dinner party. Hey, als je nog maar één stuk kleding in je kast mag hebben, wat je voor je rest van je leven moet dragen, wat zou het dan zijn? Dat is even een moeilijke vraag. Hè? Wat ga je dan pakken, weet je wel? Ja. Eén ding. Er is de zangeres die zegt, ja, het liefst zou ik nooit meer normale kleding aan hoeven. De rest van mijn leven gewoon in een joggingpak wonen. Tom, dat lijkt me heerlijk. Ja, nee, ik heb het wat dat betreft ook helemaal opgegeven. Ik doe geen spijkerbroeken meer zitten, vervelend. Vind ik niet lekker. Stropdassen zijn al in 2006, waren die al af. Wat moet je dan met een stropdas? Dat is toch lang niet meer, joh. Nee. Gewoon lekker alles zo een beetje losbungelen. En het liefst zou ik niks aan doen, maar volgens mij word je dan gearresteerd, denk ik. Dit is die zangeres trouwens die dat zegt. Lekker in een joggingpak wonen. Lee Ann Rimes, Can't Fight the Moonlight.

0: Accent met onze eigen Sera in Don't Leave. Stop or go. Rondje stop or go zometeen, waarbij je in 1 minuut 100 euro kan winnen. Ja, er zijn niet vaak momenten dat je in 1 minuut 100 euro kan verdienen. 5 vragen, elke vraag is 20 euro waard. Als je mee wilt doen in een door jou gekozen categorie, meld je dan nu aan als kandidaat voor Stop or Go in de 538-app. Doe dat met je naam en go.
1: Getallen horen is centen scoren.
2: Luister vanmiddag naar Evers & Co vanaf 2 uur op Radio 538. Gooi je een getal in de titel van een nummer, bel dan naar de studio. En wie weet win je 5000 euro. Getallen horen is centen scoren. Vanmiddag op 538. Alle info 538.nl.
3: Kees klus met Kees zelf. Bezorgen in Bergen. Ja, dat is om de hoek. Oh, in Limburg. Ah joh, dat is maar 230 kilometer. Zie je zo.
4: Net zo flexibel als jij. Alle plug-in hybride modellen van Volkswagen Bedrijfswagens. Daarmee rij je dicht bij huis elektrisch en op brandstof voor de lange afstanden. Kom nu naar de showroom en ontdek de nieuwe Volkswagen Transporter plug-in hybride.

0: eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18 plus. Everyone from left to right, van
1: Holland komt er al. Go left! Juich mee met Oranje. Spaar nu bij Jumbo voor het juichjack. Bij aankoop van actieproducten ontvang je nu één gratis pakje met emblemen om jouw juichjack te personaliseren. Dat is de ja van Jumbo.
2: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag: hebben we alles? Mountainbike? Check. Fietsendrager? Ah, vergeten. Dan moet je nog even langs ABB. Want daar vind je alles voor een relaxte vakantie. Zoals een fietsendrager. Nu met 100 euro korting. Ook in de webshop. ANWB en gaan.
3: Je bestelt nu zeker inkt en toners bij 123 Inkt.
4: Nee, dit keer bestel ik markers en zelfklevende notes. Jullie aanbod is zo uitgebreid.
3: Zo geregeld. 123inkt.nl.
2: ANWB Zomeralert. Nu giga vakantievoordeel. Van doorlopende reisverzekering, Wegenwacht Europa, tot de perfecte wandelschoen. Pak je voordeel op ANWB.nl en gaan.
5: Je hebt deals en je hebt Doei deals. Deze week 8 dagen Spanje voor minder dan 499 euro per persoon. Boek nu bij Toei.
6: Bij Lidl wensen we Nederland het allerbeste. En dat kunnen we goed gebruiken, want er moet weer flink gesupported worden. Daarom deze week met Lidl Plus Italiaanse kersen. Een halve kilo voor 1,99. Lidl, official fresh partner van Team NL.
7: Lieslot, wat ben je aan het doen?
8: Kijk, het is een last minute super sale bij Price5 vakanties.
7: Dus
8: als je slim bent, boek je nu, pap.
7: Ah, met superkorting.
8: Jij snapt het. Heb je ook zo zin in vakantie?
7: Price5 vakanties.
6: Lidl is de beste supermarkt in groente, fruit en brood. Met deze week roomboter-croissants. Per stuk nu 29 cent. Lidl, je verdient het.
7: Prijsvrij vakanties. Nu tot wel 600 euro korting tijdens de last minute super sale.
9: In juni is het Toyota Mania. Met tijdelijk extra voordeel op private lease. Zo rij je al een hybride Toyota Aygo Cross vanaf 299 euro per maand. En krijg je 50 euro korting per maand op de elektrische Urban Cruiser. Ontdek onze modellen en bereken je maandbedrag op toyota.nl. Op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar.
10: Tip om je lunch up te spijzen. Softijs, knapperige koekkruimels en spicy oranje saus. Extra spice, extra nice. De McFlurry Spicy Orange van McDonald's. I'm loving it.
9: Liever kopen? Tijdens Toyota Mania krijg je tijdelijk tot 3.500 euro extra voordeel bovenop je auto Telex inruilwaarde. Doe de kentekencheck op toyota.nl.
11: WK kijken? Lekker met de kippieplank. Nu met kippievoetbal.
12: Kippie.
13: Het is al even geleden, maar het beest is weer los. Ja, de leeuw die komt eraan.
14: Scoor zelf tijdens het WK. Bezoek het Oranjefestijn in de Mijn Albert Heijn-app. Speel mee en maak kans op de gekke Oranjeprijzen.
13: Ja, de leeuw komt eraan.
14: Ontdek het zelf, nu, in de Mijn Albert Heijn-app.
15: Binnen 1 minuut
16: meer muziek
15: tijdens de 538 werkdag.
17: Mogen we 2 tosties, 2 ijsthee en...
18: Ja, ik zie het al. En een shotje zonnebrandcreme van Zilveren Kruis.
17: Zonnebrandcreme?
19: Ja, want na 1 tostie onbeschermd in de zon kan je huid al verbranden. Dus smeer je goed in en verklein de kans op huidkanker. Zilveren Kruis.
20: Wat lezen met je doet? Het zet je hoofd in vliegtuigmodus. Lezen laat je even alles vergeten. En wat je ook alweer allemaal moest. Je moet niks... Maar lees eens een boek. Of 2. Want wie leest, heeft een goed verhaal. Wil je ook een goed verhaal? Haal het zomerlezengeschenk van Ilja Gort in de boekhandel.
21: Oranjefans opgelet, KPN heeft nu WK-pakkers. Tijdelijke topdeals om het WK super te maken. Nu bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement... een 55-inch Philips Ambilight TV als welkomstcadeau. Pak jouw topdeals snel op

0: See ya. See you later, want ze is af. Stop for now. Hey Tim, goedemiddag.
1: Hey, goedemiddag.
0: Hoe ga jij het weekend inluiden straks?
1: Met een drankje, een wijntje.
0: Ja, is er een vrij meebo bij jullie op het werk of niet?
1: Niet altijd, maar hopelijk vandaag wel.
0: Ja, en anders ga je eentje kunnen uitspelen.
1: Ja, precies.
0: Ja, ja toch. Tim, we gaan Stop or Go doen. Je hebt gekozen voor de categorie sport.
1: Ja.
0: Even een bonusvraag dan. Wat wordt Nederland-Japan op het WK voetbal?
1: Ja, ik hoop natuurlijk op de winst, maar ik denk gelijk spel eigenlijk.
0: Ja, dat dacht ik ook. Ja, 1-1, ja, dat zou kunnen natuurlijk.
1: Ja, 1-1, dat koop, ja.
0: Ze zijn wel die aanvoerder kwijt, hè, die Japanners. Dat scheelt dan weer.
1: Oh, is het zo?
0: Ja. Dus ja, misschien dat we toch even de pool moeten omgooien om met z'n tweeën.
1: Ja, inderdaad.
0: Ja. Oké, we gaan sport doen in Stop or Go. 1 minuut de tijd voor 5 vragen maximaal. Na elke vraag, als je hem goed beantwoord, heb je 20 euro verdiend. En dan zeg jij stop or go. Als je stopt, heb je het geld. Als je zegt go, ja, moet je de volgende vraag goed hebben. Want door 1 fout antwoord ben je alles kwijt namelijk.
1: Ja, oké. Okay.
0: Daar gaan we.
1: Ja.
0: Tim, in welke sport heb je het over de termen ace en juice?
1: Ace and juice.
0: Ace and juice. And love.
1: Ja. Tennis?
0: Tennis, ja. stop or go?
1: Go, sorry.
0: Hoeveel punten is de bullseye-raad waard bij darten? Die binnenste rode stick. 50 punten natuurlijk, hartstikke goed.
1: Go.
0: Go. Uit welk land komt de vechtsport judo oorspronkelijk?
1: Japan.
0: Japan. Ja, spannend. Ja, nu wordt het moeilijk, hè. Wat is de bijnaam van het Belgisch voetbalelftal?
1: Ja.
0: Tijd is bijna om, hè. Je moet nu iets zeggen. Oh, nee. Tijd gaat om.
1: De Rode Duivels. Stop.
0: Ja, je kan niet anders.
1: Ja, tijd was om.
0: De Rode Duivels. We kwamen tot 4 vragen. Volgens mij dus 80 euro verdiend.
1: Ja, dat is lekker.
0: Dat wordt een mooie vrijdagmiddag.
1: Zeker weten, man. Dankjewel.
0: Geniet ervan. Goed weekend en een fijne wedstrijd zondag.
1: Ja, hetzelfde, man. Jojo.

0: Brother. En 54 Ultra. Talk to you bij 538.
1: 538. Favorite.
0: De nieuwe favorite stel ik graag aan je voor. Die komt van een artiest die een soort kleptomaan is als het gaat om succes. Steelt alle succes bij iedereen weg. Taylor Swift. Ja, ook bij de première van de nieuwe Toy Story 5 film wist ze deze week de show te stelen. Ze heeft een liedje gemaakt voor die film. I Knew It, I Knew You. Die heb je misschien al eens een paar keer gehoord. Afgelopen week hebben we een beetje test gedraaid. Kijken of die niet vastliep en zo, weet je wel. En deze week gaat ze ermee vandoor met de titel van beste nieuwe track. Ofwel de 538 favorite. Hier is Taylor Swift. I Knew It, I Knew You.
1: 538. Favorite. Taylor Swift. I Knew It, I Knew You.

0: Die meneer zorgt ervoor dat jij nooit meer koude voetjes hebt.
1: Echt?
0: Ja. En die vloer isoleren bespaart papa en mama maandelijks weer wat geld.
2: Is jouw huis klaar voor de toekomst? Ontdek hoe je met kleine stappen je huis isoleert en direct bespaart op energiekosten. Kijk welke subsidies voor jou klaarstaan en hoe je vandaag al kunt beginnen op verbeterjehuis.nl.
3: Hollands Nieuwe heeft iets nieuws. Nu 1 jaar internet en tv voor maar 1 euro per dag. En in 1 klik geregeld. Dus naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
4: Bij Plus hebben we nu Plus Poolpakkers. Dat zijn heel veel aanbiedingen die de hele WK poolfase geldig zijn. Zoals Coca-Cola, Fanta en Sprite. 2 blikjes voor maar 1 euro. Nederland, oh Nederland. We doen met je mee. Plus.
5: Als je in de file weer van 1 naar 2 naar 1 moet schakelen. Upgrade kan naar een automaat. Op Marktplaats. Want met het aanbod van ruim 7000 betrouwbare autobedrijven vind je altijd de auto die je nodig hebt. Marktplaats. Elke deal een groot verschil.
4: Ook bij Plus. Chio Chips. 1 plus 1 gratis. We doen met je mee. Plus.
6: Score nu bij Keukenkampioen. Want je krijgt deze week een Bora kookplaat cadeau. En een Keukenkampioen divisiebal. Bij aankoop van je nieuwe keuken. Kom naar Keukenkampioen. Kampioen in keukens.
7: Jij bent mijn kampioen.
8: Vandaag tekenen Bas en Lotte een koopcontract. Net als 510 andere starters. En dan begint het wachten. Met Zeker Starten van ABN AMRO heb je na het tekenen van je eerste koopcontract binnen 3 dagen al duidelijkheid over de financiering. Vraag naar de voorwaarden. Eerste huis kopen? Begin goed voorbereid. Voor ieder begin. ABN AMRO.
9: Shop de sale bij Zalando. Bespaar tot wel 50% op must-haves.
10: Wat doe ik aan voor een onvergetelijke zomer?
9: Vind de perfecte look voor elke gelegenheid en bespaar tot wel 50%. Word lid van Plus voor meer voordelen.
10: Wat doe ik aan?
9: Shop nu bij Zalando.
8: Zeker starten is nu tijdelijk gratis. Ga naar abnamro.nl/zekerstarten.
11: BMW Rijplezier is altijd veelzijdig. En de plug-in hybride modellen illustreren dit als geen ander. Met een dynamische kracht in beide aandrijflijnen en een groot elektrisch bereik voor uw dagelijkse kilometers. Comfortabel en efficiënt, zowel op korte als lange ritten. Iedere dag elektrisch, ieder moment. BMW. Ontdek alle voordelen op bmw.nl.
12: De OV-chipkaart gaat stoppen. We stappen over naar OVP. Dat is in- en uitchecken met de nieuwe OV-pas of je betaalpas. Daarom zeggen we...
13: Dag OV-chipkaart, hey OVP.
12: Meer weten? Kijk op ovp.nl. De nieuwe OV-pas is nu ook te koop bij Primera.
11: Ontdek de BMW X3 plug-in hybride. Efficiënt en comfortabel voor elke dag. Plan je proefrit op bmw.nl.
14: Het WK voetbal. 104 wedstrijden op de gekste tijden. Je kunt natuurlijk midden in de nacht opstaan. Maar je kunt ook gewoon naar het Oranje Café kijken. Hier zie je alle samenvattingen van alle 104 WK-wedstrijden. Beleef het WK-gevoel met het Oranje Café. Elke dag om 5 uur op 6.
15: In Nederland vieren honderdduizenden kinderen hun verjaardag niet. Omdat daar thuis geen geld voor is. PostNL wil samen met Stichting Jarige Job alle kinderen verjaardagsgeluk bezorgen. Help ook mee door je pakket te laten bezorgen in een PostNL pakketautomaat. Kijk op postnl.nl/verjaardagsgeluk.
16: Veel Nederlanders gunnen zichzelf een kleine pauze. Dat kan nu ook met onze nieuwe kleine cryptomunten.
17: Dus ook voor jouw geld, investeer een beetje in jezelf.
18: Met cryptomunten, de nieuwe zachtzoete drop van kleine.
19: Je denkt misschien, dynamische energie? Niet voor mij. Maar met PowerPeers kan iedereen profiteren als de zon schijnt. Ook zonder zonnepanelen. Doe ook mee met de dynamische energie van PowerPeers.
20: Kleurt oranje. En met z'n allen staan we achter het Nederlands elftal. Hoe juich jij oranje richting de overwinning? Laat het nu horen in de 538-app. En luister komende week naar de 538-ochtendshow. Heb jij de leukste inzending? Dan win je de WK-kamerjas van Albert Heijn. Een oranje Kamado barbecue. Een boodschappencheck van 200 euro. En je kwalificeert jezelf voor de hoofdprijs. Een volledig verzorgd WK-kamerfeest bij jou thuis tijdens de tweede poolwedstrijd. Met al je vrienden, hapjes, drankjes en een optreden van Samuel Welte. Alle info op 538.nl.
21: De leeuw komt eraan.
22: Elektrisch rijden is niet de toekomst, maar juist nu de slimste keuze.
0: De Polestar 4 is nu verkrijgbaar als Business Edition. Meer tech en meer comfort voor €59.800. Bekijk de extra's op polestar.com.

0: Robert Heindens, de mannen van Oranje. Heel veel succes met de wedstrijd.
1: 18 plus, speelbewust.
2: Ja.
3: Echt serieus? Wat een geld.
4: 18.000, godverdikke me.
5: En ben jij de volgende postcode loterijwinnaar?
6: Dribbel naar Kruidvat, want deze deal scoor je alleen in de winkel. Nu bij Kruidvat 12 blikken Coca-Cola of Fanta voor maar 7,99 en kans op een WK-voetbal.
7: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
5: Nieuw, de bonustrekking. 1 op de 5 postcodes wint. En iedereen krijgt een lotcadeau. Activeer jouw lot op postcodeloterij.nl.
1: 18 plus, speelbewust.
8: 538 Nieuws.
9: 2 uur.
10: Goedemiddag, ik ben Henk Blok. De explosie vannacht in een sportschool in Amsterdam-Nieuw-West kan best veroorzaakt zijn door explosieven, zegt de veiligheidsregio tegen RTL Nieuws. En de Telegraaf heeft mensen in de buurt gesproken die na de explosie twee auto's zagen wegscheuren bij de sportschool. Ook zou er een groepje jongeren hebben rondgehangen. Door de klap is de constructie van de flat naast de sportschool niet aangetast, blijkt het onderzoek. Daar werd eerst wel rekening mee gehouden. Dat wil niet zeggen dat de bewoners weer terug kunnen, want er moet nog het een en ander gerepareerd worden. De brandweer heeft bij het opruimen van de flat deuren ingebeukt. En dat de coronamaatregelen ook na langere tijd streng bleven, had ermee te maken dat mensen zich minder aan die regels hielden, zei oud-premier Schoof tegen de enquêtecommissie. Mensen waren klaar met afstand houden en handen wassen, dan kun je niet ook nog versoepelen, zei Schoof. Zijn voorganger Rutte schuift nu aan bij de commissie. Het 538 weer is bewolkt en regenachtig. Van het westen uit wordt het geleidelijk minder nat. En vooral in het noordwesten en noorden kan het een tijdje droog zijn. Mogelijk breekt zelfs de zon lokaal even door. Het wordt 17 graden.
0: En dan de files, Kobus.
11: 28 stuks in totaal. De drie met de meeste vertraging vinden we op de A2 Utrecht-Den Bosch voor Waardenburg door een auto met pech. 40 minuten vertraging. De A6 Lelystad-Emmeloord voor de Ketelbrug, 3 kwartier. En de A58 Breda-Tilburg voor Tilburg-Reeshof door een ongeluk.

0: kinderdoelboeken. Alles voor je vakantie vind je bij Bol.
1: WK kijken? Bestel de kippiepan en krijg de kippievoetbal.
2: Kippie.
3: Nu bij New York Pizza. De Double Dough Dagen. Dat betekent alleen nog dit weekend de tweede pizza gratis. Bestel nu bij New York Pizza.
4: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
5: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
4: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
5: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
6: Ik wil als dino.
7: Aan de start van de avondvierdaagse verschijnen is al een sport op zich. Daarom helpt ASR als trotse hoofdsponsor om wandelen makkelijker en leuker te maken. Ontdek op asr.nl de ultieme avondvierdaagse checklist en hoe je beloond wordt voor wandelen. Dit doet ASR voor jou en een gezondere samenleving. ASR doet het.
8: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Eurojackpot, de loterij met de hoogste jackpot van Nederland.
9: Alleen bij Radio 538 win je kaarten voor het WK voetbal. Luister volgende week donderdag en reis met z'n tweeën naar Amerika voor de derde poolwedstrijd. Tunesië-Nederland.

0: Edwin.
1: Hallo, Kobus.
2: Goedemiddag.
1: Goedemiddag, jongens. Goede week gehad.
0: Ja, ja. Alweer.
1: Ja, het is eigenlijk een overbodige vraag elke week. Ja. Hè? Maar ja, ik doe het toch uit gewoonte.
0: Ja.
1: Dat doe je dan als je elkaar een week niet gezien hebt, natuurlijk.
0: Ja.
1: Wel gesproken, natuurlijk. Maar
0: heb je ook een fijne week gehad?
1: Ja, goede week. Ja, ja, zeker. Dankjewel.
0: Oh, mooi. Ja.
1: Ja, nou, laten we dan maar even.
0: Maar je bent
1: even
0: een beetje verkouden.
1: Ik ben een beetje verkouden geworden, ja. Nou, gisteravond speelden wij in Den Haag.
0: Ach, leuk.
1: Vanavond ook weer. We zijn met de Openluchttheater Tour bezig. Ja, het heeft werkelijk de hele avond
0: geregend.
1: Niet normaal. Ja,
0: is goed voor
1: en die mensen bleven al goed voor de tuin, kom wij weer al zeggen. Maar ja, dan sta je daar te zweten in je t-shirtje en in je truitje. En dat is niet goed.
0: Nee, is niet goed.
1: Maar die mensen die stonden allemaal met hun poncho en die hebben gewoon de hele avond gezongen en gedanst. Ach, mooi, het was geweldig.
0: Ja. Leuk hoor.
1: Maar ja, ik ben er wel een beetje verkouden van geworden.
0: Ja?
1: Ja. Maar hij moet...
0: hij doet het nog wel een beetje. Dat nou vanavond nog.
1: Ja, we zien we vanavond
0: er. Ah, goh, ja.
1: Ja, Henk, jouw woord van de afgelopen week.
0: Puntenlipneus horen.
1: Mijn god, wat kom je toch elke week aan die woorden, Henk?
0: Ja, nou ja, ik volg het nieuws en deze week is in, waar is het, Beekse Bergen...
1: Ja.
0: Is een puntlipneushoorn geboren en ik had er nog nooit van gehoord.
1: Ik heb er ook nog nooit van gehoord. Een puntlip...
0: Ja, het is een jongetje met de naam Bungie.
1: Bungie.
0: Maar het leukste vind ik nog wel de naam van de dierenverzorgster.
1: Nou. Ja.
0: Yvonne Vogels.
1: Ik dacht, het verzeer niet, dames en heren. Yvonne Vogels.
0: Dus de verzorgster dus van Bungie.
1: Ja, van Japan.
0: Ja.
1: En wat, nog één keer, het is een puntlip...
0: Een puntlipneushoorn.
1: Een puntlipneushoorn. Ja. Ja, ja, precies. Ja, de neushoorn denk je niet eerst als een lip natuurlijk.
0: Nee, dat denk je aan Prins Bernhard.
1: Aan puntneushoorn.
0: Ja, precies.
1: Natuurlijk, ja. Maar, en aan zijn neus.
0: En aan zijn neus.
1: Ja, natuurlijk.
0: Hij heeft dus ook een puntlip.
1: Ja, duidelijk.
0: Ja.
3: Windturbines.
1: Windturbines, Kobus.
3: Windturbines. Aanstaande zondag is er bij mij in het pittoreske Neder-Oostenberg er een protestactie.
1: Oh,
3: want de provincie Utrecht heeft het geniale idee opgevat om een viertal windmolens langs de rivier de Vecht te zetten.
1: Oh, schitterend,
3: dat zijn windturbines met een hoogte van 260 meter.
1: Wat zeg je nou, 260 meter?
3: 260 meter. Met alle gevolgen van die natuurlijk voor de trekvogels, voor de luchtvaart.
1: Ja, dan ben je toch wel zo'n trekvogelliefhebber natuurlijk. Echte vogelaar ben jij, hè?
3: En dat doet me altijd denken aan de uitspraak van Mark Rutte. Ik heb hem, ik kan wel even laten horen. Die een paar jaar geleden over de windmolens het volgende zei. Ja.
4: Wij steken een 500 miljoen in de ontwikkeling van alternatieve energie. Als het maar niet die malle windmolens zijn. Want u weet, die draaien op subsidie, die draaien niet op wind.
3: Wijs man, Mark Rutte.
1: Was dit Mark Rutte?
3: Dit was Mark Rutte, ja.
1: Laat nog eens horen.
4: Wij steken een 500 miljoen in de ontwikkeling van alternatieve energie. Als het maar niet die malle windmolens zijn, want u weet...
1: Oh ja, nou hoor ik het.
3: Ja.
1: Ik dacht, wat klinkt die hoog ineens? Maar het is
0: beetje
1: toch
0: een jonge Mark Rutte.
1: Een hele jonge Mark Rutte, ja.
3: En vandaag zit hij voor de enquêtecommissie.
1: Ja, oké. Oh, dat is ook, ja.
3: Maar goed, er is zondag dus een protestactie
1: precies,
3: in het dorp.
1: Ja. Maar toen was Mark Rutte nog heel jong. Toen wist hij dat nog niet van die windmolens natuurlijk.
3: En hij weet het ook niet meer.
1: Nee, hij heeft er geen actieve herinnering aan. Oh, wat moet hem dat nog lang? Wat blijft hem dat nog lang?
3: Absoluut.
1: Ja, ik heb maar één woord dat sinds gisteren, en dat is toch het woord... Ja, het is niet leuk om de uitzending mee te beginnen, maar het is wel de realiteit. Verdriet. Het ongeluk van gisteren gebeurd is, waarbij drie kinderen en de directeur van de school omkwamen. Ja. Ik moest er de hele dag aan denken gisteren. Hadden jullie dat niet?
0: Ja, ook.
1: Verschrikkelijk. Ja, en vandaag nog, dat je denkt, ouders krijgen daar te horen dat hun kind er niet meer is. Het allerergste. Daarbij valt alles in het niet.
0: Ja.
1: En, je begint zo'n programma altijd vrolijk. Dat wil je dan althans graag. Maar als je dan kiest om voor het programma te beginnen... met een woord van de week en het is dit woord... dan kun je niet vrolijk beginnen. Dat gaat gewoon niet.
3: Nee, misschien had jij eerst het woord moeten doen... en waar we die puntenlip hadden wel als laatste moeten
1: maar
3: doen.
1: Ik denk dat we gewoon de muziek moeten laten spreken. Want dit was echt iets verschrikkelijks. En voor mij oversteeg dit wat er gisteren gebeurd is. Er gebeuren vaak ongelukken. En je leest nare dingen, maar als dat gisteren dan weer zo allemaal dichtbij komt... dan overstijgt dat alles voor een week, denk ik.
0: Yeah.

0: Jennifer Lopez en David Guetta. Zo mensen, goedemiddag. Het is 12 minuten voor 2:30. Dit is Evers & Co voor de vrijdagmiddag. En we gaan richting het weekend. Zo van aan het eind van week 24. Met een volle show vandaag weer. Live on stage. Vandaag Selwyn heeft een nieuwe single uit. Hij is hier natuurlijk al vaak geweest, alleen met zijn piano. En ja, geweldige zanger en pianist ook. Dus komt hier vandaag spelen. Wij ontvangen vandaag ook, en dat vind ik erg leuk, Ilse de Lange.
1: Dat is leuk.
0: Ilse de Lange. Verder, onze tafelgast vanmiddag is Carrie ten Apel. Die heeft nu even tijd, want Carrie op vrijdag is natuurlijk gestopt.
2: En we wilden het er al heel lang hebben. Maar
0: ja, we wilden het heel lang hebben, maar ze hebben natuurlijk altijd een programma op vrijdag. Ja, wie verzint dat nou om op vrijdagavond een televisieprogramma te doen? Dat is ongelooflijk. Maar vandaag had ze tijd, want vorige week was de laatste aflevering van Carrie. En het zou helemaal de laatste aflevering zijn. Maar het gaat door, hè?
2: Ja, het gaat door, ja. Klopt. Het
0: zou eerst wegbezuinigd worden. Ik weet niet hoe Carrie dat gedaan heeft, maar dat gaan we zo meteen vragen. Verder natuurlijk het zangetje, de aftrap van de vrijdagmiddagborrel. En dan natuurlijk alle quizzen die hier dit programma telt. De weekendquiz. Zometeen, we hebben Lamme Lalle. Wat zit daar in de tas?
2: 500 euro.
0: 500 euro. En we hebben natuurlijk straks ook horen is scoren. Dat betekent, hoor je een liedje met een getal in de titel, dan kun je bellen.

0: willen winnen. Maar je zegt ja, Kensington. Living 4, is dat 4? Nee, dat is 4 met F-O-R. And would I lie to you? Nee, dat is ook niet. Jongens, het moet echt wel een getal zijn, hè?
1: Ja.
0: Maar ik snap het, ja, 6.500 euro in de jackpot. Straks bij horen is scoren. Dit is Evers & Co. Mensen met meer muziek onderweg. Madcon zometeen. En nog belangrijker, Henk zit klaar met het belangrijkste nieuws voor dit moment. En natuurlijk ook de andere dingetjes van afgelopen week.
2: Het grootste sportevent ter wereld.
3: Brengt 48 landen en miljoenen voetbalfans samen.
2: Voor een maand vol strijd, spanning en spektakel.
3: Het WK Voetbal
2: 2026.
3: En volgende week donderdag
2: komt bij Radio 538 jouw voetbaldroom
3: tot leven.
2: Luister naar de ochtend- en middagshow Win.
3: En je vliegt met z'n tweeën naar Kansas City, Amerika.
2: Met $538 zakgeld, 3 hotelovernachtingen.
3: En je gaat naar de derde poolwedstrijd, Tunesië-Nederland.
2: Het WK Voetbal beleef je met Radio 538.
3: Mede mogelijk gemaakt door Hisense, official sponsor FIFA World Cup 2026.
2: Maak er een thuiswedstrijd van met Hisense. Of je nu kijkt, koelt of geniet, met Hisense haal je alles uit elk moment tijdens de FIFA World Cup. Check het zelf op Hisense.nl. Hisense. Innovating a brighter life.
4: Deze zaterdag, super zaterdag. 20% korting bij Hubo.
5: Wat mij rust geeft? Even naar buiten. Frisse lucht. Geen gedoe. En mijn auto. Bij Spoticar koop je bij gecertificeerde merkdealers. Met een 360 graden check, 24/7 pechhulp... en kun je in aanmerking komen voor een speciale garantie tot maximaal 8 jaar. Dat rijdt een stuk relaxer. Doe niet stoer, wees slim. Spoticar.nl.
4: Super zaterdag bij Hubo. 20% korting op bijna alles. Hubo helpt.
6: Bij Kruidvat ben je vaak al een stapje duurzamer bezig dan je denkt. Zo kun je Kruidvat menstruatieondergoed hergebruiken... en gooi je net wat minder weg. Kun jij lekker de hort op zonder zorgen over doorlekken. Nu van €12,99 voor maar €7,50. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Meer info op kruidvat.nl/stapjeduurzamer.
4: Bij Hubo 20% korting op bijna alles. Tot zaterdag.
7: Fans van Holland en van Voordeel, opgelet. Deze week nergens goedkoper. Een stuk Hollandse goudse kaas, jong belegen. 950 gram, maar €5,69. Zo goedkoop.
8: Dat gaan we vieren.
9: Aldi, straks de sportzomer volgen in elke kamer. Nu geregeld. Met een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Nu de eerste 12 maanden voor maar €20 per maand. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Tot zo!
10: Nog meer voordeel scoren bij Aldi? 1 ster beter leven gyros met paprika. 750 gram voor maar €5,99. En onze zomerse watermeloen voor maar €2,99. Aanvallen!
8: Dat gaan we vieren!
10: Aldi.
11: De beursveelweken van Bouwmaat zijn weer begonnen. We vieren 40 jaar vakmanschap vol feestelijk voordeel. Met knallers van acties en kortingen tot wel 50%. Dus kom langs en ga met een volle bus naar je klus. Bouwmaat. Werkt voor je.
12: De eerste goal. De eerste crush. De eerste rit. Elke eerste keer inspireert. Nieuw, de Kia EV2. Een compact design, vol slimme technologie en een rijbereik tot 453 kilometer. Nu met inruilvoordeel tot €3000. Boek je proefrit op kia.com.
13: Kia. Movement that inspires.
11: 25% korting en een gratis krat op Griffon Polymax montagelijm bij Bouwmaat.
14: Ga je op vakantie? Vergeet dan niet de ANWB Visa Goldcard. Daarmee betaal je makkelijk en veilig wereldwijd. En is het eigen risico van je huurauto gedekt. Vraag hem nu aan met 50% korting op anwb.nl/creditcard. Check de voorwaarden. ANWB en gaan.
15: Is jouw ideale date ook hbo of academisch opgeleid? Check dan de kennismakingsactie op e-matching.nl.
16: Let op, kan leiden tot een vaste relatie. E-matching is gratis voor studenten en singles tot en met 35 jaar. Durf jij het aan?
14: ANWB Zomeralert. Nu giga vakantievoordeel. Van doorlopende reisverzekering, Wegenwacht Europa, tot de perfecte wandelschoen. Pak je voordeel op anwb.nl en gaan.
17: Proef wat aandacht met smaak doet. De signatuur van Michelin sterrenchef Sidney Schutte. Nu gewoon bij jou thuis. Zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
1: De OV-chipkaart gaat stoppen. We stappen over naar OVP. Dat is in- en uitchecken met de nieuwe OV-pas of je betaalpas. Daarom zeggen we...
18: Dag OV-chipkaart, hey OVP.
1: Meer weten? Kijk op ovp.nl. De nieuwe OV-pas is nu ook te koop bij Primera.

0: eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18 plus.
1: Het WK voetbal. 104 wedstrijden op de gekste tijden. Je kunt natuurlijk midden in de nacht opstaan. Maar je kunt ook gewoon naar het Oranje Café kijken. Hier zie je alle samenvattingen van alle 104 WK-wedstrijden. Beleef het WK-gevoel met het Oranje Café. Elke dag om 5 uur op 6.

0: Albert Heijn wenst de mannen van Oranje heel veel succes met de wedstrijd.
1: Get ready for the OG.
2: All y'all bitches wanna look like me.
3: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker Lipton.
4: Autotaalglas zit echt overal.
5: Opgelost. Autotaalglas.
6: Hoe maak je snel vrienden? Zes malse kipstukjes omhuld met een knapperig laagje en een lekkere dip. Daar maak je vrienden mee. De Chicken McNuggets van McDonald's voor maar €2,80. I'm loving it.
7: Goedemiddag, dit is 538. Bewolkt vandaag en regenachtig. Vanuit het westen wordt het wat minder nat. En vooral in het noordwesten en noorden kan het een tijdje droog zijn. Kijk eens aan, zeg. Morgen dan breekt de zon lokaal door. Het wordt 16 tot 18 graden. Dan de files voor dit moment.
8: 27 stuks. In totaal de drie met de meeste vertraging vinden we op de A2 Utrecht-Den Bosch. Voor Zaltbommel 3 kwartier vertraging. A6 Lelystad-Emmeloord voor de Ketelbrug. Ruim 20 minuten. En de A12 Arnhem-Oberhausen voor Duitsland. Een vertraging van ruim 1 kwartier.
7: 3 minuten over 3:30. Hier zijn de hoofdpunten uit het nieuws. Henk Blok, goedemiddag Henk.
9: Goedemiddag, de brandweer zoekt ruim 12 uur na de explosie in Amsterdam nog naar slachtoffers in het puin, omdat ze nog geen beeld hebben van wat er zich in het pand heeft afgespeeld, omdat de hulpdiensten daar nog niet in kunnen. Tot nu toe is bekend dat 7 mensen gewond zijn geraakt, van wie 2 zwaar. De 400 bewoners van de flat naast het pand waar de explosie was kunnen ook komende nacht nog niet naar huis. Voor hen wordt opvang geregeld. En het kabinet komt met nieuwe maatregelen tegen online gokken. Er komt een reclameverbod en een hardere aanpak van illegale goksites. Sinds de liberalisering van de gokmarkt in 2021 is het aantal verslaafden flink gestegen.
7: Ach,
9: ja, dat verwacht je ook niet.
7: Gek, hè?
9: Die ziet het niet aankomen, Henk.
7: Nee. Goed, ja, dan week 24 achter
9: ons. Week 24 alweer. Ja, nu het WK voetbal is begonnen,
7: breken
9: ook meteen drukke tijden aan voor de kroegbazen.
7: Ja.
9: In de 170 van de 342 gemeentes, dus zo'n beetje de helft dus,
7: ja,
9: mogen de kroegen langer open blijven.
7: Oh, wat
9: met een feestelijk groot scherm, zodat je lekker kan kijken daar.
7: Ja, ja. En mag dat nog, dat mag tot een bepaald aantal bezoekers voor niks, geloof ik, of was ook weer gezeik over.
10: 5000 bezoekers, ja.
7: De 5000 bezoekers.
10: Ja, volgens mij boven de 5000.
7: Ja. En dan moet je betalen.
10: 80 cent per bezoeker.
7: Oké. Maar 5000 man in je kroeg, dan, dan doe je goede zaken, denk ik.
9: Goede zaken. Ja, en wie gaat er tellen dan?
7: Hè? Ja, ja. En wie gaat er bij het toilet zitten met 5000 man? Dat wordt nog een drukte van belang, zeg maar. Hè?
9: Met zo'n schoteltje.
7: Ja, met zo'n schoteltje.
9: Het luchtalarm blijft toch bestaan. Iedere eerste maandag van de maand blijven ook in de toekomst de sirenes om 12 uur 's middags loeien. Nieuw is straks dat de knop voor het luchtalarm niet meer per regio wordt ingedrukt, maar dat gaat straks met 1 landelijke knop.
7: Oh mijn god, dit gaat mis. Dacht jij ook? Dit gaat mis ook.
9: Ja. Voor 6 miljoen per jaar.
7: De luchtalarm.
9: Ja, om hem draaiende te houden.
7: Om het draaiende te houden.
9: Ze moeten er eerst even updaten, dat kost 100 miljoen.
7: Oh ja.
9: En dan straks kost het 6 miljoen per jaar.
10: Dat is wel veilig natuurlijk, hè.
7: Ja. Wat, ik heb het niet meer doorgeleerd, maar wat moet er dan 6 miljoen om 1 keer per maand de knop in te drukken?
9: Ik weet het ook niet. En daarbij, als Poetin slim is en hij wil ons aanvallen, dan doet hij dat gewoon op de eerste maanden van de maand
7: om 12 uur. Ja, natuurlijk. Ja, dan heeft niemand het in de gaten.
9: Nee.
7: Maar Poetin wil ons niet aanvallen.
9: Ja, wel nee.
7: Wel nee, man. Nee. Dat doet hij niet.
9: En vriend van de show Albert Verlinde.
7: Oh ja, Albert, ja.
9: Die is straks niet meer exclusief te zien bij RTL. De showbiz-keizer is vanaf komend najaar ook weer te zien bij Vandaag Insight.
7: Oh, wat leuk.
9: Ja, daarnaast maakt hij ook zijn opwachting in de nieuwe talkshow van Renze Klamer. Maar voorlopig doet hij de hele zomer even helemaal niks.
7: Nee, dat is... Ik had het idee dat Albert al vrij snel dacht van shit, dit heb ik niet goed gedaan, die overstap naar RTL.
9: Dat liet hij hier ook al een beetje doorschemen.
7: Ja, beetje wel. Ja, ik kon het natuurlijk ook niet misschien zo hard op zeggen en misschien is dat ook niet nodig, maar ik vond hem nou bij Vandaag Insight wel echt veel meer op zijn plek.
9: Ja, op zijn plek, ja.
7: Lekker fel, heerlijk.
9: Ja. En André Rieu trad deze week gewoon op.
7: Toch.
9: Ondanks dat hij een gebroken teen heeft.
7: Ja, daar speel je geen viool mee, hè, met je teen. Ja, misschien hij wel, maar...
9: De populaire orkestleider had in het donker zijn teen tegen de deur gestoten.
7: Oh, dat is...
9: Rieu heeft volgens zijn zoon Pierre veel last van de blessure, maar ook met gebroken teen walste hij twistend over het podium.
7: Oh, hij walst toch wel gewoon met zijn gebroken teen ook gewoon.
9: Met viool en al.
7: Ja, precies. Nee, nou gelukkig maar is het... Is het zijn teen en niet zijn grote vinger? Want dan kan je de strijkstok natuurlijk niet vasthouden. Nee, ja, en dan blijft er bovendien niks aan hangen.
9: Ja, en daar gaat het om.
7: Zo is het wel. Dat was hem, Henk.
9: Ja.
7: Tot zover, mensen. We gaan zo meteen...

0: Joe Smith op 538 en Cool Kids. Zo mensen, het is 13 minuten voor 3 geworden. Tijd voor... Ja, de Weekend Quiz. Daar is hij weer. En aan de telefoon... Oh mijn god, aan de telefoon is Jacques. Hallo Jacques.
1: Goedemiddag.
0: Zo Jacques, waar bel je vanaf het ruimtestation IS of wat is het?
1: Nee, ik woon uit de auto.
0: Ja, want het is heel veel ruis. Maar goed, je bent te verstaan Jacques. Goedemiddag. Waar vandaan bel je?
1: Ik ben onderweg naar Breda.
0: Breda, oké. Okay. Heb je bijna weekend?
1: Hopelijk wel, ja.
0: Hopelijk wel. Waar hangt dat vanaf?
1: Nou ja, ik moet hier zorgen dat ik veilig thuis kom natuurlijk.
0: Ja, dat klopt, ja. Dus, wat krijg je dan? Gaat er een rood lampje branden?
1: Nee.
0: Alles onder controle?
1: Alles onder controle.
0: Oké, goed, Jacques. We gaan de weekendquiz doen. Op het spel staat de borrelplank. Die heb je sowieso gewonnen. Maar je kan ook voor elk goed antwoord, en je krijgt 5 vragen in totaal, nog €20 aan borrelhapjes winnen voor op de plank.
1: Ja.
0: Maakt een totaal van €100 te winnen. Ben jij er klaar voor?
1: Nou, leuk. Ik ben er helemaal klaar voor.
0: Oké, kom eens. Ik ga jou het woord, ja.
2: Afgelopen week ging het onder andere over passagiers die gewelddadig worden in het vliegtuig.
0: Oh,
2: ze worden medewerkers regelmatig in het gezicht gespuugd,
0: ja,
2: geslagen.
0: Ongelooflijk.
2: Nou, Evert de Napel zat van de week ook bij een talkshow aan de desk.
0: Ja.
2: En Thomas van Groningen die stelde hem vervolgens de volgende vraag.
0: Ja.
3: Maar het was 20 jaar geleden toch ontdekt bij Evert de Napel dat je iemand in zijn gezicht spuugt?
4: In een vliegtuig.
3: Of daarbij.
5: In een vliegtuig.
3: Ja, maar of daarbuiten. Ja.
5: Dat is maar één keer gebeurd bij Sparta Feyenoord.
3: Oh ja?
5: Ja.
3: En wie was dat dan?
5: Ja, dat was een supporter en die was het niet met mij eens. En die spoog me in mijn gezicht.
2: Ja, wat heeft Evert vervolgens gedaan? Heeft hij gelijk aangifte gedaan? Heeft hij hem een hoek gegeven en die man ging gelijk neer? Of Evert heeft hem teruggespuugd, maar toen vloog zijn gebit uit?
0: A, B of C?
1: Ik denk A.
2: Hij denkt A, dat hij gelijk aangifte gedaan heeft. We gaan luisteren.
5: Ja, dat was een supporter en die was het niet met mij eens. En die spoog me in mijn gezicht. En die heb ik een hoek gegeven, die ging gelijk neer.
0: Oh, die hebt hem een hoek gegeven.
2: Hij heeft hem een hoek gegeven,
0: Hij spoog mij in het gezicht.
2: Hij spoog mij in het
0: mooie gevonden.
2: Mooi gevonden.
0: Ja.
2: Noah Vaalen die vroeg afgelopen week de bondscoach naar zijn reactie op de rode kaart voor Van Til. Weet je nog, vanwege Hens.
0: Ja.
6: Iets wat niet bewust Hens is. Krijgt die bal tegen zijn hand aan. Geeft iemand een rode kaart. Nou ja, als dit het niveau van de scheidsrechter op het WK is, dan gaan we...
2: Gaan we A, vroeg naar huis. B, dan gaan we nog lachen. Of C, dan kunnen we straks klaar verjassen met al die kaarten.
1: Ik denk C.
2: Jij denkt C. Straks klaar verjassen.
0: Klaar verjassen met al die kaarten, ja.
6: Nou ja, als dit het niveau van de scheidsrechter op het WK is, dan gaan we nog lachen.
0: Gaan we nog lachen? Verdorie, kom op, Jacques.
2: Nou, afgelopen week, Jacques, ging het ook over een van die museumrovers, weet je wel, die vanuit de gevangenis een bedrijfje is gestart met de verkoop van t-shirts.
0: Ja.
2: Nou, Job Knoester, die zei er bij de Oranje Zomer dit over.
7: We zitten dus nu in de gevangenis en een van de jongens heeft dus een bedrijfje opgestart waarbij hij kleding verkoopt. Op zich vind ik dat helemaal niet zo raar, want ik bedoel, we willen eigenlijk als samenleving dat mensen die uit de gevangenis komen wat te doen hebben. Wij noemen dat de 3 W's, wonen, werken.
2: Ja, de 3 W's. Ja. Wonen, werken en A, wijf. B, worstelen of C, wijnen.
1: C.
2: Jij denkt wijnen.
0: Wijnen, hoe?
2: Komt-ie.
7: Wij noemen dat de 3 W's. Wonen, werken, wijf. Of nu eigenlijk zeggen we wederhelft in de woketijd.
0: Wijf, het is weer niet goed.
2: Het is weer
0: Jacques,
2: niet goed.
0: Kom op, man.
2: Jacques, we gaan voor vraag 4. Afgelopen week was de Duitse bondspresident Steinmeier met zijn vrouw te gast bij de koning en de koningin. En tijdens het staatsbanket sprak Willem-Alexander deze woorden.
8: Ja. Das Verhältnis zwischen Deutschen und Niederländern ist etwas ganz Besonderes.
0: Ja.
8: Lässt sich aber nicht so einfach in Worte fassen. Ich muss dabei an einen deutschen Top-Hit denken, den hier in den Niederlanden fast jeder mitsingen kann.
2: Ja, welke top-hit was dat? A. Du bist mein Schultenbrau. B. Jonge, kom bald wieder. Of C. Ich bin wie du.
1: Ik denk B.
2: Jij denkt, jonge, kom bald wieder. Komt-ie.
8: Ich bin wie du.
0: Ja, het is niet goed, het is...
3: Keine
0: Jacques, je hebt nog één kans.
2: We gaan naar het voetbalteam van Curaçao.
0: Kom op.
2: Inclusief de trainer natuurlijk. Die bezocht afgelopen week een honkbalwedstrijd in Amerika.
0: Oh, leuk, ja.
2: Waarbij advocaat op de pitch stond om de bal te vangen. Nou, ik laat je een stukje horen en daar is een voornaam weggepiept. En ik wil van jou weten welke. Let op.
9: Fans, let's hear it. For Leandro Bacuna and... Advocaat of the Curaçao National Team.
0: Puntje, puntje, advocaat.
2: Ja, is dat A, Dick advocaat? Is dat B, Richard advocaat? Of C, Kokkie advocaat?
0: Oh mijn god.
2: Wat zeg je, Dick?
1: Ja.
2: Jij gaat voor Dick. Oké, daar komt-ie.
9: Fans, let's hear it for Leandro Bacuna and Richard Advocaat.
0: Nou, het is weer niet goed.
2: Ja, het was Richard, omdat Dick wilde ze niet uitspreken.
0: Dick vinden ze natuurlijk in Amerika. Ja, natuurlijk,
2: dus, heeft hij zijn tweede naam gebruikt en dat was Richard.
0: Jacques, ja, volgens mij is dit nog nooit gebeurd. Je hebt er geen één goed.
2: Hallo?
1: Ja, ik luister.
0: Je krijgt wel van ons de Evers & Co. borrelplank, maar ja, meer kan ik er ook niet van maken op dit moment.
1: Ja, nou ja, het is niet anders. Nee. De volgende meer succes.
0: Ja, dat is volgende week. Maar in ieder geval, dank je wel voor het meedoen. En ik wens jou een goede reis naar huis toe.
1: En veel succes met je programma.
0: Dank je wel, hè. Dag, Jacques.
1: Oké, hoi, hoi.
0: Nou, hij ligt de teleurstelling hoor.
2: Ja,
0: bij,
2: dat is sneu.
0: Niet één goed, dat hoor je niet vaak, mensen. Nee, maar ja, hallo. Ja. We moeten streng zijn natuurlijk. Dit zijn de spelregels van dit spel. En de jury kijkt natuurlijk toe dat we ons natuurlijk keurig houden aan de spelregels. Helaas geen goed voor Jacques. Dus je hebt wel de borrelplank. Die win je sowieso als je aan dit legendarische spel meedoet. Maar geen borrelhapjes. Ja, die moet hij zelf even kopen natuurlijk.

0: zitten die mensen op onze zolder?
1: Die pakken het dak heel goed in, zodat jij het zomers minder warm en 's winters minder koud hebt.
0: Hoe dan?
1: Nou, met isolatie. En dat bespaart ons elke maand weer wat geld.
2: Is jouw huis klaar voor de toekomst? Ontdek hoe je met kleine stappen je huis isoleert en direct bespaart op energiekosten. Kijk welke subsidies voor jou klaarstaan en hoe je vandaag al kunt beginnen op verbeterjehuis.nl.
3: We denken na over een koophuis.
4: Oh, dan moet je Bart van Unive hebben.
3: Bart, met die loopgroep?
4: Ja, en als hypotheekadviseur zet hij ook een stap extra.
5: Een betrokken hypotheekadviseur. Iemand die je kent en de tijd voor je neemt. Dat voelt vertrouwd. Kijk op unive.nl of kom langs in een van onze winkels. Unive, daar plukt u de vruchten van.
6: Lekker lezen op vakantie, Cassie. Want met Kobo Plus geniet je tijdens je vakantie nu van meer dan 1 miljoen boeken. Zonder ergens aan vast te zitten. Probeer Kobo Plus nu 30 dagen gratis via Bol.
7: Wat is nou lekkerder dan een avondje oranje kijken in de kroeg? Dit WK opent er een speciale oranje kroeg in Amsterdam. Met Oud Internationals, een optreden van Wolter Kroes, het team van de 538 Middagshow. En natuurlijk met jou en je beste vrienden. Luister komende week vanaf 4 uur 's middags. En win een avond volledig verzorgd het WK voetbal kijken. Zo beleven jij en 3 vrienden Tunesië-Nederland in de gezelligste oranje kroeg van Nederland. Alle info op 538.nl. Oranje kijken doe je samen met Old Amsterdam en 538 in de Old Amsterdam Oranje Kroeg.
8: Op zoek naar een live band voor je bruiloft? Ga naar showbird.com, het grootste boekingsplatform van Nederland. Showbird.
7: Dit WK opent Old Amsterdam de meest gezellige Oranje Kroeg van Nederland. Kijk het Nederlandse elftal samen met je vrienden. Oranje sterren, drankjes en rijk gevulde borrelplanken met Old Amsterdam. Luister Radio 538 of koop Old Amsterdam in de winkel en maak kans op kaarten voor jou en je vrienden. Old Amsterdam, met pit en karakter.
9: In juni is het Toyota Mania. Met tijdelijk extra voordeel op private lease. Zo rij je al een hybride Toyota Aygo Cross vanaf €299 per maand. En krijg je €50 korting per maand op de elektrische Urban Cruiser. Ontdek onze modellen en bereken je maandbedrag op toyota.nl. Op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar.
10: 10 tenders alsjeblieft.
11: Ja, dat is dan €8.
10: Hè? 8? Oké. Okay.
12: Nu bij KFC. 10 tenders bucket met 2 dips voor €8. Verkrijgbaar tot en met 29 juni.
9: Liever kopen? Tijdens Toyota Mania krijg je tijdelijk tot €3.500 extra voordeel bovenop je auto Telex inruilwaarde. Doe de kentekencheck op toyota.nl.
13: Buiten wacht het echte werk. Als vakschilder is de keuze voor Sigma snel gemaakt. Dan krijg ik een advies op maat, optimaal gebruiksgemak en het geeft extreem lange bescherming. Het echte werk doe je met Sigma Coatings. Uw resultaat telt. Sigma. En met Sigma Façade bescherm ik gevels langdurig tegen alle weersomstandigheden.
14: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
15: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
14: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
15: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
16: Bij Hema houden we echt van oranje. Daarom deze week alle oranje tompoezen 1+1 gratis. Ga direct naar de winkel of bestel op hema.nl.
17: Nu bij Leenbakker. Alle eetkamerstoelen en barkrukken tweede halve prijs. Dus kom naar de winkel of shop op leenbakker.nl.
18: Ook voor de mooiste vloeren ga je naar Karwei. Profiteer nu met Club Karwei van wel 50% korting op de Klik PVC vloer Primo. Karwei, maak het mooier.
19: Pak eens een podium.
20: Pak eens een podium.
19: Pak zelf eens een podium.
21: Pak eens een podium.
22: Pak eens een podium.
23: Pak een podium. Ga naar podiumcadeaukaart.nl en laat je vader weer eens genieten van een onvergetelijk avondje theater of een spetterend concert. Podium Cadeaukaart. Het vaderdagcadeau dat bijblijft.
24: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag: hebben we alles? Mountainbike? Check. Fietsendrager? Ah, vergeten. Dan moet je nog even langs AWB, want daar vind je alles voor een relaxte vakantie. Zoals een fietsendrager, nu met €100 korting. Ook in de webshop. AWB en gaan.
25: Het is vrijdag, dus smeer hem snel naar FOMAR. Want elke vrijdag scoor je echte roomboter, 500 gram, voor maar €3,49.
26: FOMAR, voordeel maakt! FOMAR, voordeel!
0: vakantievoordeel. Van doorlopende reisverzekering, Wegenwacht Europa, tot de perfecte wandelschoen. Pak je voordeel op amb.nl en gaan.
1: Amazon Prime Day is van 23 tot en met 26 juni. Deze deals zijn niet in te tomen. Als stomers die heel lekker stomen. Wow, zong ik dat nou? Barst ik nu uit in een lied?
2: Top deals op airfryers, stofzuigers, skincare. Kan niet stoppen met zingen.
11: Shop geweldige deals tijdens Prime Day. Van 23 tot en met 26 juni. Exclusief voor Prime-leden. Word nu Prime-lid op Amazon.nl.
20: 538 Nieuws.
21: 3 uur.
26: Goedemiddag, ik ben Henk Blok. Meerdere media melden dat mensen na de ontploffing in de sportschool in Amsterdam-West twee auto's hebben zien wegrijden. Dat zou kunnen wijzen op een aanslag met explosieven. De 400 geëvacueerde bewoners van de flat ernaast mogen komende nacht ook nog niet terug naar huis. De gemeente regelt eventueel opvang voor wie dat wil. Mark Rutte wordt op dit moment gehoord door de enquêtecommissie die de coronacrisis onderzoekt. Hij deed van begin af aan de persconferenties en was als premier eindverantwoordelijk voor alle coronaregels. Rutte zei dat tijdens de informele overleggen op het Catshuis minister soms flink met elkaar botsten over mogelijke maatregelen. Harry Styles heeft de Nederlandse economie een flinke boost gegeven, zegt de directeur van de Nederlandse bank bij BNR. Volgens hem zorgden zijn 10 concerten in Amsterdam voor volle hotels en hogere hotelprijzen. Dat werkte zelfs door in de inflatiecijfers. Het Harry Styles-effect was volgens de bank het grootste in jaren. En Max Verstappen heeft bij de eerste vrije training van de Grote Prijs van Barcelona de vierde tijd neergezet. De Brit George Russell was de snelste. Ook de Australiër Oscar Piastri en de Monegas Charles Leclerc waren net wat sneller dan Verstappen. 538 weer, er is ook vanmiddag veel bewolking. Daarbij stijgt geleidelijk de kans op wat regenweer. In het weekend is er meer zon en is het vaker droog. Het wordt dan 16 tot 20 graden.
27: De files, Kobus.
28: 29 stuks in totaal. De drie met de meeste vertraging komen we tegen op de A2 Utrecht-Den Bosch. Voor de Martinus-Nijhofbrug ruim 40 minuten. De A27 Gorkum-Utrecht voor Lexmond. Door een vrachtwagen met pech een half uur vertraging. En de A58 Breda-Tilburg voor Bavel. Een vertraging van ruim 20 minuten.
29: Het verkeer werd mede mogelijk gemaakt door Vodafone Business. Cyberveiligheid voor veilig ondernemen.
30: Vandaag tekenen Bas en Lotte een koopcontract. Net als 510 andere starters. En dan begint het wachten. Met Zeker Starten van ABN AMRO heb je na het tekenen van je eerste koopcontract binnen 3 dagen al duidelijkheid over de financiering. Vraag naar de voorwaarden. Eerste huis kopen? Begin goed voorbereid. Voor ieder begin. ABN AMRO.
31: Oh. Goedemorgen allemaal. Altijd een energiek begin van je dag met Kroon. Een douche die je bijblijft. Ga nu naar een Hornbach bij jou in de buurt. Vind jouw douche op douche.kroon.nl.
30: Zeker starten is nu tijdelijk gratis. Ga naar abnamro.nl/zekerstarten.
32: Het is weer hamster bij Albert Heijn.
33: Met deze week in de bonus. Alle A-bakkersbrood Le Pen Hill, tweede gratis.
32: Lekker hoor.
33: Alle A-schalkipburgers en A-terraburgers, 2 stuks, tweede gratis.
32: Boeie.
33: Alle A-barbecueworsten, ook tweede gratis.
32: Zoé.
33: En alle kwekkenboom, Doeka en Topking oven en airfryer snacks, ook tweede gratis.
32: Yes.
33: De meeste en de beste aanbiedingen.
32: Hamster.
34: De Holland & Barrett dagen komen eraan. Onze grootste sale van het jaar. Vanaf 13 juni 4 dagen lang de beste deals om je goed te voelen. Met kortingen tot wel 70%. Dit wil je niet missen. Voorwaarden van toepassing.
35: Verzilver alleen deze week nog je Efteling spaarkaart. En ga tot en met 8 november naar de Efteling. Kijk snel in de AH-app. Lekkere van Albert
36: Heijn. Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Eurojackpot. De loterij met de hoogste jackpot van Nederland.
37: Alleen bij Radio 538 win je kaarten voor het WK voetbal. Luister volgende week donderdag en reis met z'n tweeën naar Amerika voor de derde poolwedstrijd. Tunesië-Nederland.

0: anders, hè?
1: Nee, niks.
0: Ja, je begint ineens te lachen, dus ik denk...
2: Ja, ik heb zin in deze middag.
0: Je hebt zin in deze middag?
2: Ik heb zin in deze
0: middag. Ja, ik heb ook zin in deze middag, dus... Welkom bij de middagshow, mensen, richting het weekend. Met vandaag ook natuurlijk weer een volle show. Selwyn komt hier zo meteen spelen. Heeft een nieuwe single, is hier al vaak geweest natuurlijk. Met zijn piano en geweldige zanger en muzikant. En Ilse de Lange, vanaf 4 uur te gast, gaat ook afsluiten. Heeft een nieuwe single. En we gaan natuurlijk kletsen met Ilse. En we gaan nog meer kletsen vanmiddag, want Carrie ten Napel is ook te gast.
2: Leuk.
0: Hartstikke leuk.
2: Ja.
0: En we hebben straks ook nog de stamtafel. Oh. Even te kijken wat er afgelopen week allemaal gebeurd is. En het is de stamtafel, hè? Dus ja, ik zeg er even bij. Het is de stamtafel.
2: Ja.
0: Het is theater.
2: Oh, dat, ja, dat is misschien wel even goed dat je dat er even bij zegt.
0: Theater.
2: Ja.
0: Want vorige week belde Geert Wilders in. Tenminste, dat dachten heel veel mensen, hè?
2: Ja, zo.
0: Vorige week hadden we Geert Wilders over, dat ging over de Arabische straatnamen. En Geert Wilders belde in om even te zeggen dat hij daar natuurlijk niet mee eens was. Op een paar uitzonderingen naar.
2: Ja.
0: En goed, ja, dat is natuurlijk satire, hè, zoals dat heet.
2: Ja, maar dat begrijpt niet iedereen.
0: Want het was natuurlijk niet, ja, was het echt Geert Wilders?
2: Nee, natuurlijk niet.
0: Ik weet niet, sommige mensen die wel reageren daar, die denk ik van, luisteren die wel eens naar het programma?
2: Ja, want Geert Wilders had het ook gedeeld.
0: En Geert Wilders had het ook gedeeld. Ik zal even uitleggen, vorige week hadden we een sketch gedaan met Geert Wilders. En dat ging inderdaad over die straatnamen. En nou goed, ja, het bekende rollenspel speelt zich daar natuurlijk af. Ach, meneer Wilders, dat kunt u toch niet zeggen. Enzovoort, enzovoort. Dus dat stond op onze socials. En blijkbaar hadden heel veel mensen niet in de gaten dat het...
3: Dat het niet de echte Geert Wilders was. Oh. Dat was niet de echte Geert Wilders.
0: Dus toen kreeg ik om er eens even wat reacties voor te lezen. Ze willen wel lachen, maar ze durven niet. Linkse Mongolenzender. Even kijken. Wat hebben we hier nog meer? Tering, laat die vent zijn woordje doen, zeg. Gelijk er doorheen te praten. Eens even kijken, wat had ik hier nog? Deze gast heeft echt geen humor met die koptelefoon. Kankerhonden, dat was nog een van de meest vriendelijke. Wat een bende schapen. Nou, ik noem zo even wat van een linkse DJ. Linkse lul.
2: Oh.
0: Nou, ik dacht, ik pak even wat vriendelijke reacties eruit.
2: Ja, dat zijn de mooie.
0: Dus even voor straks.
3: Het is satire. Stukje satire.
2: Ja, het is wel een compliment voor de imitator.
0: Nou, dat is ook zo natuurlijk. Hè? Ja. Zeg mensen, week 24 is afgelopen. Er was van alles weer aan de hand van de week. De Buma Awards werden uitgereikt.
2: Ja, maandag was dat.
0: Samuel Welten, een van de grote winnaars.
2: Ja, Echte Liefde is te koop was eigenlijk het beste lied van vorig jaar.
0: Echte Liefde is te koop van Samuel. Die hier nog een keer het zangertje was natuurlijk.
2: Ja, inderdaad.
0: En de Partij van de Dieren is boos over de Oranjestraat. Want dat verpest het ecosysteem, al die oranje vlaggetjes en al die dingetjes.
2: Ja, en die bomen die ingepakt zijn, goed voor de beestjes.
0: Bomen zijn ingepakt, die goed voor de beestjes. Want ja, we versieren de straat en al eenmaal oranje. Hè? Zo is

Want er is ook geld te verdienen vandaag. Dat wil zeggen, als je een liedje hoort met een getal in de titel, dan kun je bellen met 0909-3085. Gaan we graaien in de ballenbak. En in de jackpot zit 6.500 euro. Dus goed opletten.

0: is Centerscore.
1: Oh, inderdaad, zeg ik. Ik heb Machiel aan de telefoon. Hallo, Machiel.
2: Hi, goedemiddag.
1: Hallo, goedemiddag. Hoe is het?
2: Ja, goed. Met jullie?
1: Nou, heel goed, dankjewel. Waar bel je vandaan?
2: Ja. Ik bel uit Purmerend.
1: Purmerend, oké. Okay. En hoe is het in Purmerend? Al weekend?
2: Ik heb nog geen weekend. Oh. Ik moet nog even werken. En het is een beetje grijs hier, zoals ik denk het grootste gedeelte van Nederland.
1: Ja, man. En wat doe je voor werk?
2: Ik werk bij het waterschap als toezichthouder.
1: Oeh. En waar hou jij precies toezicht op? Op het water?
2: Ja, ja ook. Nee, vooral op bedrijven. Dus of zij geen stoffen lozen die ze niet mogen lozen.
1: Oh ja.
2: Bij bedrijven met veel gevaarlijke stoffen op zich wel aan de veiligheidsvoorschriften houden. Dus allerlei wet- en regelgeving eigenlijk.
1: Oh, dan hou je altijd werk.
2: Ja, helaas wel.
1: Er is zoveel wet- en regelgeving. Het wordt alleen maar erger, heb ik het idee. Of valt er wel mee?
2: Uiteindelijk voor elk regeltje verzinnen wordt er wel weer wat nieuws verzonnen. Ja, ja. En dan moet dan weer een regeltje op komen.
1: Och ja, ja, en dan moet jij dat weer controleren.
2: Ja, dat weet ik in ieder geval dat ik werk heb.
1: Dat zeg ik, jij houdt altijd werk. Oké. Okay.
2: Ja.
1: Goed, we gaan eens even kijken wat er te verdienen is. Want ik wil van jou natuurlijk eerst weten, waar bel je eigenlijk voor?
2: Ik bel natuurlijk omdat ik One van U2 had gehoord.
1: Jazeker! Ja hoor, One for You Two. Een getal in een liedje. Als je dat hoort, maak je kans op de jackpot. Er staat hier een ballenbak met paarse en groene ballen erin. Daar gaat Kobus, die gaat daar nu naartoe en die gaat daarin gaaien. Ben je zover?
2: Ja, ik wel.
1: Er zit een jackpot in natuurlijk. De jackpot, daar zit 6.500 euro in één van die balletjes. Als die met goud bekleed is van binnen, dan win je de jackpot. Zo niet, dan krijg je alsnog 538 euro en 10 loten voor de trekking van aanstaande dinsdag.
2: Nou, helemaal super. Ik hoop dat Kobus een gouden hand heeft.
1: Dat heeft hij wel. Maar of er ook het gouden balletje uitkomt, dat is natuurlijk nog even de vraag. Maar ik ga Kobus vragen of hij ook zover is. Kobus, ben je...
3: Ja, ik ben helemaal klaar voor.
1: Ik start de muziek. En jij zegt maar even stop als je klaar bent. Als je denkt van nou, je mag stoppen met grabbelen. Oké?
2: Is goed.
1: Oké, daar gaat hij. Ja. Oh, daar gaat hij. Ja, Kobus, die grabbelt lekker.
3: Ik grabbel lekker.
1: Grabbel lekker door, hoor.
2: Stop maar,
1: Kobus, ja. En dan komt een balletje uit en dan gaan we kijken. Ah, spannend moment is dit toch altijd. Is dit het gouden balletje of niet? Oké. Jij wint 538 euro en 10 loten.
2: Super, dankjewel.
1: Van harte gefeliciteerd. Het is dus niet de jackpot, de grote jackpot van 6.500 euro. Maar het is wel 538 euro en de 10 loten. Dus voor de dinsdagavondtrekking. De prijs wordt verzorgd door Eurojackpot. Toch heel hartelijk gefeliciteerd ermee.
2: Ja, super. Heel erg bedankt. Heel erg blij mee.
1: Ja, dat snap ik.
2: 538. Geld is geld.
1: Ja, zo is het. Geld is geld. 538 euro. Heb je daar een leuke bestemming voor al inmiddels?
2: Zeker. We gaan binnenkort op vakantie, dus daar komt het altijd op.
1: Ah, kijk, dit komt altijd van pas. Dat is hartstikke goed om te horen. Goed, de jackpot wordt weer verhoogd. Daar maken we nu 7.000 euro van. Dus dat is voor dinsdag bij Mark. Ik wens jou, Machiel, een heel goed weekend. Leuk dat je meedeed.
2: Ja, jullie hetzelfde. En succes voor de volgende. Ja,
1: en een goed weekend. Doei, doei.

0: ik zou gelogen.
1: Daar werk maar.
0: Daar werk maar. Living a land down under. Zo, goedemiddag. Geef eens een code tot 6 uur richting het weekend aan het eind van week 24. Met straks Ilse Belangen live hier. En Selwyn is bij ons, gaat hier zo meteen ook spelen. En we ontvangen vanaf 4 uur, dat vinden wij erg leuk. Carrie ten Apel, daar gaan we uitgebreid mee kletsen natuurlijk. Dat en meer. En Henk, natuurlijk met het belangrijkste nieuws.
2: Nu met Club Karwei, gratis accu met lader bij aankoop van Einhell accugereedschap. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
3: Bij Ziggo heb je altijd alles om van het voetbal te kunnen genieten. Switch daarom nu naar Ziggo en score een gratis Samsung TV ter waarde van €699. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels. Geldig bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
4: Even oranje boven, even borrelen, even sparren. Samen het WK kijken? Bij Spar score je alles voor jouw borrel. Van snacks tot drankjes. Zo geregeld. Bij jouw Spar in de buurt.
3: Switch en score. Ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
5: Dit WK mis je niets op SBS6. Met elke dag om 5 uur alle samenvattingen in het Oranje Café. De ongezouten meningen van vandaag Inside Oranje.
6: Ik denk dat ze niet eens groepsfase
5: dat wordt best lang. Het laatste nieuws van Noah uit Amerika. En de gezelligste nazit met de Oranje Zomer.
7: Worden wel wereldkampioen.
8: Ja, tuurlijk.
5: Beleef het WK-gevoel dagelijks vanaf 5 uur op 6.
9: Fans van Holland en van Voordeel opgelet. Deze week nergens goedkoper. Een stuk Hollandse goudse kaas, jong belegen, 950 gram, maar 5,69. Zo goedkoop.
10: Dat gaan we vieren.
9: Aldi.
11: Oh nee, een teek. Met Adtap bescherm je jouw hond en kat tegen vlooien en teken. 1 Adtap koudtablet bestrijdt vlooien en teken een hele maand lang. Koop nu online of in een dierenwinkel bij jou in de buurt. Adtap. Simpel om van te houden, simpel om te beschermen.
12: Adtap.
11: Adtap is een diergeneesmiddel. Lees voor gebruik de bijsluiter.
9: Nog meer voordeel scoren bij Aldi? 1 ster beter leven gyros met paprika. 750 gram voor maar 5,99. En onze zomerse watermeloen voor maar 2,99. Aanvallen!
10: Dat gaan we vieren!
9: Aldi.
13: Op windenergie van de Noordzee kun je wel bouwen. Wij maken groene energie slimmer en goedkoper. Steeds slimmere energie van de bron.
14: Scoor nu super voordelig tickets voor Wildlands, avonturenboerderij Molenwaard, Burgers' Zoo of Dierenpark Amersfoort. De leukste dierentuindeals vind je op tripper.nl.
13: Steeds slimmere energie van de bron. Dat is een Nederland dat 100% groene energie gebruikt en daardoor goedkoper uit is. Daar doen we het voor. Ga naar vandebron.nl.
15: Samen kijken we uit naar dat ene moment waarop we even één zijn en met z'n allen achter Oranje staan. Het AD brengt het WK-voetbal dichterbij dan ooit. Samen delen we Oranje. Samen delen we het AD. Mis niets. Ga naar ad.nl/WK. Samen delen we
16: Oranje. Geen zin om te koken vanavond? Ontdek de heerlijke maaltijden van
17: Kippie.
18: Nu bij New York Pizza. De Double Dough Dagen. Dat betekent alleen nog dit weekend de tweede pizza gratis. Bestel nu bij New York Pizza.
19: Thuiskomen, dat klinkt voor de meesten zo. Maar voor mij klinkt het zo.
20: Dankzij 140 jaar innovatie voelt elke Mercedes-Benz als thuiskomen. Ervaar tijdens de Anniversary Days onze nieuwste modellen en speciale edities met aantrekkelijke voordelen. Kom ze ontdekken bij uw Mercedes-Benz dealer of boek een proefrit op mercedes-benz.nl.

0: vertoonde prijs. Alles voor je vakantie vind je bij Bol.
1: Morgen barst het los. Glory Collision 9. Live vanuit Ahoy Rotterdam. De beste kickboxers ter wereld. Keiharde clashes. Pure topsport.
2: Het is spektakel.
1: Kijk live mee op 13 juni vanaf 4:15. Exclusief op Kijk. Koop nu je livestreamticket via kijk.nl/glory.
3: Ik wil als dino.
4: Aan de start van de avondvierdaagse verschijnen is al een sport op zich. Daarom helpt ASR als trotse hoofdsponsor om wandelen makkelijker en leuker te maken. Ontdek op asr.nl de ultieme avondvierdaagse checklist en hoe je beloond wordt voor wandelen. Dit doet ASR voor jou en een gezondere samenleving. ASR doet het.
5: Dribbel naar Kruidvat, want deze deal scoor je alleen in de winkel. Nu bij Kruidvat 12 blikken Coca-Cola of Fanta voor maar 7,99 en kans op een WK-voetbal.
6: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
7: Straks de sportzomer volgen in elke kamer, nu geregeld. Met een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Nu de eerste 12 maanden voor maar €20 per maand. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Tot zo!
8: Juich mee met Oranje. Spaar nu bij Jumbo voor het juichjack. Bij elke 10 euro aan boodschappen ontvang je 1 juichzegel. Volle spaarkaart? Haal het juichjack op in de winkel vanaf 9,99. Dat is de ja van Jumbo.
9: Goedemiddag, dit is 5:30. Bewolkt en regenachtig. Vanuit het westen wordt het minder nat. Vooral het noorden en noordwesten kan het een tijdje droog zijn. Nou, kijk eens aan zeg. En morgen brengt de zon lokaal door. Het wordt 16 tot 18 graden, dan de files.
10: Ja, 42 stuks in totaal. En de drie met de meeste vertraging komen we tegen op de A2 Utrecht-Den Bosch. Voor Waardenburg staat een auto met pech, daardoor ruim een uur vertraging. A16 Breda-Rotterdam voor Klaverpolder, bijna een half uur. En de A27 Gorkum-Utrecht voor Lexmond door een vrachtwagen met pech. Een vertraging van een half uur.
9: 3:30. Hier zijn de hoofdpunten uit het nieuws. Henk Blok, goedemiddag.
11: Goedemiddag. De 19-jarige verdachte van het verschrikkelijke verkeersongeval in Zeeland blijft langer vastzitten. De jongen bestuurde de auto die gisteren in botsing kwam met een groep schoolkinderen en hun begeleiders. Drie kinderen en de directeur van de school kwamen erbij om het leven. Het onderzoek naar de verdachte loopt nog. Oud-premier Mark Rutte wordt vanmiddag verhoord door de corona-enquêtecommissie. Rutte zei dat hij in het begin van de coronacrisis bang was voor een code zwart. We zijn door het oog van de naald gekropen, zei hij. En Oranje Marokko Curaçao kan het WK weer rekenen op de uitbundige support van koning Willem-Alexander en koningin Maxima. Het koningspaar juicht mee vanaf de tribune in de VS met jongste dochter Ariaan, maar ook gewoon thuis vanaf de bank. Tijdens de eerste wedstrijd tussen Nederland en Japan zat er zelfs een avond met de Japanse keizer Naruhito op het programma.
9: Oh, wat wil je zeggen? Dus daar zit hij bij de Japanner.
11: Ja, ja.
9: Om het maar even zo te zeggen.
11: Wat is onder zo'n laag tafel.
9: Onder zo'n laag tafel, ja. Ja. Ja, dan moet je toch weer denken aan André van Duin.
11: Ik ook.
9: Ja, meneer en mevrouw De Bok.
11: Oh, legendarisch.
9: Legendarisch. Ga ik opzoeken op YouTube. Zeg ik even voor de wat jongere generatie. Jullie kunnen er waarschijnlijk nog niet eens om glimlachen. Maar wij zeker in onze beroep vroeger. Ja, dat deden we sowieso dat al. En het duurt ook niet lang meer voordat dat steeds zo is. Maar in ieder geval, dat was humor. Meneer en mevrouw De Bok bij de Japanner. Zou dat nog kunnen tegenwoordig?
11: Nee. Nee,
9: dat is inderdaad, ja. Staat op YouTube toch? Of staat het in het archief van...
11: Ja, het staat sowieso in de schatkamer.
9: Legendarisch. Legendarisch. Ja, daar moet je natuurlijk tegenwoordig mee oppassen.
11: Dat kan niet meer. Oh, wat erg.
9: Ja, nee, want ik denk dat Frans van Duschoten, die deed in Japan erna.
11: Ja, maar die leeft sowieso niet meer.
9: Die leeft niet meer.
11: Dan kan het wel weer.
9: Ja, het is ongelooflijk. Ja. En wat is code zwart trouwens? Want Rutte was bang voor code.
11: Heel erg.
9: Ja, maar het was toch al heel erg.
11: Ja, maar
9: kon het nog erger dan?
11: Nog een stapje erger.
9: Och. Och, och.
11: Was die bang voor.
9: Ja, ja.
11: Rutte.
9: Ja. Rutte vanmiddag onder vuur.
11: Ja.
9: Heb ook alles verkeerd gedaan.
11: Knap dat hij zich nog kon herinneren.
9: Ja, dat is echt wel een beetje gaat in zijn geheugen.
11: Gaat, ja.
9: Oh, oh, oh. Wat heeft die man wat over zich heen gehad? En nog steeds eigenlijk.
11: Ah, ja.
9: Terecht, wou je zeggen.
11: Nou, dat wil ik niet zeggen.
9: Nee, maar ja.
11: Jammer.
9: Ik ben benieuwd wat eruit komt vanmiddag. En wat hij zich inderdaad nog kan herinneren. Ja. Dat is...
11: Grote vraag natuurlijk.
9: Ja. Ja, ik heb ook een beetje te doen met al die mensen die daar zeker voor die commissie moeten komen. Ik ga er toch altijd stiekem vanuit, misschien ben ik heel naïef, dat iedereen gewoon geprobeerd heeft om het beste te doen voor het land. En dan ben je, dan zit je daar, heb je je functie, neem je verantwoordelijkheid. En je krijgt alleen maar een zakken stront over je heen. Verschrikkelijk. Maar zijn er toch in Nederland veel mensen die kunnen concluderen. En die kunnen vaststellen, zeg maar, wat er allemaal niet goed gaat.
11: Ja, ook op dit punt hebben we 18 miljoen bondscoaches.
9: Ja, dat is precies hetzelfde.
11: Ja.
9: Goed, maar goed, we kunnen straks inderdaad weer gewoon lekker voetbal kijken. Oh, dat is trouwens ook zo leuk, die analisten van de voetbal. Daar moest je ook eens op. Ja. Van de week kreeg die wedstrijd tegen Oezbekistan.
10: Ja.
9: Ja, dat was natuurlijk verschrikkelijk.
10: Ja, dat was niet
9: goed. Dat zag iedereen. Maar goed, een leeg stadion.
10: Ja, ik was voor het eerst dat ik vogels hoorde fluiten tijdens een voetbalwedstrijd.
9: Nou, ik hoorde er nog één fluiten. Die moet wat mij betreft nooit meer fluiten.
10: Zo.
9: Goeiedag, zeg hé.
10: Dat was een zij, hè? Dat was een Amerikaanse.
9: Ja, dat was een Amerikaanse, ja. Dus, ja. Nee, maar dan krijg je daarna het commentaar van Pierre van Hooijdonk en Klaas-Jan Huntelaar.
10: Oh ja, die zaten aan tafel.
9: Met zijn feestspraak op. Nou, en dan denk ik bij mezelf, weet je wel, dat zijn voetballers. Die hebben allebei in het Nederlands elftal gevoetbald, op hoog niveau gevoetbald. Ja. Die kennen toch dat soort wedstrijden.
10: Ja, zou je zeggen.
9: Dan moet je in een leeg stadion in de verzengende hitte tegen Oezbekistan voetballen. Ja, wat denk je nou? Dat die gasten risico gaan nemen dat ze hun poten kapot trappen daar.
10: Ja, nee, klopt. Ja.
9: Die zijn toch nul gemotiveerd om zo'n wedstrijd te doen? Dat mag je nooit zeggen, maar ik snap het wel.
10: Ja, natuurlijk.
9: Nee, maar vooral als analist, dan denk ik, je hebt zelf gevoetbald. Alsof jij nooit zo'n wedstrijd gevoetbald hebt. Dan denk ik toch, je weet toch hoe het werkt. Dan kun je toch ook zeggen, het was slecht, maar we snappen het.
10: Ja, als je willen wat te zeiken hebben.
9: Och, man, ik word er zo moe van. Hé, ik doe het een beetje onder de tong.
10: Even een brilletje eronder.
9: Ja, twee.
10: Ja, grote brand deze week bij parenclub Party Players in Lelystad.
9: Ja, wat zeg je nou, Henk?
10: Bij de Party Players in Lelystad.
9: De Party Players, ja.
10: Waarschijnlijk door een paar ontplofte gasflessen.
9: Oh.
10: Het pand moet als verloren worden beschouwd. De parenclub was trouwens al even niet meer in bedrijf.
9: Oh, hij was niet meer in bedrijf.
10: Nee, de gemeente had het pand voor 4 miljoen opgekocht. Er komt een nieuwbouwwijk en de gemeente vond een swingersclub op 30 meter afstand van de woning naar woonwijk een beetje onpasselijk.
9: Oh, het was een swingersclub?
10: Een swingersclub.
9: Oh, dus je kon er ook dansen?
10: Ja, dat denk ik, ja.
9: Ja, ja, precies.
10: Na meer dan 150 jaar naast elkaar op tafel lanceerden Heineken en Heinz deze week hun eerste officiële samenwerking.
9: Oh?
10: De twee merken komen deze zomer met een limited edition Heinz en Heineken six-pack. En dat bestaat uit 5 flesjes Heineken en 1 fles Heinz tomatenketchup.
9: Wat
10: een bijzondere samenwerking.
9: Ja, dat is wel een combinatie.
10: Ja, een bijzondere combinatie natuurlijk.
9: Ja.
10: Dat is een hele rare combinatie.
9: Een six-pack met een pot ketchup erbij.
10: Doe dan een six-pack met een pakje paracetamol erbij bijvoorbeeld.
9: Ja, dat snap ik ook eerder van pas. Ja,
10: precies,
9: dat zou inderdaad. Dus Heineken en Bayer, dat zou logischer zijn.
10: Ja, dat zou logisch.
9: Zal maar zeggen.
10: En wat zou je doen met 175 miljoen? Een Belgische loterijspeler heeft dat bedrag deze week gewonnen met het spel EuroMillions, dat in 12 Europese landen wordt gespeeld, maar net niet in Nederland.
9: Oh.
10: Het is het hoogste bedrag dat ooit in België is gewonnen in een loterij. Het vorige recordbedrag in België stond op 168 miljoen euro slechts.
9: Ja, het is natuurlijk wisselgeld vergeleken bij wat Elon Musk zo meteen. De beurs is denk ik open.
10: Oh, is er al wat over bekend?
9: Laten we even kijken, want hij gaat naar de beurs vandaag. Hij kan de eerste biljonair worden, geloof ik.
10: Ja. Idioot.
9: Elon Musk.
10: Ja.
9: Niet open natuurlijk dat het een soort. Dat hij een soort Nina Brinkje wordt met. Hoe heet dat
10: bedrijf?
9: World Online, zeg maar. Ja. Is er al wat bekend?
3: Nee, ik zit te kijken, ik zie nog niks staan. Maar niks. Ik nogal wat.
9: Ja, dat is ook zo natuurlijk.
10: Telex.
9: Hey?
10: Ja, ik moet even op de Telex kijken, zegt Henk.
9: Dat zou ook wel raar zijn als SpaceX niet omhoog gaat, hè?
10: Oh ja. Het aandeel kan vandaag 35% stijgen.
9: Kan.
10: Ja, dat staat hier.
9: Maar het is toch open al, de beurs?
10: Ja, het is open.
9: Maar je weet niet wat het gedaan heeft.
10: Nou, er staat hier SpaceX maakt entree op Amerikaanse beurs. Aandeel kan vandaag 35% stijgen.
9: Mooi. Wordt vervolgd, mensen.
10: Ja. Eerst

0: Daar hadden we het net nog over. Mr. Know-it-all. Maar goed. Dames en heren, vrienden en vriendinnen. We hebben voor de eerste keer vandaag live muziek in de show. Want het is 3:15. Bij ons vandaag, Selwyn!
1: Hallo. Goedemiddag.
0: Hi, hoe is het?
1: Ja, gaat goed.
0: Ja.
1: Leuk om hier weer te zijn.
0: Ja, weer te zijn. Want heb je het bijgehouden hoe vaak je hier geweest bent?
1: Ja, volgens mij is dit al de vierde keer.
0: Ongelooflijk. Maar ja, nu met band?
1: Ja, met een hele band, ja.
0: Hoe is dat zo gekomen?
1: Nou, dat is wel een grappig verhaal. Op een gegeven moment heeft een van deze gasten even me een berichtje op Instagram gestuurd. Van, hey, vind je het leuk om een keertje te komen spelen? Want we gaan met een hele band wat liedjes spelen.
0: Ja.
1: En toen gingen we naar Wisseloord, hier in de buurt. En toen ineens stonden een paar van mijn liedjes uit te spelen. En toen was er een goede klik. Dus zodoende.
0: Wisseloord, even voor de luisteraars. Dat is een grote studio hier in Hilversum. Daar hebben jullie gespeeld, voor het eerst samen gespeeld.
1: Ja, klopt.
0: Oké, en waar ben je op dit moment? Ja, je hebt een single uit, maar wat komt er allemaal aan?
1: Ja, er komen nog meer singles aan. En er komt een EP aan in het najaar. Maar ik ben nu weer inderdaad net begonnen met releasen. Waaronder nu net mijn eerste single afgelopen maand is uitgekomen.
0: Ja.
1: En dat was alweer even geleden. Dus dat ongeveer een klein jaartje tussen. Want vorig jaar toen heb ik eventjes een soort tussenjaar gehad. Want mijn vader is in één keer plotseling overleden.
0: Ja, ja, ja.
1: Dus ik lag er eigenlijk eventjes helemaal uit. Het had me helemaal, mijn hoofd stond eigenlijk niet naar muziek maken. Zat meer bij andere dingen.
0: Nee.
1: Maar nu, de laatste paar maanden in één keer, lukte het me weer goed om in de studio te zitten en liedjes te schrijven. En ik had vooral ook weer heel veel zin om te gaan spelen.
0: Ja.
1: Dus zodoende kwam er in één keer een mooi nieuw nummer uit. En ik dacht, nu is het ook een moment dan weer om muziek te gaan maken.
0: Wat goed, en help muziekje. Dan kan me ook voorstellen dat het een soort helend werkt op een gegeven moment.
1: Zeker, ja, zeker. Ja, in het begin was het gewoon eigenlijk te pijnlijk. En ook op het podium staan vond ik nog heel lastig. Maar op een gegeven moment merkte ik, het kan ook wel helend werken inderdaad. En een soort outlet zijn om, om mooie muziek te maken en je emoties te verwerken.
0: Zeker. Goed dat je er bent. Er komt een EP aan, begrijp ik?
1: Ja, klopt.
0: Wanneer gaat dat gebeuren?
1: In het najaar. De datum moet nog officieel vastgezet worden, maar ergens eind dit jaar.
0: Want mensen brengen of een album uit, of een EP, of ze brengen heel veel singles uit. Dat is tegenwoordig ook natuurlijk. Hoeveel liedjes mogen er op een EP staan?
1: Weet je dat? Ja, dat is een goede vraag. Ja. Ik denk dat ik die grens wel een beetje ga testen.
0: Ja.
1: Ik wil er, denk ik, acht of negen. Maar dan begint het al een klein beetje op een album te
0: lijken. Ja, precies, ja.
1: Ja.
0: Nee. Maar goed, een klein aantal, in ieder geval niet een heel album, maar gewoon een aantal liedjes dat overzichtelijk is.
1: Ja, klopt.
0: Precies.
1: Ja.
0: Oké, hoe heet je single?
1: Chasing Ghosts heet
0: het. Kun je er iets over zeggen?
1: Ja, dit nummer gaat over, ik heb hem geschreven, het gaat over hoe je eigenlijk steeds in dezelfde val kan trappen en dat je weet dat iets niet goed voor je is, maar je toch steeds erin blijft trappen en het blijft doen.
0: Herkenbaar, denk ik. Maar we gaan nog beter luisteren als je dat gaat spelen. Chasing Ghosts, dames en heren, live in Evers & Co. Hier is Selwyn.

0: Kelvin! Ik ben altijd zo bang dat het liedje dan nog verder gaat als we gaan klappen.
1: Dat is hem.
0: Dankjewel, Selwin.
1: Ja, dankjewel. Graag gedaan.
0: Veel succes met alles. Kom snel terug. En nogmaals, tot snel.
1: Yes.
0: Oké, Selwin bij ons vandaag hier in de show, mensen. Uit de nieuwe single, Chasing Ghosts. EP komt eraan, ga maar checken.

0: 500 euro.
1: En 500 euro, ja.
0: Zal ik ook even noemen wie het niet is, want het zijn er nog niet zoveel. Nee, dus Montreal, toch. Wendy van Dijk, Dionne de Graaf, Sarina Wiegman, Orgel Joke en Edcilia Robri zijn het allemaal.
2: Orgel Joke, die is gewond geraakt, geloof ik. Die zou toch in Amerika spelen bij de...
0: Nee, ze had een uitnodiging gekregen van de FIFA. Of ze wilde komen spelen als Nederland de poolfase doorkomt. Ja. En vervolgens ging ze de was ophangen. Nee. En toen, toen is ze lelijk te val gekomen. Zeven hechtingen en een scheurtje in de elleboog.
2: Oh nee.
0: Dus ze kan niet naar Amerika, tenminste, dat denkt ze. En sterker nog, ze heeft ook nog geen visum en ze heeft ook geen paspoort nog. Dus...
2: Oh, dan wordt het wel vrij lastig om naar Amerika te komen. Ik bedoel, ja, ze zijn gelukkig niet zo streng daar. Zonder paspoort wordt volgens mij, maar goed.
0: Heel lastig.
2: Onze lijn is dan open. 0909-3000-538 voor dus 600 euro. En de vraag is, wie is dit?
3: La la la. La la la la la la la la la. La. La la la.
2: Ja, het liedje is denk ik vrij bekend wel, maar de vraag is even, door wie werd dit gelald? Want daar gaat het om, in Laat maar lallen. Onze lijn is er open. Ik heb Tijmen aan de telefoon. Hallo Tijmen.
4: Hallo.
2: Hallo.
4: Goedemiddag.
2: Ja, goedemiddag. Hi. Alles goed?
4: Ja, zeker. We zijn hier met smak aan het afwachten om te kijken of we gelijk hebben.
2: Ja, dat, laat me horen dan. Laat je niet langer in spanning.
4: Maar wij weten eigenlijk zeker dat het Kim Holland is.
2: Kim Holland! Ik weet zeker dat hij het niet is.
4: Oh, dat vinden wij dan jammer.
2: Ja, ik hoor het ook een beetje, maar ik kan er niks aan doen. Dankjewel, hè.
4: Dankjewel.
0: Hij klonk overtuigd, maar...
2: Hij wist zeker dat het Kim Holland was natuurlijk, maar... ik heb Michael aan de telefoon, of Michael.
5: Michael,
2: hallo Michael. Goedemiddag.
5: Hi, zo. Ik denk Carlo Boszhard.
2: Carlo Boszhard? Meer dan nou?
3: La la la. La la la la.
2: Ja, dat is. Ik weet niet waar je dat vandaan hebt, maar Carlo Boszhard, dat kan ik helaas niet goed rekenen. Ja, kan wel, maar het is niet goed.
0: Carlo Boszhard.
2: Oké, dankjewel Michael. Doei doei.
0: Carla Boszhard.
2: Carla Boszhard. Ja, goed. Carlo die kan natuurlijk wel heel veel verschillende gedaantes aannemen, maar dit ging wel wat ver. Dan ben ik even op zoek naar Jolanda. Nou, die hangt toevallig aan de telefoon. Goedemiddag.
6: Goedemiddag, Edwin.
2: Hallo Jolanda.
6: Hi.
2: Zo, waar vandaan?
6: Apeldoorn.
2: Apeldoorn, oké.
6: Ja.
2: Hoe is het daar?
6: Nou ja, een beetje bewolkt, hè. Ach,
2: ben je ook zo klaar met het weer? Ik word er scheidsziek van.
6: Daarom ga ik zondag ook lekker op vakantie.
2: Oh ja, wel ja. Waar ga je heen?
6: Ach ja, naar Zweden.
2: Naar Zweden? Is daar beter weer?
6: Daar ga ik wel vanuit.
2: Ja, oké. Okay. Nou, wat leuk, hè. Ja. Zweden. Ja, ik ben er nooit geweest. Ja, ik ben wel in Stockholm, maar goed, ja.
6: Ja, daar gaan we ook nog heen.
2: Daar ga je ook nog heen. Nou goed, maar nu even de andere. Want ja, we kunnen wel hele reisbrochure doornemen. Maar we moeten ook even weten wie er aan het lallen is natuurlijk. Daar gaat het om, hè?
6: Ik snap hem.
2: Ja,
6: ik dacht dat het Noah Vahlen was.
2: Het is ook niet Noah Vahlen, helaas.
6: Hè, jammer. Ja. Nou ja, fijn weekend alvast.
2: Gelukkig ga je lekker naar Zweden. Zo is het ook, toch?
6: Daarom.
2: Ja, zo. Oké, doei doei.
6: Doeg.
2: Nou, Kobus.
0: 600 euro in de pot.
2: 600. Dat was toch al 600 euro?
0: Nee, het was 500.
2: Oh, nee, waar. Hoe, dan had ik bijna 600 euro weggegeven. Het is nu dus 600 euro. Nou, ik moet nog een beetje leren tellen, maar het komt allemaal goed. Oké, zometeen meer.
7: Je denkt misschien, dynamische energie? Niet voor mij. Maar dynamische energie van Powerpeers is er juist voor iedereen. Koophuis of huurhuis, zonnepanelen of niet. Doe ook mee met de dynamische energie van Powerpeers.
8: Nederland kleurt oranje. En met z'n allen staan we achter het Nederlands elftal. Hoe juich jij oranje richting de overwinning? Laat het nu horen in de 538-app. En luister komende week naar de 538-ochtendshow. Heb jij de leukste inzending? Dan win je de WK-kamerjas van Albert Heijn. Een oranje Kamado barbecue. Een boodschappencheck van 200 euro. En je kwalificeert jezelf voor de hoofdprijs. Een volledig verzorgd WK-kamerfeest bij jou thuis tijdens de tweede poolwedstrijd. Met al je vrienden, hapjes, drankjes en een optreden van Samuel Welte. Alle info op 538.nl.
9: Als je in de file weer van 1 naar 2 naar 1 moet schakelen, upgrade dan naar een automaat op Marktplaats. Want met het aanbod van ruim 7000 betrouwbare autobedrijven vind je altijd de auto die je nodig hebt. Marktplaats. Elke deal een groot verschil.

0: Robert Heijndens, de mannen van Oranje. Heel veel succes met de wedstrijd.
1: 18 plus, speelbewust.
2: Ja. Echt serieus?
3: Oh,
2: wat een geld.
4: 18.000. Wat verdikken we.
5: En ben jij de volgende postcode loterijwinnaar?
6: Je hebt deals en je hebt Doei Deals. Deze week 8 dagen Spanje voor minder dan €499 per persoon. Boek nu bij Tui.
5: Nieuw, de bonustrekking. 1 op de 5 postcodes wint. En iedereen krijgt een lotcadeau. Activeer jouw lot op postcodeloterij.nl.
1: 18 plus speelbewust.
7: Het is heerlijk om je huis te laten schilderen. Maar die rekening betalen? Nee joh. Jij doet het lekker zelf. Met Gamma, de nummer 1 in verf. Dat zeg ik.
8: Ben jij toe aan een wissel? Stap dan over naar Hyundai en profiteer van ons 1-2'tje. Als partner van de FIFA World Cup 2026 geven we je namelijk tot wel €5000 extra voordeel als je overstapt naar een nieuwe Hyundai. Zo rijd je al in de Hyundai Tucson plug-in hybrid vanaf €39.995. Ga naar Hyundai.nl.
7: Beetje kleur in huis? Doe het lekker zelf met de Gamma kleurtesters. Laat elke kleur mengen en test het gewoon thuis. Met de voordeelpas, nu 1 plus 1 gratis op Gamma kleurtesters.
9: Fijne verjaardag. In Nederland vieren honderdduizenden kinderen hun verjaardag niet. Omdat daar thuis geen geld voor is. PostNL wil samen met Stichting Jarige Job alle kinderen verjaardagsgeluk bezorgen. Help ook mee door je pakket te laten bezorgen in een PostNL pakketautomaat. Kijk op postnl.nl/verjaardagsgeluk.
10: Weer terug voor inkt en toners bij Inkt & Drinkt?
11: Nee hoor, dit keer etiketten en lamineerhoezen. Wat een keuze hebben jullie toch.
10: Zo geregeld. Inkt&Drinkt.nl.
12: Buiten wacht het echte werk. Als vakschilder is de keuze voor Sigma snel gemaakt. Dan krijg ik een advies op maat, optimaal gebruiksgemak en het geeft extreem lange bescherming. Het echte werk doe je met Sigma Coatings. Uw resultaat telt. Sigma. En met Sigma Wood Protect behoud en bescherm ik de natuurlijke uitstraling van hout.
13: Het WK voetbal. 104 wedstrijden op de gekste tijden. Je kunt natuurlijk midden in de nacht opstaan. Maar je kunt ook gewoon naar het Oranje Café kijken. Hier zie je alle samenvattingen van alle 104 WK-wedstrijden. Beleef het WK-gevoel met het Oranje Café. Elke dag om 5 uur op 6.
14: Zo, een cola, een gingerbeer en speciaal voor deze zonnige middag een shotje zonnebrandcreme van Zilveren Kruis.
15: Zonnebrandcreme?
16: Natuurlijk, want na 1 drankje onbeschermd in de zon kan je huid al verbranden. Dus smeer je goed in en verklein de kans op huidkanker. Zilveren Kruis.
17: Heb jij ook het gevoel dat iedereen 10 keer sneller gaat en al lang klaar zit voor de aftap van Oranje, terwijl de bal bij jou nog moet beginnen te rollen en het eerste doelpunt al lang is gevallen tegen de tijd dat jij eindelijk ziet wat er gebeurt?
18: Nou, dan kun jij wel wat snelheid gebruiken. Gelukkig zijn er nu de Giga WK-deals. Met 1 gig glasvezel en tv de eerste 14 maanden voor €30 per maand. Check delta.nl. Delta. Aan alles gedacht.
19: Fans van Holland en van Voordeel, opgelet. Deze week nergens goedkoper. Een stuk Hollandse goudse kaas, jong belegen, 950 gram, maar 5,69. Zo goedkoop.
20: Dat gaan we vieren.
19: Aldi.
21: Shop de sale bij Zalando. Bespaart tot wel 50% op must-haves.
22: Wat doe ik aan voor een onvergetelijke zomer?
21: Vind de perfecte look voor elke gelegenheid en bespaart tot wel 50%. Word lid van Plus voor meer voordelen.
22: Wat doe ik aan?
21: Shop nu bij Zalando.
23: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
24: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
23: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
24: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
25: Nog meer voordeel scoren bij Aldi? 1 ster beter leven gyros met paprika, 750 gram voor maar 5,99. En onze zomerse watermeloen voor maar 2,99. Aanvallen!
20: Dat gaan we vieren!
25: Aldi.
26: 538 Nieuws.
25: 4 uur.
27: Goedemiddag, ik ben Henk Blok. De Amsterdamse politie heeft meerdere verdachten aangehouden in het onderzoek naar de ontploffing in een sportschool. Ook zijn auto's in beslag genomen. Volgens meerdere media maakten jongeren in de kelderbox van het pand pakketten met explosieven om plofkraken te plegen. De verdachte die gisteren werd opgepakt na het dodelijke ongeluk in Zeeland is de bestuurder van de auto. Het OM laat ook weten dat de man van 19 langer vast blijft zitten. Bij het ongeluk reed hij op een groep kinderen en begeleiders die op schoolkamp waren. 3 kinderen en een volwassene kwamen om het leven. Tijdens de coronapandemie is Nederland door het oog van de naald gekropen als het gaat om de zorg. Die kon maar net overeind worden gehouden, zei oud-premier Rutte voor de enquêtecommissie. Dankzij hulp van Duitsland, waar meer plek was op de intensive care, was het volgens Rutte net geen code zwart. Het cruiseschip Hondius vertrekt morgen voor het eerst sinds het uitbreken van het Hanta-virus weer voor een cruise. Die gaat vanaf Spitsbergen met bijna 140 gasten richting de Noordpool. Het Hanta-virus kostte in april 3 mensen aan boord het leven, onder wie 2 Nederlanders en meerdere mensen raakten besmet. En Thijs Bogaert is uitgeschakeld op het grastoernooi in Rosmalen. De tennisser van nog maar 17 verloor na een spannende 3-setter van de Russische nummer 8 van de wereld Medvedev. Bogaert kreeg zelfs een matchpoint, maar kon de winst niet naar zich toetrekken. 538 weer, het is op de meeste plaatsen bewolkt en vanavond gaat het vooral landinwaarts af en toe regenen. In het weekend is er meer zon, maar soms ook nog een bui en dan is het 16 tot 20 graden.
0: En al de files, Kobus.
2: Ja, 50 stuks in totaal. De 3 met de meeste vertraging vinden we op de A1 Amsterdam-Apeldoorn. Voor Barneveld door een auto met pech, ruim 20 minuten. De A2 Utrecht-Den Bosch voor Waardenburg, bijna 40 minuten vertraging. En de A50 Arnhem-Os voor Valburg, een vertraging van een half uur.
0: En zometeen de officiële aftrap van de vrijdagmiddagporrel, mensen. Met het zangertje, die staat al klaar, hoor.
3: Bij Plus hebben we nu Plus Poolpakkers. Dat zijn heel veel aanbiedingen die de hele WK poolfase geldig zijn. Zoals leeschips, paprika en naturel, 175 gram voor maar 99 cent. Nederland, oh Nederland, we doen met je mee. Plus.
4: Smint. En ineens zie je dat je vriendin die blik heeft zo van, er is iets. Ben je je trouwdag vergeten? Nee, dan je moet er zelfs nog ten huwelijk vragen. Maar dan zie je het. En je hoort jezelf ineens zeggen, hé, hey, schat, kappertje gepakt? Leuk die balayage, Smint.
5: Boost yourself.
3: Ook bij Plus, dubbel fris en appelsientje, 1 plus 1 gratis. We doen met je mee, Plus.
6: Hé, hey, dat is wel raar. Deze mosselkwekerij zit midden in de stad op 8 hoog.
15: Weet met wie je wel of niet veilig zaken kunt doen. Check altijd het handelsregister. En beoordeel bijvoorbeeld of een bedrijf wel op een logische plek zit. KVK. Hou vast voor ondernemers.
26: Scoor nu super voordelig tickets voor Wildlands, avonturenboerderij Molenwaard, Burgers Zoo of Dierenpark Amersfoort. De leukste dierentuindeals vind je op tripper.nl.
28: Dit WK mis je niets op SBS6. Met elke dag om 5 uur alle samenvattingen in het Oranje Café. De ongezouten meningen van vandaag Inside Oranje.
29: Ik denk dat ze niet eens groepsfase
28: dat wordt best lastig. Het laatste nieuws van Noah uit Amerika. En de gezelligste nazit met de Oranje Zomer.
30: Worden wel wereldkampioen. Ja, natuurlijk.
28: Beleef het WK-gevoel dagelijks vanaf 5 uur op 6.
31: 538. Alleen bij Radio 538 vind je kaarten voor het WK-voetbal. Luister volgende week donderdag en reis met z'n tweeën naar Amerika voor de derde poolwedstrijd. Tunesië-Nederland.

0: Goedemiddag. Zo, welkom.
1: Dankjewel, dankjewel.
0: In de overvolle kroeg hier beneden bij 538. Jip, welkom. Leuk, hoe is het met je?
1: Ja, goed. Met jullie ook?
0: Ja, heel goed. Dankjewel. Waar kom je vandaan?
1: Oorschot, Eindhoven.
0: Oeh, godverdorie, door de vrijdagmiddagspits en straks ook weer terug. Of heb je een optreden in de buurt?
1: Nee.
0: Je gaat helemaal, je komt eenmaal voor die ene minuut, kom je helemaal uit Oorschot.
1: Ja, zeker.
0: Ongelooflijk. Hé, hey, treed je veel op?
1: Ja, zeker, ja.
0: Wat is veel?
1: Vijf stuks dit weekend.
0: Vijf stuks?
1: Ja, zo.
0: Nou, hoe komen ze? Want die heeft even de tabel erbij gepakt hier.
2: Vanaf 795 euro voor een half uurtje.
0: Ja, de prijslijst altijd even door, is niet erg vindt.
2: En dat is afhankelijk van waar je optreedt, zie ik ook.
1: Ja.
2: Dus... Wat is het goedkoopst?
0: Nou, dat is goed. Maar dan heb je een lekker weekend voor de boeg in ieder geval.
1: Ja, dat moet helemaal goed komen.
0: Ja, je valt een beetje stil, maar dat snap ik helemaal. Wat ga je zingen?
1: Mijn nieuwe single, Wat ben je knap.
0: Dankjewel. Ik hoor het niet vaak, maar ik vind het leuk om dit even zo te horen. Wat ben je knap, dames en heren, voor een minuut lang de aftrap van de vrijdagmiddagborrel. Hier is Jip van der Loo!

0: Tim van Dorrie. Ja, dat is een minuut. Ja, het is het voorbij voordat je het in de gaten hebt. Hè. Dat is ongelooflijk. Maar ja, dit is het spel. The show must go on. Hartelijk welkom tot 6 uur.
1: Evers & Co. Oh.

0: Zo is het. You're unbelievable. Het is 12 minuten over 4. Goedemiddag, welkom bij Evers & Co. voor het eind van week 24. Richting het weekend. Heerlijk. Toch, Carrie?
1: Zeker.
0: Lekker, hè? Weekend, hè?
1: Absoluut.
0: Ja.
1: Aan toe. Lang weekend ook dit keer voor mij.
0: Ja, oh.
1: Nou ja, ik zit dan wel hier, dus ook weer...
0: Nou, het is ook een beetje werk. Nou, dat zou toch ook niet weer geen werk.
1: Gezellig, gezellig. Maar normaal, dit was wel mijn eerste vrije vrijdag eigenlijk.
0: Oh, neem me niet kwalijk. Carrie ten Apel is bij Neem me niet kwalijk, Carrie, dat ik je eerste vrije vrijdag verpest. Maar wat had je anders gedaan op deze dag?
1: Niet zoveel, denk ik.
0: Nee, daarom kan je beter hier zitten.
1: Vind ik ook.
0: Is ook niks.
1: Oh, gezellig.
0: Je zit hier gewoon 2 uur. Resten verder ook niet. Zou ik het, valt allemaal wel mee.
1: Een soort vrijdagmiddagbol heb ik ook al heel lang niet gehad.
0: Nou, dat is toch ook wel eens lekker?
1: Ja.
0: Ja, ik trouwens ook niet.
1: Mis alleen de borrel, maar...
0: Ja, die komt eraan. Maak je geen enkele zorgen.
1: Oké, gezellig. Dus,
0: ja, ben jij van, hou je van een borrel?
1: Ik hou wel van een borrel.
0: En wat voor borrel, wat heeft jouw voorkeur? Zeg maar,
1: ligt eraan waar ik ben. Als ik denk van gewoon lekker kroeg, dan ben ik van een biertje.
0: Oh, toch een biertje, ja.
1: Zeker.
0: En doe je dan gewoon bier of heb je, want je hebt tegenwoordig ook met die frambozen smaak. En werk van voor ons in allemaal.
1: Ja,
0: of bier, gewoon het echte golsje of een Heineken of een...
1: Zoiets. Ja, nee, dat vind ik lekker. Of wel eens een in de winter of winterbokje, herfstbokje of lentebokje. Dat vind ik dan wel lekker.
0: Ja, ja.
1: Ja, maar moet niet allemaal te ingewikkeld.
0: Nee, precies. Maar je bent geen van de wijn.
1: Ja, vind ik ook lekker.
0: Of wel lekker. Ja, of is dat meer als je in de Alpen zit? Want ik zat afgelopen week zat ik te eten om 5:30. Dan zet ik de tv aan.
1: Zag je haar weer drinken?
0: Ik heb je de hele week door de Alpen zien banjeren.
1: Ja,
0: de hele week.
1: Leuk, hè?
0: Ja, geweldig.
1: Ja, ik ben er gek op.
0: Moeten we het zo nog even hebben. Maar wat is dan de gelegenheid voor wijn, bijvoorbeeld?
1: Nou, 's avonds op de bank bijvoorbeeld. Gisteravond hadden we de intocht van de avondvierdaagse gehad. Nou, kan je vertellen, jij had het over regen gisteren in Den Haag bij jou. Dat was bij ons ook zo.
0: Dus je hebt wel gisteravond...
1: Ik ben eerst in een warm bad gegaan. En toen stond natuurlijk de wedstrijd op. En toen zei ik, nou, doe maar een glaasje. Gezellig. Even met z'n tweeën op de bank.
0: Ja, gezellig.
1: Ja,
0: rood of wit?
1: Gisteren was het wit. Okay. Maar rood vind ik ook lekker rosé. Dus eigenlijk alles. Je kan er altijd zitten.
0: Dat is makkelijk. Wel lekker. Nou, we gaan het meemaken vanmiddag. Heb je een chauffeur? Of,
1: nee, ja, mijn zoon van 11.
0: Ja, zoon van 11. Ja, die zou ik nog niet laten rijden.
1: Nee.
0: Heb je verder een goede week gehad?
1: Ik heb een goede week gehad. Ik moest hem wel een beetje afkicken. Ken je dat? Dat als het seizoen voorbij is, dan ben je eigenlijk, komt dan de vermoeidheid, maar komt ook de onrust of zo. Dat je niet meer weet hoe je dagen moet invullen, heb je geen last van.
0: Dat ken ik niet.
1: Nee. Nee, echt wel, maar toen jij gestopt bent met je dagelijks programma, dan heb je toch echt wel een paar weken nodig gehad om even weer...
0: Ach, een paar jaar.
1: Ja, precies. Daarom zit je hier ook weer.
0: Ja, precies. Ja. Nee, maar gewoon een beetje afkicken van de tv-uitzendingen.
1: Ja. Ja,
0: is dat zwaar?
1: Van het seizoen. Nou, het is gewoon dat je weet dat je altijd aan moet staan of zo. Of je staat altijd aan en je bereidt je altijd voor. Dus je hebt gewoon een strak schema in de week. Dus ik ben maandag doe ik dan altijd een middag live show. Dinsdag ga ik altijd naar de redactie om me voor te bereiden op vrijdag.
0: Ja.
1: Woensdag probeer ik altijd even iets uit te zoomen. Donderdag doe ik al draaiboek en weet ik voor wat. En vrijdag is een lange dag.
0: Ja.
1: En je bent boeken aan het lezen, documentaires aan het kijken. Dus je bent altijd wel wat aan het doen.
0: Het lezen van een televisiester gaat er niet over rozen. Hè,
1: nee joh, klaar. Nee, het is fantastisch. Maar als je die invulling van de week of de dag niet meer hebt. Dinsdag dacht ik, ik ga de stad in. Ik ga lekker mezelf verwennen. Nou, ik stond in de eerste kledingzaak, ben er zo weer uitgeholpen.
0: Is dat dan jouw manier van verwennen, naar een kledingzaak gaan?
1: Ja, ik hou dus eigenlijk helemaal niet zo van winkelen.
0: En dan 12 kledingwinkels en dan uiteindelijk weer terugkomen bij de eerste om daar dat truitje te kopen.
1: Dat. Ik wilde dus eigenlijk een leuk oranje shirtje. Want we gaan volgend weekend met mijn vriendinnenclub gaan we weg. En dan is natuurlijk de wedstrijd tegen Zweden. Dus ik dacht, nou, dat is wel iets om even nog te scoren.
0: Oh ja.
1: Nee, het was allemaal nog even iets te veel van het goede.
0: En je vriendinnenclub, waar komt die vandaan? Is dat nog vanuit...
1: Harderwijk.
0: Harderwijk.
1: Eentje uit Borne.
0: Oh ja.
1: Die ken ik nog van TV Oost. En de rest allemaal... En één Zwolle. En verder is het allemaal Harderwijk.
0: Maar hoeveel mensen, hoeveel vriendinnen zijn dat dan?
1: 8.
0: En wat gaan jullie dan doen? Vriendinnenweekend.
1: Ja, nou, het is altijd geheim. En ik zit in een organisatie, dus ik kan er niks over
0: zeggen. Nou, daar luistert niemand. Kan je rustig zeggen. Waar gaan jullie heen? Zeg
1: het. Dat kan ik echt niet doen.
0: Wel in Nederland?
1: Ja, wel... Oh nee, shit. Want ze denken nog dat we naar België gaan.
0: Ach ja, dat is ook een beetje...
1: Dus er is altijd een schaduw-app. En wij geven dan hints. We zitten altijd met 3 in de organisatie. We houden dus tot op de dag van vertrek geheim waar we naartoe gaan.
0: Oh ja, oké.
1: Ja. Dus volgende week vrijdag gaan ze het horen.
0: Leuk. Nou, ik vlooi dit nog wel even uit voor 6 uur.
1: Ja.
0: We hebben ook even gevraagd wat voor muziek jij houdt. Nou, ja, zeg het zelf maar eigenlijk. Je hebt een flinke lijst hier. Take That, zie ik.
1: Ja, dat was van vroeger. Dat is misschien wel leuk als je daarover wil hebben of zo.
0: Ja.
1: Dat was mijn allereerste concert.
0: Wat, Take That?
1: Ja.
0: Waar was dat?
1: In Rotterdam. Ahoy, denk ik dan. Ja.
0: En was jij op iemand?
1: Nee, ik was niet zo op iemand. Ik was vooral heel erg onder de indruk van alle meisjes die met bosjes flauw vielen daar. Mijn vriendin was op Mark. Die heeft ook het hele concert op de toilet gezeten.
0: Oh.
1: van de misselijkheid. En toen ze boven kwam... Oh, sorry Marloes dat ik dit nu op radio ook weer vertel.
0: Marloes, neem me niet kwalijk.
1: Toen begon hij te zingen, Beep. En toen dacht ze dus ook dat hij haar aankeek. En toen ging ze zo weer naar het toilet.
0: Ah, nee, dat meen je niet. Ja. Was het zo erg?
1: Ja, het was zo erg.
0: En jij was ook van de posters en dat soort dingen?
1: Ik had wel posters van Take That en Mark Overmars.
0: Over Mark Overmars ook. Ja. Oh, was je ook fan van Marco? Oh, wat leuk.
1: Ja.
0: Nou goed, we hebben genoeg om over te praten, heb ik zomaar het idee. Maar Take That, ja, waarom niet? Ook lekkere liedjes toch gemaakt?
1: Ja, dat vind ik wel.
0: Ja.
1: Voor in die tijd was het wel leuk.
0: Ik kijk er een beetje bij alsof je ervoor schaamt. Dat hoeft niet hoor.
1: Nee?
0: Nee.
1: Oké, nou dan schaam ik me er niet voor.
0: Absoluut.
1: We waren echt lekkere liedjes.

0: miles away.
1: Oeh, Offenbach op 538 en Miles Away. En daarvoor Take That, voor Carrie, die was helemaal fan van Take That. En je vriendinnen hebben allemaal al geappt, hè? Dat is te weten waar jullie dit weekend naartoe
2: ja,
1: gaan.
2: Ja, nou, de eentje die appte inderdaad al ook, ga nu naar de schaduw-app.
1: Ja, heel
2: dus,
1: goed.
2: Dus België valt af bij deze, alsjeblieft.
1: Waarvan achter. Straks bedankt. Nog meer uit jouw muzikale input, want ik lees nog allerlei andere dingen. Ook nog Adele, Bruno Mars, Hazes zelfs.
2: Oh. Van alles, joh. Ik vind eigenlijk alles wel leuk, behalve echt hardcore of house.
1: Oh, dat hoeft niet.
2: Dat hoeft niet
1: en Niels het Lange, want die gaat hier zo meteen.
2: Zeker leuk. Ik vind het ook leuk dat ze er is. Ja,
1: ja, het is geweldig. Ja. Kennen jullie elkaar? Of,
2: ja, van TV Oors nog, hè? Van
1: oh, natuurlijk, ja, van TV Oors.
2: En ze heeft natuurlijk een prachtig programma gemaakt over Dolly Parton samen met Frank Evenblijf
1: ja,
2: en Max.
1: Geweldig, dus, inderdaad. Ja. Oh ja, hoe lang is het al geleden, TV Oors, dat je daar aan de ragen was?
2: Nou, ragen. Als op mijn kind zitten bij je. Ik was 19 toen ik daar begon als bijbaantje. 21 toen ik fulltime in dienst ging. Mag je uitrekenen?
1: Zes jaar geleden.
2: Ja. Love you.
1: Ja, ja.
2: Ik ben nu 46, dus echt wel lang geleden.
1: Ja, ja, ja. Want je pa wilde helemaal niet, dat las ik ergens, dat je de wereld van de journalistiek in zou gaan.
2: Nee,
1: toch?
2: Ik was al ingelood voor de school voor journalistiek. En toen gingen we daar samen naartoe. Hij was uitgenodigd voor zo'n introductieweekdag waarin ze een programma gingen maken.
1: Ja.
2: En ze hadden net het kamp gehad. En ze lagen daar echt laveloos allemaal op de grond.
1: En ja, dacht, hier moet ik
2: dacht, hier ben ik naartoe. En mijn vader draait zich om en die zegt, hier ga jij niet naartoe.
1: Oh, dat kan me wel voorstellen. Als vader van een dochter, dat je dacht, oh ja, natuurlijk.
2: Ja, ja. Ze dachten allemaal dat ik daar niet geschikt voor was. Ook wel de docenten op de middelbare school. En toen heb ik netjes geluisterd. Ben ik toerisme gaan doen, 2 jaar. En toen dacht ik, ja, nee, dit...
1: Uiteindelijk toch in de journalistiek terechtgekomen, ja, wat goed. En nu zit je hier, hartstikke leuk. En je houdt van Ilse de Lange. Hou je ook van Douwe Bob, of niet?
2: Ja, vind ik ook leuk.
1: Oh, maar ik zat van de week even op Instagram een beetje zo... daar word je ook helemaal gek van, hè? Als je daar gaat, als je gaat swipen. Daar
3: blijf je
1: aan de gang. Ja. Heb je dat ook, of niet?
2: Ja.
1: Wow.
2: Ja.
1: Ik doe altijd eerst, als ik 's ochtends wakker word, dan pak ik mijn telefoon. En ik neem me altijd voor om het niet te doen. Maar dan, je bent zo'n half uur aan het swipen.
2: Erg, hè?
1: Verschrikkelijk.
3: Ja. Ja, als je langer dan 10 seconden aan een bepaald filmpje kijkt, dan pakt het algoritme het op. Dan krijg je het allemaal van dat soort filmpjes.
1: Maar ik zag een filmpje van, omdat je ook zegt, van, ik hou van muziek. Ik hou ook echt van muziek. En soms kom je dingen tegen. Ik zag Douwe Bob. Nou, dan moet je luisteren even dit. Instagram. Hij zit in de kamer met zijn gitaar en hij speelt gewoon even een liedje en hij neemt het op. Maar ik vond dit zo verschrikkelijk mooi. Luister even. She lay

0: is toch mooi. Ik ga hem uitnodigen. Ik hoop dat hij daarop wil wachten, Douwe.
1: Ik zal wachten.
0: Oh, dat is fijn. Maar dit, ik vond het zo mooi als je dit kan. Weet je wel, je hoort zoveel tegenwoordig van al die platgetunede troep. En dan denk ik, hij gaat gewoon zitten met zijn gitaar. En hij is zo'n geweldig artiest. Ja. Douwe, kom in godsnaam dat liedje hier een keer aan de desk spelen. Want we willen dat nog een keer helemaal horen. Zo, dit is...
2: Wat is er?
3: Ah, je moet oppassen wat je zegt. Weet je nog, laatst liep hij hier in zijn onderbroek in de studio.
0: Ja, hij zit loterij door de... Maar dat was met kerst, hè?
3: Ja, dat was met kerst,
0: Oké. Ilse de Lange, over mooie muziek gesproken, gaat hier zo meteen spelen. En Carrie ten Napels bij ons. Mocht je vragen hebben voor Carrie, stuur eens even op de app. Dan doen we dat zo meteen.
4: Het grootste sportevent ter wereld.
5: Brengt 48 landen en miljoenen voetbalfans samen.
4: Voor een maand vol strijd, spanning en spektakel.
5: Het WK Voetbal
4: 2026.
5: En volgende week donderdag
4: komt bij Radio 538 jouw voetbaldroom
5: tot leven.
4: Luister naar de ochtend- en middagshow Win.
5: En je vliegt met z'n tweeën naar Kansas City, Amerika.
4: Met $538 zakgeld, 3 hotelovernachtingen.
5: En je gaat naar de derde poolwedstrijd, Tunesië-Nederland.
4: Het WK Voetbal beleef je met Radio 538.
5: Mede mogelijk gemaakt door Hisense, official sponsor FIFA World Cup 2026.
6: Zo onverzorgd onder de mensen. Nee, dat durf ik niet. Ik ga niet.
7: Verzorgingsarmoede maakt je wereld steeds kleiner. Daarom komt Kruidvat in actie. Help je ook mee? Nu alle Oral-B tandpasta, handtandenborstels en floss 1 plus 1 gratis voor jou en 1 gratis voor een gezin in armoede. Kruidvat.
4: Maak er een thuiswedstrijd van met Hisense. Beleef elke wedstrijd haarscherp op een Hisense-tv. Alsof je in het stadion zit. En mis geen enkele paas, tackle of goal. Check alle tv's op Hisense.nl. Hisense. Innovating a brighter life.
8: Bij Lidl wensen we Nederland het allerbeste. En dat kunnen we goed gebruiken, want er moet weer flink gesupported worden. Daarom deze week met Lidl Plus Italiaanse kersen. Een halve kilo voor 1,99. Lidl, official fresh partner van Team NL.
9: 10 tenders, alsjeblieft.
10: Ja, dat is dan 8 euro.
9: Hè? 8? Oké.
11: Nu bij KFC. 10 tenders bucket met 2 dips voor 8 euro. Verkrijgbaar tot en met 29 juni.
8: Lidl is de beste supermarkt in groente, fruit en brood. Met deze week paprika mix 500 gram voor maar 99 cent. Lidl, je verdient het.
12: Geef je tuin een goede basis met Karwei. Profiteer nu met Club Karwei van 2 plus 1 gratis op Florella potgrond en tuinaarde. Karwei, maak het mooier.
13: Vandaag tekenen Bas en Lotte een koopcontract. Net als 510 andere starters. En dan begint het wachten. Met Zeker Starten van ABN AMRO heb je na het tekenen van je eerste koopcontract binnen 3 dagen al duidelijkheid over de financiering. Vraag naar de voorwaarden. Eerste huis kopen? Begin goed voorbereid. Voor ieder begin. ABN AMRO.
14: Bij Sport City voelt sporten als thuiskomen. Het is dé plek voor spinnen, boksen, yoga, cardio, krachttraining en gezelligheid. Sport City, je sportclub om de hoek.
13: Zeker Starten is nu tijdelijk gratis. Ga naar abnamro.nl/zekerstarten.
15: Veel Nederlanders gunnen zichzelf een kleine pauze. Dat kan nu ook met onze nieuwe kleine cryptomunten.
16: Dus ook voor jouw geld, investeer een beetje in jezelf.
17: Met cryptomunten, de nieuwe zachtzoete drop van kleine.
18: Psst, Hollands Nieuwe heeft iets nieuws.
19: Woehoe! Nu 1 jaar internet en tv voor maar 1 euro per dag. Woehoe! En in 1 klik geregeld. Dus woehoe! Naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
1: De Holland & Barrett dagen komen eraan. Onze grootste sale van het jaar. Vanaf 13 juni 4 dagen lang de beste deals om je goed te voelen. Met kortingen tot wel 70%. Dit wil je niet missen. Voorwaarden van toepassing.
3: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
13: Nu bij Leen Bakker. 20% korting op alles. 20% op alles. Dus kom naar de winkel of shop op leenbakker.nl.
10: Goedemorgen!
6: Ja, al het lekkere van Campina High Protein Greek Style Yoghurt is er nu ook in een kleiner formaat. Vol proteïne en heerlijk romig. Zo begin je de ochtend pas echt lekker. Probeer nu Campina High Protein Greek Style Yoghurt. Vol proteïne, ultiem lekker. Campina, voor een betere morgen.
11: Op zoek naar een zanger voor je feest? Ga naar showbird.com.
2: Het grootste boekingsplatform van Nederland. Showbird.
20: Ondernemers wachten niet af. Ze pakken meteen door als het nodig is.
21: Kan het ook sneller?
20: Ondernemers pakken meteen door...
21: Nee, ik voel dat doorpakken niet.
20: Ondernemers pakken door met een zakelijke lening van Swishfund. Binnen één dag gestort. Check swishfund.nl. Swishfund, met zekerheid doorpakken.
22: Hola, collega.
23: Hey.
22: Het is hier fantastisch. Die lichtbedjes, drankjes, het barbecuebuffet, verse vis.
23: Mark?
22: En die prijzen.
23: Mark, jij ging toch alleen even naar Makro voor koffiebonen?
22: Oeh, ja. Kom maximaal zomeren bij Makro. Met de beste zomerdeals in de vestiging en in de webshop. Makro, de voordeligste groothandel.
24: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel. Of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf. Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek nu de beste last minutes op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI, live happy.
25: Nu mega mooi oranje deals bij Ethos. Zoals alle Nivea, 1 plus 1 gratis. Dat wordt aanvallen. Kom voor nog meer mega mooie oranje deals naar de winkel of shop op ethos.nl.
26: Mooi van Ethos.
27: Wat mij rust geeft? Even naar buiten. Frisse lucht. Geen gedoe. En mijn auto. Bij Spoticar koop je bij gecertificeerde merkdealers. Met een 360 graden check, 24/7 pechhulp... en kun je in aanmerking komen voor een speciale garantie tot maximaal 8 jaar. Dat rijdt een stuk relaxter. Doe niet stoer, wees slim. Spoticar.nl.
0: Goedemiddag, dit is 58. Bewolkt vandaag en regenachtig. Vanuit het westen wordt het minder nat. En vooral in het noordwesten en noorden kan het een tijdje droog zijn. Morgen de zon. Dat is lokaal. Breekt lokaal door de zon.
1: Oké.
0: Het wordt 16 tot 18 graden. Dan de vrijdagmiddagspits.
1: 45 stuks in totaal. En de drie met de meeste vertraging vinden we op de A2 Utrecht-Den Bosch. Voor Waardenburg ruim een half uur. A12 Arnhem-Oude Rijn voor Lunetten. Daar is de verbindingsweg afgesloten. Ook een half uur vertraging. En de A50 Arnhem-Os voor Heteren. Een vertraging van 30 minuten.
0: 4 minuten over half 5, hier zijn de hoofdpunten uit het nieuws. Henk Blok, goedemiddag Henk.
28: Goedemiddag, de opgepakte verdachte van de dodelijke aanrijding gisteren in Zeeland blijft langer vastzitten. Het is de 19-jarige bestuurder van de auto. Hij schepte een groep fietsers die op schoolkamp waren en er vielen 4 doden en 3 zwaar gewonden. Na de explosie vannacht in een sportschool in Amsterdam-Osdorp heeft de politie meerdere mensen aangehouden. Het is niet bekendgemaakt waarvan ze worden verdacht. Ook zijn enkele auto's in beslag genomen. En Facebook en Messenger werken op dit moment niet goed. Wereldwijd melden gebruikers dat ze geen berichten kunnen sturen of ontvangen. Ook op Insta en WhatsApp zouden mensen problemen ondervinden.
0: Oh ja.
28: Ja, grote problemen.
0: Ja. En Hives doet dit nog?
28: Hives. Wat denk je zelf?
0: Hey, maar wat een probleem als Facebook het niet
28: nou,
0: doet, zeg.
28: Mens, wat moet je dan, hè?
29: Ik doe geen Facebook.
0: Ik ook niet. Ik zit nergens op. Ja, ik swipe alleen door Instagram heen. Normaal,
29: ja, die doet het ook niet. Lekker rustig nu.
0: Dat is wel zo. Ja, valt echt iets van me af. Oh. Ja, nog andere dingetjes van me af.
28: Ja, andere dingetjes zeker. Want er was deze week campagne nieuws.
0: Oh, leuk, ja.
28: Ja, de overheid begint een campagne tegen fatbike wangedrag. Verkeersminister Karremans wil met de campagne bereiken dat ouders hun kinderen aanspreken op slecht fatbike gedrag. Volgens Karremans blijkt uit onderzoek dat jongeren de verkeersregels best kennen, maar dat ze massaal aan de spreekwoordelijke laars lappen.
0: Ah, precies, oh. Ja.
28: Dus vandaar een campagne. Er is nog geen motto bij mij bekend, maar dat kan je altijd nog bedenken.
0: Natuurlijk. Dat kan altijd nog, dat komt straks weer in een postercampagne waarschijnlijk.
28: Ja, dat denk ik
0: de
28: ook.
0: Ouders opgeroepen worden enzovoort.
28: Spotjes heel op radio goed. En tv.
0: Heeft jouw zoon al een fatbike of
29: nee,
0: nog niet?
29: Nee, zeker niet.
0: Oh.
29: Gaat er ook niet in komen.
0: Ja, nee. Hoor je dat?
29: Ja. Jammer.
0: Ik zit hem even
29: vreselijk
0: te plagen.
29: Vreselijk vind ik dat, die dingen.
0: Ja, dat is echt zo, hè?
29: Ja.
0: Maar heb jij wel een e-bike of niet? Of,
29: nee, ook niet.
0: Ook niet. Jij fietst gewoon nog puur natuur.
28: Zo.
0: Wat goed zeg, hè?
29: Ja. Lekker naar Harderwijk, zoals vroeger, naar school. Oh, er is toch niks mis mee? Ik kan dus niet meer, als ik met mijn dochter, die wil vaak nog naast mij fietsen naar school.
0: Ja.
29: Je kan niet meer naast elkaar fietsen, want je wordt gewoon om de minuut ingehaald.
0: Ja, of je moet zelf ook een e-bike hoor. Dat kan natuurlijk ook, maar
29: dat
0: doe je.
29: Dat voor mij niet.
0: Dat
29: ik vind dat die kinderen gewoon nog een beetje moeten trappen, toch?
0: Kijk eens aan. Zo is het. Maar moest jij vroeger ver fietsen naar school, of niet?
29: 5 kilometer.
0: Oh, dat viel mee, ja.
28: Her en der in het land waren deze week avondvierdaagse. Ja. Maar in Barendrecht is een van de kinderen die meeliep gedisqualificeerd.
0: Oh.
28: Dat is volgens de wandelbond nog nooit gebeurd. De jongen liep al een paar avonden te klieren. Hij had al een paar waarschuwingen gekregen. Maar toen hij een mascotte maar tikken bleef geven, werd hij naar huis gestuurd. Ja. En krijgt u dus ook geen medaille.
0: Oh nee, terecht. Moet er waarde zijn. Ik heb ook wel vroeger meegelopen met de avondvierdaagse. Een paar keer met de lagere school. En toen op een gegeven moment ergens kwam ik een bekende tegen met de auto. Toen ben ik het laatste stuk meegereden. Dat ben ik ook gedisqualificeerd.
28: Oh ja,
0: dat mocht niet.
29: En geen medaille.
0: Nee, geen medaille. Nee. Ja.
28: Ik zie jou al lopen.
0: Ja, ja. Oh, ik had er zo'n pleurencirkel aan.
29: Het is ook wel heftig, hoor. We hebben hem dus ook net achter de rug.
0: Oh, heb jij alle avonden meegelopen?
29: Nou, nee, ik zou dus maandag meelopen. Toen zei ik tegen mijn vriend van... wil jij vanavond even? Want ik had nog gewerkt. Ik zei, joh, dan regel ik het eten en zo. En het kwam toch met bakken
0: uit. Ja.
29: Dus ik had een goede avond afgeschoven.
28: Goeie deal.
29: Toen werd die dinsdag afgelast vanwege...
0: Code geel.
29: Ja, onweer. Oh, ja. Want dan zou ik de 9 lopen met Pim. Woensdag hadden we onszelf vrijgegeven.
0: Nou, wat
29: gisteren
0: een makkie
29: heb ik de 9 gelopen.
0: Dus door jij een beetje goede sier te maken met de bloemen.
29: Nee, ik heb zelf gisteren meegelopen.
0: Meegelopen, oké.
29: Ja, okay. Ja, dus wel 9 kilometer.
0: Je kreeg het heel knap. Nog meer, Henk?
28: Ja, een bitterzoet gevoel heeft Humberto Tan in de laatste week deze week van RTL Tonight.
0: Oh.
28: Het programma werd geïntroduceerd als een vernieuwend en innovatief concept, maar dat pakte helaas niet goed uit. Het programma werd geïntroduceerd... dat heb ik al een keer gezegd.
0: Ja.
28: Een keer is genoeg, hè?
0: Maar wat is... want jij zit natuurlijk ook wel een beetje in die hoek van de talkshows. Wat kun je nog vernieuwen aan een talkshow? Ik denk, waarom... Ja...
29: Nou, die van mij vond ik heel vernieuwend eigenlijk wel.
0: Nou ja, nee, kijk, een talkshow, uiteindelijk blijft het toch een tafel, ja. Of die nou wat voor vorm die ook heeft. Het blijft gewoon een gesprek voeren met mensen. Dat is een talkshow, toch? Ja, en wat voor tafel en wat voor lampen en dat, ja.
29: Nou ja, kijk, de traditionele talkshow is een tafel inderdaad, waar gasten omheen zitten en 1 of 2 presentatoren. Ja. Zij hebben het natuurlijk geprobeerd met een desk. Nou ja, dat werkt kennelijk niet.
0: Maar denk je dat dat uitmaakt? Of het nou een desk is of een tafel of een bank of...
29: Ja, dat zal het leren straks als Renze weer terugkomt met, denk ik, een tafel.
0: Die gaat met een tafel.
29: Ja, dan ben ik benieuwd of zij weer de cijfers gaan opkrikken ten opzichte van...
0: Maar goed, kijk, VI zit ook aan een tafel.
29: Ja, maar VI heeft volgens mij echt een heel vast publiek. En zij hebben natuurlijk ook altijd vaste mensen aan tafel zitten die en heel veel lol met elkaar maken en gewoon een mening ergens over hebben.
0: Ja.
29: Dan heb je Pauw en de Wit, is natuurlijk echt de traditionele talkshow met gasten, duiders, analisten. Dan heb je Eva, die heeft natuurlijk een ander soort avocadotafeltje gemaakt, maar is wel met bepaalde ingrediënten natuurlijk wel die herkenbaar zijn.
0: Ja.
29: En gewoon een goed format. En dat scoort natuurlijk als een tierenlier. Ze heeft het hartstikke goed gedaan.
0: Ja, een format. Maar het blijft toch ook praten met gasten. Het gaat toch ook, wie stelt de vragen? Welke gasten heb je? Enzovoort. Kijk, ik heb wel elke avond weer iemand daar in een groen pak met ik weet niet hoeveel versiersel op de mouw aan de tafel zitten. Maar op een gegeven moment denk je ook, ja, nou weet ik het wel, hoor.
29: Ja. Nee, dat is ook
0: dat
29: zo.
0: Dat is ook zo, toch?
29: Ja.
0: Ja. We zijn het eens?
29: Ja.
0: Ja, ik vond die van jou natuurlijk heel goed, dat snap ik wel.
28: Ja.
0: Maar daar gaan we het zo nog over hebben. Nog eentje dan.
28: Nog eentje, ja, tijdens het WK voetbal is bier een stuk goedkoper. Althans in het Zuid-Amerikaanse land Ecuador. Daar heeft de president besloten om de accijns op licht alcoholische dranken te schrappen, waardoor de prijs in één klap 20% daalt. De prijsverlaging geldt tot en met de dag van de finale. Daarna wordt het in één keer weer duur.
0: Oh, oké. In Ecuador.
28: In Ecuador.
0: Dus het woord dor, dat gaat daar niet helemaal.
28: Nee, ja.

0: Piano. Virzo-tijd. Nou, virzo-tijd. Heel goed. Magnetic was dit. Dit is even zijn code. Dames en heren, we hebben volop live muziek vandaag. Ik mag alweer de volgende aankondigen. Ilse de Lange!
1: Hallo.
0: Hallo Ilse.
1: Hi.
0: Goedemiddag, leuk dat je er bent. Ja, zit hier een bekende van je, Carrie ten Apel zit hier. Ik weet niet of je het kan zien door het glas.
1: Ik kwam Carrie buiten al tegen.
0: Oh, je kwam elkaar buiten al tegen. Okay,
1: we zijn samen binnengekomen, althans.
2: Jij kwam bijna niet binnen.
0: Want dan kwam je niet binnen?
1: Ja.
0: Hoezo niet?
1: Door de rolding.
0: Oh, oké.
1: Okay. Ik zat erin en ik zat vast.
0: Oh zo, het was niet dat je moest zeggen, weet je wel wie ik ben? Dat is niet.
1: Nee, weet je wel wie ik denk dat ik ben?
0: Ja, weet je wel.
2: Ik zei, sta je op de zwarte lijst
0: ja,
2: hier?
0: Nou, nee hoor. Zeker niet. Ilse, goed dat je bent. Hoe is het met je?
1: Ja, hartstikke goed.
0: Hartstikke goed zelfs. Ja. Vertel, ja. Vertel.
1: Nou, het is hartstikke goed, want ik ben lekker muziek aan het maken met mijn band. En we gaan lekker op pad om te spelen.
0: Ja.
1: En nu hier bij jou. En ja, dat is wat ik doe, hè?
0: Ja, dat dus, is wat je doet. Ja, dat is wat.
1: Ik las vis en water en dan ben je blij.
0: Ja, ja, dat snap het. Ik las een interview, daar stond ergens dat je mensen bij jou zien dat bij het optreden dat de sparkle weer terug is.
1: Ja, ik hoor dat wel van mensen. Als ze dan.
0: Maar waar was die weg dan?
1: Nou, nee, in mijn beleving helemaal niet.
0: Nee.
1: Maar ik denk wel dat je me gewoon. Ja, weet niet. Soms voel je gewoon als je de wind in de rug hebt. Weet je wel? En, dan, en dat voel ik heel erg. Gewoon in het maken van dingen en in het spelplezier.
0: Ja.
1: Dat je gewoon denkt. Ja, het voelt allemaal weer heel logisch en natuurlijk of zo.
0: Ja.
1: En dat is niet dat voorheen dat ik denk. Oh, het voelt allemaal niet natuurlijk en niet logisch. Maar dat ben je dan niet zo van bewust. Ik denk als het goed zit, dan voel je dat extra.
0: Ja,
1: dat is het meer.
0: Ja, precies. Ja. Heb je nu meer plezier dan. Want je loopt al even mee natuurlijk. Maar heb je nu meer plezier dan vroeger of niet?
1: Nou.
0: Kun je er meer van genieten misschien?
1: Ik moet gewoon heel erg denken aan toen ik begon. Een beetje dat. Dus het klinkt raar misschien. Maar
0: nee.
1: Het heeft een soort van. De onbevangenheid is een beetje terug erin. Weet je wel, dat het allemaal niet zo. Dat je niet zo in je kop zit. Dat je gewoon het kan laten gaan. En dat je gewoon echt in het moment kan genieten van als we spelen. In plaats van dat je misschien toch bewust met alle randdingen bezig bent.
0: Ja, precies. Maar heeft dat dan misschien te maken ook met als je jong bent, dat je dan je wil van alles. Je moet dingen bereiken. En dat je nu denkt van nou jongens, ik ga gewoon lekker muziek maken. Kan mij het allemaal schelen.
1: Dat die bewijsdrang een beetje ervan afvalt. Ja. En ik denk dat dat een goede zaak is.
0: Ja. Je hebt een nieuwe single.
1: Ja, dat heb ik.
0: Zullen we die gaan doen? Althans, jullie dan. Gaan wij luisteren met. Want dat gelul allemaal. Ja, artiesten hebben er over het algemeen een bloedhekel aan. Hoe is dat bij jou eigenlijk?
1: Valt wel mee. Ik doe wel graag, maar ik maak toch liever muziek.
0: Something good, dames en heren. Live in Even Go. Hier is Ilse de Lange.

0: Something Good!
1: Wat een geweldig liedje, Ilse.
2: Thanks.
1: Wat heb je ook een waanzinnige band ook, hè?
2: Ja, niet normaal, hè?
1: Geweldig, geweldig, geweldig,
2: ja,
1: jongens.
2: Ik ben heel blij mee.
1: Straks in het volgende uur nog eentje.
2: Ja.
1: Heel graag. Ilse Lange bij ons vandaag. En Gary ten Apel, daar praten wij zo meteen mee verder. Maar ga eerst even overschakelen naar beneden, want daar zitten natuurlijk onze vrienden aan de stamtafel om even terug te kijken op de afgelopen week. Goedemiddag allemaal.
3: Ja.
4: Ja.
1: Goedemiddag. Ja. Jongens, ja.
3: We zijn we weer.
1: Ja, het WK is begonnen. Gaan jullie kijken? Voetballen? Leuk, toch?
3: Nou, weet u, ik ga zeker kijken, ja, met de Nederlandse vlag op mijn rug.
1: Ja, heel goed.
4: Mijn vrouw die kijkt liever naar romantische comedies.
1: Oh, en jij zelf?
4: Films waar een zakdoekje bij nodig
1: hebt. Oh, verschrikkelijk, Harry. En jij zelf? Kijk je ook wel, ja.
4: Nou, ik kijk ook graag naar films waar een zakdoekje bij nodig hebt.
1: Ja, maar Harry, alsjeblieft zeg.
3: Echt een volslagen zinloze bezigheid, dat hele voetbal.
1: Oh, dat had ik niet verwacht.
3: Bovendien vindt het plaats in het Amerika van die volslagen gek. Daar hadden we wat mij betreft sowieso weg moeten blijven.
5: Nou, dat is heerlijk om net te
1: lekker positief allemaal. Jongens, even nog wat nieuws van de afgelopen week. Wil ik graag met je doornemen, Harry.
4: Ik zit hier nog even in de kranten te lezen.
1: Ja.
4: Van afgelopen week de supermarkten waarschuwen.
1: Ja.
4: Dat de prijzen komend jaar erg kunnen oplopen.
3: Ja. En daarom zeg ik, stem vooral niet op pro.
1: Och,
3: vreselijke partij van Jesse Klaver.
1: Ja, meneer Wilders.
3: De naam is dan afgelopen week wel goedgekeurd.
1: Ja,
3: maar
1: die
3: pro,
1: ja,
3: staat wat mij betreft in principe voor problemen.
1: Ja, maar goed.
3: Ze blijven het maar,
1: ja,
3: proberen.
1: Proberen, ja. Maar kijk,
3: is het alles behalve, ja, professioneel.
1: Professioneel, ja, zeker. Maar die,
3: en
1: wat
3: dat
1: ik
3: is, ja, bovendien natuurlijk een verschrikkelijk programma.
1: Waarvan, ja, akte?
4: Dan nog even terugkomend op het WK.
1: Ja, Harry, ja.
4: Er is een verkiezing geweest.
1: Ja.
4: Door Easy Toys. Van, ja, de meest sexy speler van Oranje.
1: Oh ja, dat is ook zo, ja, ja.
6: Nou, dat kan er natuurlijk maar één zijn. Dat, ja, is Kees Smit.
1: Ja, mevrouw Keizer. Kees Smit is niet geselecteerd.
6: Oh.
1: Die zit er niet bij, dus dat is jammer.
6: Nou, dan is het Joey Veerman.
1: Die is ook niet geselecteerd, mevrouw Keizer. Neem me kwalijk.
6: Oh.
1: Ja, sorry, ik kan ook niet
6: wel
1: zo
6: wel weinig Volendammers.
4: Ja, dat is, ja, Memphis Depay.
1: Memphis Depay is het geworden, ja. Dat is de,
5: met die lekkere dikke benen.
1: Martien, alsjeblieft.
4: Het onderzoek van Easy Toys.
1: Ja, van Easy Toys.
4: Die hebben ook nieuwe Satisfyers op de markt gebracht.
1: Nou,
4: in kader van voetbal.
1: Ja,
6: oh,
1: maar zijn er net
6: nieuwe Satisfyers.
1: Mevrouw Keizer, alsjeblieft. We, ja, gaan,
4: ze hebben ook verschillende namen gekregen.
1: Nou, Harry, dat hoef ik allemaal niet nu in dit programma. Dat is
4: de Cody Fuck Pro.
1: Alsjeblieft, ja, jongens. Dit is toch niet
4: Licky van de Ven.
1: Jongens, waar zijn we mee bezig?
4: En de Noah.
6: De Noah.
1: De Noah.
4: Ja, je hebt, het is er in twee varianten. De Noah Kort.
1: Ik geloof dit niet.
4: En de Noah Lang.
1: Jongens, even, wie gaat de Wereldcup mee naar huis nemen? Dat is de cruciale vraag.
3: Nou, weet u, wie de Wereldcup gaat winnen, dat weet ik niet. Maar Bulgarije neemt hem waarschijnlijk mee naar huis.
1: Nou, die doen niet eens mee, Bulgarije. Dus dat gaat niet op.
3: Kun je nagaan, dat is nog eens Bulgare fraude.
1: Ja, meneer Wilders, dank u wel.
5: Gaan
1: voor
5: we nog wenen?
1: We gaan afsluiten, inderdaad. Ik wens jullie allemaal een goed weekend.
4: Tegenwoordig iets minder wijn.
5: Oh.
1: Minder wijn, Harry?
4: Ja, nou, er zitten heel veel vrouwelijke hormonen in wijn.
5: Nooit gemerkt.
1: Wat zeg je nou, vrouwelijke hormonen?
4: Ja, als je er veel van drinkt, dan krijg je hoofdpijn. Ga je uit je nek lullen. En autorijden gaat ook niet meer.
1: Fijn, dankjewel, Harry.
7: Hey, baas van een busje. Mag jij straks de stad nog in? Vanaf 1 januari 2027 verandert de situatie. Dan gaan de zero-emissiezones ook gelden voor bestelauto's met emissieklasse 5. Die mogen er vanaf dat moment niet meer in. Heb jij zo'n bus? Bereid je op tijd voor, want de maanden vliegen voorbij. Doe nu de kentekencheck om te zien tot wanneer jij toegang hebt. Ga naar opwegnaar6.nl.
8: Je denkt misschien, dynamische energie? Niet voor mij. Maar met PowerPeers kan iedereen profiteren als de zon schijnt. Ook zonder zonnepanelen. Doe ook mee met de dynamische energie van PowerPeers.
9: Nu bij New York Pizza. De Double Dough Dagen. Dat betekent alleen nog dit weekend de tweede pizza gratis. Bestel nu bij New York Pizza.
10: Fans van Holland en van Voordeel, opgelet. Deze week nergens goedkoper. Een stuk Hollandse goudse kaas, jong belegen. 950 gram, maar 5,69. Zo goedkoop.
11: Dat gaan we vieren.
12: Aldi. Bij Kruidvat ben je vaak al een stapje duurzamer bezig dan je denkt. Zo kun je Kruidvat menstruatieondergoed hergebruiken. En gooi je net wat minder weg. Kun jij lekker de hort op zonder zorgen over doorlekken. Nu van 12,99 voor maar 7,50. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Meer info op kruidvat.nl/stapjeduurzamer.
10: Nog meer voordeel scoren bij Aldi? 1 ster beter leven gyros met paprika, 750 gram voor maar 5,99. En onze zomerse watermeloen voor maar 2,99. Aanvallen!
0: Dat gaan we vieren!
10: Aldi.
11: Morgen barst het los. Glory Collision 9. Live vanuit Ahoy Rotterdam. De beste kickboxers ter wereld. Keiharde clashes. Pure topsport.
13: Het is spektakel.
11: Kijk live mee op 13 juni vanaf 4:15. Exclusief op Kijk. Koop nu je livestreamticket via kijk.nl/glory.
14: Bij Ziggo heb je altijd alles om van het voetbal te kunnen genieten. Switch daarom nu naar Ziggo en score een gratis Samsung TV ter waarde van €699. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels. Geldig bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
15: Wat je nu hoort, is jouw tijd. En die van de volgende generatie. Die gun je de wereld. Al weet je nog niet hoe die wereld eruit gaat zien. Hoe laat je die zo goed mogelijk voor hen achter? Daar heb je ons voor. Dit is jouw tijd. Van Landschot Kempen, Private Banking.
14: Switch en score, ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
16: Dit weekend bouw ik Armin van Buuren 538 weer om tot de dikste club van Nederland. 538 Dance Department. Met dit weekend nieuwe tracks van Joris Voorn, Adam Ten. En we sluiten de avond af met Sunnery James en Rymer Siana. Zorg dat je op tijd bent. Morgenavond, 9 uur, 538 Dance Department.
17: Hij is weer terug. 100% rundvlees, white cheddar en romige, lichtpittige Big Arch saus. Je kunt je geluk bijna niet op. Gigantisch lekker. Big Arch van McDonald's. I'm loving it.
18: Kijk, kijk, kijk. Daar ligt hij. De berg. Met witte toppen die tot aan de hemel reiken. Maar niet voor lang. Niet met een reus in huis. Witte Reus. Wast een berg, kost een beetje. Al 60 jaar.
19: De OV-chipkaart gaat stoppen. We stappen over naar OVP. Dat is in- en uitchecken met de nieuwe OV-pas of je betaalpas. Daarom zeggen we...
20: Dag OV-chipkaart, hey OVP.
19: Meer weten? Kijk op ovp.nl. De nieuwe OV-pas is nu ook te koop bij Primera.
21: De kippiepan en plank. Die bezorgen we gewoon thuis, ook tijdens het WK. Kippie.
22: Bij Hema houden we echt van oranje. Daarom deze week alle oranje tompoezen 1+1 gratis. Ga direct naar de winkel of bestel op hema.nl.
23: Gedoe met je dekbedovertrek? Dat kan dus echt makkelijker. Happybed is het wasbare dekbed zonder overtrek. Gewoon hup de wasmachine in. Als dat niet het dekbed van je dromen is? Bekijk en bestel op happybed.nl.
24: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
25: Spanje, nooit gedacht, toch gedaan. Met Sunweb, boek nu net tot €300 korting per persoon op sunweb.nl.
26: Dit is Boef en familie Janssens eerste subboard-avontuur. Boek nu last minute je vakantiehuis voor de zomer. Kijk snel op lendl.nl.
27: Even 30 jaar op sabbatical? Ja, want met de droomsalaristrekking van Staatsloterij maak je kans op €10.000 per maand. 30 jaar lang. Belastingvrij. 1 juli kan het gebeuren. Koop dus nu je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
28: Lekker lezen op vakantie. Cassie. Want met Kobo Plus geniet je tijdens je vakantie nu van meer dan 1 miljoen boeken. Zonder ergens aan vast te zitten. Probeer Kobo Plus nu 30 dagen gratis via Bol.
27: Word nu abonnee en krijg een gratis extra staatslot voor de 1 juli droomsalaristrekking.
29: Even oranje boven, even borrelen, even sparren. Samen.

0: 538 Nieuws.
1: 5 uur.
2: Goedemiddag, ik ben Henk Blok. De Nederlandse zorg is tijdens de coronapandemie maar net ontsnapt aan code zwart. Dat zei oud-premier Rutte tegen de parlementaire enquêtecommissie. Volgens hem wilde het kabinet het virus onder controle houden en voorkomen dat ziekenhuizen overbelast raakten. Dat code zwart uitbleef kwam doordat ze in Duitsland wel genoeg IC-bedden hadden. Een brand in Woerden heeft het treinverkeer in een deel van de Randstad ontregeld. De brand woedde in een transformatorstation van ProRail. Daardoor rijden er voorlopig geen treinen tussen Utrecht en Den Haag en tussen Utrecht en Rotterdam. De NS denkt dat het nog tot 8 uur vanavond gaat duren. In Almelo is iemand om het leven gekomen bij een ernstig ongeluk. Een auto botste op de N36 op een touringcar en vloog in brand. Het slachtoffer is de bestuurder van de auto. Volgens de krant Tubantia moest de chauffeur van de touringcar uit de bus worden geknipt. De weg is afgesloten voor onderzoek. En het kabinet wil reclame voor online gokken gaan verbieden. Dat moet de stijging van het aantal gokverslaafden tegengaan. Ook wil het kabinet illegale goksites uit de lucht halen. Pas daarna wordt gekeken naar een hogere leeftijdsgrens voor online gokken. Nu ligt die grens nog bij 18 jaar. Het 538 weer, vanavond hier en daar een bui. Het koelt af naar 13 graden. In het weekend is er meer zon, maar soms nog een bui en ook veel wind. Bij 18 graden.
3: Oh,
2: dank
3: ik wel, Alec. 18 graden.
2: 18, ja.
3: Dan de files.
4: Ja, 36 stuks, 2 keer 18. De drie met de meeste vertraging die staan op de A2 Utrecht Den Bosch voor de Martinus Nijhoffbrug, bijna een half uur. De A7 Den Oever Zürich voor de brug over de Lorentzsluis door een auto met pech, ook een half uur vertraging. En ook 30 minuten vertraging, half uur dus, op de A50 Arnhem-Apeldoorn voor Schaarsbergen.
5: Heb jij ook het gevoel dat iedereen 10 keer sneller gaat en al lang klaar zit voor de aftrap van Oranje, terwijl de bal bij jou nog moet beginnen te rollen en het eerste doelpunt al lang is gevallen tegen de tijd dat jij eindelijk ziet wat er gebeurt? Nou, dan kun jij wel wat snelheid gebruiken. Gelukkig zijn er nu de Giga WK-deals. Met 1 gig glasvezel en tv de eerste 14 maanden voor €30 per maand. Check delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
6: Het WK voetbal. 104 wedstrijden op de gekste tijden. Je kunt natuurlijk midden in de nacht opstaan, maar je kunt ook gewoon naar het Oranje Café kijken. Hier zie je alle samenvattingen van alle 104 WK-wedstrijden. Beleef het WK-gevoel met het Oranje Café. Elke dag om 5 uur op 6.

0: minder doel boeken. Alles voor je vakantie vind je bij Bol.
1: Wat je nu hoort, is jouw tijd. Daar zit potentie. Daar liggen kansen. Want je hebt een doel. Maar daar kom je niet zomaar. Hoe je dat doel het best bereikt? Daar heb je ons voor. Dit is jouw tijd. Van Landschot Kempen, Private Banking.
2: 538. Alleen bij Radio 538 vind je kaarten voor het WK voetbal. Luister volgende week donderdag en reis met z'n tweeën naar Amerika voor de derde poolwedstrijd. Tunesië-Nederland.

0: zullen we maar zeggen. En straks Ilse de Lange hier nog met de afsluiting. We doen nog het spel. Ken je uw klassiekers? Ken je dit? Nee, hè?
1: Nee.
0: Jij zit natuurlijk altijd thuis met de tv-uitzending op vrijdagmiddag.
1: Ik werk altijd.
0: Ja, altijd maar werken, werken,
1: sorry,
0: werken.
1: Sorry.
0: Carrie ten Apel is bij ons vandaag. Ja, want Carrie op vrijdag zou stoppen.
1: Ja.
0: Vanwege de bezuiniging, dat was ook wat.
1: Zeker was dat wat.
0: Dat was even een klap in je gezicht, om maar even
1: absoluut
0: zo te zeggen.
1: Absoluut. Ja? Ik was daar wel heel erg teleurgesteld
0: over. Ja, dat snap ik wel, ja.
1: Dat is mijn kindje, ik heb het zelf bedacht. En juist ook, je had het net over talkshows, om eens wat anders, een andere talkshow aan te bieden.
0: Ja.
1: En dat werd eigenlijk best heel erg gewaardeerd door onze kijkers. En als het dan, weet je, als het niet scoort en het loopt niet en je wordt er dan afgehaald, dan kan je er denk ik meer vrede mee hebben.
0: Ja.
1: En nu was het inderdaad vanwege de bezuinigingen. Dus dat kwam wel hard aan toe.
0: Zuur.
1: Ja.
0: Ja. Ja, want het is, we hadden het net inderdaad even over talkshows. Maar deze is dan wel, laat me zeggen, het is niet een traditionele talkshow.
1: Nee, ik heb natuurlijk traditionele talkshows gedaan, zoals Op 1. En ik dacht van volgens mij moet er ook iets zijn wat een podium biedt aan andere soort verhalen. Weet je? De hele week hoor je natuurlijk overal wel dezelfde verhalen. Het is bijna altijd politiek, de wereldellende. Veel met duiders en analisten. Hm. En er is zoveel meer dan dat. Nou, jij komt uit de provincie, ik kom uit de provincie. Ja. Ik heb natuurlijk een verleden bij de regionale omroep. En er zijn zoveel mooie verhalen te vertellen.
0: Ja.
1: En daar is vaak gewoon geen tijd of ruimte voor. Dus ik dacht van, hoe tof zou het zijn als je weer eens midden in het land gaat zitten. In de provincie. Dus niet altijd maar iedereen naar jouw habitat halen. Want het is toch vaak altijd Amsterdam of Hilversum.
0: Ja.
1: Toen kwamen bij IJsselmeervogels uit in Bunschoten-Spakenburg. En dat is, dat geeft zo'n toffe sfeer. En ik heb natuurlijk allemaal zitjes waar ik me tussendoor beweeg. Dus ik probeer ook dienend te zijn aan die verhalen. En we hebben eigenlijk bijna altijd een mix van sport, muziek en hele persoonlijke verhalen. Met een lach en een traan, wat eigenlijk ook het leven is. Weet je wel, wat je ook vaak op de club natuurlijk meemaakt. Je zit of in je bierelftal, heb je lol. Of je gaat naar je kind kijken. Of je staat eens een keer naast iemand langs de lijn en je zegt, goh, hoe was je week?
0: Ja.
1: En dat kan dan ook zijn. Het mooie vind ik van een club is, het maakt niet uit wie of wat je bent of wat je hebt gedaan. Je bent eigenlijk allemaal gelijk op dat moment. En dat voel je ook wel heel erg bij ons. En dat wordt ook wel heel erg gewaardeerd.
0: En nu mag het, maar het gaat toch door.
1: En nou gaat het toch door.
0: Wat heb jij gedaan dat je dat voor elkaar gekregen?
1: Kan ik je niet vertellen.
0: Vertel, alsjeblieft. Wat is daar gebeurd?
1: Jan Slachter, mijn baas, directeur van Omroep Max, die heeft echt keihard gevochten.
0: Dat is wel een vechter, hè Jan?
1: Dat is een enorme vechter. Ah, daar heeft zich er heel hard voor gemaakt. Ja, mooi. Ik ook. En het was echt spannend tot op de laatste dag, vrijdag. We kunnen de details nog niet naar buiten brengen. Dat gaan we later doen. Maar we hebben...
0: Welke details?
1: Een sponsor gevonden.
0: Oh.
1: Dus die gaat ons helpen. En dat is fantastisch, want die bezuinigingen zijn er. En daar hebben we mee te dealen. Dus het geld komt niet zozeer terug vanuit de bezuinigingen.
0: Maar je hebt iemand die de poplap trekt, om maar even zo te zeggen.
1: Die ons helpt, ja. Dus dat is wel echt heel fijn.
0: Oké. Okay. En het programma blijft zoals het is. En het blijft ook op dezelfde plek uitgezonden worden. Of gaan
1: we gaan iets later beginnen. Normaal beginnen we altijd in september. Maar er stond natuurlijk al het een en ander in het schema.
0: Oh ja.
1: Dus we gaan nu in oktober beginnen.
0: Ja.
1: En dan wel gewoon het hele seizoen tot juni.
0: Ja.
1: En dan weer op vrijdag 7 uur vanuit Bunschoten-Spakenburg.
0: En zouden die zijn voor dagelijks of niet?
1: Dat weet ik niet. Weet ik niet of je dit dagelijks moet doen. En Eva zit natuurlijk van maandag tot met donderdag op dat tijdstip. Ja. Dus ik denk juist dat het een hele goede aanvulling is.
0: Maar zou je zelf iets dagelijks willen?
1: Nou, weet ik ook niet. Ik heb nu best wel een leuk pakket met heel veel verschillende programma's.
0: Ja.
1: Dus ik heb ook een muziekprogramma mogen doen. Vond ik heel tof. Weet je, als je dat dagelijks doet, dan zit je in zo'n trein en dan is er bijna geen ruimte meer voor andere dingen.
0: Nee.
1: Radio vind ik ook heel tof. Dus ik denk dat ik juist die mix van soms een keer een reisprogramma of zo'n live programma iedere vrijdag, daar hou ik wel van.
0: Want ik heb wat ik net al zei, ik zat van de week, anders ik zo om 17:30 te eten, zet ik de tv even aan. Dan zag ik jou de hele week door die Alpen banjeren.
1: Ja.
0: Dus, want dit was vorig jaar al, toch?
1: Ja, dit is een herhaling. Dus het is inderdaad al in het najaar uitgezonden.
0: Ga je nog zoiets
1: jaar
0: doen,
1: in de Alpen. Voorlopig is dat nog niet aan de orde, maar mocht het weer op mijn pad komen, vind ik dat wel heel leuk.
0: Ja, toch? Is er nog een gebied waarvan je denkt van de Noordpool of ik noem maar wat.
1: Ja, of een ander berg. Ik ben echt wel een bergmeisje. Ik heb 2 jaar in Oostenrijk ook gewoond en gewerkt. Dus ik vond het heel tof dat dit nu zo allemaal samenkwam.
0: Gewerkt in Oostenrijk?
1: Ja.
0: Als wat?
1: Als animatiemeisje.
0: Was je animatiemeisje? Ja. Nee, echt waar?
1: Ja.
0: Wat animeerde jij dan
1: kinderen.
0: Zo? Oh, je animeerde kinderen?
1: Ja.
0: En waar deed je dat? In een hotel? Of?
1: Ja, dat heette Magic Mountains. Het was in een heel klein bergdorp in Oostenrijk. S'avonds deden ze overdag kinderanimatie. En dan s'avonds deden we shows. Dus echt een beetje à la Club Met hebben ze dat ook in dat bergdorp gebracht.
0: En maar wat deed je dan s'avonds voor shows?
1: Ik presenteerde de shows. Dus daar kwam ik eigenlijk ook achter dat ik dacht van... Nou, dit vind ik echt tof. Oh. En hier ga ik iets mee doen. En we hadden musicals van Sissy tot
0: vandaar Mozart, dat je ook zo goed jouw Duits ook zo goed was.
1: Ja, ik heb in de winter daar ook skiles gegeven. En daar heb ik wel goed Duits leren spreken.
0: Sprechen.
1: Ja, zie je.
0: Ik versteer.
1: Oh.
0: Ik versteer. Nee, ik spreek allemaal geen Duits. Ja, ik woon wel vlak aan de grens.
1: Nou, inderdaad.
0: Het is wel een provinciale show vandaag, hè? Met Ilse, met jou en met mij. Ja, ja, ja. Nou, kunnen mensen ook eens een keer ervaren hoe dat is.
1: Precies.
0: Weet je niet. Week 24 ligt alweer achter ons. Kobus, wat is er met die avondvierdaagse in Nijmegen?
2: De Nijmeegse vierdaagse, er waren 3915 mensen die hadden zich ingeschreven, maar die hebben zich toch weer teruggetrokken.
0: Ongelooflijk. En kamperen wordt duurder. Zo lazen we, alles wordt duurder natuurlijk. Ja. Maar de mensen die graag kamperen, die hebben er ook last van. Want het kost handenvol met klauwen tegenwoordig.
2: 25% duurder.
0: 25% om te kamperen?
2: Ja.
0: Dat is niet te geloven, mensen. Waar zijn we met

0: Sapphire. Ed Sheeran op 538. Ga je nog met heel veel interesse het WK volgen, of niet? Want je hebt natuurlijk ook een sporthart.
1: Ja, zeker.
0: En?
1: Ik ga dat wel volgen.
0: Ja?
1: Ik moet er nog wel een beetje inkomen.
0: Ja, dat...
1: Heb jij dat ook?
0: Ja.
1: Ja, dus het... En ik denk dat ik er pas vanaf morgen in kom. Nee, zondag.
0: Zondag pas. Ja. Want we hebben nu, ja, vanavond, we hebben net even gekeken wat voor wedstrijden er zijn. Maar vanavond is het nog niet...
1: Canada,
0: ja,
1: nou,
2: Canada en Amerika,
0: ja,
2: geloof ik.
0: Ja, ja.
1: Gisteren merkte ik ook... Het moet allemaal nog even...
2: Maar drie rode kaarten bij de eerste wedstrijd.
0: Dat is wel sensationeel, ja.
2: Ja, dat,
0: En zondag is natuurlijk... Want je krijgt eerst... je wordt wel een leuke avond zondag. Want dan krijg je eerst Duitsland tegen Curaçao.
1: Ja. Dikkie.
0: Hè?
1: Dik.
0: Dik.
1: Vind ik zo leuk.
0: En dan, daarna meteen Nederland. Dus dat wordt een leuke avond.
1: Hadden jullie nou gehoord ook dat Dik zijn naam nu gaat veranderen? Ja.
0: In Amerika?
2: Ja, dat klopt.
1: Richard wordt het.
0: Ja, ja, omdat die Amerikanen Dick, natuurlijk... Ja, dat is een beetje... Ze kennen die naam niet, hè, Dik. Ja, ze kennen wel Dick, maar dan betekent iets anders, zou ik maar zeggen.
1: Ja.
0: Maar is dat serieus? Gaat hij in serieus?
1: Dat hoorde ik net.
2: Ja, dat gaat. Moet ik het nog even laten horen?
0: Ja, luister, heb je dat hier?
2: Ja?
3: Fans, let's hear it for Leandro Bacuna and Richard Advocaat.
0: Richard Advocaat, dat klinkt toch voor geen meter.
1: Maar is Richard, is dat zijn tweede naam? Of,
2: dat is zijn tweede naam.
0: Ja, oh, dat is het. Oh, ja, daar komt er wel mee weg natuurlijk. Ja. Oké. Okay. Wat denk je ervan? Hoe ver komen we?
1: Curaçao?
0: Ja, nou, Curaçao ook. Zouden die voor een verrassing? Nee, tegen Duitsland wordt toch 7-0.
1: Ik durf echt geen voorspellingen te doen, eigenlijk.
0: Nee.
1: Kijk, in 2014 hadden we natuurlijk ook dat we dachten van... Pff, het wordt helemaal niks. Ja. En werd het gelukkig toch nog wat.
0: Het is ook altijd wel een beetje Nederlands om van tevoren te denken... het wordt helemaal niks, hè?
1: Ja, ik hoop op het beste. Nu, kijk, wat je nu tot nu toe gezien hebt... dat geeft natuurlijk nog niet heel veel enthousiasme.
0: Maar wat we van Frankrijk en Spanje gezien hebben dan... die tegen de voorkust en Irak... dat waren ook geen wereldprestaties.
1: Want gewoon gas erop en
0: kijk eens eventjes.
1: Gaan.
0: Zo hoor ik het graag. Met je gas op de plank, op die lolly. Goed, nou, daar komen we dus niet... we komen er niet uit, zeg maar, van wat we gaan doen. Maar we gaan er wel van genieten, toch?
1: Zeker. Is toch mooi?
0: En een beetje achter blijven staan, dat is ook belangrijk.
1: Absoluut.
0: 6 minuten voor 5:30. Zometeen om 6 uur nieuws van de dag met Thomas van Groningen. Thomas, goedemiddag.
4: Ja, vanavond op SBS6 gaan wij praten met Arman Gerbes. Dat is die oud-IC-baas. Die was in coronatijd niet weg te meppen bij de talkshowtafels.
0: Wie is dat?
4: Arman Gerbes.
0: Arman Gerbes?
4: Ja, was de baas van de IC-afdeling in Amsterdam.
0: Oh.
4: Die is vrij kritisch geweest op het coronabeleid.
0: Ja.
4: In de zin dat hij ook vond op een gegeven moment... ja, wacht even, dat maatschappelijk belang is een beetje ondergesneeuwd. Nou, waarom moeten we het daar vandaag over hebben? Omdat vandaag Mark Rutte verhoord wordt door de parlementaire enquêtecommissie. En
0: hij is al klaar, toch, Mark Rutte, mag ik aannemen? Of zit hij er nog?
4: Net was hij nog bezig.
0: Oh, heb jij al iets van gehoord wat hij allemaal gezegd heeft?
4: Ook van alles. Over hoogoplopende ruzies binnen het kabinet.
0: Oh, ja.
4: Echt, ja, daar doet hij best wel een boekje over open.
0: Oh.
4: Maar ook over dat hij zegt van ja, ik wilde gewoon echt voorkomen dat een situatie zoals in Bergamo, zoals we hebben gezien in Italië, hè, waar de mensen gewoon buiten zijn gestikt omdat ze niet geholpen konden worden in het ziekenhuis. Dat wilde ik kosten wat kost voorkomen in Nederland. En hij zegt, we zijn door het oog van de naald gegaan in corona. Het is allemaal maar net goed gegaan. Dat was zijn verhaal. Nou, dat gaan we uitgebreid analyseren. Dus met die IC-baas en met Pim CD.
0: Ja.
4: En we hebben een verhaal zometeen. Dat vind ik wel grappig. Er is een cabaretier in Nederland. Ik moet zeggen, ik heb een show van hem bekeken. Ik vond hem niet zo grappig. Hij heet Rogier Kaalman.
2: Oh ja.
0: Oh ja.
4: En die mag nergens optreden.
0: Ja, hij is wat rechts georiënteerd, toch?
4: Ja, ja, vrij rechts, ja.
0: Als
4: wij het vanavond zouden uitzenden op SBS6... dan kantelt de tv zo aan de rechterkant van het kastje.
0: Het is satirisch, toch?
2: Ja, dat wel, maar... Ja.
4: Maar het een en het andere theater stuurt er nu een mail met... helaas, je mag bij ons niet komen spelen. Maar gisteren kon hij in België wel optreden. Wij waren daarbij.
0: Oh.
4: We hebben hem ook gesproken. En Mark Kosten die zegt, ja, maar dit kan echt niet. Want het is bezopen dat theaters nu gaan bepalen... welke grappen wel kunnen en welke grappen niet kunnen. Daar gaan we uitgebreid over discussiëren.
0: Oké, okay. Ja, dat is lastig, want dan kom je een beetje in dezelfde discussie als vorige week met Kanye natuurlijk, of Jay, zoals die tegenwoordig heet. Kan dit wel of kan dit niet? Ja, ik bedoel, mensen moeten bepalen of ze erheen gaan of niet. Ja.
4: Ja, en er zijn wel echt best wel wat mensen die kaartjes voor deze man willen kopen. Dus het is niet zo dat er niemand op afkomt.
0: Nee, maar hij vertelt er zelf ook steeds over, hè, op zijn Instagram, dat hij dan weer ergens gecanceld is of weet je.
4: Ja, al die mailtjes gaan gelijk online. Ja, ja, ja. Daar is hij wel goed in. Oh, en Lale Gül die komt nog even langs.
0: Ach.
4: Ja. En maar die heeft wel, waarom moet je dan lachen?
0: Ja, nee, niks. Je verwacht er niet een talkshow met Lalleke.
4: Nee, maar ze heeft wel een serieus verhaal. Want sinds een paar jaar is er een verbod op straatintimidatie. Als een vrouw voorbij loopt en je doet sissen en fluiten. Nou, het is een proef geweest. In 2 jaar tijd, hoeveel boetes doen ze gok?
2: Ja, heel weinig. 6 of zo.
4: 6, precies 6, ja.
0: Echt waar?
2: Oh, wat goed.

0: nergens op.
1: Nee, nee, precies.
0: Daar is Lale behoorlijk boos over.
1: Oké. Zes uur, hè? Iets over
0: 5 over 6, nieuws van de dag op SBS 6.
1: Nee, maar ik bedoel dat ik om 6 uur al klaar zit. Dat bedoel ik eigenlijk.
0: Ja, ja, dan heb je nog een stukje staartje Hart van Nederland.
1: Snap je?
0: Popcorn erbij.
1: Dat zeg ik.
0: Ja.
1: Dankjewel, Thomas.
0: Doei.
1: Thomas van Groningen zometeen. Nieuws van de dag. 5 over 6 op SBS. Zo. En zometeen hier nog live de afsluiting van deze week met Ilse de Lange. En we doen natuurlijk nog ons legendarische spel. Ken uw klassiekers. Dat allemaal zometeen. Maar nog veel belangrijker. Belangrijker dan alles eigenlijk. Henk met het laatste nieuws. En natuurlijk ook andere dingetjes van afgelopen week.
2: Het is al even geleden. Maar beest is weer los. Ja, de leeuw die komt eraan.
3: Scoor zelf tijdens het WK. Bezoek het Oranje Festijn in de Mijn Albert Heijn app. Speel mee en maak kans op de gekke oranje prijzen.
2: Ja, de leeuw komt eraan.
3: Ontdek het zelf, nu, in de Mijn Albert Heijn app.
4: Shop de sale bij Zalando. Bespaar tot wel 50% op must-haves.
5: Wat doe ik aan voor een onvergetelijke zomer?
4: Vind de perfecte look voor elke gelegenheid en bespaar tot wel 50%. Word lid van Plus voor meer voordelen.
5: Wat doe ik aan?
4: Shop nu, bij Zalando.
6: Sterretje, ook op zaterdag open. Kom langs.
7: Opgelost, autotaalglas.
8: Bij Bunk krijg je nu tijdelijk 2,51% rente. Zo kun je je vakantiegeld nog wat verder laten doorgroeien. Zie de actievoorwaarden en open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk. Bank of the Free.
9: Hey jij, wat wordt jouw prijs vandaag? Vakantieveiling heeft zoveel meer te bieden. Ontdek honderden deals. Van pretparken en sauna's tot dierentuinen, hotels en nog veel meer. Bied mee, bepaal zelf je prijs en win.
10: Jij gebruikt energie op jouw manier. Daarom

0: zien waar je kunt besparen met Energie Direct.
1: Morgen barst het los. Glory Collision 9. Live vanuit Ahoy Rotterdam. De beste kickboxers ter wereld. Keiharde clashes. Pure topsport.
2: Het is spektakel.
1: Kijk live mee op 13 juni vanaf 4:15. Exclusief op Kijk. Koop nu je livestreamticket via kijk.nl/glory.
3: Smint. En ineens zie je dat je vriendin die blik heeft zo van... Er is iets. Ben je je trouwdag vergeten? Nee, dan je moet er zelfs nog ten huwelijk vragen. Maar dan zie je het. En je hoort jezelf ineens zeggen... Hey schat, kappertje gepakt? Leuk die balayage, Smint.
4: Boost yourself.
5: We denken na over een koophuis.
6: Oh, dan moet je Bart van Unive hebben.
5: Bart, met die loopgroep?
6: Ja, en als hypotheekadviseur zet er ook een stap extra.
7: Een betrokken hypotheekadviseur. Iemand die je kent en de tijd voor je neemt. Dat voelt vertrouwd. Kijk op unive.nl of kom langs in een van onze winkels. Unive, daar plukt u de vruchten van.
8: Bij Plus hebben we nu Plus poolpakkers. Dat zijn heel veel aanbiedingen die de hele WK poolfase geldig zijn. Zoals Coca-Cola, Fanta en Sprite. 2 blikjes voor maar 1 euro. Nederland, oh Nederland. We doen met je mee. Plus.
9: 3 ingrediënten om je avond groots te maken. Een 100% rundvleesburger. Nog een 100% rundvleesburger. En de legendarische Big Mac saus. Classic genieten van de Big Mac van McDonald's. I'm loving it.
8: Ook bij Plus. Chio Chips. 1 plus 1 gratis. We doen met je mee. Plus.
10: Vier op zaterdag 20 juni midsommar bij IKEA. Met Zweedse tradities en zomerse activiteiten. En draai aan het rad. Waarbij je kans maakt op een reis voor 4 personen naar Småland in Zweden. Tot dan, IKEA. Een wereld aan ideeën.
11: Kom ook tijdens het WK naar Kippie en scoor de Kippie voetbal. Kippie.
12: Dit WK mis je niets op SBSS. Met elke dag om 5:00 alle samenvattingen in het Oranje Café. De ongezouten meningen van vandaag in Site Oranje.
13: Ik denk dat ze niet eens de groepsfase overleven.
12: Dat wordt best lastig. Het laatste nieuws van Noah uit Amerika. En de gezelligste nazit met de Oranje Zomer.
14: We worden wel wereldkampioen.
15: Ja, natuurlijk.
12: Beleef het WK-gevoel dagelijks vanaf 5:00 op 6.
16: Amazon Prime Day is van 23 tot en met 26 juni. Deze deals zijn niet in te tomen, als stomers die heel lekker stomen. Wow, zong ik dat nou? Barst ik nu uit in een lied?
17: Top deals op airfryers, stofzuigers, skincare. Kan niet stoppen met zingen.
18: Shop geweldige deals tijdens Prime Day. Van 23 tot en met 26 juni. Exclusief voor Prime leden. Word nu Prime lid op Amazon.nl.
19: Dit is Boef en familie Janssens eerste subboard-avontuur. Boek nu, last minute, je vakantiehuis voor de zomer. Kijk snel op lendo.nl.
11: Pas je eindelijk het perfecte shirtje in?

0: potje. Open nu een rekening op Buut.com en krijg 25 euro startegoed. Buut, de bank die het een tikkie anders doet.
1: Ben jij toe aan een wissel? Stap dan over naar Hyundai en profiteer van ons 1-2'tje. Als partner van de FIFA World Cup 2026 geven we je namelijk tot wel 5000 euro extra voordeel als je overstapt naar een nieuwe Hyundai. Zo rijd je al in de Hyundai Kona vanaf 31.495 euro. Ga naar Hyundai.nl.
2: Straks de sportzomer volgen in elke kamer, nu geregeld. Met een tweejarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Nu de eerste 12 maanden voor maar 20 euro per maand. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Tot zo!
3: Goedemiddag, dit is 538. Het is behoorlijk en regenachtig. Vanuit het westen wordt het wel wat minder nat. En vooral in het noorden en noordwesten kan het een tijdje droog zijn vandaag. Een mogelijke bericht morgen de zon door. Het wordt 16 tot 18 graden. Dan de vrijdagmiddagspits.
4: Ja, valt mee 24 stuks in totaal. De drie met de meeste vertraging komen we nu tegen op de A2 Utrecht Den Bosch. Voor de Martinus Nijhofbrug bijna 40 minuten. De A7 Den Oever Zurich voor de brug over de Lorentzsluis. Ruim een half uur vertraging. En de A7 vanuit Groningen naar Heerenveen voor Tjallebert. Door een ongeluk een vertraging van bijna 50 minuten.
3: 3 minuten over half 6. Hier zijn de hoofdpunten uit het nieuws.
5: Henk Blok, goedemiddag Henk.
6: Goedemiddag. De politie vraagt getuigen van de explosie vannacht in Amsterdam om zich te melden. De explosie was in een sportschool in Osdorp. 7 mensen raakten gewond, van wie 2 ernstig, en er zijn inmiddels enkele verdachten opgepakt. Intussen meldt het Parool dat in de kelderbox van het ontplofte pand jongeren bezig waren met het maken van pakketten met explosieven voor plofkraken. De politie wil er nog niks over kwijt. En op Ameland is een grote reddingsoperatie bezig om 10 watlopers te helpen. De 9 lopers en hun gids kwamen door nog onbekende reden in de problemen. Het lukt de groep niet meer om zelfstandig het eiland te bereiken. Ja, en er komt steeds meer water omhoog.
7: Ja, dat is op een gegeven moment. Maar met een gids.
6: Met een gids ook, ja.
7: Was dat de eerste werkdag? Of?
6: Het pleit niet voor de gids, inderdaad.
7: Nou, maar ik denk wel dat je... dat je bange momenten hebt als je daar bent.
6: Dat denk ik ook, ja.
7: Toch?
6: Ja. Als het water je aan de lippen staat.
7: Want het zwemt ook niet lekker met die laars aan, denk ik.
6: Nee, dat lijkt me ook zo. Ja,
7: vreselijk.
6: Is dat niks voor jou, Edwin? Een beetje wat lopen?
7: Hou alsjeblieft op, zeg. Hey, verschrikkelijk.
8: Ik heb het nog nooit gedaan. Zou het wel een keer willen doen.
7: Dat zou wel een leuk programma over kunnen maken, misschien. Jij bent in de Alpen gelopen. Nou, dan is ze op de watlopen. Dan kan dat ook even watlopen, ja.
8: Maar niet met deze gids.
7: Nee. Ja, misschien is de wind gedraaid.
6: Ja, dat zal er ook best overkomen.
7: Zal er ook niks mee te maken hebben, denk ik. Maar goed. Ja, Henk, dan nog wat andere dingetjes.
6: Een paar andere dingetjes. Ze proeft deze week in Houten. Daar doen ze een experiment. Ja. Met een maximum snelheid. Voor fietsers.
7: Och.
6: Ja, op het fiets. Omdat mensen steeds sneller gaan fietsen.
7: Ik heb dat eerder gehoord. Had je dit vorige week ook? Was het in een andere plaats?
6: Nee, dat was het. Wat was er nou vorige week?
7: Ja, was ook vorige week. Mooi, ja, toch? Ja.
9: Ja, volgens mij wel.
6: Ja? Was het vorige week?
7: Zit je nou gewoon oud nieuws?
6: Ik heb dus geen idee meer wat ik vorige week heb verteld.
7: Ik ook niet meer. Dus ik lees het gewoon voor.
6: Eigenlijk kan ik gewoon elke week dezelfde bericht.
7: In principe wel.
6: Op het fietspad in Houten mag je maar 20 km per uur. Er staan ook camera's, maar boetes worden er niet uitgedeeld. Dat zal ze leren. Later dit jaar gaan ze zo'n proef ook in Amsterdam doen.
7: Oh ja, daar lopen ze ook altijd voorop met dit soort dingen.
9: Maar je kan toch geen boetes uitdelen? Want ik bedoel, een auto heeft een kentekenplaatje en een scooter. Maar hoe doe je dat met een fietser dan?
6: Dat is dus niet te doen.
7: Dan moet je gaan kijken. Oh, dat is hij, dat is Harry van...
6: Terug aan nieuws was er ook deze week.
7: Even, attentie dames. Terug aan berichten, ja.
6: Want er kan wat mis zijn met de pittige barbecueworsten van de Jumbo.
7: Pittige barbecueworsten.
6: Pittige barbecueworsten. Het gaat om de...
7: Wat? Mag ik toch niet eten?
6: Nee, het gaat om de worsten die met 5 stuks in de verpakking zitten.
7: 5 stuks ook
6: nog. Op het etiket staat niet dat er soja in zit. De klanten die allergisch zijn voor soja moeten dit niet eten. Maar Jumbo is schappelijk.
7: Oh.
6: Want ook als je niet allergisch bent, dan mag je de worsten terugbrengen.
7: Ja, anders moet je aantonen dat je... Dan zit je te lachen.
6: Wat raar, hè?
7: Ja, dit is consumentennieuws. We zijn ook consumentgericht.
8: Ja, heel goed.
7: Ja. Maar, want ja, anders moet je natuurlijk bewijzen dat je allergisch bent. Dan zeg je, nou, vreten ze worst op, dan wil je wel eens zien.
6: Ja.
8: En waarschijnlijk wil iedereen nu gewoon die worsten terugbrengen.
7: Ja.
8: Dan, uit voorzorg.
6: Dat is mee te maken, ja.
7: Ja.
6: En dierennieuws was er ook deze week.
7: Ja, dat is die worst eigenlijk ook, hè? Maar goed.
6: Ja, eigenlijk wel. Dode dieren. En een vrouw uit Drachten, Gina de Vries, is vastkomen te zitten in een boom toen ze op zoek was naar een papegaai.
7: Oh.
6: Ja, heel verhaal. De vogel van haar dochter bleek 's avonds plots verdwenen te zijn. Gina roepen, Mimi, Mimi.
7: Zo heet de papegaai, Mimi. Ja, precies, ja.
6: En toen hoorde...
7: Ja, Mimi, ja.
6: En toen hoorde ze de papegaai ergens hoog in een boom. Gina natuurlijk die boom in klimmen. Ongelooflijk. Maar toen durfde ze er niet meer
7: uit. Durfde ze er niet meer uit. En die papegaai maar.
8: Het zit hier. Andere boom.
6: Uiteindelijk kwam de brandweer en toen zijn zowel Gina als Mimi uit de boom gehaald.
7: Oh, eind goed al. Ik ben altijd mooi, zo blij als de verhalen van jou een goede afloop hebben. Hè,
6: want, heerlijk zo vlak voor het weekend.
7: Zou niet willen dat Mimi dat hij nu nog in die boom zit natuurlijk.
6: Nee, dan zou ik even gaan helpen.
7: Oké, zo meteen hier. Ilse de Lange met de afsluiting van deze show voor deze vrijdag. En we spelen natuurlijk nog Candy Classicers. Dit is Bonjour.

0: Shakira, Shakira. Sorry, liep me even gaan. Liep me even gaan, zo is het ook natuurlijk. Kari, ja, we zijn er bijna door, dat is jammer natuurlijk. Maar ben je helemaal klaar nu met je Televisie West? Heb je een lange, vrije zomer of wat is het plan?
1: Ja, ik heb nog een paar opnames. Oda en Veteranen, Veteranendag, beetje dat soort projectjes. Ik ga het najaar ook Sterren op het Doek doen, dus daar gaan we een beetje op voorbereiden.
0: Hoe Sterren op het Doek, wie hebben jullie allemaal?
1: Nou, ik heb jou net gevraagd.
0: Ja, maar het is Sterren op het Doek, hè? Dus daar hoor ik niet bij natuurlijk.
1: Nou, zeker wel.
0: Nee, maar, wie komt er dan?
1: Weet ik nog niet. Oh. Nee, dat gaan we allemaal nog
0: Wie zou je willen?
2: Jou.
0: Ja? Ja, nee, maar...
1: Ik zou Dick Advocaat heel leuk vinden.
0: Dick Advocaat?
1: Ja, Richard.
2: Ja? Richard.
0: Ja. Als je de advocaat, ja.
1: Ja. Nee, ja, weet ik niet. Ik ga eens even daar rustig over nadenken. Om wat mooie namen op papier te zetten.
0: Maar jij mag dus, wel je input ook daarvoor
1: zeker
0: aanleveren.
1: Ja, ja. Okay, ja. Dus en we gaan een beetje evalueren van het seizoen. En kijken wat er nog meer op tafel komt.
0: Lekker de hele zomer evalueren. Dat heb je ruim de tijd.
1: Nou, dan. Hou op, schei uit. Eén keer is goed. En dan gaan we lekker op vakantie. En dan gaan we daarna weer met nieuwe energie beginnen.
0: Ja, maar wat goed dat jullie doorgaan op vrijdag.
1: Ja,
0: toch?
1: Ja, heel blij mee. Echt heel blij
0: en
1: mee.
0: En staan nog andere dingen op het programma, zeg maar, qua nieuwe programma's? Of even voorlopig bij
1: ja,
0: de vrijdag.
1: Ja, dus het wordt sowieso de vrijdag. En dan Sterren op het Doek opnames. Scrooge doe ik altijd. Kerstconcerten nog. Nou ja, allemaal dat soort losse projecten komen erbij.
0: Het is juni.
1: Ja, nou ja, daar zijn ze dan ook alweer druk mee. Ja. Dus het gaat wel weer... Het agenda gaat wel weer vollopen, denk ik. Okay. Maar eerst even rust.
0: En ga jij nog een kerstsingel opnemen, Ilse, of niet? Want dat moet je vaak in juni, juli al doen, hè?
3: Ja. Dat klopt, maar nee, ik heb nog niks opgenomen. Nee.
0: Geen plannen voor.
3: Nee, ik heb geprobeerd dat ik dacht van oké, iets kerst. Het kwam er nog niet uit.
0: Een kerst, ben je serieus mee bezig geweest?
3: Ja, ik dacht van zal ik eens iets proberen, maar het kwam er nog niet uit. Nee? Ik dacht nee, ik kwam nog niet in de mood.
0: Nee, nee, ah, je weet altijd, hè? Pianootje. Als je daarmee begint, altijd raken.
1: Belletjes.
0: Belletjes.
3: Belletjes, dan zit je er.
0: Dan zit je goed, oké. Dames en heren, we zijn toegekomen aan het laatste spel van dit programma. Dat trek ik jullie gewoon even mee als jullie het niet erg vinden. Legendarisch spel is dit. Ontwikkeld samen met TNO. En elke vrijdagmiddag voeren wij dat.

0: spelletjes, ja.
1: Is het muziekquiz?
0: Ja, muziekquiz. Het is een muziekquiz.
2: Hebben we niet al een keer gespeeld met jou, Ilse?
1: Echt?
2: Hebben we niet al een keer gespeeld met jou?
1: Dat weet ik, ik
0: dat
1: weet
0: heeft
1: niet meer.
0: Het heeft zich verbannen.
1: Het heeft heel veel indruk gemaakt.
0: Ik dacht waarschijnlijk bij Giel Belen was. Maar in ieder geval, we gaan... Jacobus, leg jij het spel anders even
2: uit? Ik zal even uitleggen. We hebben Nederlandstalige klassiekers. Ik stel een vraag over die klassieker. En het antwoord op die vraag zit altijd in die klassieker.
0: Ja, kom er maar op, hè.
2: Snap je hem?
0: Kom er maar op.
2: Zal ik even met een makkelijke beginnen?
0: Ja, begin even met een makkelijke. Kijk even nog, want je kan niks verdienen met dit spel. Het gaat ook nergens om, alleen dat het 6 uur wordt. Dat is het enige wat eigenlijk belangrijk is.
1: Nou, dat is toch fijn.
2: Ja. We gaan bijvoorbeeld naar het nummer Daar bij de Waterkant.
0: Ja, dat ken je wel. Hij weer aan met muziek voor het eerst. Echt van vlak naar de Tweede Wereldoorlog. Komt hij met die oude meuk?
1: Wij kennen het wel, dat is ook erg.
2: Dat is mooi.
0: Ja, het is toch van Eddie Christiani origineel?
2: Origineel is van Eddie Christiani. Ik heb de moderne havenzangersversie gedaan.
0: Dat is een stuk moderner inderdaad.
2: Jezus. Maar de havenzangers die vragen wat aan haar in dat nummer Daar bij de Waterkant. Maar wat?
0: En ik heb je voor het eerst ontmoet. Daar bij de waterkant.
1: Ja, verder dan dat kom ik ook niet.
0: Wil je een keer met mij of zoiets?
2: Nou, bijna.
0: Ja, hè?
2: Komt-ie.
3: En ik vroeg of jij me kussen wou.
0: Dat was het.
1: Ja,
0: vroeg of jij me kussen
1: wou. Hadden we kunnen weten.
0: Dat kan je tegenwoordig niet meer uitbrengen, dat nummer.
2: Dan gaan we naar het nummer Morgen wordt alles anders. Van Gerard Joling en Bonnie Sinclair.
0: Oh, even wat moderns ertussen.
2: Ja, dat is even leuk. In dat nummer zingen ze dat morgen wordt alles anders.
0: Ja.
2: Maar wat doen ze met gisteren?
1: Vergeten.
2: We gaan luisteren.

0: Ik vind het wel een beetje discutabel dat jij dat wist, eerlijk gezegd.
1: Maar goed, hè? Discutabel.
2: We gaan naar het nummer Rosanna van Nick en Simon.
0: Oh ja, dat is ook leuk.
3: Rosanna.
2: Ja, daarin zingen ze dat Rosanna iets doet wat elke keer pijn doet. Maar wat is dat dan?
4: Elke keer je maar kijkt en mij aan...
2: Is dat in de buurt?
3: Elke keer een ander.

0: Ja, ja, ja, knap hoor. Ilse zingt overal de tweede stem bij. Ja, dat is wel lekker.
1: Ik denk dan vervoeg ik er nog iets toe.
0: Ja, ja. Nou, het nummer knapt er wel een stuk van op, moet ik zeggen. We gaan naar Gers Pardoel. In het nummer Ik neem je mee van Gers neemt hij haar mee. Maar waar neemt hij er mee naartoe?
2: Parijs, toch?
0: Rome en Parijs.
2: Oh, ja.
3: Ik neem je mee. Neem je mee op reis, neem je mee naar Rome of Parijs.
0: Ja, Rome of Parijs. Knap, hoor. Ja, je moet kijken inderdaad naar de rijmwoorden, dat is de truc een beetje.
4: Nou, niet altijd hoor.
0: Nee, dat is ook zo.
4: In het nummer Blijven slapen van Snelle en Maan zijn er nog een aantal vragen in dat nummer. Maar hoeveel? Hoeveel vragen zijn er nog in dat nummer Blijven slapen van Snelle en
5: Maan?
0: Duizend?
3: Kom ik nog thuis of blijf ik slapen?
0: Wel een goed liedje. Meedoen.
1: Ik dacht al dat het ging over die tandenborstel en die onderbroek en helemaal dat soort vragen.
0: Oh, dat weet je
1: maar
0: dan weer wel.
1: Het is gewoon duizend vragen.
0: Duizend vragen.
4: we gaan naar het nummer.
0: Wat een geweldig spel, hè? Daar even tussendoor.
1: Ja, ik wil echt genieten.
0: Het is ongelooflijk.
1: Ja.
4: Wat is er niet te temmen in het nummer Ik ga zwemmen van Mart Hoogkamer?
0: Een echte. Ja, ik
1: hoor
3: het. Ik ga zwemmen.
0: Nog eentje dan, Kobus.
4: De laatste.
0: Ah, jammer.
4: We gaan naar het nummer Automatisch van Fleming.
0: Oh ja.
4: Wat bestaat er niet in dat nummer?
1: Ik ben automatisch. Toch? Dan ga je zo gaan.
0: Ja.
1: Nee, niet dat ik ben bestaat automatisch.
0: Niet.
1: Ja.
0: Wat zeg jij?
1: Nee, ik zei ik ben automatisch, maar zo gaat het niet.
0: Stilstaan.
1: Ze lachen met je
0: uit. Stilstaan, volgens mij.
3: Ik dans automatisch.
2: Oh ja, dat.
0: Ja, ja.
3: Stilstaan.
2: Ja. Lekker hoor. Radio-dj moet hier ook wel goed in zijn.
0: Ja, maar alles, zeg maar wat, alles van voor 1980, dat ken ik wel. Maar
2: daarna
0: wordt het snel minder, zeg maar. Goed, dit was het spel alweer.
1: Oh, een topspel.
0: Nee, ongelooflijk, hè? Daar kom je graag een keer voor terug, denk ik. Heel
1: ja, absoluut.
0: Carrie, leuk dat jij er was. Ik zou zeggen, ga lekker weekend vieren, zometeen. Geniet van de zomer. En we zien je graag na de zomer natuurlijk terug met Carrie op vrijdag.
2: Dank.
0: Ja, nogmaals goed evalueren volgende week.
2: Ja joh, we gaan ons kapot evalueren.
0: Ja, zou ik zeker
2: en dan met frisse energie weer beginnen. Heel veel zin in.
0: Dank
2: en dan ga ik jou
0: was.
2: Ook zien, hè? Keertje, ja. Heb je net beloofd.
0: Een keertje, ja. Een keertje. Okay. Dankjewel. Overigens, meld ik nog erbij. Even. Volgende week ontvangen wij hier Anton. Die komt hier spelen tussen 4 en 6. En daar mag publiek bij. Dat is leuk.
4: Ja, leuk.
0: 50 mensen kunnen er komen. Als je mee wil kijken en luisteren, ga dan even naar onze site. Kan je opgeven volgende week. Maar nu staat op deze plek Ilse het Lange. Zo is het natuurlijk ook.
1: Zo is het.
0: Ilse, een nieuwe single is uit. Wat staat er nog meer op het programma voor de komende tijd?
1: Nou, we gaan dus veel spelen deze zomer, maar dat is allemaal al zeg maar uitverkocht. Dus we gaan in april gaan we spelen. En dan gaan we naar Tilburg 013, naar Groningen, Martini Plaza en naar AFAS in Amsterdam.
0: Wauw.
1: Dus dat is allemaal aanstaande.
0: En dat is nu net in de verkoop.
1: Ja, dat kunnen,
0: niet dat je gewoon morgen alweer met roepen het is uitverkocht.
1: Nee, nee.
0: En verder, komt er een album? Of wat?
1: Ja, er komt een album later dit jaar. Dus nog wel een beetje cryptisch allemaal. Maar ik heb nog niet een datum of zo. Maar het komt wel dit jaar.
0: Want het is al af, of niet? Want zo...
1: Bijna.
0: Oké.
1: Okay. Bijna. En dus het zijn gewoon nog een paar dingetjes eventjes een beetje tweaken. Maar
0: tweaken.
1: Het meeste is er wel.
0: Ja, goed zo. Ja. Maar je bent zeker wel ook wel blij. Ja, je bent natuurlijk altijd gebleven dichtbij bij je roots. Zeg maar dat de country music op dit moment zo gigantisch populair aan het worden is.
1: Ja, dat vind ik natuurlijk helemaal geweldig.
0: Dat snap ik helemaal. Ja. Het is ook heel gaaf natuurlijk.
1: Ja, ik hou ervan. Dus het is heel fijn als die golf dan jou weer ontmoet daar. Dat is te gek.
0: Ja, ja, heel goed. Top dat je er was. We kijken uit naar je album en je optredens. Dus volgend jaar april. Voor mensen die daar nog naartoe willen, is dit hun kans.
1: Dankjewel.
0: Wacht even, die hadden we net gehad. Ik moet deze hebben. Ja, nee, we gaan. Doe maar één keer het spel.
4: Ja, dat natuurlijk.
0: Want, dames en heren, we gaan afsluiten. En zoals te doen gebruikelijk, doen we dat op vrijdag altijd met een klassieker. Een klassieker van de bovenste plank. En nou heeft Ilse die genoemd, dus dat is makkelijk. Juist! Dat is de vraag. Wie kent deze nog? Waar gaan we mee afsluiten vandaag, Ilse?
1: So incredible.
0: Live in Evers & Co. voor de afsluiting van vandaag. Hier is Ilse de Lange.

0: doesn't.
1: We kunnen het weekend in.
0: Ja, zeker.
1: Doei.
0: Tot snel. Ilse de Lange bij ons vandaag. We zijn er volgende week weer. Goed weekend.
2: Dit programma werd mede mogelijk gemaakt door Eurojackpot. De loterij met de hoogste jackpot van Nederland.
3: Is je inkomen veranderd? Tijd om je toeslagen te checken. Ben je meer gaan werken? Of juist minder? Check je toeslagen. Ga je samenwonen? Check je toeslagen. Of heb je een nieuwe baan? Check je toeslagen. Want als je inkomen verandert, veranderen je toeslagen misschien ook. Pas het aan op toeslagen.nl of in de app. Zo krijg je niet te veel of te weinig toeslag. Check, pas aan en door.
4: Hoi, Freek hier van Essent. Vandaag de dag vraagt om energie waar je zeker van bent. Daarom zorgen we er bij Essent voor dat energieoplossingen werken en blijven werken. Voor jou, zonder gedoe. Dat is al 100 jaar de zekerheid van Essent. En als je nu kiest voor zekerweters van Essent, krijg je een scherpe deal voor een vast energiecontract. En weet je zeker dat je energie in goede handen is. Kijk op Essent.nl.
5: Fijne verjaardag. In Nederland vieren honderdduizenden kinderen hun verjaardag niet, omdat daar thuis geen geld voor is. PostNL wil samen met Stichting Jarige Job alle kinderen verjaardagsgeluk bezorgen. Help ook mee door je pakket te laten bezorgen in een PostNL pakketautomaat. Kijk op postnl.nl/verjaardagsgeluk.
6: Wat is nou lekkerder dan een avondje oranje kijken in de kroeg? Dit WK opent er een speciale oranje kroeg in Amsterdam. Met Oud Internationals, een optreden van Wolter Kroes, het team van de 538 Middagshow. En natuurlijk met jou en je beste vrienden. Luister komende week vanaf 4 uur 's middags. En win een avond volledig verzorgd het WK voetbal kijken. Zo beleven jij en 3 vrienden Tunesië en Nederland in de gezelligste oranje kroeg van Nederland. Alle info op 538.nl. Oranje kijken doe je samen met Old Amsterdam en 538 in de Old Amsterdam Oranje Kroeg.
7: Psst, Hollands Nieuwe heeft iets nieuws.
8: Woehoe! Nu 1 jaar internet en tv voor maar 1 euro per dag. Woehoe! En in 1 klik geregeld. Dus woehoe! Naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
6: Dit WK opent Old Amsterdam de meest gezellige oranjekroeg van Nederland. Kijk het Nederlandse elftal samen met je vrienden. Oranje sterren, drankjes en rijk gevulde borrelplanken met Old Amsterdam. Luister Radio 538 of koop Old Amsterdam in de winkel en maak kans op kaarten voor jou en je vrienden. Old Amsterdam, met pit en karakter.
9: 25 jaar direct lease en wie jarig is, facteert. Je krijgt nu 25 euro korting per maand op elke leaseauto. Ga snel naar directlease.nl.
10: Dus jij denkt aan inkt en toners bij 123 Inkt?
11: Eigenlijk niet. Wel aan printpapier en niet-machines. Jullie assortiment is zo groot.
10: Zo geregeld. 123inkt.nl.
9: Krijg nu 25 euro korting per maand. Ga snel naar directlease.nl.
12: Quick Wash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. Een schone en frisse was. Al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht met een heerlijke zachte geur die je verrast.
13: Opvion Hypotheken is er voor iedereen. Voor de groene denkers, de energieschenkers, voor de zuinige bouwers en op de toekomstvertrouwers. Hoe je ook gaat verduurzamen, samen met je hypotheekadviseur start je meteen goed. Jij blij, wij blij. Opvion, hypotheken vanuit het hart.
14: Groei. Groei ontstaat wanneer mensen zich durven te ontwikkelen. Kenneth Smit leert jouw mensen sterker communiceren, slimmer verkopen en krachtiger leiding geven. Geef jouw team de kennis en skills om verder te groeien. Kenneth Smit. Voor professionals die het verschil willen maken. KennethSmit.com.
15: Kenneth Smit.
16: Even oranje boven, even borrelen, even sparren. Samen het WK kijken? Bij Spar scoor je alles voor jouw borrel. Van snacks tot drankjes. Zo geregeld. Bij jouw Spar in de buurt.
17: De eerste goal. De eerste crush. De eerste rit. Elke eerste keer inspireert. Nieuw, de Kia EV2. Een compact design, vol slimme technologie en een rijbereik tot 453 kilometer. Nu met inruilvoordeel tot 3000 euro. Boek je proefrit op kia.com.
18: Kia. Movement that inspires.
19: Niets is zo lekker op een zonnige dag als...
20: Een ijskoffie voor mevrouw.
19: Behalve
15: proeven als je last hebt van gevoelige tanden. Elmex Sensitive Professional. De tandpasta die gevoelige plekken sluit, herstelt en zorgt voor langdurige pijnverlichting. Elmex Sensitive Professional is een medisch hulpmiddel. Lees voor gebruik de gebruiksaanwijzing.
20: Ook voor de mooiste vloeren ga je naar Karwei. Profiteer nu met Club Karwei van wel 50% korting op de Klik PVC Vloer Primo. Karwei, maak het mooier.
21: Bij Sport City hoef je niet te kiezen. Kom lekker trainen en blijf hangen voor een extra setje gezelligheid. Met 120 locaties is Sport City je sportclub om de hoek.
22: Pak eens een podium.
23: Pak eens een podium.
22: Pak zelf eens een podium.
24: Pak een podium. Ga naar podiumcadeaukaart.nl en laat je vader weer eens genieten van een onvergetelijk avondje theater of een spetterend concert. Podium Cadeaukaart. Het vaderdagcadeau dat bijblijft.
25: Bij Kruidvat ben je vaak al een stapje duurzamer bezig dan je denkt. Zo kun je Kruidvat menstruatieondergoed hergebruiken en gooi je net wat minder weg. Kun jij lekker de hort op zonder zorgen over doorlekken. Nu van €12,99 voor maar €7,50. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Meer info op kruidvat.nl/stapjeduurzamer.
26: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel? Of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf? Het kan allemaal binnen ieder budget. Bijvoorbeeld naar Curaçao. Boek nu de beste last minutes op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI. Live happy.
27: 538 Nieuws.
28: 6 uur. Goedenavond, ik ben Eva Vloon. De politie is op zoek naar getuigen van de explosie vannacht in een sportschool in Amsterdam. Er zijn al meerdere mensen aangehouden, hoeveel wil de politie niet zeggen. Door de explosie raakten 7 mensen gewond en bewoners van een flat naast het pand kunnen vannacht niet thuis slapen. Oud-premier Rutte weerlegt de kritiek dat hij samen met een klein clubje ministers alle coronamaatregelen bepaalde. Rutte zat tijdens de pandemie bijna iedere dag met ministers De Jonge, Grapperhaus en Van Rijn. En van die gesprekken zijn ook geen notulen. Maar er werd echt niks stiekem besloten, zei Rutte vandaag bij de coronaverhoren. Dat kon überhaupt niet eens. Door een brand in een transformatorstation in Woerden zijn 3 terreinen stil komen te staan. Er zitten in totaal 1300 mensen in en die worden met bussen geëvacueerd. Door de brand is het treinverkeer in een deel van de Randstad flink ontregeld. Er rijden de hele avond geen treinen meer die langs Woerden gaan. En het is officieel, Elon Musk is de eerste biljonair ter wereld. Het komt doordat zijn bedrijf SpaceX naar de beurs in New York is gegaan. Hij heeft nu net zoveel geld als de armste 46% van de wereld bij elkaar opgeteld. Ik heb het weer nog voor je. Hier en daar kans op een bui vanavond. Ook morgen gaat het regenen, vooral in het noordoosten. Het wordt dan een graad of 18. En tot zover het 538 Nieuws.
0: Dan een verkeer. De 3 grootste vertragingen heb ik voor je. Eentje op de A2 tussen Utrecht en Den Bosch bij Zaltbommel, 22 minuten. Staat een auto met pech. En op de A27 tussen Utrecht en Breda, dat is bij de Merwedebrug, 18 minuten. A50 tussen Arnhem en Os bij Ewijk, 36 minuten door een ongeluk. En de flitsers die heeft Dylan.
29: Er zijn er 4 op dit moment. Te beginnen op de A1 tussen Deventer en Apeldoorn bij 97,8. Op de A2 tussen Maastricht en Echt bij 236,3. En op diezelfde A2 tussen Echt en Weert bij 222,5. Op de A4, dat is de laatste voor nu, tussen Leiden en Den Haag. Opletten op je snelheid bij 39,2.
30: Deze zaterdag, super zaterdag. 20% korting bij Hubo.
31: Het is weer hamster bij Albert Heijn.
32: Met deze week in de bonus, alle Café en Helmand sausen, 2e gratis.
31: Lekker hoor.
32: Alle Kwekkenboom, Doeka en Top King Oven en Airfryer snacks, ook 2e gratis.
31: Boeie.
32: Alle bad- en doucheproducten en deodorant, ook 2e gratis.
31: Zoé.
32: En AH smaaktomaten, 2 bakken, 40% korting.
31: Yes.
32: De meeste en de beste aanbiedingen.
31: Hamster.
30: Super zaterdag bij Hubo. 20% korting op bijna alles. Hubo helpt.
32: Verzilver alleen deze week nog de Efteling spaarkaart. En ga tot en met 8 november naar de Efteling. Kijk snel in de AH-app.
30: Bij Hubo 20% korting op bijna alles. Tot zaterdag.
33: Ah, nee hè.
34: Dag buurvrouw. Sleutels vergeten?
33: Ja, weer eens.
34: Nou, of jij even?
33: Oh ja?
34: Ik heb net koffie gezet.
33: Lekker.
34: Kom maar even binnen. Dan kun je hier wachten. Je
35: voelt je een klein gebaar brengt buren bij elkaar.
36: Wat je nu hoort, is jouw tijd. En die van de volgende generatie. Die gun je de wereld. Al weet je nog niet hoe die wereld eruit gaat zien. Hoe laat je die zo goed mogelijk voor hen achter? Daar heb je ons voor. Dit is jouw tijd. Van Landschot Kempen, Private Banking.
1: Alleen bij Radio 538 win je kaarten voor het WK voetbal. Luister volgende week donderdag en reis met z'n tweeën naar Amerika voor de derde poolwedstrijd. Tunesië-Nederland.

0: op de klok kijken om te zien dat er weekend staat.
1: Nee, dat staat er ook niet.
0: Nee,
1: dat
0: staat daar maar gewoon acht over zes staan er. Deluxe Weekend Mix. Radio is illusie. We kunnen de mensen alles wijs maken.
1: Oh ja, dat is waar. Ja.
0: Waaronder dat Chris Deluxe hier staat. Nee, die staat er wel echt.
1: Oh ja, dat is waar.
0: Chris, die. Ga je lekker, Chris?
2: Ja, hebben jullie nou zelfs het weekendroepje geautomatiseerd?
0: Ja, ja, dat klopt. Ja,
1: ja, dit is
0: weekend! Ook,
1: ja,
0: precies. Ja. Weekend! Jij gaat zo meteen alles aan elkaar mixen wat Nederland wil horen om het weekend mee af te trappen. Verder een prachtige avond sowieso, want
1: Bonte Kroes komt langs.
0: Ja, nou dat.
1: Dat vind ik denk ik het allermooiste. Dan weet je zeker dat het een uur lang lachen, gieren, brullen wordt. En natuurlijk allemaal vanwege het Nederlands elftal, wat komende zondag de eerste poolwedstrijd af gaat trappen tegen Japan. Dus hij gaat natuurlijk ook Viva Hollandia nog ten gehore brengen.
0: Ja, en we hebben onszelf afgelopen week een doel gesteld. We wilden zelf iets ontwikkelen. Wat we nog nooit ontwikkeld hebben, en het is gelukt. Daarover straks een update.
1: Heeft zeker.
0: Iets met alcohol te maken. Nou, dat en verzoekjes zijn dus welkom in de 538-app. Waar wil je je weekend mee aftrappen? Drop het eventjes. Nena, die trapt hem af.
3: Hey Chris, een hele fijne vrijdag gewenst. En weet je wat me nou echt het topnummertje lijkt voor vandaag? Treasure van Bruno Mars.
0: Oh.
3: Fijne avond.
4: De 538 Weekend Mix. Chris Deluxe.

0: 538, je weekend is los. Chris en Lux die mixt hier alles aan elkaar, dus vraag even aan.
1: Doe dat via de app van 538 en doe dat met een audio-appje. Dat vinden we helemaal leuk natuurlijk. Volgende komt binnen van Niek.
2: Hey Bas, Dylan en Chris. Zouden jullie toevallig Pink en Ratio Glass willen draaien? Dankjewel, hè.
0: Wat heeft Niek een radiostem.
1: Zo, ja, inderdaad. Ja.
0: Echt alsof je hem aankondigde al. Dankjewel, Niek.

Het is de vrijdagavond, 538, een grootse avond. Vanavond Wolter Kroes in de studio, die komt een uurtje langs. Gaan natuurlijk ook nog zijn nieuwe hit zingen. Maar natuurlijk ook Viva Hollandia, omdat dit weekend natuurlijk de eerste poolwedstrijd van het Nederlands elftal is tegen Japan.

0: ja. Ja, Chris, waanzinnig, dankjewel.
1: Graag gedaan weer.
0: Volgens mij is het weekend hartstikke lekker ingeluid zo. Hey, welkom vrijdagavondshow Bas en Dylan. Daar zijn we met vanavond Wolter Kroes in het huis. En ja, we moeten zo meteen eventjes... we hebben een update. Dat is het ding.
2: Zeker. Wij vroegen ons af, kan je binnen een week tijd je eigen shotje maken? Ja. Niet dat je gewoon lekker aan de gang gaat met flessen drank en dat het dan is, maar echt met een flesje en een labeltje en een dingetje. Nee, en dat het er dan in zit en dat het echt een soort eigen vleugel is. Nou ja, zometeen het antwoord op die vraag en het nieuws met Eva.
3: Ja, echt het zieligste verhaal dat je vandaag gaat horen. Het gaat over een lottoverkoper die een oud mannetje oplichtte.
2: Oh.
4: Het grootste sportevent ter wereld
5: brengt 48 landen en miljoenen voetbalfans samen.
4: Voor een maand vol strijd, spanning en spektakel.
5: Het WK Voetbal
4: 2026.
5: En volgende week donderdag
4: komt bij Radio 538 jouw voetbaldroom
5: tot leven.
4: Luister naar de ochtend- en middagshow Win.
5: En je vliegt met z'n tweeën naar Kansas City, Amerika.
4: Met $538 zakgeld, 3 hotelovernachtingen.
5: En je gaat naar de derde poolwedstrijd, Tunesië-Nederland.
4: Het WK Voetbal beleef je met Radio 538.
5: Mede mogelijk gemaakt door Hisense, official sponsor FIFA World Cup 2026.
6: Bij Lidl wensen we Nederland het allerbeste. En dat kunnen we goed gebruiken, want er moet weer flink gesupported worden. Daarom deze week met Lidl Plus Italiaanse kersen. Een halve kilo voor 1,99. Lidl, official fresh partner van Team NL.
4: Maak er een thuiswedstrijd van met Hisense. Of je nu kijkt, koelt of geniet, met Hisense haal je alles uit elk moment tijdens de FIFA World Cup. Check het zelf op Hisense.nl. Hisense. Innovating a brighter life.
6: Lidl is de beste supermarkt in groente, fruit en brood. Met deze week roomboter-croissants. Per stuk nu 29 cent. Lidl, je verdient het.
7: Thuiskomen? Dat klinkt voor de meesten zo. Maar voor mij klinkt het zo.
8: Dankzij 140 jaar innovatie voelt elke Mercedes-Benz als thuiskomen. Ervaar tijdens de Anniversary Days onze nieuwste modellen en speciale edities met aantrekkelijke voordelen. Kom ze ontdekken bij uw Mercedes-Benz dealer of boek een proefrit op mercedesbenz.nl.
9: Nu bij New York Pizza, de Double Dough Dagen. Dat betekent alleen nog dit weekend de tweede pizza gratis.

0: super te maken. Nu bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement een 55-inch Philips Ambilight TV als welkomstcadeau. Pak jouw topdeal snel op kpn.com/wkpakkers. Anders grijp je mis.
1: Als je te maken hebt met kanker, leef je in een wereld waar je niet voor hebt gekozen, maar waar je wel je weg moet vinden. Kanker.nl biedt houvast. Daar vind je informatie die je kunt vertrouwen, hulp om keuzes te maken en mensen die hetzelfde meemaken als jij. In de wereld van kanker wijzen wij je de weg. Kanker.nl. Samen met KWF.
2: Harry Potter, de theatersensatie van dit moment. 19 jaar later gaat het avontuur verder. Nu live te zien in het AFAS Circus Theater Scheveningen. Deze zomer tijdelijk met speciale prijzen. Boek vandaag nog je tickets.
3: Het is vrijdag, dus smeer hem snel naar Fomar. Want elke vrijdag scoor je echte roomboter, 500 gram, voor maar 3,49.
4: Fomar, voordeelmarkt! Fomar, voordeelmarkt!
5: 10 tenders, alsjeblieft.
6: Ja, dat is dan 8 euro.
5: Hè? 8? Oké.
7: Nu bij KFC. 10 tenders bucket met 2 dips voor 8 euro. Verkrijgbaar tot en met 29 juni.
8: Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop. Je springt. Joehoe! Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam en een heerlijke landing. Oh, boxsprings af vanaf €990. Swiss Sense.
9: Oh. Goedemorgen allemaal. Altijd een energiek begin van je dag met Kroon. Een douche die je bijblijft. Ga nu naar een Hornbach bij jou in de buurt. Vind jouw douche op douche.kroon.nl.
10: Nu mega mooi oranje deals bij Ethos. Zoals heel veel Dove deodorant, 2 plus 3 gratis. Dat wordt scoren. Kom voor nog meer mega mooie oranje deals naar de winkel of shop op ethos.nl. Mooi van Ethos.
11: Everyone from left to right, van Holland komt eraan.
12: Juich mee met Oranje. Spaar nu bij Jumbo voor het juichjack. Bij aankoop van actieproducten ontvang je nu 1 gratis pakje met emblemen om jouw juichjack te personaliseren. Dat is de ja van Jumbo.
13: Heb jij ook het gevoel dat iedereen 10 keer sneller gaat en al lang klaar zit voor de aftrap van Oranje terwijl de bal bij jou nog moet beginnen te rollen en het eerste doelpunt al lang is gevallen tegen de tijd dat jij eindelijk ziet wat er gebeurt? Nou, dan kun jij wel wat snelheid gebruiken. Gelukkig zijn er nu de Giga WK-deals. Met 1 gig glasvezel en tv de eerste 14 maanden voor €30 per maand. Check delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
14: Dit is Boef en familie Janssens eerste subboard-avontuur. Boek nu, last minute, je vakantiehuis voor de zomer. Kijk snel op Lendo.nl.
15: Of je nu gaat voor kinderpret in je Peugeot 2008... of voor gamende tieners in je strakke 3008... of voor elke lifter die je tegenkomt met je ruime 5008...
16: Hé, hey, bedankt.
15: Merci.
16: Thanks.
15: Je profiteert nog tot eind juni van de Peugeot vakantiedeals. Tot €6.000 voordeel op alle SUV's. Ontdek ze nu op Peugeot.nl.
17: Sporten? Het dagelijks leven, dat is pas topsport. Gelukkig is er nu Optimaal Proteïne Extra. Een dagelijkse portie proteïne met extra vezels en multivitamines in een handig flesje. Zo kan jij weer even door. Optimaal Proteïne Extra. Smaakt lekker, voelt goed.
18: De vrijdagavond van 538.
19: Bas en Dylan.
20: Paar minuten over 6:30, het nieuws van Eva.
21: Ja, het is echt het zieligste verhaal dat je vandaag gaat horen. Er kwam in 2012 een oude meneer bij een lottoverkoper in Spanje. En die vroeg, ik heb een lot bij jou gekocht, maar kan jij voor mij eens checken of ik ook wat gewonnen heb? Want die meneer was oud. Nou, dat wilde die verkoper dan wel, dus hij checkt het. Ja, 4,7 miljoen had die oude meneer gewonnen.
20: Waarom?
21: Maar, zegt die meneer niet. Die zegt, nee, je hebt niks gewonnen.
20: Maar dan verdien je toch echt dat er zo'n bijen-ding op je hoofd hoort. Dat is zo'n korf.
21: Dat is wat je bedenkt.
20: Ja, ik zocht even iets wat pijn doet.
21: Ja. Maar je kan je niks voorstellen bij dit gevoel van die verkoper. Dat hij denkt van absoluut.
20: Nee, tuurlijk. Dat gaat door je hoofd. Als hij jou dat laat checken. Dat gaat bij iedereen.
21: Jullie dat het ook zelf gehouden.
20: Ja.
21: Nee. Ik zag al die grijns van, wat zou ik ermee kopen dan?
20: Ik heb het al wel uitgegeven, ja, man. Ja. Ik denk dat er niemand is waar dat dan niet even door je hoofd gaat.
22: Tuurlijk.
20: Ja.
21: Maar je doet het niet. Dat is, zeg maar de afslag die je dan ook neemt.
20: Misschien ligt het aan hoe je erin zit. Kijk, als je leven helemaal op de rit hebt en helemaal prima. Maar als je de eindjes aan elkaar aan het knopen bent en je staat daar. Ja, en je denkt, nou, die man die heeft misschien nog 15 jaar. En ik heb er nog wel hopelijk 45 te gaan. En kan het goed gebruiken. Ja, dan gaat misschien toch je gedachte wat meer richting. Nou, misschien wissel ik ze even op.
16: Het is ook wel 4,7 miljoen, zeg maar.
21: Ja, het is genoeg.
20: Het is lekker, hoor.
21: Maar goed, wat dus zo verdrietig is. Het is pas jaren later aan het licht gekomen, die zaak.
20: Ja.
21: En toen was die man al overleden.
16: Ach.
21: Voor wie het geld eigenlijk was.
20: Ja.
21: En die heeft dus nooit geweten dat hij multimiljonair was. En het geld gaat nu gelukkig dan dus wel naar zijn nabestaanden. En die lottoverkoper, die moet natuurlijk gewoon de bak in.
20: Maar hoe komt dit dan uiteindelijk nog aan het licht? Dat is toch echt bizar?
21: Ja, ze hebben er wel een onderzoek naar ingesteld. Want het was natuurlijk wel raar, want een lottoverkoper die dan ineens het winnende lot heeft.
20: Maar die man heeft het nooit geweten. Ja, heel lullig, maar dan maakt het voor die man natuurlijk niet echt uit. Want
21: nee, maar heel eerlijk, voor die familie Jill.
16: Ja, hartstikke.
20: Ja, maar goed, voor die roze. Voor die,
16: geen belasting hoeven te betalen. Nou, heerlijk. Er is maar één keer belasting overheen gegaan. Het is eigenlijk de beste uitkomst die we hadden kunnen hebben.
20: Ik denk dat het goed is dat jij niet in een lotterzaak hier werkt. Dat lijkt me prima.
16: Nee, dat is ook wel weer zo. Zomaar.

0: Ik denk dat dit echt de allerbeste tip is voor iemand die ergens dit jaar nog een verjaardagsfeestje gaat vieren.
1: Ja, 100%.
0: Echt zo.
2: De avond van 538.
3: Bas en Dylan.
0: We hebben het onmogelijke namelijk gedaan.
1: Nou,
0: zo onmogelijk bleek het niet.
1: Nou nee, we hebben binnen een week een eigen shotje ontwikkeld.
0: Ja.
1: Het Boetje, dat is de naam. Mijn naam is Dylan Boet. En het Boetje is dan een logische bijnaam.
0: Ja, zeker.
1: Maar het zit in hele kleine flesjes.
0: Ja, gewoon van die flucoachtige flesjes.
1: Van die flucoachtige flesjes. Met een heel mooi logo.
0: Ja.
1: Mede ontwikkeld door de 538 luisteraar. En er zit nu een shotje in. En dat is te drinken ook. Ja. We hebben als het ware van de week een proeverij gehad. Hier op het werk in het keukentje. Dat klonk ongeveer zo.
4: Limoncello Captain Morgan.
5: Amaretto.
4: Mm. Deze is wel lekker hoor.
5: Dit is halfje limoncello, halfje Kahlua.
4: Oh, gadverdamme.
5: Amaretto met koffielikeur.
4: Amaretto.
5: Amaretto.
4: Jenever.
5: Jenever.
4: Met mijn vader.
5: Jenever?
4: Waarom nee?
5: Captain Morgan met... Ja, laten we het toch maar gewoon wel bij Amaretto doen.
4: We hebben hem.
5: Het is de Jenever Amaretto geworden.
1: Ja, en goed. Jenever Amaretto. Kijk, normaal gesproken als je ergens een flugeltje haalt of zo, dan neem je zo'n doosje. En dan is dat 14% of zo. Nou, aangezien hier Jenever en Amaretto in zit, is dit shotje gewoon 40%. Ja, je moet er niet te veel van drinken. Aan twee heb je er wel voldoende, zeg maar.
0: Ja, dat denk
6: maar
0: ik
6: het
0: ook
6: is
0: ook
6: wel eigenlijk echt een flinke slok, zit ik te denken.
1: Het is een flinke beuk. Het zijn 20.
0: Het is gewoon, je hoeft er ook niet meer. Maar het is morgen wel gezellig als jij je feestje hebt. Weet je wel.
1: Ja.
0: Het is gewoon leuk dat het gelukt is. Ik vind het er ook fantastisch uitzien. Check het eventjes in de stories. 538 avondshow. Zetten we ze even in. Het is gewoon leuk. Dit wil je echt voor je eigen feestje ook. Vanmiddag zijn we dus even aan het inschenken geslagen.
4: Niet te veel, hè? Even opletten. Over mijn hand.
6: Ja.
1: Ik moet wel zeggen, we zijn nu op de helft. Ik begin wel pijn in mijn rug te krijgen.
4: Nou ja, ik sta hier als een soort Quasimodo, zei ik die dingen in te schenken.
1: Het zijn iets van 140. We moeten wel de dopjes blijven draaien, want er moet wel tempo in komen.
4: We hebben staan mixen. We hebben het recept van de week al uitgedacht. Maar we hebben deze, dit brouwsel nog niet geprobeerd. Dus we moeten er wel even eentje. We moeten er even eentje testen.
1: Wij gaan er even eentje testen.
0: Is dit dan dat moment?
1: Oh ja, laten we er even eentje doen. Ja? Eva kan niet meedoen, want Eva is hartstikke zwanger.
0: Ja.
1: Maar wij kunnen natuurlijk wel eventjes. Ja, salut, Bas.
6: Geniet ervan, knulletjes.
0: Doosje. Mm. Mm-hmm.
6: Mm-hmm. Oh, in één teug weg.
0: Mm. Zo. Bittere pil. Maar goed.
1: Het smaakt een beetje naar amandelspijs met een klein... een beetje alcohol.
0: Een klein beetje. Nou, check het eventjes in de stories. 538 avondshow, zo weten we. En dit is een hartstikke leuke tip. Dit moet je doen als je een feestje hebt. Echt leuk.

0: cruise zo meteen.
1: Bij Plus hebben we nu Plus Poolpakkers. Dat zijn heel veel aanbiedingen die de hele WK poolfase geldig zijn. Zoals Lay's chips, paprika en naturel, 175 gram voor maar 99 cent. Nederland, oh Nederland, we doen met je mee. Plus.
2: Als je in de file weer van 1 naar 2 naar 1 moet schakelen. Upgrade kan naar een automaat. Op Marktplaats. Want met het aanbod van ruim 7000 betrouwbare autobedrijven vind je altijd de auto die je nodig hebt. Marktplaats. Elke deal een groot verschil.
1: Ook bij Plus. Dubbel fris en appelsientje. 1 plus 1 gratis. We doen met je mee. Plus.
3: Straks de sportzomer volgen in elke kamer. Nu geregeld. Met een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Nu de eerste 12 maanden voor maar €20 per maand. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Tot zo!
4: Even oranje boven, even borrelen, even sparren. Samen het WK kijken? Bij Spar scoor je alles voor jouw borrel. Van snacks tot drankjes. Zo geregeld. Bij jouw Spar in de buurt.
5: Dit WK mis je niets op SBS6. Met elke dag om 5 uur alle samenvattingen in het Oranje Café. De ongezouten meningen van vandaag Inside Oranje.
6: Ik denk dat ze niet eens groepsfase
5: overleven. Dat wordt best lastig. Het laatste nieuws van Noah uit Amerika. En de gezelligste nazit met de Oranje Zomer.
7: Worden wel wereldkampioen.
8: Ja, natuurlijk.
5: Beleef het WK-gevoel dagelijks vanaf 5 uur op 6.
9: Niets is zo lekker op een zonnige dag als...
10: Een ijskoffie voor mevrouw.
9: Behalve als je last hebt van gevoelige tanden. Elmex Sensitive Professional. De tandpasta die gevoelige plekken sluit, herstelt en zorgt voor langdurige pijnverlichting. Elmex Sensitive Professional is een medisch hulpmiddel. Lees voor gebruik de gebruiksaanwijzing.
11: Ondernemers wachten niet af. Ze pakken meteen door als het nodig is.
12: Kan het ook sneller?
11: Ondernemers pakken meteen door...
12: Ik voel dat doorpakken niet.
11: Ondernemers pakken door met een zakelijke lening van Swishfund. Binnen 1 dag gestort. Check swishfund.nl. Swishfund, met zekerheid door.
12: Sneller!
13: Score nu bij Keukenkampioen. Want je krijgt deze week een Bora kookplaat cadeau. En een Keukenkampioen divisiebal. Bij aankoop van je nieuwe keuken. Kom naar Keukenkampioen. Kampioen in keukens.
14: Jij bent mijn kampioen.
15: Hey jij, wat wordt jouw prijs vandaag? Vakantieveiling heeft zoveel meer te bieden. Ontdek honderden deals. Van pretparken en sauna's tot dierentuinen, hotels en nog veel meer. Bied mee, bepaal zelf je prijs en win.
16: Heel Nederland kleurt oranje. En met z'n allen staan we achter het Nederlands elftal. Hoe juich jij oranje richting de overwinning? Laat het nu horen in de 538-app. En luister komende week naar de 538-ochtendshow. Heb jij de leukste inzending? Dan win je de WK-kamerjas van Albert Heijn. Een oranje Kamado barbecue. Een boodschappencheck van €200. En je kwalificeert jezelf voor de hoofdprijs. Een volledig verzorgd WK-kamerfeest bij jou thuis tijdens de tweede poolwedstrijd. Met al je vrienden, hapjes, drankjes en een optreden van Samuel Welten. Alle info op 538.nl.
17: De leeuw komt eraan. Psst.
18: Hollands Nieuwe heeft iets nieuws.
17: Woehoe. Nu 1 jaar internet en tv voor maar €1 per dag. Woehoe. En in 1 klik geregeld. Dus woehoe. Naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.

0: Albert Heijn wenst de mannen van Oranje heel veel succes met de wedstrijd.
1: Je sportavond. Je komt thuis, snel omkleden, je tas pakken en dan ook nog koken. Met de Hak Burrito Schotel zet je supersnel een lekkere maaltijd op tafel. Vol groente en pulvruchten. Zo haal je alles uit je dag. Hak je dag!
2: Kees Klus met Kees zelf. Bezorgen in Bergen. Ja, dat is om de hoek. Oh, in Limburg. Ah joh, dat is maar 230 kilometer. Zie je zo.
3: Net zo flexibel als jij. Alle plug-in hybride modellen van Volkswagen Bedrijfswagens. Daarmee rij je dicht bij huis elektrisch en op brandstof voor de lange afstanden. Kom nu naar de showroom en ontdek de nieuwe Volkswagen Transporter plug-in hybride.
4: Hij is weer terug. 100% rundvlees, white cheddar en romige lichtpittige Big Arch saus. Je kunt je geluk bijna niet op. Gigantisch lekker. Big Arch van McDonald's. I'm loving it.
5: 538 Nieuws.
6: 7 uur.
7: Goedenavond, ik ben Eva Vloon. Bemiddelaar Pakistan zegt dat er een akkoord is tussen Iran en Amerika. Ze zijn het eens geworden over de tekst van de vredesdeal, schrijft de premier van Pakistan op X. Volgens hem is vrede nog nooit zo dichtbij geweest als nu. De politie roept getuigen van de explosie vannacht in een sportschool in Amsterdam op om zich te melden. Mensen zouden een auto hard hebben zien wegrijden. Er zijn ook al meerdere verdachten aangehouden. Hoeveel wil de politie nu niet zeggen? De problemen met het treinverkeer in een deel van de Randstad duren nog tot vannacht, zegt de NS. Het komt door een brand in een transformatorhuisje in Woerden, waardoor er daar langs geen treinen van en naar Utrecht meer kunnen. Er kwamen ook 3 volle treinen stil te staan. De passagiers daarvan zijn met bussen geëvacueerd. En Elon Musk is nu officieel de eerste biljonair ter wereld. Doordat zijn bedrijf SpaceX naar de beurs in New York is gegaan, is zijn vermogen nu meer dan $1,000 miljard. Musk was al de rijkste man op aarde. Nummer 2, Larry Page van Google, heeft slechts 300 miljard. Ik heb het weer nog voor je. Hier en daar kans op een bui vanavond. Ook morgen gaat het regenen, vooral in het noordoosten. Het wordt dan een graad of 18. En tot zover het 538 nieuws.
8: Wat zou je doen, man? Als je gewoon 1,000 miljard hebt.
9: Alles.
8: Ja, maar wat is het eerste? Wat ga je doen?
9: Ja, nee, dat weet ik niet. Ja, stoppen met werken, denk ik.
7: Nee, ik zou altijd bij jullie blijven zitten.
8: Ja, dat sowieso.
9: Ach, jongens.
7: Dat voelt toch niet als werken, deel?
9: Het is de allerleukste baan ter wereld, hè, wat wij zitten te doen.
8: Maar wat ga je dan doen?
9: Maar met 1,000 miljard ga je toch alles doen wat je kan doen. Met 1,000 miljard kan je op vakantie naar Mars.
7: Ja, maar waarom zou je dat willen? Het is toch hier gezelliger dan op Mars?
8: Ja, wat is er op Mars?
9: Nou ja, dan ga je toch dingen... Dan ga je toch,
7: zit je daar?
9: Voordat je dood gaat, allemaal dingen doen die je leuk vindt.
8: Ja, maar ik vroeg gewoon, wat is het eerste? Want je kan de hele wereld redden. Je kan, wat is het, 40% van de bevolking?
7: Nou, dat zou ik ook doen. Maar ik zou denk ik als allereerste jullie lekker mee uit eten nemen.
8: Nou,
7: naar de Red Sun, waar alle BN'ers altijd heen gaan.
8: Ja, leuk.
7: Bekende Japanse zaak.
8: Nee,
7: gaat dat niet.
8: Nou, wat goed. Het verkeer, 2 vertragingen. Eentje op de A1 in de richting van Osnabrück voor de Duitse grens. 5 minuten. En op de A50 tussen Arnhem en Os bij Ewijk, 19 minuten. Flitsers, die heeft Dylan.
9: 6.
8: Wat is er?
9: Ja, dat Eva 1,000 miljard heeft en dat ze dan bij de Red Sun wil eten.
7: Ja.
9: Waar alle mediacontracten afgesloten worden.
7: Ja, daar wil ik ook een keer zitten.
8: Nou, lekkere sushi hoor.
9: Heerlijk. 6 flitsers op dit moment op de A1 te beginnen tussen Amersfoort en Eemnes bij 39,1. Op diezelfde A1 tussen Deventer en Apeldoorn bij 97,8. En op de A2 tussen Den Bosch en Eindhoven bij 137,0. Nog eentje op de A2 tussen Maastricht en Echt bij 236,3. Op de A6 tussen Emmeloord en Lelystad bij 98,7. En de laatste voor nu op de A37 tussen de Duitse grens en Hogeveen bij 39,6.
10: Het verkeer werd mede mogelijk gemaakt door Vodafone Business. Cyberveiligheid voor veilig ondernemen.
11: BMW Rijplezier is altijd veelzijdig. En de plug-in hybride modellen illustreren dit als geen ander. Met een dynamische kracht in beide aandrijflijnen en een groot elektrisch bereik voor uw dagelijkse kilometers. Comfortabel en efficiënt, zowel op korte als lange ritten. Iedere dag elektrisch, ieder moment. BMW. Ontdek alle voordelen op bmw.nl.
12: Lekker lezen op vakantie, Cassie! Want met Kobo Plus geniet je tijdens je vakantie nu van meer dan 1 miljoen boeken. Zonder ergens aan vast te zitten. Probeer Kobo Plus nu 30 dagen gratis via Bol.
11: Ontdek de BMW X3 plug-in hybride. Nu vanaf €464 netto bijtelling per maand. Plan je proefrit op bmw.nl.
13: Bij Grando krijgt u meer dan alleen een keuken of badkamer. Van ontwerp tot realisatie volledig ontzorgd. Bezoek een van onze showrooms. Grando, sinds 1965.
14: Hoi, Freek hier van Essent.
6: Vandaag de dag vraagt om energie waar je zeker van bent. Daarom zorgen we er bij Essent voor dat energieoplossingen werken en blijven werken. Voor jou, zonder gedoe. Dat is al 100 jaar de zekerheid van Essent. En als je nu kiest voor zekerweters van Essent, krijg je een scherpe deal voor een vast energiecontract. En weet je zeker dat je energie in goede handen is. Kijk op Essent.nl.
14: Alleen bij Radio 538 vind je kaarten voor het WK voetbal. Luister volgende week donderdag en reis met z'n tweeën naar Amerika voor de derde poolwedstrijd. Tunesië-Nederland.
15: Bas en Dylan.
9: Zijn we met zometeen hoog bezoek. Wolter Kroes in het huis.
16: En dit is Bruno Mars. Radio 538.

0: vriendjes.
1: Wat goed dat je er bent. Is het druk zo rond het WK?
0: Het is wel een gekhuis.
1: Ja?
0: Ja, het is echt wel een gekhuis. Het was al druk. Maar ja, door dat voetbal komen er natuurlijk extra dingetjes bij. Ga ik een paar dingen voor jullie doen. Zondag ben ik onder andere bij jullie in dat café.
1: Ja, ja, de middagshow, ja.
0: Ja, dat wordt gezellig.
1: Heel leuk.
0: Maar je merkt wel, als Nederland het goed gaat doen, gaan we er natuurlijk allemaal vanuit.
1: Ja.
0: Dan komen er hele grote extra evenementen weer bij. Ja, dan wordt het natuurlijk helemaal spuugdruk.
1: En maakt het dan nog uit dat we, ja, dat we nu qua wedstrijden zo allemaal diep in de nacht verscholen, in de avond zitten? Merk je dat de tendens...
0: Het is wel minder.
1: Ja?
0: Het is wel minder
1: ja.
0: Als andere jaren. Normaal had je altijd die grote sporthallen, feesthallen, feesttenten, grote schermen. En dat merk je dat dat nu even niet zo is. Het is meestal cafeetjes, hè. Nu heel veel cafeetjes die zijn ermee bezig. Maar ja... Ik klaag niet, want de agenda zit vol. Ja.
2: Het is toch ook wel knus, lekker in het café.
0: Is wel leuk. Ja, superleuk. Bij jullie ook zondag, dat vind ik ook te gek.
1: Ja. Ik vind het wel mooi, want jij Mr. Positivo natuurlijk. Jij zegt, ja, dan gaan we er maar vanuit dat we ver komen. Ben je dan iemand die dan echt zo positief gesteld is altijd als het gaat om...
0: Ik heb
1: de
0: laatste twee wedstrijden gezien.
1: Ja, daarom,
0: Ik weet niet hoe ik daarover verder moet nadenken, maar...
2: Sparen hun krachten.
0: Volgens mij tovert die Ronald Koeman iets uit zijn hoge hoed vandaan of zo, waardoor het in één keer goed gaat.
1: Ja. Denk je, ja?
0: Nou, dat hoop ik. Ja, ik moet toch positief blijven?
1: Absoluut.
0: Ja, ik kan er niet zeggen als Mr. Viva Hollandia dat er geen kloten terecht komt.
1: Nee, dat is wel waar, ja. Dat is wel
0: dat
1: waar.
0: Dat kan echt niet, jongens.
1: Nee. Ik wil eventjes wat... Dil, je hebt een gigantische schaal naast je staan.
3: Ja.
1: Dat vergt een klein beetje uitleg. Dil is volgende week jarig. En geef morgen een feestje. Dus we hadden onszelf als doel gesteld, je moet een eigen shortje.
0: Hoe oud
1: word
0: je, 21?
1: Dat was maar zo. Nee, 29.
0: 29. Mooie leeftijd, man.
1: Dus we hebben het boetje hebben we ontwikkeld. Ben je van de shortjes of blijf je daar ver van weg?
0: Nee, maar gewoon één.
1: Oh, kijk. Wil jij deze doorgeven aan Wolter? Dan doen wij er ook even eentje mee.
0: Houden we het wel bij één, hè? Want ik moet straks nog naar Lelystad.
1: Wij drinken er eentje bij. Maar heb je...
0: Gezellig?
1: Ja. Toch...
0: Proost, jongens.
1: Proost.
0: Happy birthday to you. Happy birthday to you.
1: Heb je adviezen? Ik bedoel, zeg maar... Adviezen? Ja, man wordt 29. Viert het morgen groot. Zijn er adviezen?
0: Heeft die verkering of niet? Ben je vrijgezel?
1: Nou, dat ligt een beetje ingewikkeld. Niet van die moeilijke honden. Niet van die moeilijke vragen.
0: Nou, dan zou ik het wel weten als ik 29 word.
1: Perfect advies. Route Soleil ga je zo meteen doen.
0: Ja, zeker. Lekkere plaat.
1: Ja, nou, dat kan je wel zeggen. Het is waanzinnig. Energiek feest.
3: Nou, weet je, ik vond het wel mooi, even heel snel, want ik hoor dat jij door wil.
1: Ja, ik heb dat...
3: Precies. Maar ik zag de videoclip, daar zag het bij een soort carpool karaoke.
0: Ja, met al mijn kids erin.
3: Maar moet jij niet zo'n programmaatje gaan maken?
0: Zou wel leuk zijn, hè?
3: Dat lijkt me echt leuk. Jij lijkt me gewoon echt zo'n leuke gast om bij je in de auto te stappen en lekker liedjes te zingen en gewoon een beetje slap te houden over het leven.
0: Ik heb er nog niet over nagedacht.
3: Soort bij Andy in de auto, maar dan met muziek.
0: Ik vind Andy wel echt gek, hoor. Ik kon er wel verschrikkelijk om lachen om die man. Die had wel iets unieks. Het zou kunnen, hè?
3: Ja, wie weet. Toch leuk, man, voor op YouTube of zo.
0: Ga je mee dan?
3: Ik ga dan mee, ja. 100%.
0: Nou ja, misschien ook wel leuk voor TikTok.
1: Leuk voor TikTok.
3: Ja, dan doen we toch, voordat we dat programma gaan maken überhaupt, gaan wij dat er een keertje doen.
0: Even afgesproken.
3: Ja, leuk. Doen we dat.
0: Afgesproken.
1: Zometeen, live, Route Soleil.

0: 538, you're the Just and Turn the Lights Off.
1: Het is de vrijdagavondshow in het huis Wolter Kroes. Wolter, ben je er klaar voor?
2: Ik ben er helemaal klaar voor, vriend.
1: Dames en heren, Wolter Kroes en Roet du Soleil! Yeah.

0: wel.
1: Ja, je blijft natuurlijk hangen, want het kan natuurlijk niet zo dat als het WK afgetrapt is, dat je niet ook nog even FIFA gaat doen zometeen. Logisch, logisch, logisch.
2: Gaan we samen doen.
1: Uiteraard, uiteraard. En het nieuws van Eva zometeen, wat heb je?
3: Ja, een vrij dwingende manier van een bedrijf om te aan te geven hoe ze graag zouden willen dat hun werknemers eruit zien.
4: Morgen barst het los. Glory Collision 9. Live vanuit Ahoy Rotterdam. De beste kickboxers ter wereld. Keiharde clashes. Pure topsport.
5: Het is spektakel.
4: Kijk live mee op 13 juni vanaf 4:15. Exclusief op Kijk. Koop nu je livestreamticket via kijk.nl/glory.
6: Even 30 jaar op sabbatical? Ja, want met de droomsalaristrekking van Staatsloterij maak je kans op 10.000 euro per maand. 30 jaar lang. Belastingvrij. 1 juli kan het gebeuren. Koop dus nu je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
7: Ik wil als dino.
8: Aan de start van de avondvierdaagse verschijnen is al een sport op zich. Daarom helpt ASR als trotse hoofdsponsor om wandelen makkelijker en leuker te maken. Ontdek op asr.nl de ultieme avondvierdaagse checklist en hoe je beloond wordt voor wandelen. Dit doet ASR voor jou en een gezondere samenleving. ASR doet het.
6: Word nu abonnee en krijg een gratis extra staatsslot voor de 1 juli droomsalaristrekking.
9: Bij Lidl wensen we Nederland het allerbeste. En dat kunnen we goed gebruiken, want er moet weer flink gesupported worden. Daarom deze week met Lidl Plus Italiaanse kersen. Een halve kilo voor 1,99. Lidl, official fresh partner van Team NL.
10: Weer niks in huis. Geen maandverband. Niks. Volgende keer meld ik me ziek.
11: Verzorgingsarmoede maakt je wereld steeds kleiner. Daarom komt Kruidvat in actie. Help je ook mee? Nu alle Libressen 1+1 gratis voor jou en 1 gratis voor een gezin in armoede. Kruidvat.
12: Lidl is de beste supermarkt in groente, fruit en brood. Met deze week paprika mix 500 gram voor maar 99 cent. Lidl, je verdient

0: klinkt het.
1: Social Deal Hotel Deals, take 1 en actie, bo!
2: Oh, ontdek de beste hoteldeals en meer op socialdeal.nl.
3: Oké.
2: Social Deal, deals die je niet mag missen.
4: Bij HEMA houden we echt van oranje. Daarom deze week alle oranje tompoezen 1 plus 1 gratis. Ga direct naar de winkel of bestel op hema.nl.
2: Ontdek ook de beste hoteldeals op socialdeal.nl.
5: Vandaag tekenen Bas en Lotte een koopcontract. Net als 510 andere starters. En dan begint het wachten. Met Zeker Starten van ABN AMRO heb je na het tekenen van je eerste koopcontract binnen 3 dagen al duidelijkheid over de financiering. Vraag naar de voorwaarden. Eerste huis kopen? Begin goed voorbereid. Voor ieder begin. ABN AMRO.
6: Je hebt deals en je hebt Doei deals. Deze week 8 dagen Spanje voor minder dan €499 per persoon. Boek nu bij TUI.
5: Zeker starten is nu tijdelijk gratis. Ga naar abnamro.nl/zekerstarten.
7: Het is heerlijk om je huis te laten schilderen. Maar die rekening betalen? Nee joh. Jij doet het lekker zelf. Met Gamma, de nummer 1 in verf.
5: Dat zeg ik.
8: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
9: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
8: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
9: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
7: Beetje kleur in huis? Doe het lekker zelf met de Gamma kleurtesters. Laat elke kleur mengen en test het gewoon thuis. Met de voordeelpas, nu 1 plus 1 gratis op Gamma kleurtesters.
10: Jij gebruikt energie op jouw manier. Daarom zie je in de slimme RegelNeef-app van Energie Direct naar welke apparaten in huis de meeste stroom gaat. Handig voor als je een gamende puber thuis hebt. In 1 app snel zien waar je kunt besparen. Met Energie Direct.
11: Veel Nederlanders gunnen zichzelf een kleine pauze. Dat kan nu ook met onze nieuwe kleine cryptomunten.
12: Dus ook voor jouw geld, investeer een beetje in jezelf.
13: Met cryptomunten, de nieuwe zachtzoete drop van kleine.
14: Vier op zaterdag 20 juni midsommar bij IKEA. Met Zweedse tradities en zomerse activiteiten. En draai aan het rad, waarbij je kans maakt op een reis voor 4 personen naar Smoland in Zweden. Tot dan, IKEA. Een wereld aan ideeën.
15: Sterretje, ook op zaterdag open. Kom langs.
16: Opgelost. Autotaalglas.

0: getoonde prijs. Alles voor je vakantie vind je bij Bol.
1: Get ready for the OG.
2: All y'all bitches wanna look like me.
3: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker Lipton.
4: 18 plus speelbewust.
5: Ja. Echt serieus?
6: Oh,
5: wat een geld.
7: 18.000. Godverdikke me.
8: En ben jij de volgende postcode loterijwinnaar?
9: Sporten? Het dagelijks leven, dat is pas topsport. Gelukkig is er nu Optimaal Proteïne Extra. Een dagelijkse portie proteïne met extra vezels en multivitamines in een handig flesje. Zo kan jij weer even door. Optimaal Proteïne Extra. Smaakt lekker, voelt goed.
8: Nieuw, de bonustrekking. 1 op de 5 postcodes wint. En iedereen krijgt een lotcadeau. Activeer jouw lot op postcodeloterij.nl.
4: 18 plus speelbewust.
10: De vrijdagavond van 538.
11: Bas en Dylan.
12: Zijn we, het is 8:40. Wolter Kroes nog steeds in de studio. En Eva heeft het nieuws.
13: Ja, een softwarebedrijf die dacht... wij geven onze werknemers een boek met allemaal plaatjes van de kleren... die wij graag zouden zien dat zij dragen. Het is een soort lookbook heet dat dan eigenlijk. Hoofdpersoneelszaken die zegt erover, ja, zo voorschriften... dat is natuurlijk een beetje ouderwets. Dus wij dachten, het lookbook, dan kan je een beetje de gewenste vibe zien. Maar ik heb eens even gekeken.
12: Wat is dat voor Noord-Korea-praktijk?
13: Nou, het ziet er echt Noord-Korea uit. Want er staan dus allemaal plaatjes bij van schoenen... die ze dan graag zouden willen dat de werknemers dragen. Nou, dat is echt best wel... Ja, wij werken natuurlijk in een heel losjes bedrijf. Nou, Wolter, ik kan me voorstellen... jij mag ook wel zelf kiezen waar je aan doet.
14: Denk het wel.
13: Maar echt van die schoenen met gespen... en vrouwen toch het liefst op hakken. Ja, lijkt me verschrikkelijk.
14: Een beetje Donald Trump verhaal. Die doet ook, al zijn ministers moeten allemaal zijn schoenen dragen.
13: Ja, klopt. Ja, en die zitten helemaal niet lekker schijnt.
12: Nee, van die veel te grote dingen.
15: Ja, maar wat jij zegt, Noord-Korea. Ja, maar wel, weet je, daar, als je daar naar de kapper gaat, kan je gewoon kiezen uit 5 kapsels of zo.
12: Ja, ze hebben 10 goedgekeurde kapsels voor mannen bijvoorbeeld. En dat zijn allemaal dingen uit die Kim-familie. Weet je, je moet er een beetje hetzelfde uitzien. Dat is de standaard.
13: Ja, naar recht.
12: Ja, dat is zo bizar, toch? Maar kun je het je hier voorstellen?
15: Nee. Nee, het is helemaal, elk jaar gaat ook weer iedereen zo die discussie van... kan je een korte broek aan naar je werk? Dan word je ook zo scheidsziek van die mensen die daarover... Tuurlijk kan dat, joh. Ik vind... trouwens... Bij teenslippers trek ik de grens.
12: Ja, vind je niks?
15: Nee, teenslippers.
13: Ja, dat vind ik echt een strand.
14: Nou, ik heb ze wel aan, hoor, af en toe. Ja, niet op het podium.
15: Nee, maar dat bedoel ik. Maar
14: ik heb het één keer gedaan, toen kreeg ik ruzie met mijn geluidsman.
12: Ja, echt?
14: Nooit meer aan op het podium.
13: Maar waarom je geluidsman dan?
14: Ja, die houdt mij in de gaten natuurlijk. Daar ben ik altijd mee op pad met pet.
13: Oh.
14: En die zag dat ik dus op het podium met teenslippers stond. Ja, met zo'n bieropener eronder. Dus het zijn wel hele gave slippers. Maar ja, pet, dat ga je dus nooit meer doen. Ja, dat heb ik ook nooit meer gedaan.
15: Maar was je gewoon optreden op het strand? Of bij een strandtent?
14: Ja,
15: gewoon
14: voor een festival. Ja, witte broeken aan. Dat is bloedheet. En ik had teenslippers aan.
15: Oh, ja,
13: ook wel een beetje Ibiza boy.
14: Ja, is toch lekker.
12: Maar teenslippers zijn er toch nooit? Ik begrijp dat niet. Dat mensen...
15: Zit niet lekker?
12: Nee, dat zit helemaal niet. Bij het zwembad, dan snap ik het nog.
14: Heb je wel eens, ik mag geen merken noemen, maar heb je wel zo'n Reefs gezien? Dat zijn wel te gekke teenslippers.
12: Ja, maar dat zo tussen die tenen zit. Ja,
13: dat is even wennen, maar als het dan eenmaal gewend is, is het lekker.
12: Maar ik hoef toch lekker ze meteen. Dat begrijp ik niet helemaal.
14: Ja. Nou ja, dat kan.
13: Ja. Ja, en dan zo heeft iedereen zijn eigen
14: ding. Zo is het als ik naar mijn huis in Spanje ga, is het eerste wat ik doe meteen slippers aan.
15: Ja, dat geloof ik.
12: Dat zou ik ook wel doen, hoor.
15: Dat doe ik naar mijn huis in Spanje ga.

0: Goedenacht, Davina Michel en Stil Champagne.
1: De vrijdagavond van 538.
0: We hebben het net buiten de uitzending een beetje over. Jouw dochter, Wolter, is nou ja, echt geloof ik 5 keer of zo bij K3 geweest.
2: Pamela.
0: Ja.
2: Die is helemaal gek van K3. En ze is 27, hè?
0: Ja. Maar ik vond het zo mooi, want jij zei ja, zeg maar, ik ben er zelf niet geweest, ik moest optreden. Maar als ik daar was geweest, had ik ook moeten huilen.
2: Ja, ik ook staan janken, als ze opkwamen. Ja, maar ik vind dat is jeugdsentiment. Weet je, ik heb het ook met mijn kids, toen ze nog heel klein waren, 4, 5 jaar oud, zongen wij elke keer liedjes van K3 in de auto. Als ik naar mijn Ahoy-concert ging, die uitverkocht was, dan zongen we in de auto met Pam K3. Ja. En toen was dat kind nog zo klein. En dat zijn gewoon gevoelens die... ja, dat komt weer terug.
0: Ja.
3: Bij welk nummer ga je breken dan?
2: Kijk nog eens één keer diep in mijn ogen of zo, dat liedje. Dat zong ik altijd met Pam. Nou ja, oh ja, lele, biggetjes. En noem ze allemaal maar op.
3: Als je ze aanzet, zing ik ze allemaal nog mee.
2: Dat is bizar.
0: Ja, maar ik was afgelopen weekend en ik voel dat ook. Ja, ik ben denk ik van dezelfde leeftijd ongeveer. Ja, je bent er gewoon mee opgegroeid.
2: Ja.
0: En daarbij is gewoon, het was een super vette show. Dus ik denk dat er veel mensen toch hebben staan huilen, hoor.
2: Maar het is bizar. Als je die beelden terugziet, dan zie je echt gewoon grote kerels hier staan janken.
0: Ja.
2: Maar het was dat heeft puur te maken met het sentiment wat je met je kinderen meegemaakt hebt vroeger. Met K3. K3 is een soort de ABBA van België.
0: Ja, dat is zo. Denk ik echt van dezelfde grootte. Viva Hollandia, dat is natuurlijk nu weer helemaal hip en happening. Ja. Ik zat me dit af te vragen. Kijk, ook buiten WK's en EK's wordt hier natuurlijk veel geluisterd. Maar in zo'n jaar, dan krijg je op een gegeven moment het strookje van de Buma. Ja, daar kijk je toch echt verlangend naar uit.
2: Nou, ik denk dat vooral die Duitsers ernaar uitkijken die hem in het echt geschreven hebben. Viva Colonia, de Heuners.
0: Ja.
2: Ik denk dat die lachen.
0: Ja, die zullen wel in de handje
3: krijgen. Die heb jij goed rijk gemaakt.
2: Weet ik niet. Nou, ze waren zelf wel steenrijk, hoor.
3: Ja, maar ik denk dat jij wel hebt gehoord.
0: Dat legt jou toch ook geen windeieren? Dat kan ik me niet
2: voorstellen. Het is vooral de optredens.
0: Ja?
2: Ja? En het mooie van Viva is, ik heb het al een paar keer verteld, het gaat helemaal niet over voetbal, hè. Het gaat over we houden van het leven, de liefde en de lust. We feesten door tot 's avonds laat, nog lang niet uitgeblust. Dus het is een plaat die overal kan. Hij kan bij Max Verstappen, hij kan bij tennis, hij kan bij voetbal, hij kan bij schaatsen. En je hoort hem overal, waar Nederland op één staat of presteert. Tadadadadum, hoor je hem. Dus het is eigenlijk een tijdloze plaat die het hele jaar door hoort. Alleen tijdens het WK, ja, als die gasten nu goed gaan spelen, ja, dan schiet er bij mij ook weer de tranen in mijn ogen.
0: Ja. En is er één optreden, één keer dat je Viva Hollandia hebt gedaan, waarvan die gewoon bovenaan staat?
2: Aan jullie, 538, 2008, 2009 denk ik was dat, Koninginnedag. 2008 denk ik.
0: Ja?
2: Dat was ook het jaar dat Nederland toen goed speelde tegen Bern. En toen hoorde ik mezelf Viva zingen op het journaal, want we waren in Zwitserland.
0: Oh ja.
2: En dan hadden ze het over die super Hollander, die zijn ganz goed, mooi publiek, geweldig die Nederlanders. En dan hoorde je mijn Viva op het journaal en dan zag je dat publiek helemaal uit zijn stekker gaan. Ja, dat was voor mij wel een kippenvel moment.
0: Was dat jaar met 3-0 tegen Italië en 4-1 tegen Frankrijk?
2: Volgens mij wel.
0: Maar
2: toen kwam Viva ook op 1. En het leuke is, jullie collega Edwin Evers, die had dit bedacht, hè. Want wij hadden die plaat, we houden van het leven, de liefde en de lust. Toen zei die Kroes, jij hebt volgens mij de grootste voetbalhit ever gemaakt. Maar maak er eens een voetbaltekst op. En dat hebben we toen gedaan. We houden van het voetbal, we gaan er tegenaan. Het legioen, dat laat de leeuw niet in zijn rempje staan.
0: Ja.
2: En Edwin zei, ja, nou ja, als je dat kan maken, maar ja, dat ga je niet meer redden. Volgende ochtend om 7 uur stond ik bij het hek met een cd'tje. Waren we de studio ingegaan. Ja, diezelfde dag nog nadat ik het interview bij Edwin had, zijn we diezelfde dag de studio ingedoken, koortjes opgebeld, alles bij elkaar gehaald. En de volgende ochtend stond ik bij het hek. Hij kwam en zei, wat kom jij nou doen? Toen kwam hij met die A8 nog aanrijden. En dan gaf ik aan hem, die hebben het toch niet geflikt. Toen draaide hij hem. Nou, 2 weken later of 3 weken later stond hij op 1.
0: Ongelooflijk.
2: In de top 40. Geweldig.
0: Oh,
2: maar toen was het ook echt Nederland die kon kampioen worden.
0: Ja.
2: Dat was echt bizarre goede wedstrijden waren dat toen.
0: Ja. Toen gingen we het al vrij snel in de knock-out fase. Gingen we er
2: maar toen ging FIFA ook van nummer 1 in één keer terug naar 20 in de top 40. Ja.
0: Maar je ziet nu ook, weet je, je hebt wel de toon gezet. Ik bedoel, er zijn een hoop merken, bedrijven die er mee proberen te liften. Een hoop artiesten die liedjes uitbrengen. Ja. Heb je iets gehoord ergens in een reclame? Of iets
2: waarvan
0: je
2: Samen denkt, wel te vind ik wel een hele goede plaat.
0: In die Albert Heijn reclame?
2: Ja, die vind ik echt wel goed. Ja. Dat heeft die jongen goed gedaan. Alleen het nadeel ook van die plaat is, het gaat echt over voetbal. Dus als het WK voorbij is, Dan ligt die stil, die plaat. En dan moeten ze weer een nieuwe maken. En FIFA is gewoon tijdloos. Ja. Het hele jaar door. Ja. Ik zing hem ook 140 keer per jaar. Ik eindig mijn show altijd met FIFA. Nou, dan ontploft de boel.
4: Heb je ooit gehad dat het niet zo was?
2: Nee, is nog nooit gebeurd.
4: Nee, toch?
2: Nee. Twee liedjes, de hele nacht liggen dromen. En FIFA, dat zijn de twee die altijd... Ah, nog veel meer liedjes, jongens. Maar
4: FIFA, te veel om te noemen.
2: Op FIFA gaat de tent helemaal nog één keer ontploft die op het eind.
4: Ja, tuurlijk. Ja, jij gaat hem uiteraard live doen binnen nu en enkele minuten. Want ja, komende zondag is het zover. De eerste poolwedstrijd van het Nederlands elftal tegen Japan.
2: Ja, en dan zing ik hem weer bij jullie. In de kroeg.
4: In de kroeg bij Frank en Aydin. Ja, zeker.

0: Taylor Swift.
1: I Knew It, I Knew You is deze week de favorite.
0: Ja, en komende zondag staat Wolter ook in de kroeg van de 538 middagshow natuurlijk. Daar kan je eventueel nog naartoe. Wolter, ben je er klaar voor?
2: Helemaal.
0: Helemaal goed. Dames en heren, mag ik een gigantisch groot applaus voor Wolter Kroes. Yeah. En Viva Hollandia! Yeah.

0: dat is...
1: Ja, toch weer goed. Ja.
2: Ik kan dit denk ik echt... Ik kan dit letterlijk 1000 keer achter elkaar horen, denk ik.
0: Ja, het mooie is, normaal gesproken zetten wij artiesten ook altijd in de live stage. Maar voor Wolter maken we graag een uitzondering om het gewoon in de studio te doen.
3: Ik vind dit veel leuker.
0: Ja, leuk, man.
3: Ik vind dit veel leuker, dit.
2: Oh, wat heerlijk. Komende zondag ben je er dus bij. In de kroeg van de 538-middagshow. Dat wordt waanzinnig. Dank voor je komst. En ja, succes met de komende weken. De volle agenda.
3: Ik ga nu naar Lelystad met een rotgang.
0: Heel goed.
3: Dankjewel, jongen.
0: Wolter, dankjewel. Veel liefst.
3: Hoi, hoi.
0: Nog even één keer applaus doen.
3: Ja, applaus voor Wolter.
2: Hey, welkom. Het is de vrijdagavondshow. En we gaan zo meteen kip of ei spelen. Dat is een spelletje wat we iedere avond doen. En sinds kort ook op vrijdag. Het is doodsimpel. Je krijgt twee opties. En de vraag is welk van de twee bestond eerder. Kun je super tof 538 strandlaken mee winnen. Dus doe even je best en laat weten welke eerder was.
0: Ja, met vandaag. Wat was er eerder? De scooter of de bromfiets? Je kan je antwoord insturen via de app van 538. Je antwoord insturen via de app van 538. Maak dus kans op een 538 strandlaken. Dus wat was er eerder? De scooter of de bromfiets? Kom maar door via de app van 538.
4: Hey, baas van een busje. Mag jij straks de stad nog in? Vanaf 1 januari 2027 verandert de situatie. Dan gaan de zero-emissiezones ook gelden voor bestelauto's met emissieklasse 5. Die mogen er vanaf dat moment niet meer in. Heb jij zo'n bus? Bereid je op tijd voor, want de maanden vliegen voorbij. Doe nu de kentekencheck om te zien tot wanneer jij toegang hebt. Ga naar opwegnaar6.nl.
5: Nu bij Coolblue. WK-deals. Van televisies en beamers tot friteuses en koelkasten. Bekijk onze voorzetjes en score ze op Coolblue.nl of in de Coolblue-app. Vandaag besteld, morgen juichen.
6: Boek de mooiste bestemmingen voor de zomervakantie op dereizen.nl of in een van onze winkels. Profiteer nu van de allerbeste last-minute deals en krijg tot wel €600 korting. D-Reizen. Live your dreams.
7: En weet je wat ook fun is? We vieren 60 jaar Suzuki in Nederland met veel voordeel. Zoals €1600 korting op de Suzuki Swift. De allerzuinigste mild hybrid van Nederland.
6: Wil jij een gratis schreeuw van de leeuwhanddoek scoren? Boek dan nu je reis bij D-Reizen.
8: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag. Hebben we alles? Mountainbike? Check. Fietsendrager? Ah, vergeten. Dan moet je nog even langs AWB, want daar vind je alles voor een relaxte vakantie. Zoals een fietsendrager, nu met €100 korting. Ook in de webshop. AWB en gaan.
9: Staan de Eru Prestige borrelkazen al op jouw borrelplank? Het zijn unieke smeerkazen gemaakt met echte brie, geitenkaas, truffel en roquefort. Heerlijk om te dippen en te smeren. Zo loopt de borrel lekker gesmeerd. Eru Prestige borrelkazen.
8: AWB Zomeralert. Nu giga vakantievoordeel. Van doorlopende reisverzekering, Wegenwacht Europa, tot de perfecte wandelschoen. Pak je voordeel op amb.nl en gaan.
10: Pak een podium. Ga naar podiumcadeaukaart.nl en laat je vader weer eens genieten van een onvergetelijk avondje theater of een spetterend concert. Podium Cadeaukaart. Het Vaderdag cadeau dat bijblijft.

0: Dus woehoe, naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
1: Shop de sale bij Zalando. Bespaar tot wel 50% op must-haves.
2: Wat doe ik aan voor een onvergetelijke zomer?
1: Vind de perfecte look voor elke gelegenheid en bespaar tot wel 50%. Word lid van Plus voor meer voordelen.
2: Wat doe ik aan?
1: Shop nu bij Zalando.
3: Scoor nu super voordelig tickets voor Wildlands, avonturenboerderij Molenwaard, Burgers' Zoo of Dierenpark Amersfoort. De leukste dierentuindeals vind je op tripper.nl.
4: Hey, wacht even. Hier staat alleen wel dat bouwbedrijf Uilendonk BV failliet is.
5: Weet met wie je wel of niet veilig zaken kunt doen. Check altijd het handelsregister. En beoordeel bijvoorbeeld hoe een bedrijf er financieel voor staat. KVK. Hou vast voor ondernemers.
6: Fijn weekendvoordeel bij Jumbo. Alleen deze vrijdag tot en met zondag. Wit stokbrood voor maar 75 cent. En ook fijn, biefstuk naturel per 100 gram voor maar 2,49. Een fijn en voordelig weekend. Dat is Dia van Jumbo.
7: Nu met Club Karwei, gratis accu met lader bij aankoop van Einhell accugereedschap. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
8: Lekker lezen op vakantie, Cassie. Want met Kobo Plus geniet je tijdens je vakantie nu van meer dan 1 miljoen boeken. Zonder ergens aan vast te zitten. Probeer Kobo Plus nu 30 dagen gratis via Bol.
9: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel? Of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf? Het kan allemaal binnen ieder budget. Bijvoorbeeld naar Bonaire. Boek nu de beste last minutes op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI. Live happy.
10: Een duiverend applaus voor de afgestudeerden!
11: Zo klinkt de mooiere toekomst. De kinderen die zorgeloos kunnen studeren. Breng je toekomstdromen dichterbij. Kom sparen bij de bank die denkt aan jou en aan je toekomst. Nu al zin in morgen. ASM Bank.
12: De eerste goal. De eerste crush. De eerste rit. Elke eerste keer inspireert. Nieuw, de Kia EV2. Een compact design, vol slimme technologie en een rijbereik tot 453 kilometer. Nu met inruilvoordeel tot 3000 euro. Boek je proefrit op kia.com.
13: Kia. Movement that inspires.
11: Open nu gratis ASN Sparen en krijg 25 euro. Voor jou of voor de ASN Foundation. Bekijk de actievoorwaarden op asnbank.nl.
14: 538 Nieuws.
15: 8 uur. Goedenavond, ik ben Eva Vloon. Pakistan zegt dat er een akkoord is tussen Iran en Amerika. Ze zijn het eens geworden over de tekst van een vredesdeal, schrijft de premier van Pakistan op X. Volgens hem is vrede nog nooit zo dichtbij geweest als nu. Pakistan bemiddelt in het conflict tussen Iran en Amerika. Er is al 100.000 euro opgehaald voor de nabestaanden van de dodelijke aanrijding gisteren in Zeeuws-Vlaanderen. Het is om ze te helpen met de begrafeniskosten. Bij de aanrijding kwamen 3 kinderen en het schoolhoofd om het leven. De bestuurder zit vast. Ja, problemen in Ter Apel dan. Het nieuwe Europese asielsysteem werd vandaag ingevoerd en door een storing in het registratiesysteem moesten asielzoekers langer wachten en werden sommigen weggestuurd. Het leidde tot veel frustratie en onzekerheid. Het nieuwe systeem deelt sneller gegevens van asielzoekers tussen Europese landen. En de eerste keeper, Bart Verbrugge, heeft weer meegedaan aan de besloten training van het Nederlands elftal in Kansas City, zegt de KNVB. Hij lijkt daardoor fit voor de wedstrijd tegen Japan van zondag. Verbrugge raakte geblesseerd bij de oefenwedstrijd tegen Oezbekistan. De afgelopen dagen kon hij daarom niet meetrainen met Oranje. Heb ik het weer nog voor je. Hier en daar kans op een bui vanavond. Ook morgen weer regen, vooral in het noordoosten dan. Het wordt dan een graad of 18. En tot zover het 538 nieuws.
16: Stel de verkeer, er zijn 3 vertragingen. Eentje op de A1 tussen Hengelo en Osnabrück voor de Nederlandse grens, 6 minuten. En op de A12 tussen Arnhem en Oberhausen voor diezelfde grens, 9 minuten. A50 Apeldoorn-Arnhem bij Schaarsbergen, 15. En de flitsers, die heeft Dylan.
17: Het zijn er 8 op dit moment. Goed opletten dus op meerdere wegen in het land. Te beginnen op de A1 tussen Deventer en Apeldoorn bij 97.8. Op de A2 tussen Maastricht en Echt bij 236.3. En op de A4 tussen Amsterdam en Leiden bij 11.4. A6 Lelystad-Muiderberg 45.9. A16 Dordrecht-Breda 39.2. En nog eentje bij 45.7. En op de A28 tussen Meppel en Zwolle bij 98.6. Laatste voor nu op de A50 tussen Os en Eindhoven opletten bij 128.3.
18: Vandaag pak je hem bij Bike Totaal. Dat vakantiegevoel op je e-bike. Comfortabel genieten van elke kilometer. De Gazelle Chamonix C5, nu met 1000 euro korting. Met meer dan 170 winkels is er altijd één bij jou in de buurt. Bike Totaal.
19: Hoi, Freek hier van Essent. Vandaag de dag vraagt om energie waar je zeker van bent. Daarom zorgen we er bij Essent voor dat energieoplossingen werken en blijven werken. Voor jou, zonder gedoe. Dat is al 100 jaar de zekerheid van Essent. En als je nu kiest voor zeker weters van Essent, krijg je een scherpe deal voor een vast energiecontract. En weet je zeker dat je energie in goede handen is. Kijk op Essent.nl.
18: Vandaag pak je hem. Bij Bike Totaal, dat vakantiegevoel op je e-bike. De Gazelle Chamonix C5, nu met 1000 euro korting. Altijd met de vertrouwde service van Bike Totaal.
20: Bij Grando krijgt u meer dan alleen een keuken of badkamer. Van ontwerp tot realisatie, volledig ontzorgd. Kijk op grando.nl. Grando, sinds 1965.
21: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
22: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
21: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
22: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
14: Radio 538, win je kaarten voor het WK voetbal. Luister volgende week donderdag en reis met z'n tweeën naar Amerika voor de derde poolwedstrijd. Tunesië-Nederland.

0: 538. Met David Guetta. Sorry, ik moet even mijn kaassoufflé doorslikken.
1: Heb jij een kaassoufflé? Ah, gadverdamme, die dingen staan hier al sinds 5:30. Ja. Die is toch helemaal koud?
0: Ja.
1: Dat is met een kaassoufflé toch niet te doen?
0: Nee.

0: De scooter of de bromfiets?
1: Ja. Sorry, ik vind het zo'n... Wat is dit voor opgave?
0: En deze heeft regisseur Ewan verzonnen voor de verandering.
1: Ja, nee, ja, leuk. Jeroen, hallo.
2: Hey, goedenavond.
1: Hallo.
0: Zit je op de bromfiets?
1: Ja, zo klinkt het wel.
2: Ja, ben ik een beetje te verstaan als je in de auto bent?
0: Ja, dat komt wel goed. We horen dat je op de karker zit, maar het moet helemaal goed komen. We willen zo meteen natuurlijk van je horen. Welke was eerder, de scooter of de bromfiets? Maar je krijgt eerst een klein geschiedenislesje van Bas.
1: Absoluut. En laten we dan eens beginnen met de scooter. De eerste motorscooters die verschenen als compacte vervoersmiddelen met een open opstap. En op den duur werd vooral Vespa wereldwijd het bekende scootergezicht. Leuke fun fact, Vespa betekent wesp in het Italiaans. Webs in het Nederlands. Dan bromfiets ontstond als fiets met hulpmotor voor betaalbaar dagelijks vervoer. In Nederland was hij immens populair, vooral bij de arbeidersklasse. In 1996 werd trouwens het bromfietscertificaat ingevoerd. Was je dan geboren voor 1980, dan mocht je dus gewoon bromfiets rijden.
0: Ja, zonder bromfietscertificaat, want dat was dan nog een soort regeltje. Dat mocht dan. Heerlijk, gewoon lekker ideaal.
1: Wat veilig. Goed, de vraag is, wat was er eerder, de scooter of de bromfiets? Zeg het maar, Jeroen.
2: Ja, ik denk de scooter.
0: Jij denkt de scooter.
2: Ja, en dat is eigenlijk een beetje een gok, want er staat nergens bij dat ik een keer heb gehoord, gelezen, dat de Solex. De eerste brommer is. En die is pas sinds na de Tweede Wereldoorlog. Dus dan kan het niet anders dat dan in dit geval de Vespa dan eerder zou moeten zijn.
0: Oké. Nou, het mooie is, zowel de Solex als de Vespa waren niet de eerste scooters of bromfietsen. Dus het wordt nog spannend. De scooter komt namelijk uit 1916. En de bromfiets uit 1920. Dus de scooter was hier!
1: Jeroen, gefeliciteerd. We sturen 50 jaar strandlaken jouw kant op.

0: Afrojack en Never Forget You bij 538. Het is de avondshow.
1: Met binnen nu een 30 seconden Kensington en Live In 4 na een kort intermezzo.
2: Bas en Dylan vragen zich zoals elke dag af, is AI al grappig?
3: Waarom is Michelle Cox een eigen condoomlijn begonnen? Omdat ze wilde voorkomen dat er nog meer realitysterren bijkomen. Ja.
2: Het antwoord is...

0: Jean-Paul, Alexis Jordan en Got to Love You. Zometeen een nieuwe dier wat een huisje zoekt.
1: Ja, met een hele grappige naam dit keer.
2: Oh,
1: eigenlijk voor de naam moet je alleen al blijven luisteren.
0: Nou, leuk. En dan heb jij zo meteen ook nog het nieuws, denk ik. Of
1: ja, toch wel een nieuwe obsessie van mij. De huizen op AliExpress, die zijn zo goedkoop.
2: De huizen?
1: Je kan dus huizen kopen op AliExpress. Daar ga ik je zo alles over vertellen.
3: Het grootste sportevent ter wereld. Brengt 48 landen en miljoenen voetbalfans samen. Voor een maand vol strijd, spanning en spektakel. Het WK Voetbal 2026. En volgende week donderdag komt bij Radio 538 jouw voetbaldroom tot leven. Luister naar de ochtend- en middagshow Win. En je vliegt met z'n tweeën naar Kansas City, Amerika. Met $538 zakgeld, 3 hotelovernachtingen. En je gaat naar de derde poolwedstrijd Tunesië-Nederland. Het WK Voetbal beleef je met Radio 538. Mede mogelijk gemaakt door Hisense, official sponsor FIFA World Cup 2026. Maak er een thuiswedstrijd van met Hisense. Beleef elke wedstrijd haarscherp op een Hisense-tv. Alsof je in het stadion zit. En mis geen enkele paas, tackle of goal. Check alle tv's op Hisense.nl. Hisense. Innovating a brighter life.
4: Thuiskomen? Dat klinkt voor de meesten zo. Maar voor mij klinkt het zo.
5: Dankzij 140 jaar innovatie voelt elke Mercedes-Benz als thuiskomen. Ervaar tijdens de Anniversary Days onze nieuwste modellen en speciale edities met aantrekkelijke voordelen. Kom ze ontdekken bij uw Mercedes-Benz dealer of boek een proefrit op mercedes-benz.nl.
6: Drie tips om je avond nog leuker te maken.

0: 100% rundvlees. Heerlijke cheddar smeltkaas en een klein prijsje. Een cheese moment voor maar 1,95. Met de cheeseburger van McDonald's. I'm loving it.
1: Deze zaterdag, super zaterdag. 20% korting bij Hubo.
2: Het is vrijdag, dus smeer hem snel naar FOMAR. Want elke vrijdag scoor je echte roomboter, 500 gram, voor maar 3,49.
3: FOMAR, voordeelmarkt, FOMAR, voordeelmarkt.
1: Super zaterdag bij Hubo. 20% korting op bijna alles. Hubo helpt.
2: Dribbel naar Kruidvat, want deze deal scoor je alleen in de winkel. Nu bij Kruidvat 12 blikken Coca-Cola of Fanta voor maar 7,99. En kans op een WK-voetbal.
4: Kruidvat. Verrassend, altijd voordelig.
1: Bij Hubo 20% korting op bijna alles. Tot zaterdag.
5: Het is weer Hamster bij Albert Heijn.
6: Met deze week in de bonus. Alle AH pakkersbroodlen per heel, tweede gratis.
5: Lekker hoor.
6: Alle AH schalkipburgers en AH terraburgers, twee stuks, tweede gratis.
5: Boeie.
6: Alle AH barbecueworsten, ook tweede gratis.
5: Zoé.
6: En alle kwekkenboom, Doeka en Top King oven en airfryer snacks, ook tweede gratis.
5: Yes.
6: De meeste en de beste aanbiedingen.
5: Hamster.
7: Als je in de file weer van 1 naar 2 naar 1 moet schakelen. Upgrade dan naar een automaat. Op Marktplaats. Want met het aanbod van ruim 7000 betrouwbare autobedrijven vind je altijd de auto die je nodig hebt. Marktplaats. Elke deal een groot verschil.
8: Verzilver alleen deze week nog je Efteling spaarkaart. En ga tot en met 8 november naar de Efteling. Kijk snel in de AH-app.
9: Oranjefans opgelet, KPN heeft nu WK-pakkers. Tijdelijke topdeals om het WK super te maken. Nu bij een 2-jarige internet- en tv-abonnement... een 55-inch Philips Ambilight TV als welkomstcadeau. Pak jouw topdeal snel op kpn.com/WK-pakkers. Anders schrijf je mis.
10: Samen kijken we uit naar dat ene moment... waarop we even één zijn en met z'n allen achter Oranje staan... Het AD brengt het WK-voetbal dichterbij dan ooit. Samen delen we Oranje. Samen delen we het AD. Mis niets. Ga naar ad.nl/WK.
11: Samen delen we Oranje.
12: Wat lezen met je doet? Het zet je hoofd in vliegtuigmodus. Lezen laat je even alles vergeten. En wat je ook alweer allemaal moest. Je moet niks. Maar lezen is een boek. Of twee. Want wie leest, heeft een goed verhaal. Wil je ook een goed verhaal? Haal het zomerlezen geschenk van Ilja Gort in de boekhandel.
13: Kijk, kijk, kijk, daar ligt hij. De berg. Met witte toppen die tot aan de hemel reiken. Maar niet voor lang. Niet met een reus in huis. Witte Reus. Wast een berg, kost een beetje. Al 60 jaar.
14: Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop. Je springt. Joehoe! Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam en een heerlijke landing. Ah, boxsprings af en af €990. Swiss Sense.
15: Score nu bij Keukenkampioen. Want je krijgt deze week een Bora kookplaat cadeau. En een Keukenkampioen divisiebal. Bij aankoop van je nieuwe keuken. Kom naar Keukenkampioen. Kampioen in keukens.
16: Jij bent mijn kampioen.
17: Op zoek naar een spreker voor een klantendag? Ga naar showbird.com, het grootste boekingsplatform van Nederland. Showbird.
18: Dit is Boef en familie Janssens eerste subboard-avontuur. Boek nu, last minute, je vakantiehuis voor de zomer. Kijk snel op lendl.nl.
19: Kees klus met Kees zelf. Bezorgen in Bergen, ja, dat is om de hoek. Oh, in Limburg. Ah joh, dat is maar 230 kilometer. Zie je zo.
20: Net zo flexibel als jij. Alle plug-in hybride modellen van Volkswagen Bedrijfswagens. Daarmee rij je dicht bij huis elektrisch en op brandstof voor de lange afstanden. Kom nu naar de showroom en ontdek de nieuwe Volkswagen Transporter plug-in hybride.
21: De vrijdagavond van 538.
22: Pas en Dylan.
23: Zijn we een vrijdagavondshow met het nieuws van Eva.
24: Ja, ik heb een nieuwe obsessie. Huizen die te koop staan op AliExpress. Dat is zoiets bizars. Je kan voor nog geen €5000... kan je een volledig prefab huis kopen op AliExpress. En dat is dan eigenlijk een soort IKEA-pakket... dat je dan zelf nog in elkaar moet zetten. Maar er zit een keuken in, een woonkamer, een badkamer... Nou ja, alles wat je in een normaal huis ook zou zetten. Dat is daar ook. En ja, ik denk dan de hele tijd, nou, dit zal toch niemand doen. En dit kan toch niet goed zijn. Maar dan ga ik er filmpjes van TikTok op kijken. En al die mensen zijn blij. En die lopen rond in huizen die wel echt staan.
0: Ja.
24: Dus of we worden met z'n allen ontzettend voor de gek gehouden.
0: Ik heb het gezien bij... dat was Mark Baanders. Die heeft zo'n programma gemaakt. Made in China, geloof ik, heette dat.
24: Oh, ja.
0: En daar gingen ze allemaal van die dingen kopen. Maar gewoon van achtbanen tot huizen. De echte aanrader om even terug te kijken. Maar op een gegeven moment hadden ze dus zo'n prefab huis gekocht. Ja, dat is, als je dat neerzet... echt fijn. Ja. Echt fijn. Alleen op een gegeven moment hadden ze iemand uitgenodigd voor een keuring. Ja, dat komt natuurlijk op geen enkel front door de keuring. Want het gaat lekken aan alle kanten. En zo. En dat werkt prima voor 2 maanden. Maar goed, op een gegeven moment dan is het ook wel klaar. En dan is de kwaliteit gewoon niet zo goed.
24: Maar goed, zo'n prefab huis lijkt me wel grappig.
0: Ja, nee,
24: want
0: ja,
24: stel,
0: ook.
24: Je hebt een iets betere voor 2 keer zoveel. Nou, voor 10.000 euro een huis. Ik denk dat mensen blij zijn.
0: Ze gingen in dat programma dus ook naar een Nederlandse verkoper van dit soort dingen.
24: Ja.
0: En ja, dan praat je niet over 2 keer zoveel. Dat gaat echt om heel veel meer. Maar ja, het moet allemaal certificaten en veiligheidsdingen. En zo. Het moet overal aan voldoen.
24: Maar weer een droom kapot ge...
2: Ja, maar het is toch ongelooflijk. Zeg maar, hoe vaak bestellen jullie iets op AliExpress of Temu of wat dan ook? Altijd als het aankomt, dan krijg je zo'n zak thuis. En dan denk je toch bij jezelf, ik ga dat allemaal niet gebruiken.
0: Zeg maar, je hebt het zelf besteld.
2: Ja, nee, maar zeg maar, omdat je het dan bestelt in een soort jolige bui.
0: Ja.
2: En dan krijg je het binnen. Ik heb bijvoorbeeld een keer, ik kan bijvoorbeeld geen gepocheerde eieren maken. Dat kan ik niet, is lastig. Dus ik had op Temu een soort apparaatje besteld. Daar doe je gewoon zo 2 eieren in. En dan zet je het in de magnetron. En dan maakt hij de gepocheerde eieren van met een druppeltje water erbij en zo.
0: Ja.
2: Alleen, toen kreeg ik dat ding binnen en stond ik ernaar te kijken. En dan dacht ik, ja, als ik dit plastic bakje met mijn voedsel erin in de magnetron zet, ja, dan lig ik overmorgen in het ziekenhuis.
0: Ja.
2: En toen dacht ik, ja, zonde. Helemaal vanuit China deze kant opgevlogen. Maar je geeft toch nooit meer dan 2 tientjes uit aan iets op AliExpress.
0: Nee, maar ik vind het wel interessant. Het is een interessante ontwikkeling. Omdat er gewoon in China wel... Ze zijn op heel veel fronten zijn ze echt ver vooruit aan het lopen op wat wij aan het doen zijn hier. Gewoon met weet ik veel, AI en auto's. En ja, je ziet het met die auto's ook nog. De lijpste auto's. Zeg maar, als je in China voor omgerekend 80.000 euro nu een auto koopt, nou, dan krijg je een ding. Met, zeg maar, dat is echt, nou, zo'n auto, daar betaal je hier gewoon 4 ton voor, zeg maar, aan functies die heeft.
2: Ja, nee, klopt.
0: Bizar, wat een fantastische apparaten.
2: De angst is natuurlijk altijd dat Chinese bedrijven, die natuurlijk ook een beetje onder toezicht van de overheid staan, dat ze met 1 druk op de knoppen, de death switch noemen ze dat dan, dat ze in 1 keer al die auto's wereldwijd kunnen stoppen. En daarom zijn mensen een beetje bang voor Chinese auto's. En je hebt er een paar in Nederland, BYD en zo.
0: Ja.
2: Ja, dat zijn echt topdingen.
0: Ja.
2: Zijn echt superauto's. Er is helemaal niks mis mee. Het knijt er goedkoop. Maar zo robuust als de neten. Het is echt wel leuk om daar gewoon wat dingetjes over te lezen online. Want zeg maar ook mensen van dik in de 80 en zo. Hier ben je al blij als je oma of opa een appje kan sturen. Maar in China, ja, mensen van 90 die bestellen hun boodschappen online. Alles gaat daar gewoon via, wat is het, WeChat of zo.
0: Ja.
2: En die doen alles. Boodschappen,
0: ja,
2: de hele
0: deur
2: beteut. Ja.
0: Alleen, beheerst door al die AliExpress toestanden. Echt wat je daar
2: gigantisch taboe op Chinese producten.
0: Ja, je denkt gewoon, het is alleen maar meuk.
24: Dat is ook maar gewoon een meukwinkel uit China. Dat betekent niet dat alles wat uit China natuurlijk komt meuk is.
2: Nee, want in principe alles wat we hier in Nederland gebruiken, wordt gewoon in China gemaakt.
0: Ja.
24: Ja.
2: Toch? Op iPhones en iPads en de dingen, het staat allemaal made in Californië. Maar ja, de binnenkant niet, zeg maar.
0: Nou, dus, volgens mij, er staat altijd created, wat is het? Created in Californië, of bedacht in Californië.
2: Ja, made in China.
0: Altijd, ja, precies. Altijd made in China. Ja. Dankjewel, Eve. We hebben zo meteen een beestje, hè?
24: Ja, zeker een beestje.
0: Een beestje wat een huisje zoekt. Dus als je nog een plek hebt voor een hond, zou ik toch even...

0: Hendrix Golden. Het is Radio 538 en afgelopen december zijn wij in aanraking gekomen met het DOA in Amsterdam. En het DOA is een dierenasiel en er zitten een hele hoop dieren en met allemaal mooie verhalen en verdrietige verhalen en hele leuke verhalen. En nou ja, ik kan inmiddels uit eigen ervaring vertellen dat het in huis nemen van een kat, dat in ieder geval echt een succes kan zijn. Ik heb echt de allerliefste kat ooit vanuit DOA. En we dachten, weet je wat, we gaan gewoon iedere week op vrijdag even een dier in de spotlight zetten.
1: Ja, en dit keer zetten we niet zomaar iemand in de spotlight, maar boem, de hond. Die naam die heeft hij natuurlijk niet zomaar gekregen, maar uit enthousiasme knalt hij eigenlijk altijd overal maar tegenaan. En het is een beetje een lopperik. Het is een Amerikaanse Staffordshire Terrier. Dus ja, dat is een beetje, ja, wel een hond die er soms een beetje eng uitziet, vinden veel mensen. Maar deze is niet eng. Boem is niet eng, die is juist heel erg lief. Hij houdt eigenlijk van alle mensen, zeggen de verzorgers bij DOA. En hij wil eigenlijk alleen maar spelen en knuffelen, vindt alles leuk. Waar de Amerikaanse Staffordshire ook onbekend staat, is dat ze geen beeld hebben van het eigen gewicht. Waardoor het je kan gebeuren dat je lekker op de bank zit en dat hij denkt, oh, knuffelen, daar heb ik zin in. Ja. Dan springt hij zo op je schoot dat hij denkt, ja, dat kan gewoon. Terwijl, ja, het zijn wel beesten van een kilootje of 30 snel. Het is dus best een grote hond. Dus daar moet je de plek voor hebben. En het is ook een hond die het fijn vindt als er mensen met een beetje ervaring met honden voor hem gaan zorgen. Want hij is best wel druk en hij heeft een beetje een rot verleden gehad. Hij is nog hartstikke jong, 1 jaar. Of twee, geloof ik. Maar er zijn vorige baasjes die waren helemaal niet lief voor hem. En toen is hij dus gelukkig bij DOA gekomen. En nu is hij dus op zoek naar een permanent huisje waar de mensen wel een beetje aardig zijn. Dus hij heeft eigenlijk niet zoveel eisen, maar gewoon gezellig.
0: Ja.
1: Knuffelen, actief en een beetje ervaring met honden.
0: Oh, maar zeg maar dat hij overal tegenaan loopt, is dat dan ook waarom die zo heet?
1: Ja, daarom heet hij zo.
0: Ja, daarom heet hij Boem.
1: Daarom heet hij Boem.
0: Wat leuk. Wat lief.
1: Vinden jullie eigenlijk dat je de naam van het dier hetzelfde moet houden?
0: Nou ja, ze geven bij zo'n asiel geven ze vaak een nieuwe naam, toch?
1: Ja, maar als je hem dan adopteert.
0: Nou, het ligt
1: daar. Het lijkt me wel verwarrend als je eerst ergens gewoond hebt. Dan heet je ze op een bepaalde manier. Ga je naar het asiel, heet je weer anders. En dan kom je bij een nieuw iemand, ja, dan weet je weer anders.
0: Ja, dat is wel
1: iets. Je zou er niet goed van worden.
0: Nee.
1: Nou, dit is wel even iets om uit te kaarten. Maar goed, als je benieuwd bent naar Boem, en dat kan ik me goed voorstellen, dan moet je even naar 538 Avondshow gaan op Instagram. Want in onze story vind je een leuke foto van hem.
0: Mm-hmm.
1: En ook een linkje, en dat is naar de site van het DOA. En daar kan je ook meer informatie over hem vinden. Want het is natuurlijk alleen maar een beetje een samenvatting wat ik vertel.
0: Ja.
1: Maar als je denkt van, nou, ik ben wel geïnteresseerd, is meer informatie fijn.
0: Okay. Ja, snap ik. Wel leuk, want we hebben wat opnames van Boem. Dat hij, zeg maar, dat zijn eten wordt neergezet en dat hij eraan komt. Even kijken.
1: Nou, kijk. Nooit meer saai thuis. Die hoopvolle blik van Bas ook van lach dan.
0: Dat is hij bij zijn eten. Nou, 538 Avondshow, daar vind je een foto. 538 Avondshow op Instagram. In de stories kun je meer.

0: Het is wel leuk, we hadden afgelopen maandag onszelf als doel gesteld. Kun je in een week een eigen shotje maken, produceren? Morgenavond dan ga jij je verjaardag vieren, Dylan. En ja. Je hebt, nou, je hebt een schaal naast je staan.
1: Ja, daar zit even hoop in, ja.
0: Het antwoord op de vraag, kun je een shotje maken in een week, is gewoon ja. Echt fantastisch om even te checken als je zelf nog een verjaardag op de planning hebt. Want ik vind het echt leuk, zeg maar, naast dat we, nou ja, dat het gewoon een leuke uitdaging was, is het wel echt leuk voor de gasten morgen ook. Dat nou, je dus een eigen shotje hebt.
1: En we hebben gewoon met ChatGPT hebben een logootje gemaakt, met mijn hoofd en allemaal kipcorns en gehaktballen eromheen. Ik heb een kapiteinshoed op. Dat is echt ja. top.
0: En met terpentine hebben we gewoon een shotje gemaakt. Nee, we hebben er echt wat lekkers ja. van gemaakt. Zie het ook vooral als tip voor een eigen verjaardag. Ga eventjes naar 538 Avondshow op Instagram. Check het daar even, want het is echt leuk geworden. Ik vind het echt tof. Ik ben echt trots. Dat is morgenavond. En verder wensen wij je een fijn weekend. Zo meteen de weekendmix. En ik krijg je van Marnix.
2: Pap, waarom is er iemand onder onze vloer bezig?
3: Die meneer zorgt ervoor dat jij nooit meer koude voetjes hebt.
2: Echt?
3: Ja. En die vloer isoleren bespaart papa en mama maandelijks weer wat geld.
4: Is jouw huis klaar voor de toekomst? Ontdek hoe je met kleine stappen je huis isoleert en direct bespaart op energiekosten. Kijk welke subsidies voor jou klaarstaan en hoe je vandaag al kunt beginnen op verbeterjehuis.nl.
5: Bij Lidl wensen we Nederland het allerbeste. En dat kunnen we goed gebruiken, want er moet weer flink gesupported worden. Daarom deze week met Lidl Plus Italiaanse kersen. Een halve kilo voor 1,99. Lidl, official fresh partner van Team NL.
6: Nu bij Leenbakker. Alle eetkamerstoelen en barkrukken tweede halve prijs. Dus kom naar de winkel of shop op leenbakker.nl.
5: Lidl is de beste supermarkt in groente, fruit en brood. Met deze week roomboter-croissants. Per stuk nu 29 cent. Lidl, je verdient het.
7: Social Deal, Wellness Deal, steek 1 en...
8: Wow, waarom heb je niks aan?
9: Dan kan ik me beter inleven in de wereld van de wellness.
10: Ontdek de beste wellness deals en meer op socialdeal.nl.
8: Ja, werkt wel.
10: Social Deal, deals die je niet mag missen.
11: Pas je eindelijk het perfecte...

0: potje. Open nu een rekening op Buut.com en krijg 25 euro startegoed. Buut, de bank die het een tikkie anders doet.
1: Ontdek ook de beste wellness deals op socialdeal.nl.

0: Loods.nl. De inbouwapparatuur en keukenspecialist.
1: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met deze week Autoweek. €5,99 in de winkel. Nu €2,50 per week. Altijd opzegbaar. Tot zo op kiosk.nl.
0: Nieuwe keuken nodig? Keukeloos heeft het.
2: Bij Ziggo heb je altijd alles om van het voetbal te kunnen genieten. Switch daarom nu naar Ziggo en score een gratis

0: Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
1: Hey jij, wat wordt jouw prijs vandaag? Vakantieveiling heeft zoveel meer te bieden. Ontdek honderden deals. Van pretparken en sauna's tot dierentuinen, hotels en nog veel meer. Bied mee, bepaal zelf je prijs en win.
0: Switch en score, ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.

0: precies zien waar je kunt besparen met Energie Direct.
1: Samen onbeperkt genieten bij het familiehotel van Nederland. Ontdek de vele unieke faciliteiten onder één dak. Vind snel jouw all-in deal op PrestonPalace.nl.
2: We denken na over een koophuis.
3: Oh, dan moet je Bart van Unive hebben.
2: Bart, met die loopgroep?
3: Ja, en als hypotheekadviseur zet hij ook een stap extra.
4: Een betrokken hypotheekadviseur. Iemand die je kent en de tijd voor je neemt. Dat voelt vertrouwd. Kijk op unive.nl of kom langs in een van onze winkels. Unive, daar plukt u de vruchten van.
5: Thuiskomen? Dat klinkt voor de meesten zo. Maar voor mij klinkt het zo.
6: Dankzij 140 jaar innovatie voelt elke Mercedes-Benz als thuiskomen. Ervaar tijdens de Anniversary Days onze nieuwste modellen en speciale edities met aantrekkelijke voordelen. Kom ze ontdekken bij uw Mercedes-Benz dealer. Of boek een proefrit op mercedes-benz.nl.
7: Shop bij Designer Outlet Roermond, de PC Hoofdstraat van het Zuiden. Luxe die je voelt, kwaliteit die je ziet en een prijs die je verrast. Ontdek 200 designermerken en stel je favoriete outfit samen voor het nieuwe seizoen. Designer Outlet Roermond.
8: De hits van 538, overal in Nederland.
9: Het vernieuwde 538 DJ's on tour.
8: Maak jouw feest onvergetelijk met de DJ's van 538.
9: Check voor alle info en boekingen 538.nl/on-tour.
10: Zo onverzorgd onder de mensen. Nee, dat durf ik niet. Ik ga niet.
11: Verzorgingsarmoede maakt je wereld steeds kleiner. Daarom komt Kruidvat in actie. Help je ook mee? Nu alle Oral-B tandpasta, handtandenborstels en floss 1 plus 1 gratis voor jou en 1 gratis voor een gezin in armoede. Kruidvat.
12: Bij Sport City sport je op jouw manier. Ga voor die krachtsessie alleen, doe samen een groepsles en train je lachspieren. Sport City, je sportclub.

0: boeken. Alles voor je vakantie vind je bij Bol.
1: 538 Nieuws.
2: 9 uur.
3: De evacuatie van de gestrande treinpassagiers door een brand in een transformatorhuis in Woerden is klaar. 3 treinen kwamen stil te staan en 1300 reizigers moesten worden geëvacueerd. Door de brand is het treinverkeer in een deel van de Randstad flink ontregeld. Op de trajecten langs Woerden rijden vandaag geen treinen meer. Voor de nabestaanden van de slachtoffers van de dodelijke aanrijding in Zeeland is binnen een dag al meer dan 100.000 euro opgehaald. De crowdfunding is opgezet door een ouder van de basisschool in Aksel. Bij het ongeluk vielen 4 doden, onder wie 3 kinderen. Ze werden op hun fiets geschept door een auto. De bestuurder zit vast. Een vredesdeal tussen Amerika en Iran lijkt dichtbij en Zwitserland wil gastland zijn voor de ondertekening ervan. Volgens bemiddelaar Pakistan is vrede nog nooit zo dichtbij geweest als nu. Sommige bronnen melden dat het akkoord mogelijk zondag al wordt getekend. Paus Leo kon na zijn bezoek aan Spanje niet direct terug naar Rome. Zijn vliegtuig had namelijk technische problemen. De Spaanse koning Felipe schoot de hulp en bood hem een vervangend vliegtuig aan terug naar huis. De paus was de afgelopen dagen in Spanje, onder meer voor de inzegening van de Sagrada Familia in Barcelona. Vanavond en vannacht is er kans op een bui. Morgen is het bewolkt met ook kans op regen. In de middag is het droog en komt het zonnetje tevoorschijn. Het wordt maximaal 19 graden. En dit was het nieuws op 538.
4: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
5: Bij Ziggo heb je altijd alles om van het voetbal te kunnen genieten. Switch daarom nu naar Ziggo en score een gratis

0: Het Altijd Alles Netwerk. Ziggo.
1: Lekker lezen op vakantie. Cassie. Want met Kobo Plus geniet je tijdens je vakantie nu van meer dan 1 miljoen boeken. Zonder ergens aan vast te zitten. Probeer Kobo Plus nu 30 dagen gratis via Bol.
0: Switch en score. Ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
2: 25 jaar Direct Lease. En wie jarig is, takteert. Je krijgt nu 25 euro korting per maand op elke leaseauto. Ga snel naar directlease.nl.
3: Bescherm wat telt met Verisure, de Europese nummer 1 in gemonitorde alarmsystemen. Nu met onze zomerdeal. Tot 50% korting op alarmplaatsing bij afname van onze alarmdiensten. Ga naar Verisure.nl.
2: Krijg nu 25 euro korting per maand. Ga snel naar directlease.nl.
4: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met deze week Autoweek. 5,99 in de winkel. Nu 2,50 per week. Altijd opzegbaar. Tot zo op kiosk.nl.
5: Morgen barst het los. Glory Collision 9. Live vanuit Ahoy Rotterdam. De beste kickboxers ter wereld. Keiharde clashes. Pure topsport.
6: Het is spektakel.
5: Kijk live mee op 13 juni vanaf 4:15. Exclusief op Kijk. Koop nu je livestream ticket via kijk.nl/glory.
7: Fans van Holland en van Voordeel, opgelet. Deze week nergens goedkoper. Een stuk Hollandse goudse kaas, jong belegen. 950 gram, maar 5,69. Zo goedkoop.
8: Dat gaan we vieren.
7: Aldi.
9: Oh. Goedemorgen allemaal.
10: Altijd een energiek begin van je dag met Kroo. Een douche die je bijblijft. Ga nu naar een Hornbach bij jou in de buurt. Vind jouw douche op douche.kroo.nl.
7: Nog meer voordeel scoren bij Aldi? 1 ster beter leven gyros met paprika. 750 gram voor maar 5,99. En onze zomerse watermeloen voor maar 2,99. Aanvallen!
8: Dat gaan we vieren!
7: Aldi.
11: Dit is Boef en familie Janssens eerste subboardavontuur. Boek nu last minute je vakantiehuis voor de zomer. Kijk snel op lendl.nl.
12: De komende weken is het hebbes bij Ben. Met bijvoorbeeld een sim-only. Met 30 gig en 200 minuten voor maar 9 euro per maand. Kijk op ben.nl.
13: Hebbes.
14: Alleen bij Radio 538 vind je kaarten voor het WK voetbal. Luister volgende week donderdag en reis met z'n tweeën naar Amerika voor de derde poolwedstrijd. Tunesië-Nederland.

en cheerleader in de 538 Weekend Mix. Hallo, hallo. Marnix hier. De lekkerste hits van 538 in de mix. En wat denk je? Morgen, Nederlands elftal op het WK voetbal. Gaan we winnen? Jij kan vanaf maandag wel wat winnen. Wat je kan scoren. Je hoort het zometeen. De Topic en Becky G. Sorry, papi.

Hi, bij Radio 538. Dit is de Weekendmix. Mijn naam is Marnix. En vanaf maandag maak jij kans op waanzinnige WK-prijzen. Bijvoorbeeld een nieuwe TV. Maar nog gaver, we sturen je naar de poolwedstrijd tegen Tunesië. Check 538.nl.

Just Day, Jack Staal en John. Turn the lights off in de 538 weekendmix. Mijn naam is Marnix. En vanaf maandag maak jij kans op een gezellige voetbalavond voor jezelf en drie vrienden in de Oranje Kroeg in Amsterdam. 538.nl, daar check je alle informatie. Hoor je nu Prospa, Clooney.

0: zitten die mensen op onze zolder?
1: Die pakken het dak heel goed in, zodat jij het zomers minder warm en 's winters minder koud hebt.
0: Hoe dan?
1: Nou, met isolatie. En dat bespaart ons elke maand weer wat geld.
2: Is jouw huis klaar voor de toekomst? Ontdek hoe je met kleine stappen je huis isoleert en direct bespaart op energiekosten. Kijk welke subsidies voor jou klaarstaan en hoe je vandaag al kunt beginnen op verbeterjehuis.nl.
3: Zo klinkt de mooiere toekomst. Die lange reis waar je al jaren van droomt. Breng je toekomstdromen dichterbij. Kom sparen bij de bank die denkt aan jou en aan je toekomst. Nu al zin in morgen. ASM Bank.
4: Kees klus met Kees zelf. Bezorgen in Bergen. Ja, dat is om de hoek. Oh, in Limburg. Ah joh, dat is maar 230 kilometer. Zie je zo.
5: Net zo flexibel als jij. Alle plug-in hybride modellen van Volkswagen Bedrijfswagens. Daarmee rij je dicht bij huis elektrisch en op brandstof voor de lange afstanden. Kom nu naar de showroom en ontdek de nieuwe Volkswagen Transporter plug-in hybride.
3: Open nu gemakkelijk ASN Sparen en krijg 25 euro. Voor jou of voor de ASN Foundation. Bekijk de actievoorwaarden op asnbank.nl.
6: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met deze week Autoweek. €5,99 in de winkel. Nu €2,50 per week. Altijd opzegbaar. Tot zo op kiosk.nl.
7: Even 30 jaar op sabbatical? Ja, want met de droomsalaristrekking van Staatsloterij maak je kans op 10.000 euro per maand. 30 jaar lang. Belastingvrij. 1 juli kan het gebeuren. Koop dus nu je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speelbewust 18+.
8: Ontdek Preston Palace. Het leukste all-in resort van Nederland. Met zwemparadijs, kermis, bioscoop en meer. Boek jouw all-in deal op prestonpalace.nl.
7: Word nu abonnee en krijg een gratis extra staatslot voor de 1 juli droomsalaristrekking.
9: Bescherm wat telt met Verisure, de Europese nummer 1 in gemonitorde alarmsystemen. Nu met onze zomerdeal. Tot 50% korting op alarmplaatsing bij afname van onze alarmdiensten. Ga naar Verisure.nl.
10: Fans van Holland en van Voordeel, opgelet. Deze week nergens goedkoper. Een stuk Hollandse goudse kaas, jong belegen. 950 gram, maar €5,69. Zo goedkoop.
11: Dat gaan we vieren.
10: Aldi.
12: Goedemorgen.
13: Ja, al het lekkere van Campina High Protein Greek Style Yoghurt is er nu ook in een kleiner formaat. Vol proteïne en heerlijk romig. Zo begin je de ochtend pas echt lekker. Probeer nu Campina High Protein Greek Style Yoghurt. Vol proteïne, ultiem lekker. Campina, voor een betere morgen.
10: Nog meer voordeel scoren bij Aldi? 1 ster beter leven gyros met paprika, 750 gram voor maar €5,99. En onze zomerse watermeloen voor maar €2,99. Aanvallen!
11: Dat gaan we vieren!
10: Aldi.
14: Deze zaterdag, super zaterdag. 20% korting bij Hubo.
15: Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop. Je springt. Joehoe! Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam. En een heerlijke landing. Ah, boxsprings af en af €990. Swiss Sense.
14: Super zaterdag bij Hubo. 20% korting op bijna alles. Hubo helpt.
16: Kleine billetjes, grote actie. Bij Trekpleister. Nu, pampers, luiers en luierbroekjes. XXL packs. 1 plus 1 gratis. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
14: Bij Hubo 20% korting op bijna alles. Tot zaterdag.
17: Op windenergie van de Noordzee kun je wel bouwen. Wij maken groene energie slimmer en goedkoper. Steeds slimmere energie van de bron.
18: Bij Bunk krijg je nu tijdelijk 2,51% rente. Zo kun je je vakantiegeld nog wat verder laten doorgroeien. Zie de actievoorwaarden en open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk. Bank of the free.
17: Steeds slimmere energie van de bron. Dat is een Nederland dat 100% groene energie gebruikt en daardoor goedkoper uit is. Daar doen we het voor. Ga naar vandebron.nl.
19: Hoe ziet een succesverhaal eruit? Een patty van 100% rundvlees, met ketchup en mosterd en een slice agurk. De hamburger van McDonald's voor maar €1,80. I'm loving it.
20: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
21: Nova,

0: podium?
1: Fuck self is a podium.
2: Fuck is a podium.
3: Parkinson podium.
4: Pak een podium. Ga naar podiumcadeaukaart.nl en laat je vader weer eens genieten van een onvergetelijk avondje theater of een spetterend concert. Podium cadeaukaart. Het vaderdagcadeau dat bijblijft.
5: Heel Nederland kleurt oranje. En met z'n allen staan we achter het Nederlands elftal. Hoe juich jij oranje richting de overwinning? Laat het nu horen in de 538-app. En luister komende week naar de 538-ochtendshow. Heb jij de leukste inzending? Dan win je de WK-kamerjas van Albert Heijn. Een oranje Kamado barbecue. Een boodschappencheck van €200. En je kwalificeert jezelf voor de hoofdprijs. Een volledig verzorgd WK-kamerfeest bij jou thuis tijdens de tweede poolwedstrijd. Met al je vrienden, hapjes, drankjes en een optreden van Samuel Welte. Alle info op 538.nl.
6: De leeuw komt eraan.
7: Als je in de file weer van 1 naar 2 naar 1 moet schakelen, upgrade dan naar een automaat. Op Marktplaats. Want met het aanbod van ruim 7000 betrouwbare autobedrijven vind je altijd de auto die je nodig hebt. Marktplaats. Elke deal een groot verschil.

0: prominentste mannen van Oranje heel veel succes met de wedstrijd.
1: Ga je op vakantie? Vergeet dan niet de ANWB Visa Goldcard. Daarmee betaal je makkelijk en veilig wereldwijd en is het eigen risico van je huurauto gedekt. Vraag hem nu aan met 50% korting op anwb.nl/creditcard. Check de voorwaarden. ANWB en gaan.
2: De komende weken is het hebben's bij Ben. 30 gig en 200 minuten voor maar 9 euro per maand. Of combineer deze bundel met bijvoorbeeld de iPhone 16.
3: Hebben's.
2: Kijk op ben.nl.
1: ANWB Zomeralert. Nu giga vakantievoordeel. Van doorlopende reisverzekering, Wegenwacht Europa, tot de perfecte wandelschoen. Pak je voordeel op anwb.nl en gaan.
4: 18 plus, speelbewust.
5: Ja. Echt serieus?
6: Oh, wat een geld.
7: 18.000, godverdikke me.
8: En ben jij de volgende postcode loterijwinnaar?
9: Buiten wacht het echte werk. Als vakschilder is de keuze voor Sigma snel gemaakt. Dan krijg ik een advies op maat, optimaal gebruiksgemak en het geeft extreem lange bescherming. Het echte werk doe je met Sigma Coatings. Uw resultaat telt. Sigma. En met Sigma Façade bescherm ik gevels langdurig tegen alle weersomstandigheden.
8: Nieuw, de bonustrekking. 1 op de 5 postcodes wint. En iedereen krijgt een lotcadeau. Activeer jouw lot op postcodeloterij.nl.
4: 18 plus, speelbewust.
10: 538 Nieuws.
11: 10 uur.
12: In de regio Dordrecht is het kraanwater besmet met de E. coli darmbacterie, melden veiligheidsregio en drinkwaterbedrijven. Het betekent dat inwoners van Dordrecht, Zwijndrecht en Hendrik Ido Ambacht het water eerst 3 minuten moeten koken voordat ze het drinken of hun tanden poetsen. Het advies geldt sowieso voor 3 dagen. Een speciaal team zoekt nog altijd naar mogelijke slachtoffers in het puin van de ingestorte sportschool in Amsterdam-Osdorp. Zolang niet zeker is dat er niemand ligt, gaan we door met zoeken, zegt een woordvoerder van de veiligheidsregio. Bij de explosie raakten 7 mensen gewond. In Almelo is iemand om het leven gekomen bij een ernstig ongeluk. Een auto botste op de N36 op een touringcar en vloog in brand. Het slachtoffer is de bestuurder van de auto. Volgens de krant Tubantia moest de chauffeur van de touringcar uit de bus worden geknipt. Hij is met spoed naar het ziekenhuis gebracht. En de KNVB heeft het nummer Wij houden van Oranje van André Hazes uitgeroepen tot goaltune op dit WK. Dat betekent dat het nummer door de speakers van het stadion schalt als Nederland heeft gescoord. Het nummer is gebaseerd op een Schots liedje en werd erg populair op het EK van 1988 toen Nederland Europees kampioen werd. Vanavond en vannacht is er kans op een bui. Morgen is het bewolkt met ook kans op regen, maar in de middag schijnt het zonnetje. Zondag neemt de kans op buien verder af. Het hele weekend ligt de temperatuur rond de 18 graden. En dit was het nieuws op 538.
13: Social Deal, Beauty Deals, Take One en actie Bo.
14: Ontdek de beste beauty deals en meer op socialdeal.nl.
13: Sorry Bo, het is beauty.
14: Oh ja, en waarom staat er dan boti? Social Deal, deals die je niet mag missen.
15: Geef je tuin een goede basis met Karwei. Profiteer nu met Club Karwei van 2+1 gratis op Florella potgrond en tuinaarde. Karwei, maak het mooier.
14: Ontdek ook de beste beauty deals op socialdeal.nl.
16: Bij Ziggo heb je altijd alles om van het voetbal te kunnen genieten. Switch daarom nu naar Ziggo en score een gratis Samsung TV ter waarde van €699. Stap over op Ziggo.nl of in een van onze winkels. Geldig bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
17: Hoi, Freek hier van Essent. Vandaag de dag vraagt om energie waar je zeker van bent. Daarom zorgen we er bij Essent voor dat energieoplossingen werken en blijven werken. Voor jou, zonder gedoe. Dat is al 100 jaar de zekerheid van Essent. En als je nu kiest voor zeker weters van Essent, krijg je een scherpe deal voor een vast energiecontract. En weet je zeker dat je energie in goede handen is. Kijk op Essent.nl.
16: Switch en score, ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
18: Morgen barst het los. Glory Collision 9. Live vanuit Ahoy Rotterdam. De beste kickboxers ter wereld. Keiharde clashes. Pure topsport.
19: Het is spektakel.
18: Kijk live mee op 13 juni vanaf 4:15. Exclusief op Kijk. Koop nu je livestream ticket via kijk.nl/glory.
20: Ook nieuwsgierig. Secondlove.nl.
21: Fans van Holland en van Voordeel, opgelet. Deze week nergens goedkoper. Een stuk Hollandse goudse kaas, jong belegen. 950 gram, maar €5,69. Zo goedkoop.
22: Dat gaan we vieren.
21: Aldi.
3: Als je te maken hebt met kanker, leef je in een wereld waar je niet voor hebt gekozen, maar waar je wel je weg moet vinden. Kanker.nl biedt houvast. Daar vind je informatie die je kunt vertrouwen, hulp om keuzes te maken en mensen die hetzelfde meemaken als jij. In de wereld van kanker wijzen wij je de weg. Kanker.nl. Samen met KWF.
21: Nog meer voordeel scoren bij Aldi? 1 ster beter leven gyros met paprika, 750 gram voor maar 5,99. En onze zomerse watermeloen voor maar 2,99. Aanvallen!
10: Dat gaan we vieren!
21: Aldi.
11: Samen kijken we uit naar dat ene moment waarop we even één zijn. En met z'n allen achter Oranje staan. Het AD brengt het WK voetbal dichterbij dan ooit. Samen delen we Oranje. Samen delen we het AD. Mis niets. Ga naar ad.nl/WK. Samen delen we Oranje.
22: 538. Alleen bij Radio 538 win je kaarten voor het WK voetbal. Luister volgende week donderdag en reis met z'n tweeën naar Amerika. Voor de derde poolwedstrijd. Tunesië-Nederland.
23: Martin Garrix.
24: Hey, welkom bij weer een show op Radio 538. Ik hoop dat het goed gaat met jullie.

0: Oh, heerlijk hier, hè?
1: Ja, eindelijk even niks.
2: Dit is echt nice.
3: Hola, le pongo dos cervezas.
4: Hola, señor. Sí, twee bier.
2: Voor mij?
0: Y un refresco, por favor. Ja, het is wel vakantie, maar ook hier, gewoon een frisje.
3: Por favor.
2: Proost. Proost.
5: Op vakantie voelen regels soms wat losser. Maar sommige dingen blijven hetzelfde. Niks 18 betekent dat je ook op vakantie geen alcohol aanbiedt aan je kinderen onder de 18.
6: Opvion Hypotheken is er voor iedereen. Voor de groene denkers, de energieschenkers, voor de zuinige bouwers en op de toekomstvertrouwers. Hoe je ook gaat verduurzamen, samen met je hypotheekadviseur start je meteen goed. Jij blij, wij blij. Opvion, hypotheken vanuit het hart.
7: Ga je op vakantie? Vergeet dan niet de ANWB Visa Goldcard. Daarmee betaal je makkelijk en veilig wereldwijd en is het eigen risico van je huurauto gedekt. Vraag hem nu aan met 50% korting op anwb.nl/creditcard. Check de voorwaarden. ANWB en gaan.
8: Wat lezen met je doet? Het zet je hoofd in vliegtuigmodus. Lezen laat je even alles vergeten. En wat je ook alweer allemaal moest. Je moet niks, maar lezen is een boek of twee. Want wie leest, heeft een goed verhaal. Wil je ook een goed verhaal? Haal het zomerlezen geschenk van Ilja Gort in de boekhandel.
7: ANWB Zomeralert. Nu giga vakantievoordeel. Van doorlopende reisverzekering, Wegenwacht Europa, tot de perfecte wandelschoen. Pak je voordeel op anwb.nl en gaan.
9: Bij Lidl wensen we Nederland het allerbeste. En dat kunnen we goed gebruiken, want er moet weer flink gesupported worden. Daarom deze week met Lidl Plus Italiaanse kersen. Een halve kilo voor 1,99. Lidl, official fresh partner van Team NL.
10: Bescherm wat telt met Verisure, de Europese nummer 1 in gemonitorde alarmsystemen. Nu met onze zomerdeal. Tot 50% korting op alarmplaatsing bij afname van onze alarmdiensten. Ga naar verisure.nl.
9: Lidl is de beste supermarkt in groente, fruit en brood. Met deze week paprika mix 500 gram voor maar 99 cent. Lidl, je verdient het.
11: Je hebt deals en je hebt doei deals. Deze week 8 dagen Spanje voor minder dan €499 per persoon. Boek nu bij TUI.
12: Nova presenteert.

0: Vandaag pak je hem. Bij Bike Totaal, dat vakantiegevoel op je e-bike. Comfortabel genieten van elke kilometer. De Gazelle Chamonix C5, nu met 1000 euro korting. Bij meer dan 170 winkels is er altijd één bij jou in de buurt. Bike Totaal.
1: Hé, hey, dat is wel raar. Deze mosselkwekerij zit midden in de stad op 8 hoog.
2: Weet met wie je wel of niet veilig zaken kunt doen. Check altijd het handelsregister. En beoordeel bijvoorbeeld of een bedrijf wel op een logische plek zit. KVK. Hou vast voor ondernemers.
0: Vandaag pak je hem. Bij Bike Totaal, dat vakantiegevoel op je e-bike. De Gazelle Chamonix C5, nu met 1000 euro korting. Altijd met de vertrouwde service van Bike Totaal.
3: Het is heerlijk om je huis te laten schilderen. Maar die rekening betalen? Nee joh. Jij doet het lekker zelf. Met Gamma, de nummer 1 in verf. Dat zeg ik.
4: Samen onbeperkt genieten bij het familiehotel van Nederland. Ontdek de vele unieke faciliteiten onder één dak. Vind snel jouw all-in deal op PrestonPalace.nl.
3: Beetje kleur in huis? Doe het lekker zelf met de Gamma kleurtesters. Laat elke kleur mengen en test het gewoon thuis. Met de voordeelpas nu 1 plus 1 gratis op Gamma kleurtesters.
5: Dit weekend bouw ik Armin van Buuren 538 weer om tot de dikste club van Nederland. 538 Dance Department. Met dit weekend nieuwe tracks van Joris Voorn, Adam Ten. En we sluiten de avond af met Sunnery James en Ryan Marciano. Zorg dat je op tijd bent. Morgenavond, 9 uur, 538 Dance Department.
6: 3 tips om je avond nog leuker te maken: 100% rundvlees, heerlijke cheddar smeltkaas en een klein prijsje. Een cheese moment voor maar 1,95 met de cheeseburger van McDonald's. I'm loving it.
7: Op zoek naar een brassband voor je zomerfeest? Ga naar showbird.com, het grootste boekingsplatform van Nederland. Showbird.
8: Oh. Goedemorgen allemaal.
9: Altijd een energiek begin van je dag met Kroon. Een douche die je bijblijft. Ga nu naar een Hornbach bij jou in de buurt. Vind jouw douche op douche.kroon.nl.

0: getoonde prijs. Alles voor je vakantie vind je bij Bol.
1: Gedoe met je dekbed overtrek? Dat kan dus echt makkelijker. Happy Bed is het wasbare dekbed zonder overtrek. Gewoon hup de wasmachine in. Als dat niet het dekbed van je dromen is, bekijk en bestel op happybed.nl.
2: Weer niks in huis. Geen maandverband. Niks. Volgende keer meld ik me ziek.
3: Verzorgingsarmoede maakt je wereld steeds kleiner. Daarom komt Kruidvat in actie. Help je ook mee? Nu alle Libressen 1 plus 1 gratis voor jou en 1 gratis voor een gezin in armoede. Kruidvat.
4: Vandaag tekenen Bas en Lotte een koopcontract. Net als 510 andere starters. En dan begint het wachten. Met Zeker Starten van ABN AMRO heb je na het tekenen van je eerste koopcontract binnen 3 dagen al duidelijkheid over de financiering. Vraag naar de voorwaarden. Eerste huis kopen? Begin goed voorbereid. Voor ieder begin. ABN AMRO.
5: Sporten? Het dagelijks leven, dat is pas topsport. Gelukkig is er nu Optimaal Proteïne Extra. Een dagelijkse portie proteïne met extra vezels en multivitamines in een handig flesje. Zo kan jij weer even door. Optimaal Proteïne Extra. Smaakt lekker, voelt goed.
4: Zeker Starten is nu tijdelijk gratis. Ga naar abnamro.nl/zekerstarten.
6: Samen kijken we uit naar dat ene moment waarop we even één zijn. En met z'n allen achter Oranje staan. Het AD brengt het WK-voetbal dichterbij dan ooit. Samen delen we Oranje. Samen delen we het AD. Mis niets. Ga naar ad.nl/WK. Samen delen
7: we Oranje. Heb jij ook het gevoel dat iedereen 10 keer sneller gaat en al lang klaar zit voor de aftap van Oranje, terwijl de bal bij jou nog moet beginnen te rollen en het eerste doelpunt al lang is gevallen tegen de tijd die jij eindelijk ziet wat er gebeurt? Nou, dan kun jij wel wat snelheid gebruiken. Gelukkig zijn er nu de Giga WK-deals. Met 1 gig glasvezel en tv de eerste 14 maanden voor €30 per maand. Check delta.nl. Delta. Aan alles gedacht.
8: Hey, ben je er weer?
9: Ja. Volgens de bezorger ligt mijn pakketje hier alweer. Sorry.
8: Wacht, ik pak hem even. Nummer 14, toch?
9: Klopt. Top. Als ik ooit iets terug kan doen, misschien een kopje koffie of zo.
8: Ja, lekker. Je
10: voelt je een klein gebaar brengt buren bij elkaar. Echt bestreekt.
11: 538 Nieuws.
12: 11 uur.
13: Asielzoekers die vannacht niet in Ter Apel kunnen slapen worden naar De Wijk gebracht, een plaats in Drenthe vlakbij Meppel. Het gaat om ruim 100 mensen, ongeveer het dubbele van gisteravond. Sinds vandaag geldt een nieuwe Europese asielwet. De aanmelding gaat nu anders en dat zorgde voor problemen. Op de snelweg bij Rotterdam Airport is iemand om het leven gekomen bij een ongeluk. De A13 blijft voorlopig dicht richting Rotterdam voor onderzoek. De politie kan nog niet zeggen wat er is gebeurd. Volgens regionale media stond een auto met Belgisch kenteken stil op de snelweg en is een andere auto daar tegenaan gereden. Bij supermarkten in de regio Rotterdam en Dordrecht zijn de flessen water uitverkocht. Mensen sloegen die in omdat de E. coli darmbacterie is gevonden in het kraanwater in Dordrecht, Zwijndrecht en Hendrik-Ido-Ambacht. Daar kun je erg ziek van worden. Het kraanwater moet de komende 3 dagen eerst worden gekookt. En ouders hoeven in de toekomst niet meer extra te betalen om naast hun kind in het vliegtuig te zitten. Daarover hebben EU-landen een akkoord bereikt. De nieuwe regels moeten voorkomen dat luchtvaartmaatschappijen geld vragen voor stoelen naast jonge kinderen. De vergoeding voor vertragingen en geannuleerde vluchten blijft hetzelfde. Vanavond en vannacht kans op een bui. Morgen is het bewolkt met ook kans op regen. In de middag kan de zon zich laten zien. Het wordt 18 graden. En dat was het nieuws op 538.
0: Lekker lezen op vakantie, Cassie. Want met Kobo Plus geniet je tijdens je vakantie nu van meer dan 1 miljoen boeken. Zonder ergens aan vast te zitten. Probeer Kobo Plus nu 30 dagen gratis via Bol.
14: Bij Lidl wensen we Nederland het allerbeste. En dat kunnen we goed gebruiken, want er moet weer flink gesupported worden. Daarom deze week met Lidl Plus Italiaanse kersen. Een halve kilo voor €1,99. Lidl, official fresh partner van Team.nl.
15: Ontdek Preston Palace, het leukste all-in resort van Nederland. Met zwemparadijs, kermis, bioscoop en meer. Boek jouw all-in deal op PrestonPalace.nl.
14: Lidl is de beste supermarkt in groente, fruit en brood. Met deze week roomboter-croissants. Per stuk nu 29 cent. Lidl, je verdient het.
16: Bij Kruidvat ben je vaak al een stapje duurzamer bezig dan je denkt. Zo kun je Kruidvat menstruatieondergoed hergebruiken en gooi je net wat minder weg. Kun jij lekker de hort op zonder zorgen over doorlekken. Nu van €12,99 voor maar €7,50. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Meer info op kruidvat.nl/stapjeduurzamer.
17: Alleen bij
11: Radio 538 win je kaarten voor het WK voetbal. Luister volgende week donderdag en reis met z'n tweeën naar Amerika voor de derde poolwedstrijd. Tunesië-Nederland.

0: wakker. Je hoort het zo.
1: Het grootste sportevent ter wereld.
2: Brengt 48 landen en miljoenen voetbalfans samen.
1: Voor een maand vol strijd, spanning en spektakel.
2: Het WK Voetbal
1: 2026.
2: En volgende week donderdag
1: komt bij Radio 538 jouw voetbaldroom
2: tot leven.
1: Luister naar de ochtend- en middagshow Wim.
2: En je vliegt met z'n tweeën naar Kansas City, Amerika.
1: Met $538 zakgeld, 3 hotelovernachtingen.
2: En je gaat naar de derde poolwedstrijd, Tunesië-Nederland.
1: Het WK Voetbal beleef je met Radio 538.
2: Mede mogelijk gemaakt door Hisense, official sponsor FIFA World Cup 2026.
3: Hoi, Freek hier van Essent. Vandaag de dag vraagt om energie waar je zeker van bent. Daarom zorgen we er bij Essent voor dat energieoplossingen werken en blijven werken. Voor jou, zonder gedoe. Dat is al 100 jaar de zekerheid van Essent. En als je nu kiest voor zeker weters van Essent, krijg je een scherpe deal voor een vast energiecontract. En weet je zeker dat je energie in goede handen is. Kijk op Essent.nl.
1: Maak er een thuiswedstrijd van met Hisense. Koel je favoriete snacks en drankjes razendsnel in een Hisense koelkast. En geniet maximaal van de wedstrijd. Check alle koelkasten op Hisense.nl. Hisense. Innovating a brighter life.
4: Niets is zo lekker op een zonnige dag als...
5: Een ijskoffie voor mevrouw.
4: Behalve als je last hebt van gevoelige tanden. Elmex Sensitive Professional. De tandpasta die gevoelige plekken sluit, herstelt en zorgt voor langdurige pijnverlichting. Elmex Sensitive Professional is een medisch hulpmiddel. Lees voor gebruik de gebruiksaanwijzing.
6: Bij Lidl wensen we Nederland het allerbeste. En dat kunnen we goed gebruiken, want er moet weer flink gesupported worden. Daarom deze week met Lidl Plus Italiaanse kersen. Een halve kilo voor 1,99. Lidl, official fresh partner van Team NL.
7: Straks de sportzomer volgen in elke kamer, nu geregeld. Met een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Nu de eerste 12 maanden voor maar €20 per maand. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Tot zo!
6: Lidl is de beste supermarkt in groente, fruit en brood. Met deze week paprika mix 500 gram voor maar 99 cent. Lidl, je verdient het.
8: Als je in de file weer van 1 naar 2 naar 1 moet schakelen. Upgrade dan naar een automaat. Op Marktplaats. Want met het aanbod van ruim 7000 betrouwbare autobedrijven... vind je altijd de auto die je nodig hebt. Marktplaats. Elke deal een groot verschil.
9: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
10: 10 tenders, alsjeblieft.
11: Ja, dat is dan €8.
10: Hè? 8? Oké.
12: Nu bij KFC. 10 tenders bucket met 2 dips voor €8. Verkrijgbaar tot en met 29 juni.
13: Opvion Hypotheken is er voor iedereen. Voor de groene denkers, de energieschenkers, voor de zuinige bouwers en op de toekomstvertrouwers. Hoe je ook gaat verduurzamen, samen met je hypotheekadviseur start je meteen goed. Jij blij, wij blij. Opvion, hypotheken vanuit het hart.
14: Oh nee, een teek. Met Altap bescherm je jouw hond en kat tegen vlooien en teken. 1 Altap koutablet bestrijdt vlooien en teken een hele maand lang. Koop nu online of in een dierenwinkel bij jou in de buurt. Altap. Simpel om van te houden, simpel om te beschermen.
15: Altap.
14: Altap is een diergeneesmiddel. Lees voor gebruik de bijsluiter.
16: Bij Bunk krijg je nu tijdelijk 2,51% rente. Zo kun je je vakantiegeld nog wat verder laten doorgroeien. Zie de actievoorwaarden en open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk. Bank of the free.
17: Nu bij Coolblue. WK-deals. Van televisies en beamers tot

0: Friteuses en koelkasten. Bekijk onze voorzetjes en score ze op Coolblue.nl of in de Coolblue-app. Vandaag besteld, morgen juichen.
1: Nu bij Leen Bakker. 20% korting op alles. 20% op alles. Dus kom naar de winkel of shop op leenbakker.nl.
2: Psst. Hollands Nieuwe heeft iets nieuws.
3: Woehoe! Nu 1 jaar internet en tv voor maar 1 euro per dag. Woehoe! En in 1 klik geregeld. Dus woehoe! Naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
4: Je denkt misschien, dynamische energie? Niet voor mij. Maar dynamische energie van Powerpeers is er juist voor iedereen. Koophuis of huurhuis, zonnepanelen of niet. Doe ook mee met de dynamische energie van Powerpeers.
5: Op zoek naar een cocktailbar voor je tuinfeest? Ga naar showbird.com, het grootste boekingsplatform van Nederland. Showbird.
6: Bescherm wat telt met Verisure, de Europese nummer 1 in gemonitorde alarmsystemen. Nu met onze zomerdeal. Tot 50% korting op alarmplaatsing bij afname van onze alarmdiensten. Ga naar Verisure.nl.
7: Dit is Boef en familie Janssens eerste subboardavontuur. Boek nu last minute je vakantiehuis voor de zomer. Kijk snel op Lendl.nl.
8: 538 Sunnery.

0: Is je inkomen veranderd? Tijd om je toeslagen te checken. Ben je meer gaan werken of juist minder? Check je toeslagen. Ga je samenwonen? Check je toeslagen. Of heb je een nieuwe baan? Check je toeslagen. Want als je inkomen verandert, veranderen je toeslagen misschien ook. Pas het aan op toeslagen.nl of in de app. Zo krijg je niet te veel of te weinig toeslag. Check, pas aan en door.
1: De OV-chipkaart gaat stoppen. We stappen over naar OVP. Dat is in- en uitchecken met de nieuwe OV-pas of je betaalpas. Daarom zeggen we...
2: Dag OV-chipkaart, hey OVP.
1: Meer weten? Kijk op ovp.nl. De nieuwe OV-pas is nu ook te koop bij Primera.
3: Ga je op vakantie? Vergeet dan niet de ANWB Visa Goldcard. Daarmee betaal je makkelijk en veilig wereldwijd en is het eigen risico van je huurauto gedekt. Vraag hem nu aan met 50% korting op anwb.nl/creditcard. Check de voorwaarden. ANWB en gaan.
4: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel, of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf. Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek nu de beste last minutes op TUI.nl. In de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI, live happy.
3: ANWB Zomeralert. Nu giga vakantievoordeel. Van doorlopende reisverzekering, Wegenwacht Europa, tot de perfecte wandelschoen. Pak je voordeel op ANWB.nl en gaan.
5: Nederland kleurt oranje. En met z'n allen staan we achter het Nederlands elftal. Hoe juich jij oranje richting de overwinning? Laat het nu horen in de 538-app. En luister komende week naar de 538-ochtendshow. Heb jij de leukste inzending? Dan win je de WK-kamerjas van Albert Heijn. Een oranje Kamado barbecue. Een boodschappencheck van €200. En je kwalificeert jezelf voor de hoofdprijs. Een volledig verzorgd WK-kamerfeest bij jou thuis tijdens de tweede poolwedstrijd. Met al je vrienden, hapjes, drankjes en een optreden van Samuel Welte. Alle info op 538.nl.
6: De leeuw komt eraan.
7: De komende weken is het hebbes bij Ben. Met bijvoorbeeld een sim-only. Met 30 gig en 200 minuten voor maar €9.

0: Albert Heijn wenst de mannen van Oranje heel veel succes met de wedstrijd.
1: Je wil elke dag vooruit. Daar past maar één bedrijfswagen bij. De 100% elektrische Kia PV5 Cargo. Slim, ruim, flexibel. En met een rijbereik tot 416 kilometer kom je moeiteloos je dag door. Meer weten? Kijk op kia.com.
2: Kia. Movement that inspires.
3: Bij HEMA houden we echt van oranje. Daarom deze week alle oranje tompoezen 1 plus 1 gratis. Ga direct naar de winkel of bestel op hema.nl.
1: De Kia PV5 is uitgeroepen tot International Fan of the Year 2026.
4: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
5: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
4: De marketing manager, ja, ben ik ook.
5: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
6: Kijk, kijk, kijk, daar ligt hij. De berg. Met witte toppen die tot aan de hemel reiken. Maar niet voor lang. Niet met een reus in huis. Witte Reus. Wastenberg kost een beetje. Al 60 jaar.
7: Nova Pre-

Vandaag tekenen Bas en Lotte een koopcontract. Net als 510 andere starters. En dan begint het wachten. Met Zeker Starten van ABN AMRO heb je na het tekenen van je eerste koopcontract binnen 3 dagen al duidelijkheid over de financiering. Vraag naar de voorwaarden. Eerste huis kopen? Begin goed voorbereid. Voor ieder begin.

0: spel van Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: Zeker starten is nu tijdelijk gratis. Ga naar abnamro.nl/zekerstarten.
2: Fans van Holland en van Voordeel, opgelet. Deze week nergens goedkoper. Een stuk Hollandse goudse kaas, jong belegen. 950 gram, maar 5,69. Zo goedkoop.
3: Dat gaan we vieren.
4: Aldi. Ook voor de mooiste vloeren ga je naar Karwei. Profiteer nu met Club Karwei van wel 50% korting op de Klik PVC Vloer Primo. Karwei, maak het mooier.
2: Nog meer voordeel scoren bij Aldi? 1 ster beter leven gyros met paprika, 750 gram voor maar 5,99. En onze zomerse watermeloen voor maar 2,99. Aanvallen!
3: Dat gaan we vieren!
2: Aldi.
5: 538 Nieuws.
6: 12 uur.
7: In het Amsterdamse stadsdeel Nieuw-West wordt niet meer gezocht naar mensen onder het puin. Gisteravond stortte een deel van een sportschool in na een zware explosie. Onder het puin werd niemand meer gevonden. De paar honderd mensen die gisteren hun huis uit moesten kunnen voorlopig nog niet terug. Er is geen stroom in de flat. In de buurt van Dordrecht hebben mensen een NL-alert gekregen omdat het kraanwater niet veilig is. De ziekmakende darmbacterie E. coli is erin gevonden. Mensen in Dordrecht, Zwijndrecht en Hendrik Ido Ambacht moeten zeker 3 dagen hun water koken voor ze het gebruiken. Bij supermarkten in de regio zijn flessen water uitverkocht. Elon Musk heeft na de beursgang van SpaceX een liefde betuigd aan de medewerkers van het ruimtevaartbedrijf. "Ik hou ongelooflijk van jullie," schrijft hij op X. Binnen een paar uur schoot het aandeel 30% omhoog. Dat maakt Elon Musk de eerste biljonair ter wereld met een vermogen van ruim 1.000 miljard dollar. In Canada heeft voor het eerst een punt gepakt op het WK voetbal. Het werd 1-1 tegen Bosnië-Herzegovina. Canada deed 2 keer eerder mee aan een WK, maar verloor tot nu toe alle wedstrijden. In Toronto was er ook nog een openingsceremonie met Canadese artiesten zoals Michael Bublé. Alanis Morissette zong het Canadese volkslied. Vannacht is er kans op een bui. Morgen is het bewolkt met ook kans op regen. In de middag kan de zon zich laten zien. Het wordt 18 graden. En dat was het nieuws op 538.
5: 538. Alleen bij Radio 538 win je kaarten voor het WK voetbal. Luister volgende week donderdag en reis met z'n tweeën naar Amerika voor de derde poolwedstrijd. Tunesië-Nederland.
6: Lucas en Steve.
8: Welkom bij een nieuwe Lucas en Steve Radio, hier op Radio 538.
9: Ja, we zijn net terug van een Azië-tour van een week of 4. We zijn onder andere geweest in Saoedi-Arabië. We zijn in Indonesië geweest voor meerdere shows. Thailand. Wat was er nog? Zuid-Korea. Nou, waren er zoveel dat je bijna vergeet waar je allemaal geweest bent. Maar in ieder geval mega tof om daar te zijn. Heel veel toffe mensen ontmoet en hele dikke clubs geweest. Het was echt een groot feest. Dus we hebben net een soort van recap op Instagram gegooid. Moet je even checken als je benieuwd bent hoe dat er allemaal uitzag en hoe het klonk. Want we hebben ook veel nieuwe muziek gedraaid, dus daar hoor je ook meteen een sneak peek van dan. Wat we je ook graag willen laten horen, ja, dat is alle nieuwe muziek hier in de show. Te beginnen met Rehab en Izzy Bizou, If I Could Stop Time. Tot meer op 538, Lucas en Steve Radio.

We hebben je drie opties gegeven in onze Instagram stories. En het waren dit keer Dub Dog samen met Zark, Stolen Dance, Matroda met Can't Help Myself en Jaden Boysen met Erica. Jaden zagen we trouwens afgelopen weekend in

0: 538 Nieuws.
1: 1 uur.
2: De backup voor het aanmeldcentrum in Ter Apel zit ook vol. Meer dan 100 asielzoekers werden naar het Drentse plaatsje De Wijk gebracht, omdat er in Ter Apel geen plek meer was. Maar zo'n 10 mensen konden ook daar niet terecht. Zij moeten in Zwolle slapen. In de ochtend moet iedereen weer naar Ter Apel om zich aan te melden. Er is niemand meer gevonden onder het puin in Amsterdam-Osdorp en het zoeken is gestopt. Bij een zware explosie stortte een deel van een sportschool in gisteravond. 7 mensen raakten gewond, van wie 2 ernstig. Een flat in de buurt werd ontruimd na de klap. Bewoners kunnen voorlopig nog niet terug. Er is nog geen stroom. In Nigeria zijn 17 boeren doodgeschoten door terroristen. Dat gebeurde toen ze op hun eigen akker aan het werk waren. Het zou een vergeldingsactie zijn, omdat een burgerwacht pas 13 criminelen doodschoot. Andere boeren durven niet meer aan het werk te gaan na de moorden. Daardoor dreigt een voedseltekort in Nigeria. En goed nieuws voor de voetballers van Marokko. Brazilië moet morgenavond sterspeler Neymar missen. Hij doet niet mee omdat hij nog te veel last heeft van een kuitblessure. Misschien moet hij ook de 2 andere groepswedstrijden tegen Haiti en Schotland missen. Het zou voor Neymar zijn 4e WK worden. Hij is Braziliaans topscorer aller tijden. Vannacht is er kans op een bui. Ook overdag is er kans op regen met veel bewolking. In de middag kan de zon zich laten zien. Het wordt 18 graden. En dat was het nieuws op 538.
0: Alleen bij Radio 538 vind je kaarten voor het WK voetbal. Luister volgende week donderdag en reis met z'n tweeën naar Amerika voor de 3e poolwedstrijd. Tunesië-Nederland.